0: of September. And His Eminence is involved in many beautiful projects of apostolates. And Deacon Patrick Bruggen can talk about it, because he is a coordinator of at least two, maybe even more, of those apostolates. And we talk to him now through Zoom. Very welcome in this program, Deacon Patrick.
1: Thank you so much for inviting me to your show and to all of the listeners.
0: Yes, Deacon Patrick, we have spoken already before this in another interview about the Marian Catechist Apostolate, one of the apostolates.
1: Yes.
0: But this time we would like to focus on the Real Presence Apostolate. And I just invite you to maybe shortly tell again to the listeners who you are and how you are involved in this work. And then please explain what it is, how it came into being.
2: Ik vraag de diaken om nog even kort zichzelf te gaan introduceren voor de, ja, het is toch weer een nieuw interview, en om te vertellen over de Real Presence Apostolate. En diaken Patrick interview ik natuurlijk omdat hij betrokken is bij deze apostolaten als coördinator. En hij vertelt inderdaad toch weer even kort wie hij is.
1: Sure. Well, I worked in parish life for about 24 years now. And I was first a youth minister, a faith formation director. I was a catechist. I loved working with the youth. The youth always had so many questions. And it was funny because when I look back in my own life, God was forming me along. I mean, I had wonderful Catholic parents, grew up on a dairy farm, a place of all places called St. Mary's Ridge, right? and we had this beautiful German-style church. And you think of all the people, the immigrants that came and gave their heart and soul so that years later I could be sitting in that pew learning about our Lord, praying to our Lord, receiving our Lord within the Eucharist. And so, coming full circle now, actually being ordained just two weeks ago as a deacon, my first Mass of Thanksgiving was actually on the Feast of Corpus Christi, right? And my pastor allowed me to preach the Sunday morning homily. Well, it's all about the body and blood of our Lord, right? And I go, well, this is so providential, because I love talking about the real presence of Jesus within the Eucharist. Because mm-hmm. This is the number one ailment, I think, of the world. The lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
2: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een, hij zegt, ja, een beetje een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt, ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi. het lichaam van Christus. Nou, hij zegt, ja, ik vond dat echt providentieel. Want dat is, zegt hij, denk ik waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewoon de mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat real presence apostolate.
1: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, you know, I go, well, besides just the writings of Servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the real presence apostolate, and then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media centered. He started the Institute of Religious Life, and there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the people, the three ladies that were managing the Real Presence apostolate for him, who knew Father John personally, well, they began to get older. And one had cancer. God bless her soul. She has passed away. And the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal because in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back, because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
2: Yeah. Diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer halverwege de jaren 90, toen bisschop Burke dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je. En dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het real presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Harden dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was. Als een soort missionaris eigenlijk. Door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten.

0: doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Harden wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed, omdat ook deze priester, deze pater John Harden, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse. Bij dat heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadeloupe.
1: Now, back up just a small portion of that. In 2006... St. Carlo Acutis passes away. In 2007, Antonia, his mother, goes to Cardinal Burke and says, how can you help me get my son's work to the Americas? Right? Because St. Carlo had all of these Eucharistic miracles. Well, that was all about proving what? The real presence of Jesus in the Eucharist, all right? It was a marriage meant to be. And so Cardinal goes, I have the perfect apostolate for this. It's called the Real Presence Apostolate. And so through the Real Presence then, St. Carlo's Eucharistic Miracles display was brought here. And it was managed, by, like I said, by those three ladies out of Chicago. Well, the word began to spread about the Eucharistic miracle display. And so they began to organize, and there were other what we call display owners. So they could purchase the display through our office now. And then they could also then become display owners and take it to their area of the world. So we have over 80 or so display owners throughout the U.S., one in Canada. And now we're starting to spread that down to Australia as well. And so the Real Presence Association has taken on under its umbrella St. Carlo as the poster boy of Real Presence, because he was such a lover of the Eucharist.
0: U hoort het diaken Patrick vertellen dat apostolaat eigenlijk een enorme vlucht heeft genomen. Want in 2006 overleed Carlo Acutis. In 2007 is de moeder van Carlo Acutis, Antonia, naar kardinaal Burke gestapt. En die heeft gevraagd aan hem, hoe zou u mij kunnen helpen om het werk van Carlo, en ik denk dat het bij veel van u bekend is, hij had natuurlijk allerlei verhalen over eucharistische wonderen verzameld. Omdat hij juist zo'n enorme liefde ook voor Christus in de eucharistie had. Een website gemaakt, nou in ieder geval allemaal bij elkaar gebracht. En dus de moeder van Carlo heeft gevraagd aan de kardinaal, hoe kan ik dit bekendmaken in Amerika? Al die eucharistische wonderen. En toen heeft kardinaal Burke geantwoord, nou, ik heb het uitgelezen project, het apostolaat, dat hiervoor echt bedoeld is. Namelijk het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie. En zoals het zo mooi in het Engels gezegd wordt, het was een marriage meant to be. Toen hebben ze dat dus, is dat samengekomen. En de drie dames, waar we net ook over vertelden, drie oudere dames, die regelden dat eerst vanuit Chicago, maar toen is het naar La Crosse gekomen. En hebben ze het voor elkaar kunnen krijgen dat de expositie over dus de eucharistische wonderen, dat die op allerlei plekken in Amerika terecht kon komen. En dus niet alleen maar rondreizend, maar dat er meerdere displays, hè, dus meerdere banners of op een andere manier waarop al die eucharistische wonderen worden verteld, dat die dus op allerlei plekken in de VS

0: kon worden en kan worden getoond. Zodat mensen die dat kopen of die dat, dat vragen hier bij het centrum, dat dus aan hen wordt toegestuurd, zodat ze het in hun eigen parochie of in hun eigen regio kunnen laten zien. En dat gebeurt dus door 80 mensen die dat sowieso in de VS verzorgen. Eentje in Canada en nu gaat het ook naar Australië. En daarover gaat Jaak Patrick nog een beetje verder, want het verhaal is nog niet af.
1: And I think it is providential that this is all happening now at this time in history. It is without a doubt God's providence that this is coming forward now.
0: Can you say why you think that?
1: Well, because a really easy question to be able to answer for you. It's Jesus, right? Jesus is always the answer, Yvonne. Yeah, right? And so where is Jesus most present? Well, in all of our tabernacles around the world, within the Eucharist. That's how he's with us always until he returns. And so the lack of faith, the lack of understanding, when you read scriptures, why were some people not healed? And why were some people healed? Well, he said, because of your faith, you've been healed, right? Well, why is the church in such turmoil? Or not the church, but the world? Well, the church as well, people could say, you know, it's been a little lack of leadership has been weakened maybe, but it's truly because of the lack of understanding and the teaching of the Eucharist. We've lost the essence of the real presence. And that's why this apostolate is so, so vital.
0: Diaken Patrick die zegt, ja, ik denk echt dat het Gods voorzienigheid is dat juist nu in deze tijd van ons bestaan, de huidige tijd, dat dus deze apostolaten zo bij elkaar komen en dat ze ook zo belangrijk zijn. Nou, waarom vraag ik het dan? Hè? Waarom denkt u dat het zo belangrijk is? Ja, hij zegt, het is gewoon eigenlijk heel eenvoudig om daarop te antwoorden. Dat is Jezus. Jezus is namelijk het antwoord op alles. En waar is hij het meest aanwezig? In alle tabernakels over de hele wereld. In de Eucharistie tot zijn wederkomst. En juist het geloof aan die werkelijke aanwezigheid, dat is wat ontbreekt in onze wereld bij heel veel mensen. En dat is, noemt hij ja, echt ook wel het grootste probleem wat er is. Hij zegt, ja, als je in de Bijbel kijkt naar wie wordt er nou wel en wie wordt er nou niet genezen. Ja, Jezus zegt het eigenlijk zelf. Je geloof heeft je genezen. Dus waarom de kerk, of ja, nog meer de wereld, zegt Diaken Patrick, momenteel in zo'n verwarrende periode is of zit, is dat we eigenlijk de essentie van de ware, ja, de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie zijn verloren. En ja, je kan zeggen, het heeft wat ontbroken aan leiderschap in de kerk misschien. Hè, dat we dat diepe begrip ook niet meer hebben. Er is ook niet voldoende catechese over gegeven. We weten het eigenlijk ook niet voldoende. En daarom is juist dit apostolaat zo essentieel. Het is vitaal, hè, van vitale betekenis voor ons, maar ook voor de kerk. Yeah. And you explained that one of the things the apostolate is doing is spreading the work and the faith, of course, of Carlo Acutis. I went to the website. There's a website also of this apostolate. First of all, I saw this beautiful text of John Paul II, especially on the family. But there's also a recording on an English saint. About the faith, the belief in the real presence. Can you explain what is this apostolate? What is it doing?
1: Sure. So So the essence of this apostolate is to educate. So the full title of it, it can be a mouthful. So it really is the real presence, education, adoration, apostolate, right? Mm. So it's not just adoring the Eucharist, but it's educating, it's learning about the real presence. And that's why Cardinal in his wisdom said, you know, the real presence and the Marian catechist, they're a marriage. They're two sets of lungs to our Lord's heart, right? And so the Marian catechist, that is, it's going to be one side of the lung that's going to catechize. But the real presence is really going to, like, hone in. It's going to focus on where? Well, his heart, the Eucharist. And if you know anything about the Eucharistic miracles, the bulk of the miracles, or the miracles that are that have occurred, where the consecrated host has been once the host is consecrated, it has turned to a piece of flesh. Well, through the science now that we have, when those are examined, even from Lanciana, the miracle of Lanciana, which took place in 750 A.D., when that's compared to the miracle down to Buenos Aires in 1996, when that's given to the scientist, you know, it's just given to him. He's not told where it comes from, right? And when he looks at the sample from Lanciana from 750 A.D., he goes, "Oh, I can tell you exactly what this is." And if I want you to hear this, it's a cross-cut section of the left ventrix of a human heart. And he said, "I can tell you it's suffering and it's under duress," right? Where did you get this? Well, this is a consecrated host from 750. He goes, as unbelievable. Well, first of all, he was atheist as a scientist. Mm-hmm. I am proud to say he's now Catholic, right? Because how do you deny this now? Right? How if you're hearing this, how can you deny the fact that the real presence is the real presence?
0: Yes.
1: When you have an ordained Catholic priest consecrate with the intention of making this the body, blood, soul, and divinity of our Lord, it takes place.
0: Yes.
1: People.
0: Yes.
1: It does. And whether you believe it or not, doesn't change the fact that it still happens.
0: Ja. Een wat uitgebreider stuk uit het interview. Ik vraag aan de diaken dat inderdaad, zeg maar, het werk van Carlo Acutis door dit apostolaat wordt opgenomen en wordt verspreid. En dat ook op de website, als je daar naartoe gaat, dat daar echt prachtige dingen ook staan. Maar ja, ik vraag toch, wat is nou precies het doel van dit apostolaat? Nou, hij zegt allereerst de naam van het volledige apostolaat, dat is echt wel een mond vol, is, en dan zal ik het eerst in het Engels toch even zeggen en dan een vertaling, dus The Real Presence Education and Adoration Apostolate. Nou, we zouden het in het Nederlands kunnen vertalen als het apostolaat voor educatie en aanbidding van de werkelijke aanwezigheid. Hij zegt dus, het gaat niet over het aanbidden zelf, wat natuurlijk ook gestimuleerd wordt, maar het gaat juist ook over het onderwijzen erover. Het mensen leren wat dus die werkelijke aanwezigheid van Christus is. Nou, volgens kardinaal Burke, zegt diaken Patrick, zijn de twee apostolaten die van de vorige keer, dat catechistenproject en dit apostolaat over de werkelijke aanwezigheid, als twee longen van het hart van Jezus. De ene long verzorgt de catechese, maar om het echt in te laten dalen heb je ook de aanbidding zelf nodig. En het is dus heel goed, zegt hij, om daarbij die kennis te hebben over eucharistische wonderen. En dan vertelt hij daar kort over. Hij zegt, ja, het is, als je kijkt naar het grootste gedeelte van de eucharistische wonderen, hebben plaatsgevonden tijdens de Eucharistie, meteen na de consecratie. En het zijn moderne wetenschappers die ontdekt hebben dat zo'n geconsecreerde hostie, die dus na de consecratie is veranderd in een stuk weefsel, in een stuk lichaam, zou je kunnen zeggen, dat is onderzocht zonder dat die wetenschappers daarvan afwisten en dat ze tot de conclusie kwamen dat het menselijk vlees was en echt menselijk bloed. En er is ook een wetenschapper geweest die heeft op een gegeven moment een vergelijking gemaakt. Hij wist niet waar het vandaan kwam tussen twee van die eucharistische wonderen. Er was hem dus wat weefsel gegeven. Eén kwam van een eucharistisch wonder uit Lanciano. Dat is een eucharistisch wonder van 750 na Christus, dus heel oud. En de ander kwam uit Argentinië, uit Buenos Aires, waar in 1996 ook een eucharistisch wonder heeft plaatsgevonden. En deze wetenschapper zegt, ik zie het eigenlijk al vrij snel. Dit weefsel is een dwarsdoorsnee van de linkerhartkamer van een mens. En je ziet heel duidelijk dat deze mens pijn leed en dat het hart dus ook in stresstoestand verkeerde. En hij vroeg van, hoe kom je er eigenlijk aan? Nou, pas toen werd hem verteld dat het dus ging om een geconsecreerde hostie eigenlijk. En deze wetenschapper, die eerst atheïst was, is intussen katholiek geworden. Maar diaken Patrick die gaat dus door op dit wat hij vertelt. Hij zegt, hoe kun je, als je dit hoort, hier nou eigenlijk omheen of ontkennen dat hij, Christus, werkelijk aanwezig is? Wanneer een gewijde dienaar dus de consecratiewoorden spreekt met de intentie om de hostie, het lichaam, het bloed, de ziel en de goddelijkheid van onze Heer te maken. En dan zegt hij, het is echt wel heel Amerikaans, hij zegt dat echt zo van, mensen, het vindt gewoon echt plaats. En of je het nou wel of niet gelooft, het gebeurt toch. And the apostolate itself is telling this through publications or by readings or lectures.
1: Correct,
0: or
1: yes. Yep. So a lot of people come to the website just to read. And so there's a Father John Harden archive site that we are actually redoing. The old site, we're actually redoing all of the files, over 7,000 items that Father John has. We're working with an IT team, and they're, I don't know all the terms, but they're scrubbing it, they're updating it, and they're going to make it all brand new for us, which is going to be fantastic. But we're also in the mission of trying to move the cause of Father John Harden so he can become canonized at some point in the future, because his work is so beautiful. I mean, he is servant of God right now, but we want to try to get him to be blessed, and it's just going to take some time. But we are having this cause to try to get him canonized.
0: Yeah.
1: So part of this is just to be able to get out to inform people, just like we're doing today, about his work and about his love of the Eucharist and how St. Carlo now is involved with this whole thing. I don't know if St. Carlo ever knew Father John Harden.
0: No.
1: You know? And Father John Harden knew Carlo,
0: no,
1: right?
0: No. Did Cardinal Burke meet Carlo Acutis? Yes.
1: Yeah,
0: that's beautiful. Yeah. And these apostolates, especially maybe this one, is something I think the Cardinal is carrying with him all over the world, wherever he is coming.
1: For sure. No, for sure. No, I mean, that is probably the number one thing we have to educate people on, is the essence of the real presence.
0: Yeah.
1: And if we can change the hearts of people, for the lack of a better word, there's so many St. Thomases out there that I won't believe until I see it. Well, Jesus says this, blessed are those who believe who have not seen, right? We are all those.
0: Mm-hmm.
1: I will admit, I'll be the first one to admit, I probably shouldn't do this, but I sit in adoration, I sit at Mass, and during the elevation of the Eucharist, after it's been consecrated, or during the doxology, you know, behold the Lamb of God, right? I always say, kind of in my mind or my heart, I say, oh, Jesus, just show a sign to the people here, right? You know, we all want that sign. But in essence, he says, blessed are those who have not seen. And that we can take comfort in that.
0: Yeah. Ik vraag aan de diaken hoe dan het apostolaat, ja, die rijkdom over de kennis over de eucharistische wonderen, maar ook de liefde voor de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie, hoe ze die dan verspreiden. Nou, hij zegt, heel veel mensen gaan naar de website toe en daar vinden ze eigenlijk die grote rijkdom. Daar staat namelijk filmpjes, geluidsfragmenten en heel veel wat deze priester John Harden heeft geschreven. Dus daar kunnen mensen dat op zich vinden. En er is op het moment een team bezig, een technisch team, om dit allemaal nog veel beter te ontsluiten en echt heel mooi en heel goed toegankelijk te maken. Maar hij zegt, een ander doel van het apostolaat is ook om de zaak van pater John Harden te behartigen. Dat wil zeggen, ze proberen om hem eigenlijk heilig verklaard te krijgen. Hij is officieel al dienaar van God. Dus dat is de officiële beginfase van een heiligverklaring. Maar de missie is dus ook om dit verder te brengen. En ja, met eigenlijk te proberen zijn zaak te ondersteunen voor een heiligverklaring, ook zijn werk meer en meer bekend te maken. En ja, onbewust doet Carlo Acutis daar dus ook aan mee, omdat zijn werk is opgenomen in dit apostolaat. Dan zegt de diaken Patrick, op mijn vraag van ja, het zullen wel de apostolaten zijn waar kardinaal Burke graag over spreekt over de hele wereld. Ja, zegt hij. Hij neemt het inderdaad overal met zich mee, want het is zonder twijfel het meest belangrijk, juist dit, dat we de mensen moeten leren. We moeten ze onderwijzen wat de essentie is van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. En dan verwijst hij naar de heilige Thomas. Hij zei, we zijn eigenlijk allemaal een beetje zoals de heilige Thomas. Hè? Eerst zien en dan geloven. Maar Jezus zegt juist zelf, gezegend zij die geloven en niet hebben gezien. Ja, dat moet ik toegeven, zegt hij. En hij moet er zelf ook een beetje om lachen. Dat hij, wanneer hij in aanbidding zit of vlak na de consecratie, als de hostie wordt opgeheven, of bij de doxologie, dat hij echt bidt, o God, geef de mensen toch alsjeblieft een teken van uw werkelijke aanwezigheid. Maar goed, Jezus zegt natuurlijk juist, gezegend zij die niet hebben gezien en toch geloven. En daar zegt diaken Patrick, daar mogen we ook onze hoop en onze bemoediging eigenlijk uit putten. It's beautiful how you said that Jesus said to all those people in the scripture that you are healed because of your faith. It's not right. Because of what they did or what they denied right. Or what no, because right. Of their faith. And the same thing is Jesus telling us also today, I think.
1: Correct. Oh, that is so correct. And of course his voice here on earth is Pope Leo. Right, mm-hmm. And the College of Cardinals that Cardinal Burke is also part of, and that's why Cardinal Burke travels all over, not only just the U.S. but he's coming to your country as well, mm-hmm. And he goes all over the place, and I know he will always be the first one to talk about Our Lady's role that leads us to her Son. Mm. All roads lead to her Son, and all roads lead to the Eucharist, because that is where we will discover our Lord. St. Carlos said it beautifully. He said, you can't be any closer to our Lord here and now than in the afterlife is when you receive him from the priest. At the moment of that reception, when he says, you know, the body of Christ, and we respond, amen, proclaiming our belief, mm-hmm. You can't be any closer to our Lord until your death Imagine that.
0: Yeah, yeah.
1: Well, imagine, yeah. That's what heaven meets earth. And why do people not understand that?
0: No. And it takes time to realize that by being in the adoration. I mean, if you go to mass, time is going so fast.
1: Right. Another facet of the real presence is the adoration part. Mother Teresa said, you can't do your work without spending time in front of our Lord. And she would spend up to 3 hours a day in adoration. Well, people might say, well, I don't have 3 hours a day. Well, then you have to ask yourself, how much time do you have? And who's the creator of that time? That is God. You give him 30 minutes of time. And even if it's not full-blown exposition, but you probably pass a Catholic church on your way to work or whatever. You know, take just a few moments, go in and say hello and just sit in his presence. Tell him that you love him. St. Carlo, even at the age of 3, his mother told me they'd be walking through Milan, Italy, and he would see the church and he'd grab her hand and say, let's go see Jesus. And she said he would plop himself down in that front pew and said he would sit there for hours.
0: Uh-huh.
1: At the age of 3.
0: Yeah.
1: You might think, well, what's wrong with my child? But, you know, he didn't ask what the Eucharist was. He never asked that question. For Carlo, it's not what is it, it's who is it. It's the person. Who is it? Well, you know, we all proclaim, well, at least we should, that we want to go to heaven one day.
0: Mm-hmm.
1: We want to spend eternity with our Lord. But yet when we're here and now, we don't have time for it. How on earth are we going to spend eternity with him if we don't give him time now?
0: Yes.
1: And when you really think about that, it's such a foolish thing on our part, is it not? I mean, when you hear it said out loud, you might say, oh, man, that's me.
0: Yeah.
1: You know, why do I think that way? Well, we've been deceived by Satan and all of his lies and the world and all that we have to accomplish.
0: Yes, yes.
1: Right? And to try to gain. And Jesus is saying, here I am. This is all that you need. Here I am.
0: Yeah.
1: It's me.
0: Yeah.
1: Choose me.
0: In het gesprek gaan we nog eventjes door over kardinaal Burke, die inderdaad eigenlijk deze apostolaten, maar gewoon wat er ook allemaal in zit, meeneemt overal naartoe, waar hij ook naartoe gaat. Dus in de Verenigde Staten, maar ook als hij dus naar Nederland komt. En hij zegt, diaak Patrick zegt, de kardinaal zal ook altijd spreken over de rol van ons lieve vrouw, die ons naar haar zoon leidt. Alle wegen leiden naar haar zoon en alle wegen leiden naar de Eucharistie. Want daar zullen we hem ontdekken. Dan verwijst hij weer naar de heilige Carlo Acutis. Hij zegt, ja, hij zei het zo mooi. We kunnen in het hier en nu niet dichter bij ons lieve Heer zijn dan op het moment dat we hem ontvangen uit de handen van de priester bij de communie. Die dus zegt, het lichaam van Christus, en wij daarop antwoorden, amen. En we drukken daarin natuurlijk ook ons geloof uit, juist in die werkelijke aanwezigheid. Je kunt niet dichter bij de Heer zijn dan op dat moment, dan tot je sterft natuurlijk. Maar stel je toch eens voor, eigenlijk op dat moment, als je ons lieve Heer ontvangt in de communie, hemel en aarde raken elkaar aan. En diaken Patrick zegt, ja, dat mensen dat toch niet begrijpen. Nou, ik vraag hem dan van, ja, is het ook belangrijk om dan in aanbidding, zeg maar, dit besef toch wel meer en meer door te laten dringen? Want in de Eucharistie, de tijd gaat soms toch wel snel, ja. Nou ja, hij antwoordt daar heel bevestigend op. Ja, zeker, zeker, precies. En dat is dus ook een ander belangrijk facet van dit apostolaat, van de werkelijke aanwezigheid, om de aanbidding zelf natuurlijk ook te verzorgen en te promoten. En dan verwijst hij naar moeder Teresa, die zei, ja, je kunt je werk niet doen zonder tijd voor de Heer door te brengen. Echt bij hem te zijn. En ze kon soms wel tot 3 uur lang in aanbidding blijven. Nou, heel veel mensen die ja, zullen zeggen, ja, ik heb echt geen 3 uur per dag. Nou, zegt diaken Patrick, we moeten ons dan toch wel afvragen, hoeveel tijd heb ik wel? En wie is eigenlijk de schepper van de tijd? Ja, dat is God. En misschien kunnen we toch 30 minuten van onze dag aan hem geven. En misschien is dat niet in één stuk, maar ja, zo door de dag heen. En hij neemt dan als voorbeeld de kerk. Hij zegt, nou, misschien als je op weg bent naar je werk, kom je wel langs een katholieke kerk. Ga gewoon even naar binnen. Ga zitten in, ja, in zijn aanwezigheid. Zeg gewoon even hallo. En vertel hem dat je van hem houdt. En dan haalt hij ook een verhaal aan over de heilige Carlo Acutis, die dan, althans het verhaal komt natuurlijk van zijn moeder, dat hij zelfs als 3-jarige jongen met zijn moeder door Milaan liep. En nou, ze passeerde ook een kerk en hij trok zo bij zijn moeder aan de hand van, kom mam, laten we eventjes Jezus gedag gaan zeggen. En dan gingen ze naar binnen en Carlo ging op de eerste bank zitten en hij kon daar uren blijven zitten. En nou, je zou je kunnen afvragen, wat is er met mijn kind aan de hand? Maar Carlo heeft ook nooit gevraagd van, ja, wat is de Eucharistie? Want voor hem was eigenlijk altijd, nou, vanaf het allereerste begin was al duidelijk dat het niet om een wat ging, maar om wie. Wie is het? Het ging om de persoon. En dan maakt diaken Patrick toch wel een heel scherpe opmerking. Hij zegt, ja, we zeggen allemaal, of we zouden het minstens moeten zeggen, dat we naar de hemel willen en dat we in de eeuwigheid bij ons lieve Heer willen zijn. Maar als het om het hier en nu gaat, oh boy, nee, dan hebben we eigenlijk geen tijd voor hem. Ja, hoe? Hoe willen we in hemelsnaam een eeuwigheid met hem doorbrengen als we hier op aarde geen eens tijd voor hem hebben? Als je daar echt over nadenkt, zegt hij, ja, dan, nou, dat is eigenlijk toch wel heel raar van ons. En ook, als je dit nu hardop hoort zeggen, dan denk je misschien wel, oh, dat ben ik. Nou ja, hoe komt dat, zegt hij. We worden verleid door Satan en zijn leugens. En ook door de wereld. En door alles wat we zouden moeten bereiken of wat we zouden moeten verkrijgen. En Jezus zegt gewoon, hier ben ik. Ik ben alles wat je nodig hebt. Kies mij. Really beautiful. What you said, it's so simple, but it's really an eye-opener. We want to spend our eternal life there, but we don't have time here for him.
1: Right.
0: Is there something about the apostolate that I forgot to ask?
1: Just the work that we're doing. I mean, we need supporters. We need people to help us. You know, not just financially, but spiritually. You know, go onto the site, look through it, read the numerous articles by Father John Harden. Begin to study the Marian Catechist work. Get to know our Lord intimately within the Eucharist. You can't love him until you know him, and you can't serve him until you know him. So that's why he says, you know, we are called to know, love, and to serve him. But the first one is to know.
0: Yeah.
1: You have to know him in order to love him. In order to love him, then you're willing to serve him. And you do it with a joyful heart.
0: Yes, yeah.
1: You know, one thing that maybe I forgot to add was just to our priests out there, that they are not alone, that this is a program that will aid their work in evangelizing. If they can get a few people in their parish to consider taking this course and consider, you know, discern to become consecrated, he will have a workforce behind him then that he can trust. And because he can't do it himself. And I think that's sort of the fear with a lot of our priests, that they're overworked. And I think that's a ploy of Satan as well,
0: is
1: to make them overwhelmed. Well, this is part of that, the remedy, right, for our priests. You know, we all have people in our parish that are willing to do this. We just have to ask, how can we help?
0: Yeah, right? That's right. I would like to thank you, Deacon Patrick, for this beautiful interview on the Real Presence Apostolate, but also the other ones, of course. Here at Radio Maria, we will listen to even more interviews on things that Cardinal Burke is involved in, so we get a whole picture of what is so important for him and the way he feels he should share with the world. And, well, thank you very, very much.
1: No, thank you for the work that you're doing. It's so vital, Yvonne. It's just, I can't thank you enough, and I pray that God will bless your work there.
0: Yes. Well, thank you again. Thank you very much, and till next time.
1: May God bless you. Take care. Bye-bye now.
0: Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ja, en u hoorde dat ik nog even teruggreep aan het begin van dit fragment naar wat diaken Patrick dus zegt, hè, over, ja, we willen in de eeuwigheid wel bij ons lieve Heer zijn, maar hier hebben we dan misschien maar af en toe tijd voor hem. Nou, echt wel een eye-opener noem ik het dan. En vervolgens vraag ik ook of er nog iets is wat hij graag over het Real Presence Apostolate, het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid, wil zeggen. Ja, zegt hij, we hebben natuurlijk hulp nodig. En dat bedoelt hij niet zozeer financieel, maar ook spiritueel. En hij nodigt dan inderdaad eigenlijk de luisteraars uit om naar de website te gaan. En ik zal zo direct de website ook apart nog even opnoemen. Hij zegt, je kunt daar zoveel vinden van al die artikelen die door deze pater John Harden, die jezuïet, geschreven zijn. Maar ook over het catechistenproject, waar we dus een eerder interview over hebben gehad. Hij zegt, bestudeer het en kijk of het misschien wel iets is voor jou. Leer ook ons lieve Heer kennen, misschien nog wel beter kennen. Maar dan ook, ja, wees in zijn nabijheid, in de Eucharistie. Want je kunt niet van hem houden totdat je hem echt kent. En je kunt hem ook niet dienen totdat je hem echt kent. En wij zijn immers geroepen, zegt hij, om hem te kennen, lief te hebben en te dienen. Maar je moet hem dus eerst echt leren kennen voordat je van hem kunt houden. En pas dan kun je ook met je wil en met je verstand hem dienen. En dat doe je dan ook met een heel vreugdevol en een blij hart. En dan zegt hij, ja, misschien wat ik toch ook nog wel graag wil opnoemen, is dat het voor priesters ook heel goed is om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Want ja, ze hebben vaak veel wat op hen afkomt. Het kan hen zelfs een beetje overweldigen. Maar juist, zeg maar, deze apostolaten van de werkelijke aanwezigheid, maar ook dat catechistenproject, ja, dat kan een prachtige, een hele sterke, een goede hulp voor hen zijn bij de evangelisatie. En als mensen zich bijvoorbeeld opgeven voor een cursus via de website, die ook online en zo te volgen is, dan kunnen ze een groep van toegewijde mensen die ze helemaal, ja, kunnen vertrouwen, waar ze echt een soort van, ja, workforce, hè, aan hebben, die, daar kunnen zij dan hulp van verwachten. En dat is voor priesters heel belangrijk om inderdaad te weten dat ze er niet alleen voor staan. Nou, dan dank ik diaken Patrick natuurlijk voor het interview. En zeg dat wij hier bij Radio Maria nog een aantal andere interviews of ook uitzendingen hebben over de apostolaten waar kardinaal Burke zich voor inzet. En dat we hem op deze manier ook nog beter zullen leren kennen. En hij zegt, nou, ik wil eigenlijk jullie ook danken, dus Radio Maria, voor het ontzettend belangrijke werk dat jullie doen. En ik kan jullie eigenlijk niet genoeg bedanken, zegt hij. En ik bid dat God jullie werk daar in Nederland ook zal zegenen. En nou, ik bedank hem dan nog een keer. Zo gaat het aan het eind van een interview. En hij zegt dan ook, nou, mogen God jullie zegenen. En daarmee komen we aan het eind van dit interview, wat ik heb mogen houden met diaken Patrick Breugen, die dus in La Crosse in Wisconsin in de Verenigde Staten de coördinator is en ook betrokken is bij de diverse apostolaten in het heiligdom, bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat dus door kardinaal Burke ooit is opgezet en waarvan alles zich concentreert. De websites die ik nog even zou noemen zijn de volgende. Er is een website waar zeg maar alles bij elkaar staat en dat is de website van dus dit heiligdom dat aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe is gewijd. En die website heet www. En dan Guadeloupe, nou dat schrijf je Guadalupe, Guadeloupe Shrine, dat is het Engelse woord. S-H-R-I-N-E, shrine.org. En vanaf daar kun je ook doorklikken naar dus allemaal die verschillende apostolaten en andere activiteiten. Je kunt ook rechtstreeks naar de website van het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. En dat adres is www.realpresence.org. Op zijn Engels natuurlijk geschreven. En we zullen het ook in de bij de beschrijving van dit programma op de website plaatsen. En mensen die nog wat meer willen weten over dat catechistenprogramma, daarvan is de website www.mariancatechist.com. Dus mariancatechist.com, allemaal aan elkaar geschreven. Maar het makkelijkste is om via de hoofdpagina dus van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe te gaan. Ik wil u danken voor het luisteren naar dit programma. En we gaan natuurlijk verder deze zomer nog met andere uitzendingen. En laten we ook in gebed natuurlijk al deze apostolaten meenemen.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid.

0: vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In naam van de Vader,
0: de Vader
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, mijn gast van vandaag is al een paar dagen geleden aangekondigd. Ik ben heel verheugd en ook toch wel vereerd moet ik zeggen dat we vandaag de kardinaal, zijn eminentie, kardinaal Eijk, over de vloer hebben. Van harte welkom, eminentie. Prachtig dat u vandaag ook in de uitzending wil zijn. Ja, we hebben vanmorgen al samen de Heilige Mis mogen celebreren. Altijd heel mooi om zo de dag te beginnen natuurlijk. Hè. Ja, de feestdag van een bijzondere heilige. Heilige Pater Pio.
1: Ja, ja. Nou en of.
0: Ja, heb je ook een bijzondere devotie tot deze heilige?
1: Nou, een bijzondere devotie, dat kan ik niet zeggen. Maar hij speelt wel een rol in mijn leven.
0: Ja. Oké, okay, ja. Ja.
1: Als voorbeeld, als priester.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, we hebben net samen al even koffie gedronken met het team. We hebben een bossenbol gegeten. Hè. Hoe kan het ook anders als u op bezoek bent in Den Bosch? En nu gaan we toch even de diepte in dadelijk.
1: Ja.
0: U hebt voor deze uitzending een korte lezing voorbereid. Hè. En dat zal gaan over de hele discussie die nu gaande is rond abortus. Hè. Er is onlangs gestemd in de Kamer over of abortus een grondrecht zou moeten zijn. Hè, een mensenrecht zou moeten zijn. Ja, wij als katholieken vinden dat een absurde vraag natuurlijk. Hè, want het doden van mensen zou nooit een recht mogen zijn. Maar toch is dat niet zo evident. Hè. Niet iedereen is het daar zomaar mee eens. Hoe zullen we het doen, eminentie? U vertelt er wat over en dan gaan we er nog even over in gesprek samen.
1: Ja, laten we eerst beginnen over het wetsvoorstel. Dat is ingediend door twee D66-leden. En daarin wordt voorstel waarin de regering wordt opgeroepen om te proberen op internationaal niveau te bewerkstelligen dat abortus een grondrecht wordt. Zodat het verankerd is ook in internationale verdragen. Zoals bijvoorbeeld het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Maar ook andere internationale verdragen. Dus D66 wil dat niet alleen in Nederland, ook in andere landen als een grondrecht laten verankeren in de grondwet. Dat is trouwens vorig jaar in Frankrijk al gebeurd. Op instigatie van president Macron. En ja, waarom willen de indieners van deze initiatiefnota nu abortus als een grondrecht verklaren? Nou, ze zeggen dat is op basis van onze zorg voor vrouwen die sterven aan een onveilig abortus. Dus een abortus die niet door een arts is op medische wijze tot stand wordt gebracht, maar door illegale aborteurs. En dat gaat soms mis, dat kan inderdaad gebeuren. Het is natuurlijk heel betreurenswaardig dat vrouwen sterven aan een onveilige abortus. En het zouden er op wereldniveau zo'n 39.000 zijn. Nou, nogmaals, dat is betreurenswaardig. Maar moeten we ook niet kijken naar de astronomische aantallen abortussen die er over de hele wereld plaatsvinden. In Nederland hadden we in 2020 ruim 31.000 abortussen per jaar. En dat blijkt gestegen te zijn in 2023 tot ruim 39.000, gaat richting de 40.000. Dus een hele snelle stijging. Ja. Daar sta je toch voor te kijken. Op wereldniveau is het nog veel meer. He, dus het is een klein miljoen in de Verenigde Staten. Dat is 20% van alle zwangerschappen. En wereldwijd wordt 29% van alle zwangerschappen door een abortus onderbroken.
0: Dus bijna 1 op de 3 van de zwangerschappen wordt onderbroken.
1: Ja. En dat is echt indrukwekkend. Ja. Op jaarbasis zijn dat 73 miljoen mensen, ongeboren mensen die door abortus om het leven komen. Dat is toch veel.
0: Kijk, enorm. Ja.
1: Als we nou kijken naar de doodsoorzaak, dat zou dan het meest zijn door hartaandoeningen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn er op jaarbasis 9 miljoen. Maar als we dat dan kijken naar die 73 miljoen abortussen, dan zou je moeten zeggen, ja, is abortus niet de grootste doodsoorzaak? Men heeft ook berekend dat 1/3 van de generatie Zen er niet is. Maar door abortus nog voor de geboorte om het leven is gekomen. En dat is natuurlijk niet gering. Dus dat is een heel groot aantal. Abortus is echt een groot probleem. En de moeilijkheid is natuurlijk dat men zegt, ja, maar kijk, zo'n ongeborene, zeker zo'n vroeg embryo, dat is geen menselijke persoon. En een Australische filosoof, Peter Singer, die heeft in de jaren 80 verkondigd dat een ongeborene is wel een biologisch gezien een menselijk wezen, maar je bent pas een menselijke persoon als je een zelfbewustzijn hebt en kunt denken. Nou ja, dat ontwikkelt zich pas, laten we zeggen, rond 8 maanden. Pakweg, hè, na de geboorte, als het kind begint te spreken. Dan merk je het denkt. Dus zelfs pasgeborenen zouden dan nog geen menselijke personen zijn.
0: Ja.
1: En we zien ook, bijvoorbeeld ook in ons land, dat zij het onder strikte condities bij ernstige gehandicapte pasgeborenen ook wat het leven wordt beëindigd op verzoek van de ouders. Dus het gebeurt ook in ons land.
0: Hmm.
1: En dat is natuurlijk een grote moeilijkheid. En de vraag is dus, wat is nou eigenlijk een ongeborene? Is het nou een menselijke persoon of niet? Nou, dat kun je gewoon niet bewijzen. Want ja, heeft een ongeborene een ziel? Nou, een ziel kun je niet zien. Hè, die kun je niet waarnemen, die is immaterieel. Dus dat weten we gewoon niet. Er zijn ook theologen geweest, bijvoorbeeld Thomas van Aquino, die dacht ook in navolging van de filosoof Aristoteles dat een mens pas geruime tijd na de verwekking een menselijke persoon werd. Dat wil niet zeggen dat hij voor die tijd abortus accepteerde. Kijk, zelfs als zou een ongeboren nog geen actuele persoon zijn, wat trouwens niet zo heel waarschijnlijk is, want wij beginnen ons leven als een beruchte eicel en daarin zit het DNA, wat ons hele leven, tot onze laatste zucht, onze erfelijke eigenschappen zal bepalen. Dat is niet gering, dus het is eigenlijk een aanwijzing dat er een levend wezen, een levend bezield wezen is vanaf het begin, vanaf de conceptie. Maar goed, zelfs al zou je aannemen dat de ongeborene, althans in de eerste fase onze ontwikkeling, nog geen persoon is, actuele persoon, dan is het toch in ieder geval een potentiële persoon. Het is een mogelijke persoon. Je weet dat als je het de gelegenheid geeft om zich verder te ontwikkelen, dat het ook een menselijke persoon zal worden. En we moeten ook rekening houden met de rechten van de toekomstige persoon. En daarom zeggen wij vanuit de kerk, het ongeboren kind heeft vanaf de conceptie de rechten die toegekend worden aan elke menselijke persoon. Dus ook het fundamentele recht op leven. En daarom is abortus niet acceptabel. De moeilijkheid is dat men tegenwoordig geen schepper meer aanneemt en niet meer in God gelooft. Althans, dat God voor het praktisch leven geen betekenis heeft. Maar God is de schepper. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daardoor hebben wij bijzondere fundamentele rechten. Die worden ons toegekend door de schepper. Zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daaruit vloeit onze unieke, onherhaalbare waardigheid uit voort. Wordt dat echter niet aangenomen? Ja, wie is dan de bron van rechten? Dat wordt de staat, staatsoverheid. En bij ons gebeurt dat dan bij een democratische meerderheid. Maar ja, nogmaals, ook al is er een meerderheid, dan kunnen zij nog de grondrechten, de objectieve grondrechten die God ook aan het ongeboren kind heeft toegekend, niet opzij zetten. Dat recht hebben we als mensen eenvoudigweg niet. Ja, het is natuurlijk heel spijtig dat dat niet wordt erkend. Maar wij moeten uitkomen voor de waarde van het ongeboren leven. En paus Johannes Paulus II heeft er natuurlijk hele bijzondere dingen over gezegd in zijn encycliek Evangelium Vitae. Hij wijst ook op het wijdverdreide fenomeen van abortus provocatus. Dat was in de jaren 90 al het geval. Die encycliek is 30 jaar geleden gepubliceerd. En ja, Hij zegt, we moeten oppassen dat we niet afglijden naar een cultuur van de dood. Waarin het menselijk leven, als het ware, niet meer naar zijn waarde, op waarde wordt geschat. En hij zegt in zijn Encyclic Evangelium Vitae, het menselijk wezen moet geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf het ogenblik van de conceptie. En daar moeten vanaf datzelfde moment zijn recht als persoon worden erkend, waaronder in de eerste plaats het onaantastbare recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen. Tegenwoordig gaan mensen vaak uit van subjectieve rechten. Wat mag ik? Wat wordt mij toegestaan? Wat kan ik autonoom beslissen? Maar je moet ook rekening houden met objectieve rechten. Die zijn verankerd in Gods scheppingsordening. De bedoelingen die God met de schepping had. Ja. En die moeten we respecteren.
0: Dus die zijn niet door een mens gegeven, maar door God zelf.
1: Maar door God, ja.
0: En die kan dus ook niet door een mens kunnen die worden uitgewist.
1: Nee, wij kunnen het niet veranderen.
0: Nee.
1: Wij hebben eigenlijk de opdracht om door het Nederlandse recht, of in welke staat dan ook, om het objectieve recht van leven te verdedigen en te beschermen.
0: Ja, ik vind het interessant wat u zegt ook. Ik hoorde dat 2 weken terug ook in de discussie. Zelfs als het nog geen leven zou zijn, hè, dus nog geen menselijk leven, het risico dat we lopen dat het misschien dat toch wel is, en dat we dus een menselijk leven doden zonder dat we wisten dat het een menselijk leven was, is gewoon te groot. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dus u ging net ook even mee in de gedachtegang van mensen die eventueel voor abortus zouden zijn. Hè? Dus dan zegt u van, misschien tot zoveel dagen is het nog geen echte persoon.
1: Ja.
0: Maar zelfs in dat geval moeten we nog uiterst voorzichtig zijn. Want het is een persoon op zijn minst in potentie. Hè?
1: Ja.
0: En wij weten, wij geloven dat het wel een volwaardig persoon al is natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Eminentie, we gaan even luisteren naar een stukje muziek.
1: Ja.
0: We hadden voor de uitzending even overlegd van wat zou toepasselijke muziek zijn bij dit thema. Nou, u kwam al heel snel bij Maria uit, hè?
1: Ja.
0: De moeder van alle levenden, van alle verlosten. Ja. We gaan luisteren naar Wees gegroet, o sterren. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.
1: Uitstekend.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met niemand minder dan zijn eminentie kardinaal Eijk, die hier aan het spreken is over het thema van abortus, wat natuurlijk heel actueel is op dit moment. We hebben er de afgelopen dagen en weken van alles over kunnen zien in het nieuws. Kardinaal, u hebt de beweging beschreven van dat er internationaal een trend gaande is om abortus tot grondrecht te verheffen. Hè? Wat natuurlijk een zeer zorgelijke ontwikkeling is. U hebt even wat duizelingwekkende getallen genoemd net. Hè? 73 miljoen abortussen per jaar. Dat betekent 1 op de 3 zwangerschappen wordt afgebroken. Grofweg gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Dus 1/3 van de wereldbevolking die geboren zou worden, ziet nooit het levenslicht. De heilige moeder Teresa die zei heel goed en heel mooi in haar inauguratie, of niet inauguratie, maar in haar in de ontvangstname van de Nobelprijs voor de Vrede.
1: Ja.
0: Dat abortus de grootste bedreiging is van de wereldvrede. Hè? En dat bewijst dit wel. 73 miljoen, dat is net zoveel als in heel de Tweede Wereldoorlog aan soldaten en burgerslachtoffers is gesneuveld. En dat per jaar. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja, u beschreef net heel goed van zelfs als we nog niet helemaal vast kunnen stellen of het kind in die eerste paar weken van de zwangerschap wel of niet een volledige mens zou zijn, dan nog moeten we alle voorzichtigheid in acht nemen om die rechten te eerbiedigen van dat kind. Waarom die rechten? Die zijn niet door mensen aan dat kind gegeven, maar door God zelf. Hè? Dus het is een grondrecht wat niemand kan afnemen. Ik zou heel graag nog even wat willen praten over die term grondrecht ook. Hè? Voor wie zou dat moeten gelden? Is dat alleen voor de moeder? Of is dat ook voor de artsen? Of is dat, want dat is niet helemaal duidelijk omlijnd. Hè? Het is in ieder geval niet een recht voor een kind. Want het kind zal sowieso sneuvelen in dit hele verhaal. Dus voor wie geldt dat dan?
1: Het geldt voor de vrouw.
0: Ja.
1: Dus de vrouw heeft het recht om te vragen om een abortus. En moet er ook gegeven worden. We moeten niet vergeten dat in Nederland op dit moment abortus niet gelegaliseerd is. Het staat nog steeds in het wetboek van strafrecht, is verboden.
0: Hmm.
1: Alleen, er zijn uitzonderingen gemaakt. Dat wil zeggen een arts die het doet in een kliniek die een vergunning heeft om abortus te plegen. Of een huisarts die de abortuspil voorschrijft onder bepaalde condities. Nou ja, die zijn niet strafbaar. Dus maar het blijft gewoon formeel iets wat strafbaar is.
0: Ja.
1: En dat geeft altijd toch een zekere bescherming aan de ongeborene. Dat moeten we niet onderschatten. Dat is in de wet afbreking zwangerschap, hè, die in 1984 van kracht is gekomen in Nederland. Wat ook heel belangrijk is, het is een grondrecht van de moeder. Dat wil zeggen, het is gewoon onderdeel van de normale gezondheidszorg. Een arts kan nu nog een beroep doen op gewetensbezwaar. Als hij moreel bezwaren ziet tegen abortus. En er staat ook expliciet in de wet afbreking zwangerschap dat niemand verplicht is om mee te doen aan abortus of om die te verrichten. Maar zodra het een grondrecht wordt, dan is het eigenlijk heel moeilijk voor een arts om nog een beroep te doen op een gewetensbezwaar. Want het is onderdeel van de gewone gezondheidszorg. Een vrouw heeft er recht op. En je kunt iemand niet zijn grondrechten onthouden.
0: En dan zou het dus strafbaar worden volgens wet om dat
1: te weigeren. Om dat te weigeren. Dus het is een gevaarlijke ontwikkeling. Daar moeten we ons echt van bewust zijn.
0: Hoe is die situatie nu in Frankrijk bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb nog niet gehoord van artsen die abortus hebben geweigerd. Maar ik denk dat je het eigenlijk niet kunt als arts. Je moet het verrichten, want het is gewoon, gewoon gezondheidszorg. Net als je ook andere zorg geeft. Hè? Dus abortus wordt een vorm van gezondheidszorg die je verplicht bent te verlenen.
0: Ja. We kunnen niet overzien hoe groot drama dat zal opleveren. Hè? Als we nu al zien dat 1/3 van de kinderen wereldwijd nooit geboren mag worden. U noemde net de heilige paus Johannes Paulus II in de Evangelium Vitae. Die ook heel duidelijk spreekt over dit heeft ook te maken met een geloofscrisis die we zien. Hè? Dus dat op het moment dat God steeds meer uit de wereld verdwijnt, niet meer welkom is in de wereld.
1: Ja.
0: Worden de geesten, de zielen ook verduisterd, om het zo te noemen. Ziet u daar ook een geestelijke strijd achter? Dat dit niet alleen maar een soort politieke discussie is, maar dat dit ook de strijd is tussen goed en kwaad die hier zichtbaar wordt.
1: Ja, dit is duidelijk een strijd tussen goed en kwaad. En ja, zodra mensen niet meer God geloven, dan lopen ze het risico om geleid te worden door Satan en zijn trawanten. En ik denk dat dat is wat op grote schaal gebeurt. Dat is hard om te zeggen, maar dat is wel de werkelijkheid. En want als je in God gelooft, dan hou je ook rekening met hem. En als je het ontbidt, ontvang je ook zijn genade en zijn kracht om tegen de influisteringen van de duivel in te gaan, of tegen je eigen egoïsme, of tegen verkeerde gedachten die bij je opkomen. Omdat mensen niet geloven in de kracht van de Heilige Geest, en die dus ook niet ondergaan of daar geen gehoor aan geven, ja, daardoor krijg je natuurlijk een situatie die wij nu hebben. Laten we zeggen, begin jaren 60 was het christelijk geloof in de wereld, zeker in de westerse wereld, nog tamelijk prominent aanwezig. En bepaalde het ook de moraal, ook de publieke moraal. En we zien dat na het einde van het concilie, zo midden jaren 60, de opvattingen in de samenleving en de leer van de kerk uit elkaar gaan lopen. Dat gaat parallel aan het verschalen van het geloof in God. Ik denk die twee dingen echt met elkaar samenhangen. En als je echt gelooft in God, ook als een schepper, dan weet je dat hij de mens geschapen heeft. Ook met een bepaald doel. Mens heeft vrijheid, heeft een bepaalde specifieke bestemming. En daardoor is het een persoon met onvervreemdbare fundamentele rechten rond het recht op leven. En dat moet je respecteren. Ook een democratische meerderheid kan dat niet opzij zetten. Johannes Paulus II die zegt hierover in Evangelium Vitae: neemt een parlementaire of maatschappelijke meerderheid, wanneer ze de rechtmatigheid van de onder bepaalde voorwaarden uitgevoerde doding van het ongeboren menselijk leven goedkeurt, soms niet een tyranniek besluit tegen het zwakste en meest weerloze menselijke wezen. De ongeboren kinderen kunnen niet meedoen aan een verkiezing. Je hoeft er dus in zekere zin ook geen rekening mee te houden in dat opzicht. Ja, en het is zo dat, ja, ik denk dat de meeste artsen in Nederland abortus niet principieel afwijzen. We weten uit cijfers dat zo'n 15% van alle artsen zegt nooit euthanasie uit te voeren. Ik denk dat ongeveer dat percentage van de artsen ook abortus niet zal accepteren.
0: 15%?
1: Ja, en dat is dus niet veel.
0: Nee.
1: Dat is echt niet veel. Dus de meerderheid staat open voor abortus provocatus. Ja, als mensen me soms vragen, medische studenten, wat zal ik later gaan doen? Want ik wil bijvoorbeeld de pil niet voorschrijven, geen de contraceptiepil. Of ik wil geen abortus begeleiden. Wat kan ik dan doen om niet in de moeilijkheden te raken? Of ook met betrekking tot euthanasie. En mijn advies is dan altijd: probeer toch een specialisme te vinden, of ergens een plek in de gezondheidszorg, waardoor je daar niet mee in aanraking komt. Want dat kan je in moeilijkheden brengen. Ik ken een verpleegkundige die is inmiddels met pensioen, die had een soort pro-life overeenkomst met haar werkgever. Ja, dus ze werkt op een anesthesieafdeling als gespecialiseerd verpleegkundige. Maar er was een afspraak, vast ook gelegd in een overeenkomst met werkgever, dus met de directie van het ziekenhuis waar ze werkte, dat zij bij abortus en andere activiteiten niet betrokken zou worden. Maar ja, dat was voor die generatie denk ik nog mogelijk. Maar of dat onder de huidige omstandigheden nog een optie is voor werkgevers, dat weet ik niet.
0: Nee. Maar dat zou dan wel betekenen dat katholieke artsen helemaal uit deze kant van de, medische wereld verdwijnen,
1: ja,
0: in feite. Ja.
1: Of je moet natuurlijk op een plek gaan wonen waar heel veel mensen nog orthodox-christelijk zijn. Meestal moet je dan onder orthodoxe protestanten gaan wonen. Bijvoorbeeld op de Veluwe of zo, de Bijbelbelt.
0: Ja.
1: En dan kan het zijn dat je een hele groep patiënten hebt die zulke dingen niet van je zullen vragen. Dan kom je ook niet in moeilijkheden.
0: Ja. Er is onlangs ook een onderzoek gedaan onder de hele Nederlandse bevolking. Hoe zij daarin staan. Dus niet alleen artsen. En daar kwam ook uit dat bijna 90% euthanasie wel omarmt in sommige gevallen.
1: Ja. Ja.
0: Daarover gesproken, de sommige gevallen. Want dat horen we natuurlijk vaak. Dus dan hoor je vaak van dat mensen zeggen, nou, in principe zijn we tegen. Maar er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. Bij abortus hoort natuurlijk het bekende voorbeeld van verkrachting bijvoorbeeld. Hè. Dan wordt er gezegd, dat zou onmenselijk zijn om een jonge moeder die tegen haar wil zwanger is geworden, om die dat kind te laten dragen en ook geboren te laten worden. Wat zou uw antwoord dan zijn?
1: Ja, ik kan me wel de situatie voorstellen dat zo'n vrouw in een vreselijke positie verkeert. Aan de andere kant, het kind dat ze in de schoot draagt is wel een potentiële menselijke persoon op zijn minst. Of misschien wel een echte menselijke persoon. Dat weet je niet zeker. Maar je moet rekening houden met het recht op leven van dat kind. Ze is niet verplicht om na de geboorte het kind te behouden. Dat zou inderdaad heel moeilijk zijn waarschijnlijk in de meeste gevallen. Maar je moet proberen iemand ervan te overtuigen om het kind ook uit te dragen. Maar je kunt niet alleen met de normstelling komen. Je moet zo iemand ook heel veel zorg en begeleiding bieden. Dat is trouwens in het algemeen wel zo. Als een vrouw ongewenst zwanger wordt, dan raakt ze in een hele moeilijke positie. De man die het verwekt heeft, die zegt, nee, als je geen abortus hebt, dan verlaat ik je. Ouders zeggen soms, dan kun je toch hier niet thuis blijven. Dus zo'n vrouw staat dan ineens helemaal alleen, dat komt nog alles voor. Hè? En wat wij wel moeten doen, dat is op een positieve manier zorg bieden aan zo'n vrouw. Dat zou ergens in parochieverband kunnen gebeuren, doordat mensen samen zich daarvoor inzetten. De VBOK deed dat ook. Hè? Je moet de helpende hand bieden. Je kunt niet zeggen, dat is de norm en zoek het maar verder uit.
0: Maar zou het dan kunnen dat we het probleem van abortus een beetje te veel isoleren? Dus dat we echt alleen maar kijken naar de moeder en het kind, terwijl we eigenlijk de hele brede context moeten meenemen. Bijvoorbeeld de crisis als het gaat om huwelijk en gezinsleven, hè, die hier heel nauw mee verbonden is. Hè. Op het moment dat we steeds meer scheidingen zien, steeds meer ouders die gaan trouwen en in die zin ook ja zeggen tegen de wil van God voor hun leven.
1: Ja.
0: Dan wordt die grens ook omlaag gehaald om abortus te plegen, lijkt me. Dus het is een veel breder probleem, toch?
1: Kijk, vroeger waren we onderdeel van een gemeenschap. En ik kom uit een dorp, de omgeving van Amsterdam. En tot, laten we zeggen, in de jaren 60 was het echt een gemeenschap. Mensen die trokken ook met elkaar op. Je werd ook opgevonkt door de buurvrouw. Die mocht ook dingen tegen je zeggen of je soms een draai in je oren geven.
0: Ja.
1: Maar ze boden elkaar ook heel veel hulp. Dat kan me nog herinneren. Toen mijn moeder terminaal ziek was, waren er ook vrouwen uit de buurt die kwamen biefstukjes brengen of op andere manieren. Zo'n soort attenties, hè?
0: Ja.
1: En dat heb je tegenwoordig niet meer. Je staat met je probleem alleen. Dus je bent autonoom. Maar autonomie betekent ook dat je zelf maar moet zien hoe je je problemen oplost. Dat was vroeger niet zo, want je had de opvang in de gemeenschap. Dus was iemand ongewenst zwanger, dan werd je ook opgevangen door de gemeenschap. Er wordt wel eens vaak gezegd van daar werd afkeurenswaardig tegen aangekeken. Hè, dat werd moreel veroordeeld en noem maar op. En inderdaad, dat was wel de opvatting van de samenleving. Maar die samenleving bood ook hulp. En bood ook opvang. Dat hebben wij ook gedaan, hè, via onze verschillende religieuze congregaties. En daar is wel veel kritiek op. Ten onrechte, denk ik. Het is echt een hulp die mensen in nood is geboden. En daarmee voorkom je dat een vrouw kiest voor abortus of casus. En we zijn voor een cultuur van leven en van zorg, van liefde. En dat is ook een uitgangspunt van de sociale ethiek. We zijn een gemeenschap. God heeft ons ook geschapen als sociale wezens. We zijn automatisch onderdeel van een gemeenschap.
2: Ja.
1: We worden ook geboren in een gezin. Dat is ook al een gemeenschap. Hè? De meest basale cel van de gemeenschap. Maar van daaruit worden we ook opgenomen in die grotere gemeenschap.
2: Ja.
1: En die gemeenschapszin die ontbreekt. En dat is wel een heel belangrijke factor. Ook bij euthanasie of hulp bij suïcide. Ja, we hebben die discussie gehad over... dat was een voorstel van een kabinet in 2016, een van de kabinetten Rutte, voltooid leven. Op een gegeven moment zou je tot de indruk kunnen komen, ja, mijn leven is voltooid, verder leven heeft geen zin meer. Leven heeft alle zin verloren. En ja, die gedachte wordt nogal eens ingegeven door eenzaamheid. Dus veel ouderen zijn eenzaam. Trouwens ook jongeren zijn vaak eenzaam. En je kunt wel volgers hebben op de sociale media. Maar die kunnen de andere kant van de wereld zitten. Daar heb je niet echt een persoonlijk contact mee. Ik ken een priester die mensen bezocht. Nog echt deur aan deur. In de jaren 90. Hele flats deed hij dat. En je had mensen die zeiden, ja, u bent eigenlijk de eerste deze maand die bij mij op bezoek komt. Sommigen hadden geen maanden bezoek. Waren helemaal alleen. En dat is natuurlijk schrijnend, hè? Dus een vrouw die ongewenst zwanger raakt in onze samenleving heeft het niet zo gemakkelijk. Tegenwoordig zullen mensen daar niet met afkeuring naar kijken of morele verontwaardiging. Maar tegelijkertijd, wat de maatschappij vroeger door haar gemeenschap bood, dat is er niet meer. Dat is steun. En je kunt natuurlijk wel naar een gespecialiseerde groep gaan, maar eigenlijk moet de gemeenschap als zodanig om je heen die steun bieden.
2: Ja.
1: Dat zou dus ook het gezin moeten zijn waar die vrouw uit voortkomt.
0: Parochiegemeenschap.
1: Maar de parochiegemeenschap kan natuurlijk die hulp wel bieden.
0: Ja. Je noemde net ook het verschijnsel van adoptie. Hè? Dus op het moment dat we deze problemen zien, hè, en een vrouw is zwanger en zit in een totale onmogelijke situatie. In hoeverre is adoptie een goed alternatief, hè, voor abortus?
1: Nou ja, er zijn nogal wat ouderparen die moeite hebben om kinderen te krijgen. Dat is misschien wel 15%. Tegenwoordig nemen we dan vaak zijn toevlucht dus tot kunstmatige bevruchtingsprocedures, waar fundamentele ethische bezwaren tegen bestaan. Maar een oplossing zou ook kunnen zijn adoptie. En adoptie is geen eenvoudige oplossing. Want ja, je neemt een kind aan dat genetisch niet van jou is. Hè? Je hebt het niet zelf verwekt. Als je een kind op wat latere leeftijd aanneemt, dan heeft het een geschiedenis. Maar neem je een kind aan direct na de geboorte, als je het dan adopteert, dan bepaal jij de verdere vorming van dat kind. Dan kun jij voorkomen dat het affectief verwaarloosd wordt en zo. Dus nogmaals, adoptie, ouders brengen ook offers. Maar je hebt ook ouders die heel graag kinderen willen hebben, die ze niet kunnen krijgen. En ja, als katholieken zeggen we, nee, je moet geen gebruik maken van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Maar het alternatief is dan adoptie. Maar het is niet een eenvoudig alternatief. Hè?
2: Nee.
1: Maar je moet het ook zien als een roeping. Dat zegt Johannes Paulus II ook. Je moet er eigenlijk, als je geen kinderen kunt krijgen, dan moet je daar een roeping in zien van God om iets anders te doen. Dat kan een bepaalde inzet zijn in de samenleving. Op welke manier dan ook. Dat je liefderijk zorg draagt voor anderen die het anders niet zouden krijgen. Maar een mogelijkheid is ook adoptie. Daar kun je een roeping in zien. Zo moet je het eigenlijk zien. Hè. Het is niet zomaar een alternatief voor kunstmatige bevruchtingsprocedure, maar je moet het zien als een roeping.
0: Een roeping, ja. Als je naar de getallen kijkt, u noemde net Amerika, kleine miljoen abortussen per jaar. Ik heb gezien dat op de wachtlijst voor adoptie 2 miljoen ouders staan.
1: Ja.
0: Je zou bijna zeggen, nou, als dat goed begeleid wordt, is het probleem opgelost. Dat is natuurlijk te eenvoudig gedacht, dat hebt u net al uitgelegd. In hoeverre zou de kerk daarin ook kunnen helpen, vormen, deze ouders die op zo'n wachtlijst staan ook duidelijk maken dat het niet alleen maar is om een gat of een leegte te vullen in hun leven, maar dat ze het echt als roeping zien. Zou daar de kerk een rol in kunnen spelen?
1: Nou, ik denk dat het verkondigd moet worden. En dat priesters, diakens, pastorale werkers, in die zin ook mensen zouden moeten begeleiden en daarop zouden moeten wijzen. Ik vermoed dat dat te weinig gebeurt. En maar als mensen worstelen met adoptie, met als ze geen kinderen kunnen krijgen, ja, dan moet je als priester, Jacob Pastoor Werker, iemand op de goede weg proberen te helpen. Dus duidelijk maken, maak geen gebruik van kunstmatige bevruchtingsprocedures. Want er zijn fundamentele ethische bezwaren tegen. Maar wijzen op de mogelijkheid dat ze door God geroepen zijn om kinderen te adopteren die door hun eigen ouders niet kunnen worden opgevoed.
0: Ja, mooi. Ja, ik hoor het zelden inderdaad. Maar goed om daar wel de nadruk op te leggen.
1: Ja.
0: U noemt nu twee keer dat kunstmatige bevruchting sterke ethische bezwaren heeft. Ik hoor zelfs onder katholieken toch ook wel eens dat ze dat pad willen gaan, hè, van bijvoorbeeld IVF. Wat zijn nou precies die ethische bezwaren daartegen? Dat de katholieken dat ook een keer horen. Want daar wordt ook niet zo gek veel over gesproken.
1: Ja, kunstmatige bevruchting betekent een scheiding tussen seksualiteit en voortplanting. Dus een scheiding tussen de twee betekenissen van de huwelijkdaad. Eenheid en voortplanting. Dat is ook het argument dat Paulus VI noemt in Humanae Vitae, als hij spreekt over anticonceptie. Anticonceptie betekent dat je seks hebt zonder voortplanting. En dat is een scheiding van de twee betekenissen van de huwelijksdaad. En huwelijksdaad is een uiting van de wederzijdse liefde. De totale gave van man en vrouw aan elkaar op lichamelijk vlak. Daarvan is de huwelijksdaad de authentieke uitdrukking. En die huwelijksdaad is uit zichzelf gericht op het doorgeven van het leven. Dus in die gave op lichamelijk vlak ligt ook de gave besloten van het vaderschap en het moederschap. En bij kunstmatige bevruchting vindt het omgekeerde plaats. Daar heb je seksuele gemeenschap voortplanting zonder seksuele gemeenschap. En wat is daarvan het springende punt? Nou, het kind is alleen de vrucht van de ouderliefde als het verwekt wordt door de huwelijksdaad.
0: Hmm.
1: Het huwelijk is een wederzijdse totale liefde van wederzijdsliefde, zelfgaaf van man en vrouw aan elkaar. En zoals gezegd, de authentieke uitdrukking daarvan is de huwelijksdaad. En als je op, dat is bij anticonceptie, hè, de gaaf van het ouderschap blokkeert, dan doe je afbreuk aan de totaliteit van wat het huwelijk eigenlijk is. Een totale wederzijdse gave.
0: Ja.
1: En als nou het kind niet verwekt wordt door de huwelijksdaad, is het niet de vrucht van de ouderliefde, maar is het het product van een techniek die door derden in een laboratorium wordt verricht.
0: En ook daar zijn nog heel wat bezwaren tegen aan te dragen, denk ik. Hè? Dus de manier waarop het in het laboratorium wordt verwekt. En dat gaat nooit om één embryo, hè, heb ik begrepen. Het is altijd meer dan één kind wat wordt verwekt.
1: Ja, men probeert zoveel mogelijk eicellen bij een vrouw te verkrijgen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want er moeten ze hormonen voor innemen. Daar zitten ook wel zekere risico's aan verbonden. En daarom doet men het liefst één keer. En dan verzamelt men zoveel mogelijk eicellen. Dan bevrucht worden. En in ingevroren toestand in het laboratorium worden bewaard. En waarom heeft men liefst een heel stel eicellen? Nou, men kan dan ook nog kijken wat de beste eicellen zijn. Dus die, laten we zeggen, selecteren voor inbrengen in de baarmoeder. Zodat het kind of dat het de vrucht de kans krijgt om zich in te planten en zich verder te ontwikkelen. We weten ook dat dat implanteren heel vaak niet lukt. Heel vaak kan het embryo zich niet innestelen. Dus laten we zeggen, in 1/3 van de gevallen lukt het, in 2/3 van de gevallen niet. Dus je moet ook de procedure vaak herhalen. En vandaar dat men probeert om een heel stel embryo's aan te maken.
0: En wat gebeurt er met de overige embryo's die niet uiteindelijk kind worden of niet gaan groeien?
1: Die worden na een aantal jaren ofwel vernietigd.
0: Ja, ja.
1: Ofwel, ouders kunnen die ook schenken aan een ander kinderloos echtpaar. Of ze kunnen worden gebruikt voor experimenten. Hmm. Voor experimenteel onderzoek. En dat mag ook in Nederland volgens de embryowet. Dus je mag restembryo's, overtollige embryo's die overblijven na een IVF-procedure gebruiken voor experimenten, als de ouders tenminste ze daarvoor ter beschikking stelt. Dat moet de toestemming van de ouders.
0: Ja. Maar we hebben het over kinderen.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Ja, ik denk dat dit bij veel mensen toch nog niet helemaal bekend is. Dus heel goed dat u dat noemt. Hè? Dus dat er inderdaad meerdere embryo's, meerdere kinderen zijn, waarvan er maar eentje uiteindelijk dan bij die ouders kind zal worden. Wat ook in het gezinnetje wordt opgenomen. En de rest wordt of voor medische doeleinden gebruikt, experimenten, wordt vernietigd, weggegooid. Of komt dus bij andere ouders terecht. Ja.
1: Wordt geschat in de Verenigde Staten dat er wel zo'n 1 miljoen van deze embryo's in ingevroren toestand in diverse laboratoria en klinieken over het hele land verspreid zijn. Dat is een groot aantal.
0: Ongekend,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, meneer, we gaan luisteren naar uw tweede lied.
1: Ja.
0: Panis Angelicus. Waarom dit lied?
1: Nou, het brood der engelen. Ik ben priester geworden voor de Eucharistie. Dat is eigenlijk bij veel priesters zo, hè? De Eucharistieviering. Ik had het grote verlangen om zelf ook de Eucharistie te kunnen vieren, om priester te worden. Dus via de Eucharistie gegaan, via de Heilige Mis. Toen ik een kind was van 6 jaar, ik werd voorbereid op de Eerste Communie. En ik ben een vroege roeping, maar een laat antwoord.
0: Ja, ja. Wanneer bent u gewijd?
1: Ik was bijna 32.
0: Ja, ja.
1: Omdat ik eerst nog een medicijn heb gestudeerd en in een ziekenhuis heb gewerkt.
0: Ja, wat nu heel goed van pas komt.
1: Het
0: ja.
1: komt nu goed van pas, ja. Maar het is een laat antwoord.
0: Ja, dus op uw 6e werd u geroepen.
1: Ja. Ja, en ik hou erg van de muziek van César Franck. Vandaar dat ik voor deze versie heb gekozen.
0: Oké, okay. We gaan luisteren naar Panis Angelicus van César Franck.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending voor het laatste stukje van het gesprek hier met kardinaal Eijk. Ja, we hebben volop gesproken over de hele problematiek van abortus, natuurlijk ook de recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Eminentie, u vertelde dat D66 nog een ander wetsvoorstel heeft gedaan, hè, of een wijzigingsvoorstel. Dat heeft te maken met de wijziging van de embryowet. Wat hebben ze nou weer bedacht?
1: Nou, de huidige embryowet staat experimenten toe met restembryo's. Alleen restembryo's. En er staat al de mogelijkheid in de embryowet dat in de toekomst ook embryo's mogen aangemaakt worden, speciaal voor gebruik in wetenschappelijke experimenten. En dat is nou het voorstel van D66 en VVD. En dat houdt in dat het verbod op het opzettelijk tot stand brengen van embryo's voor alleen wetenschappelijk onderzoek, dat wordt opgeheven. En hun argument is te zeggen, kijk, als je embryo's kunt aanmaken voor wetenschappelijk onderzoek alleen, dan heb je ook de mogelijkheid om de embryonale ontwikkeling in de eerste 3 dagen te onderzoeken. Bij restembryo's kan dat niet, want die zijn 4 tot 5 dagen oud. Dus dan heb je die mogelijkheid niet meer. En ze zeggen, ja, je hebt unieke biologische processen in die eerste 3 dagen. Dat is onlogenbaar zo. En als je die bestudeert, dan kun je ook kennis ontwikkelen ten aanzien van aangeboren, van erfelijke afwijkingen. Misschien kunnen we ook wel nieuwe behandelingsmogelijkheden ontwikkelen voor ziektes die nu nog onbehandelbaar zijn. En het kan ook leiden tot de verbetering van bestaande of de ontdekking van nieuwe bevruchtingstechnieken. En ze zeggen, kijk, er is een balans tussen de beschermwaardigheid van het embryo, ook wanneer je het mogelijk maakt om embryo's alleen tot stand te brengen voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Waarom? Omdat je dan zoveel nieuw wetenschappelijk onderzoek kan doen wat nu niet kan verricht worden. Ja. Dus daarom, om die reden is er een balans tussen de beschermbaarheid van het embryo en het belang van de wetenschap. Ja. En zij menen dat je dat

0: kunt afwegen, omdat het embryo een geleidelijk toenemende waardigheid heeft. En ze zeggen, nou, het beginnende embryo is wel beschermwaardig, maar niet absoluut beschermwaardig. En daarom kun je de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van nieuwe wetenschappelijke kennis. En ze zeggen, ze zien er een balans tussen. Ja, voor ons kan dat natuurlijk helemaal niet. Een mens is geschapen nog als beeld en gelijkenis. Nou, God is een doel in zich. En het geldt ook voor degene die naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Wij zijn nooit alleen maar een middel tot een doel. Dat is wetenschappelijke kennis uiteraard wel. Dat is bedoeld om te komen tot nieuwe behandelingsmogelijkheden, et cetera. Dus ja, je kunt niet de beschermwaardigheid van het embryo afwegen tegen het belang van de wetenschap. Want wetenschap is een zuiver instrumenteel goed, middel tot een doel. Een mens is een middel, is een doel in zich, nooit een puur middel tot een doel. En dat moet je respecteren. En dat geldt ook, zoals gezegd, voor het embryo vanaf de conceptie.
1: Ja. Ja, het is ook vaak een woordenspel, denk ik. Hè? Zolang we maar niet het woord kind of mens gebruiken, dan is er ineens veel meer mogelijk. Hè? Dat denken mensen dan. Hè? Als je stevig over het embryo blijft spreken, zonder dat je dan ook die verbinding legt met het menselijk bestaan, dan is het makkelijker om er experimenten op te doen. Hè? Een begrip wat je in deze discussie ook vaak hoort, of de laatste tijd steeds vaker, is het begrip eugenetica. Hè? Dat we als het ware een soort perfecte mens willen gaan creëren zelf. Hè? We zien dat het aantal kinderen dat met het syndroom van Down wordt geboren drastisch is gekelderd. Hè? Dus ouders die krijgen dan inzicht in of het kindje al een afwijking heeft. Dat we steeds vaker zien dat daar abortus op volgt. Hè? Hoe ziet u dit? Is dit inderdaad gaande? Want dat is natuurlijk zeer ernstig. Hè? In de Tweede Wereldoorlog weten we van experimenten om een soort superras te creëren. Maar nu sluimert eigenlijk in stilte een beetje hetzelfde, heb ik het idee.
0: Nou, het ideaal is de jonge mens die perfect is, atletisch is, gespierd is, noem maar op. Hè? Sportief. En onze tolerantie voor afwijkingen is drastisch afgenomen. Je kunt wel zeggen de laatste 60 jaar. Wij kunnen eigenlijk nauwelijks met een defect leven. Vandaar dat mensen ook zo vaak gebruik maken van plastische chirurgie om een lichaam dat eigenlijk verder heel, heel normaal functioneert en prima in elkaar zit, om dat te verbeteren. Naar eigen smaak. Dus de perfecte mens is het ideaal. En daaraan gepaard gaat een neiging om handicaps bijna te verafschuwen, zou ik zeggen. Mensen hebben er moeite mee. Tijdens de geboorte vindt prenataal onderzoek plaats. Op een gegeven moment kan ontdekt worden dat de ongeborene dat syndroom van Down heeft. En dan wordt helaas vaak gekozen voor een abortus provocatus. Dat wordt ook aangeraden door artsen, door begeleiders. Dat wordt mensen ook geadviseerd. Ja, daardoor krijgen mensen soms bijna een schuldgevoel als ze zo'n kind met aangeboren of erfelijke handicaps geboren zouden laten worden. Want je had het kunnen voorkomen door een abortus provocatus.
1: Uit liefde voor dat kind, zogenaamd.
0: Dat is
1: de wereld op zijn kop.
0: De wereld op zijn kop, ja. Een verkeerd begrip van barmhartigheid, hè?
1: Ja.
0: Dus barmhartigheid kun je niet loszien van rechtvaardigheid en het respect voor objectieve rechten.
1: Ja.
0: En ook de gehandicapte mens moeten we een plaats geven in onze gemeenschap.
1: En als je deze lijn doortrekt en je komt bij geboren kinderen uit die met dezelfde problemen kampen. Hè, een kind van 8, ik noem maar iets, met het syndroom van Down. Ja, op een gegeven moment begint alles te verschuiven. Hè? Als je zegt van het ongeboren kind heeft geen menswaardig bestaan als die een dergelijke afwijking heeft. Waarom gaan we dan niet ook over geboren kinderen spreken die dan ook geen menswaardig bestaan zouden hebben? Ja, dan is alles mogelijk. Hè? Erg gevaarlijk natuurlijk, ja. Eminentie, om dit gesprek af te ronden. Wat raadt u ons allemaal aan, hè? Ook de luisteraars thuis? Hoe kunnen wij een steentje bijdragen? Want we zien het gebeuren. We bidden er uiteraard voor. Kunnen wij nog iets anders doen?
0: Nou, gebed is denk ik heel belangrijk. Hè, dat ongewet zwangere moeders toch het op kunnen brengen, de hulp krijgen die ze nodig hebben om het kind uit te dragen. Eigenlijk is dat vaak ook wel de natuurlijke impuls, ook van de ongewenst zwangere vrouw. Abortus provocatus is geen pretje. Ook niet voor mensen die abortus provocatus niet principieel afwijzen. Er zijn ook nogal eens vrouwen die later daarmee worstelen en daar ook psychisch last van hebben. Je hebt mensen die het soms tientallen jaren nadien beleiden in een biecht. En dan valt er ineens een steen van af. Dat is een geweldige bevrijding. Iets waar ze jarenlang mee geworsteld hebben. Dus men moet zich ook wel realiseren dat het iets van een litteken kan achterlaten. En soms is het ook een lelijk litteken. Daarvan afgezien, wij moeten natuurlijk altijd wijzen op het feit dat de schepper ook aan ongeborenen het fundamentele recht op leven heeft gegeven. Een objectief recht. En dat moeten we ook respecteren. Wat verder op de derde plaats van erg groot belang is, dat is dat we zorg verlenen aan zwangere vrouwen. Liefdevolle zorg, dat we ze omringen met zorg. En dan bedoel ik niet alleen zorg in een kliniek, maar ook gewoon zorg in de samenleving. Met name in de parochiegemeenschappen. Vaak zijn parochies en ook protestante gemeentes nog de enige plekken waar je gemeenschapszin vindt in ons land. Binnen parochieverband heb je ook bezoekgroepen.
1: Ja, dus ook gewoon hele oudere mensen, zorg.
0: Zo kun je hele concrete zorg bieden.
1: Meehelpen in huis, de afwas
0: doen. Je moet het
1: doen.
0: Ook een beetje organiseren, denk ik.
1: Ja.
0: Daar moet ook iets spontaans bij komen.
1: Ja.
0: Maar denk dat is wat in de verkondiging een hele belangrijke rol zou kunnen zijn. Ja, wij zijn bezig met een missionair proces in ons bisdom. We willen dat de parochies weer missionair worden. Ze zijn ook in essentie missionair. Nou, dat betekent verkondiging van het geloof in brede zin. Dat alle in de parochie er ook zoveel mogelijk bij worden ingezet. Nou, ik denk dat de zorg voor de ongewenst zwangere vrouw, om te voorkomen dat ze een abortus wordt en zorgen dat ze het kind kan uitdragen, dat een hele belangrijke opdracht is binnen het kader van het streven naar een missionaire parochie.
1: Ja. Eminentie, heel veel dank voor dit gesprek. Het is heel verhelderend, ook voor de luisteraars thuis, denk ik. Fijn dat u hier wilde komen. Zo dadelijk gaan we het middaggebed bidden, het Angelus gaan we bidden. En we hopen natuurlijk van harte u nog een keer terug te zien hier, om wellicht over dit onderwerp wat door te spreken of een ander prangend thema.
0: Ja.
1: Dus heel veel dank voor uw komst.
0: Graag gedaan.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gang zit ik in een kloostertuin in Drongen. En ik zit naast Tom Gaans. Hij is gepromoveerd op een proefschrift en het heet Beter dan het origineel. Karthuizer idealen en de vroege moderne devotie. En dan denk ik van, ik kan me niet voorstellen dat iemand 's ochtends zijn bed uitstapt en denkt van, ah, daar ga ik eens een onderzoek naar doen.
1: Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk ingenieur van opleiding. Ik ben geen historicus van opleiding. En in 1999 heb ik een restant gekocht van een Karthuizerklooster. Het Karthuizerklooster van Zelem bij Diest. In Oranjestad, Diest. En zoals iedereen die in een woning koopt met een soort van geschiedenis, gaat dan op zoek naar wie er gewoond heeft. En dus ging ik op zoek naar literatuur over dat klooster, over dat Karthuizerklooster.
0: Het is tenslotte jouw huis nu.
1: Ja, het is het poortgebouw van het klooster. Ja. Oh. En ja, er bleek eigenlijk helemaal niet zoveel literatuur te bestaan. En dan ben ik maar zelf op zoek gegaan naar bronnen over de geschiedenis van het klooster. En dat is een uit de hand gelopen hobby. Dat is helemaal uit de hand gelopen. En nu ben ik daar bijna professioneel mee bezig. Alhoewel ik nog een job heb on the side. Dus,
0: ik heb je lezing hier gehoord over de Karthuizers. En dan ging het vooral over de stichtingen, over Bruno de Stichter. En hoe zo'n klooster eruit zag, maar ook de context van de tijd. Kun je er wat over vertellen, maar ook hoe je daartoe kwam? Want die moderne devotie die zie ik nog niet zo nauw met de Karthuizers verweven zijn. Want de Karthuizers zijn toch 200 jaar ervoor begonnen, dacht ik zo'n beetje.
1: Ja, dus de Karthuizers zijn begonnen met Bruno. Bruno was een is eigenlijk iemand waar we weinig over weten. Hij is een beetje een vergeten stichter van de Karthuizerorde. Hij was van Keulen afkomstig. Vestigde zich daarna in Reims. Daar werd hij kanunnik aan de Domkathedraal. Werd daar domscholaster. Had daar een heel mooie carrière. Dus hij was verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kathedraalschool. En op een bepaald moment zegt hij die carrière op en wil hij monnik worden, wil hij het kloosterleven gaan leiden. Waarom hij dat deed, weten we eigenlijk niet. Er is heel veel legende rond Bruno, omdat we zo weinig over hem weten. Hij is later wel heilig verklaard, dus er zijn allerlei vita over zijn leven. Maar dat is veel meer legende dan historie, want we weten eigenlijk niks. Dan trekt hij naar de Bourgogne, naar Sechefontaine. Daar was een experiment aan de gang. Want er ontstonden in die periode allerlei nieuwe kloosterexperimenten, nieuwe vormen van kloosterleven. Hij sluit zich bij zo'n initiatief aan. Dat was Robert van Molem was daar bezig met zo'n experiment, waaruit later de Cisterciënzerorde is voortgekomen. Maar daar vond hij duidelijk zijn gading niet, want hij is daar vertrokken en hij is dan samen met een aantal kompanen naar Grenoble gegaan. En daar heeft de bisschop van Grenoble hem een domein aangeduid, gelegen in het Chartreuse massief. Dat was een massief dat de Chartreuse noemde. En het klooster dat hij daar stichtte heet de Chartreuse en is het moederklooster van de Karthuizerorde. Het vreemde van de zaak is dat hij daar ook vertrokken is en hij is uiteindelijk in Italië, in het zuiden van Italië, opnieuw een klooster gaan stichten dat nooit tot de Karthuizerorde behoord heeft in de middeleeuwen, later wel, waar hij ook gestorven is. En dat is eigenlijk de reden waarom we nagenoeg niks over hem weten.
0: Een van de dingen die je zegt, daar hebben we het eerder over gehad in gesprekken, los van vandaag. Vernieuwing in de middeleeuwen, dat is niet zo evident. En zo'n grande chartreuse, als hij dat sticht daar, dan denk ik, ja, dat ligt lekker ver weg. Is dat ook niet zo'n een veilige stap van zo'n bisschop om maar ver weg te doen en dat vernieuwende een beetje uit zicht te laten?
1: Ja, dat weet ik niet. Er waren ook nog wel andere kloosters in de buurt daar. Het was niet dat er helemaal geen kloosterleven was in die streken. Dus het is heel moeilijk te zeggen waarom net op die plek. Natuurlijk, wat belangrijk was voor Bruno en zijn kompanen was eenzaamheid en stilte. Hè. Het traditionele verhaal van historici is dat die nieuwe kloosterexperimenten zich afzetten tegen het traditionele kloosterleven, zoals dat in Benedictijnerkloosters werd geleefd. En waarvan men vond dat economie te belangrijk was geworden, dat er te veel verstrengeling was met de buitenwereld. En dat dus die experimenten zeer sterk de nadruk leggen op eenzaamheid en afzondering.
0: Maar met het vernieuwingsaspect, werd dat geaccepteerd?
1: Wel, er ontstonden vrij spoedig na die stichting van de Chartreuse andere kloosters. Dus op vrij korte tijd ontstonden er wel een aantal nieuwe stichtingen. Allemaal een beetje in dat Alpijnse en Prealpijnse gebied gelegen. In de eerste twee eeuwen waren er al snel tientallen nieuwe kloosters. Dus ik denk wel dat het geaccepteerd was, anders zouden er geen nieuwe stichtingen bij komen. Want uiteindelijk was zo'n Kartuizerklooster best wel een dure zaak, omdat Kartuizermonniken leven in een cel, hè, wonen elk een huisje. Dat huisje is gelegen aan een enorm groot kloosterpand. Dus je hebt vrij veel grond nodig, je hebt vrij veel gebouwen nodig. Want naast dat kloosterpand en het cellencomplex heb je ook nog de traditionele gebouwen nodig. Een kerk en een refter en een kapittelzaal. Dus dat waren best wel dure ondernemingen, zo'n klooster. Dus, ja.
0: Wie financierde dat?
1: Daar is ook een soort van verschuiving. In het begin zijn het vaak adellijke stichters of wereldlijke of kerkelijke leiders, pausen ook, die kloosters stichten. Als we dan naar de Nederlanden komen, de Kartuizerorde breidt zich dan in de loop van de eeuwen uit en we komen dan in de Nederlanden, dan is het vaak lagere adel, stadspatriciaat, rijke koopmansfamilies, omdat de Kartuizers zich hier in de lage landen meer en meer beginnen te vestigen aan de rand van de steden. En bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, net buiten de stadsomwalling. En in sommige steden, zoals Keulen, Roermond, in Leuven, ook op het einde van de 15e eeuw, vestigen ze zelfs binnen de stadsomwalling. En dat is een hele wijziging eigenlijk ten opzichte van van die oorspronkelijke idealen.
0: Ja, die eenzaamheid, die verstilling, die proef ik daar niet meer uit dan.
1: Ja, wat je ziet in de bronnen is dat ze net in die 14e en 15e eeuw, en dat is net mijn onderzoeksdomein, waar ik bijzonder zelf geïnteresseerd ben. Ik interesseer mij eigenlijk minder sterk in de eenzaamheid en de afzondering, maar eerder in de interacties met de buitenwereld. Die zijn er natuurlijk wel. Je ziet ook dat in de 14e en 15e eeuw Kartuizers heel sterk worden ingezet als hervormers. Dus er zijn allerlei wereldlijke leiders, kerkelijke leiders, bisschoppen, maar ook concilies die Kartuizers aanduiden om andere kloosters te hervormen. Dus waarbij Kartuizers zelfs een klooster verlaten om zich in te zetten voor de kerk en samenleving. Maar uiteindelijk zijn het wel de overste enkel die het klooster mogen verlaten. Je hebt in een Kartuizerklooster een prior, dat is de overste. En je hebt een procurator, dat is de econoom, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee monniken die toegelaten worden om het klooster te verlaten. En natuurlijk, naast die prior zijn er nog 12 andere monniken die in hun cel zitten en in principe niet zomaar hun cel mogen verlaten.
0: Je hebt het over 12 monniken, meer niet?
1: Ja, dus dat is ook iets. Dus in de beginperiode wordt er eigenlijk door de allereerste wetgever van de Kartuizen, dat was Guigo de eerste, de vijfde prior van de Chartreuse, wordt eigenlijk voor het eerst een soort van regel op papier gezet. Dat noemt de consuetudines of de gewoontes. En in die gewoontes bepaalt Guigo dat de Kartuizenklooster maximaal 1 plus 12 bewoners mag hebben. Een prior en 12 monniken. Wat je ziet in latere tijden is dat ze dat uitbreiden. Dus ze laten kloosters van 20 en 24 monniken toe. Dus die aantallen verhogen wel in de loop van de geschiedenis. Ja, dus je ziet wel een beetje dat ze die initiële idealen opgeven. Een van de belangrijkste dingen die ze opgeven is ook de toelating van buitenstanders te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. Dat was iets wat Guigo en zijn consuetudines absoluut verbood.
0: Dat levert geld op in wezen.
1: Ja, dat leverde geld op, maar dus Guigo was echt in zijn consuetudines, wilde absoluut ervoor zorgen dat economie niet het belangrijkste werd. Dus één daarvan was de numerus clausus, hè, het aantal monniken beperken. Er waren ook andere beperkingen. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in de 13e eeuw, in het midden van de 13e eeuw, einde van de 13e eeuw, worden dus een aantal van die dingen opgegeven. En laten ze dus wel toe om stichters en weldoeners te laten begraven in de Kartuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. En dus daar zijn enorme beroemde voorbeelden, zoals het Kartuizenklooster van Chaumont bij Dijon, waar dat de hertogen van Bourgondië een necropolis van maken. Hè. Maar dus in steden bij ons zijn er talrijke koopmannen en economische en politieke elite die cellen stichten in een Kartuizerklooster, die zich laten begraven. En daarmee komt er ook bijvoorbeeld iets wat ook op een beetje vergelijkt ten opzichte van het begin, is de kunst in Kartuizerkloosters. Dus bij aanvang is er zeer sterk afkeer van versiering en ornamenten en wil men het allemaal heel eenvoudig houden. Maar wat je dus ziet is op het moment dat iemand zich wil laten begraven, dan stelt hij als eis daarbij, ja, ik wil ook een schilderij boven mijn graf hangen of ik wil dat er een lamp brandt bij mijn graf. En dus je ziet ook dat er heel veel graven, schilderijen, beelden in Kartuizerkloosters binnenkomen. Dat is ook een evolutie die in de lage landen bij ons wel heel, heel prominent aanwezig is. Ja.
0: Waarom bij ons in de lage landen?
1: Wel, het was niet alleen in de lage landen, het was elders ook. Hè. Dus in Italië en Spanje bijvoorbeeld heb je voorbeelden. En dan spreek ik echt over de latere middeleeuwen, helemaal op het einde van de middeleeuwen, van heel ravissante complexen, die heel rijkelijk versierde gebouwen en met heel veel kunst. Ja, dus het is niet enkel in de lage landen, nee. Maar wat je natuurlijk wel had in de lage landen is de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Dus je hebt een aantal schilders zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weijden, die sterk verbonden zijn met de Kartuizers. Dus Jan van Eyck schilderde, heeft meerdere schilderijen gemaakt voor de Kartuizers. Rogier van der Weijden ook. Hij had trouwens ook een zoon die Kartuizer was. Dus bij ons is het nog eens speciaal omdat er ook een link is met Vlaams primitieve of met de vroeg-Nederlandse schilderkunst, zoals dat genoemd wordt.
0: Wat is er zo specifiek? Want kijk, het is begonnen in het alpine gebied. Zuid-Italië onder andere. Het kwam naar het noorden toe. Week het noorden, of ons lage landen, weken die af op een bepaalde manier van het ideaal? Of je hebt hier met een andere volksaard te doen. Je hebt een ander klimaat is hier voorhanden, noordop.
1: Ja, dus zoals ik al zei, schoof het meer en meer op naar de steden. Dat heeft natuurlijk te maken met het urbane karakter van de lage landen, dat toen in de middeleeuwen ook al bestond. En ik denk dat het ook, daar zijn niet zo heel veel bewijzen voor te vinden, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat het geld ook in die steden zat. Hè. Dus dat de rijkdom toen ook sterk aanwezig was in de steden. In Amsterdam bijvoorbeeld was een Bas de Melker, die helaas veel te jong gestorven is, die heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven, over de ontwikkeling van Amsterdam, van een vissersdorp en het begin van de, of niet veel meer dan een groot vissersdorp, tot een enorme stad. En de hele geestelijke ontwikkeling van kloosters daarin, en de Kartuizers spelen daar een enorme belangrijke rol. En de Kartuizers steken iedereen in Amsterdam voorbij, alle andere kloosters. Ze krijgen enorm veel weldoeners, stedelingen, rijke stedelingen in Amsterdam, die allemaal willen dat de Kartuizers bidden voor hun zielenheil.
0: Ja, maar waarom was die belangstelling voor de Kartuizers? Want wat deden ze eigenlijk?
1: Wel, voor de buitenwereld deden ze aanvankelijk niet zo heel veel.
0: Nee, de indruk krijg ik af en toe ook van een klooster. De werkelijkheid is anders, hè? Dat wil ik er voorbij zeggen. Ja. Maar wat trok die buitenwereld dan toch, als we denken ze doen niet zoveel, wat trekt die buitenwereld dan toch aan in die mensen?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus wat je ziet is dat er zijn een aantal zeer belangrijke figuren die al van in het begin, dat is eigenlijk al in de 11e eeuw zo, zeer lovend spreken over de Kartuizers. Willem van Saint-Thierry is zo iemand, Bernardus van Clairvaux is zo iemand, die ook in contact stonden. En Guigo, waar ik al over sprak, was bevriend met Bernardus. En dus ook bij ons krijg je dat ook. Dus iemand zoals Ruusbroek, de grote Brabantse mystieke theoloog, of iemand zoals Geert Grote in de noordelijke Nederlanden, die spraken zich allemaal enorm lovend uit over de Kartuizers. Dus de Kartuizers kregen een soort van exceptionele positie binnen de kerk en binnen het monnikendom, waardoor dat zij beschouwd werden als de beste religieuzen. En dus iemand die geld wilde besteden om mensen te laten bidden voor hun zielenheil, die gingen bij de beste monniken zich inkopen.
0: Maar wat waren de werkzaamheden van die monniken? Ook dat heb je hier duidelijk laten zien op een slide, want hun dagindeling is bijna rigoureus te noemen, als ik het goed bekijk. Maar wat waren hun voornaamste werkzaamheden?
1: Wel, dus een voornaamste werkzaamheid was vooral bidden en daarna studie en arbeid. En dat was die studie en die arbeid is natuurlijk vooral gericht op hunzelf aanvankelijk. Wat je wel ziet is dat in latere tijden dan, en vooral ook bij ons in de Lage Landen, is dat je meer en meer karthuizers hebben die ook teksten schrijven. Hè? Dus boeken schrijven is altijd heel belangrijk geweest. Guigo beschreef in zijn Consuetudinis al wat er in elke cel moest aanwezig zijn en daar was ook schrijfmateriaal bij. Dus boeken kopiëren en boeken bestuderen, boeken lezen was een zeer voorname bezigheid. Wat je dan ziet bij ons in de Lage Landen is dat ze ook meer en meer schrijven voor de buitenwereld. Of ook soms gevraagd worden om teksten te schrijven op vraag van leken of andere religieuze gemeenschappen. En dus ook echt auteurs worden. 90% van de karthuizerauteurs zijn eigenlijk uit de 14e en 15e eeuw. Daarvoor is er zeer weinig karthuizerliteratuur beschikbaar. Maar daarnaast... Echte arbeid werd er door de monniken niet verricht, dus er waren naast monniken ook lekenbroeders, maar dat was zeer beperkt. Ook daar was er een numerus clausus van 16 lekenbroeders. Maar die werd in de late middeleeuwen eigenlijk quasi nooit bereikt. In de meeste kloosters waren er niet zoveel lekenbroeders. En die lekenbroeders stonden vooral in dienst van de monniken in hun cel. Typische dingen zoals maaltijden bereiden of kleer maken. Maar dus de karthuizers zelf verrichten eigenlijk zeer lichte handenarbeid, dus geen zware arbeid.
0: Wat heb je ontdekt in die relatie met de moderne devotie, of de vroege moderne devotie? Want als ik het goed begrijp, Geert Grote, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen, tot bekering gekomen in de richting van Rusvelk in de tijd, het evangelie gepredikt en daar is het mee begonnen. Wat voor een relatie heeft hij met de karthuizers gehad?
1: De karthuizers zijn heel belangrijk voor hem geweest, omdat hij heeft op een bepaald moment is hij gaan enkele jaren gaan wonen in een karthuizerklooster. Dat was het karthuizerklooster van Monnikhuizen. Dat was bij Arnhem gelegen. Er is helemaal niks meer van overgebleven. Is volledig verdwenen. En ook alle archieven zijn bijna weg. Dus het is heel moeilijk om een zicht te krijgen op de geschiedenis van dat klooster. En daar verblijft hij een aantal jaren. We weten eigenlijk niet goed in welke hoedanigheid hij daar verbleef. Er zijn mensen die geopperd hebben dat hij ambitie had om karthuizer te worden, maar dat is helemaal niet zeker. Je had bij de karthuizers ook een vorm van provenierschap, heette dat, prebendariërs. Dat waren mensen die leken die in een klooster konden wonen. Er zijn ook mensen die geopperd hebben dat hij dat was. Thomas A. Kempis, die het leven van Geert Grote beschreven heeft, zegt gewoon hij was te gast daar. Maar wat dat dan betekende of wat hij daar dan precies gedaan heeft, is verder onduidelijk. Maar wat zeker is dat hij heel sterk beïnvloed is door de karthuizers daar. En ook Geert Grote specialisten zoals Rudolf van Dijk in de tijd zeiden ook van Ruusbroek bijvoorbeeld heeft hij daar leren kennen. Geert Grote had nooit Ruusbroek vertaald naar het Latijn. En Ruusbroek leren kennen als hij niet bij de karthuizers was geweest.
0: Kan het zijn dat hij daar die... want ik begrijp dus dat hij bij Ruusbroek tot bekering is gekomen. Op een gegeven moment heeft hij... Misschien is dat wel een uiting van die bekering geweest, zijn prebenden afgelegd. Want dat betekent dat hij geen financiële inkomsten meer had daarvan. En dat is natuurlijk wel een goede manier om te zien of iemand werkelijk meent wat hij zegt dat hij wil gaan doen.
1: Ja, als hij bijvoorbeeld provenier was, als hij provenier of donaat in het karthuizerklooster en monnikhuis was, dan had hij ook al zijn privébezittingen moeten schenken aan het klooster. In de karthuizerbronnen zelf is er niet zo heel veel terug te vinden. In de actes van het generaal kapitel van de karthuizerorde, waar dat alle overlijdens worden vermeld van bewoners, maar ook van weldoeners, daar wordt hij wel in vermeld als groot weldoener van de karthuizer. Dat betekent dat hij wel een flinke som geld geschonken heeft. Dus het zou zelfs kunnen dat hij, als hij provenier of donaat was in een karthuizerklooster, dat hij ook zijn bezittingen heeft moeten opgeven. En dat hij ook, als hij het klooster daarna weer verliet, wat je trouwens als donaat, als provenier best kon, hè, als monnik niet, maar als zo'n provenier wel, ja, dan had hij helemaal niks meer als hij uit het klooster kwam.
0: Zou je daar, daar kom ik toch door datgene wat jij niet, jou niet aangetrokken heeft in eerste instantie, maar zou hij daar de verstilling geleerd hebben, of in de verstilling geleerd zijn, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want hij zegt, er is geen enkel geschrift waarin hij zich daarover uitspreekt. Ja. Dus dat is heel moeilijk, daar is heel moeilijk een antwoord op te geven. Wat trouwens over die rijkdom nog wilde zeggen, is dat hij het Meester Geertshuis, wat hij gesticht heeft in Deventer, daar heeft hij ook de middelen voor vrijgemaakt voor hij naar monnikhuizen ging. Dus wellicht betekende dat hij een groot gedeelte van zijn vermogen zou schenken aan de Karthuizers.
0: Ja, en dan is hij daarvoor bij Jan van Rusbroek geweest. En daarna heeft hij zijn geschriften dus in het Latijn, het meeste heeft hij vertaald naar het Latijn toe.
1: Ja, alle geschriften niet. Er is de Brulocht is een geschrift dat hij zeker vertaald heeft. En is er nog een ander die door de Rusbroek-specialisten en Geert Grote-specialisten wordt aan hem toegeschreven. En die, wat heel interessant is aan die vertalingen is, want er bestond eigenlijk al een vertaling door Willem Jordaens gemaakt. En hij maakte van de Brulocht ook een vertaling. En wat al zeer interessant is, is dat hij zeer letterlijk vertaalt en zeer sterk bezig is met Rusbroek proberen op de juiste manier te vertalen, zodat hij niet misbegrepen wordt. Want er is een beetje controverse ontstaan rond het werk van Rusbroek. Rusbroek heeft wel een aantal tegenstanders gehad die vonden dat hij een beetje van de correcte lijn afweek. En dus ik denk dat die vertaling die hij wellicht ook in Monnikhuizen begonnen is met, bij de Karthuizers en later heeft afgewerkt, dat hij daar ook zeer sterk bewust was van het feit van we moeten dit wel correct vertalen zodat mensen niet verkeerd begrijpen. En het zou zelfs kunnen dat hij dat een soort van samenwerking met Karthuizers was, want ik heb dus zelf een beetje de teksten herontdekt van de prior van Monnikhuizen. Die prior was op het moment dat Geert Grote daar verbleef, dat is een man die heette Hendrik van Koosveld, was van Koosveld in het huidige Duitsland afkomstig, maar ingetreden in Monnikhuizen en daar prior geworden. En dat is ook een verdediger van het werk van Rusbroek. En hij schreef ook in het Latijn en in zijn sermoenen en in zijn traktaten gebruikt hij citaten van Rusbroek. En die vertaling daarvan lijkt heel sterk op die van Geert Grote. Soms wijkt hij een beetje af, soms is hij quasi letterlijk hetzelfde. Wat dus zou kunnen laten vermoeden dat het misschien een soort van samenwerking was van Geert Grote met een aantal Karthuizers.
0: Als hij hetzelfde klooster is geweest, is het voor de hand liggen natuurlijk.
1: Ja, maar het is maar een gissing, want er is ook helemaal geen bewijs voor natuurlijk. Maar wat wel zo is dat die Hendrik van Koosveld is eigenlijk de eerste Karthuizer-theoloog en zelfs de eerste monastieke theoloog die teksten van Rusbroek gebruikt in Latijnse vormen, in Latijnse traktaten en Latijnse preken. Ja. Dus dat maakt hem een bijzonder, bijzonder interessante figuur. Ja. Wat ook wel interessant is aan die Hendrik van Koosveld, is dat hij, en dat interesseerde mij dan weer vanuit mijn onderzoek, is dat hij ook bij Rusbroek gelezen heeft over het contemplatieve en het actieve leven. En daar ook over reflecteert, want dus dat is de periode waarin Karthuizers meer en meer zich inlaten met de buitenwereld en meer zich inlaten als hervormers, traktaten schrijven, preken schrijven voor de buitenwereld en niet enkel voor intern gebruik binnen de orde. En je ziet dus dat hij daar ook over reflecteert, dat hij nadenkt over het contemplatieve en het actieve leven. En hij heeft daar een zeer genuanceerde houding over. Hè. Dus hij zet zich een beetje af, net zoals Rusbroek trouwens ook, tegen de mendicanten. Dus er is een zeer sterk...
0: Mag je uitleggen, wat zijn dat?
1: Dus de mendicanten zijn de Franciscanen en de Dominicanen, hè, dus die aan de universiteiten zeer sterk aanwezig waren. En dus sommige Franciscaanse theologen schreven zeer positief over het actieve leven, net omdat mendicanten zeer sterk actief zijn. Hè. Mendicanten namen confessies af van leken, waren in de steden aanwezig. Verweten ook de Karthuizers van wat komen jullie hier eigenlijk doen. Er is een heel bekende chroniek van de Karthuizers, waar dat een verhaaltje staat opgeschreven dat een mendicant de Karthuizer prior tegenkomt in de stad en zegt van wat komen jullie eigenlijk hier doen. Gaan jullie ook zielenzorg doen? Gaan jullie ook preken voor de leken hier?
0: Blijf van mijn werk af.
1: Ja, blijf van mijn werk af. Ja. En de Karthuizer antwoordt dan op van wij komen hier eigenlijk doen waar jullie over preken.
0: Maar dat is een heel apart is dat, want hoe komt het op jou over? Want je bent vrij blank, heb ik het idee, dit onderzoek ingegaan. Niet van ik wil nou eens even voor mezelf een soort spiritualiteit ontdekken of weet ik van wat. Maar je bent gewoon, ik woon in een huis en ik wil weten waar dat vandaan komt.
1: Ik ben bij de teksten terechtgekomen eigenlijk op zoek naar een verantwoording voor dat actieve aspect aan het karthuizerleven in de lage landen, in de latere middeleeuwen. Hoe verklaarden ze voor zichzelf van, ik ga mijn klooster verlaten om nu abt te worden in een abdij. En er zijn bepaalde karthuizers die worden abt in een hervormde Benedictijner abdij, verlaten dus compleet hun klooster. Het gaat trouwens verder dan enkel geestelijke instellingen. Er zijn ook karthuizers die in Leuven bijvoorbeeld visitator worden van universiteitscolleges. En dus ik was op zoek naar een soort van verantwoording, verklaring die ze voor zichzelf opschreven hoe verklaren we dat als karthuizer zijnde om zo'n dingen te doen. En dus in die teksten van Hendrik van Koosveld, maar ook in andere auteurs, zoals bij Dionysius de Karthuizer, een andere heel beroemde karthuizertheoloog uit de 15e eeuw, zie je dus dat ze nadenken over, en geïnspireerd door Ruusbroek en anderen, over het contemplatieve en actieve leven. Want is contemplatie beter dan actie? En wat ik daarnet wilde zeggen, ze zetten zich een beetje af tegen de mendicanten die zeer sterk de nadruk leggen op het actieve leven. Je hebt bepaalde theologen, zoals Meister Eckhart bijvoorbeeld, die een beetje provocatief zeggen van het actieve leven is eigenlijk beter dan het contemplatieve leven. Je hebt altijd het traditionele beeld van het Bijbelse Maria en Martha. Martha die staat voor het actieve leven en Maria voor het contemplatieve leven. En Eckhart gaat dan een beetje provoceren door te zeggen van ja, Martha is eigenlijk het goede voorbeeld en niet Maria. En dus, er is een zeer sterk anti-mendicantengevoel. Dat is bij Ruusbroek al zo. Ruusbroek gaat pagina's lang tekeer tegen de mendicanten. Dat is ook in de moderne devotie aanvankelijk heel sterk het geval.
0: Ja, er heeft Contra Turum, heet het, meen ik, van Geert de Groot, er heeft zo'n geschrift erover geschreven. Tegen het gebruik van geld voor, kneuters van kerkgebouwen in de tijd.
1: Ja, en dus wat zij eigenlijk willen doen in hun geschriften is zeggen eigenlijk van kijk, je kan nooit beweren dat actie beter is dan contemplatie, maar je kan wel als contemplatief tot het inzicht komen dat de vruchten van die contemplatie, dat je die kan meedelen met anderen, en dat is dan het actieve aspect. En Hendrik van Koosveld spreekt dan over water en wijn. Hij zegt van, het is soms beter om water te drinken dan wijn, ondanks het feit dat wijn een nobelere drank is dan water. Dat is een beetje de genuanceerde uitleg die hij geeft. Dus hij geeft dan een soort van verantwoording waarom dat die karthuizers dan zich toch gaan bezighouden met de buitenwereld. Ja.
0: Het heeft jou verbaasd dat zij van een orde die in de stilte leven, die indruk hebben wij nog steeds. Als je het over karthuizers hebt, dan moet je in die film denken, de grote stilte. Dat ze in stilte leven, niet praten. Ik heb hele andere dingen ontdekt eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb helemaal andere dingen ontdekt. Maar wat je wel niet moet vergeten is dat de karthuizers die echt een klooster konden verlaten, waren enkel de prior en de procurator. Dus de overste bij de karthuizers heet prior en de econoom is de procurator. En het was eigenlijk alleen maar toegestaan aan de prior en de procurator om hun klooster te verlaten. En naar de letter van de wet eigenlijk alleen maar in functie van het klooster. Hè, om naar de notaris te gaan voor een schenking of om pacht te gaan innen van een pachtboerderij. Maar ze doen het dus wel veel meer. Maar dus al die andere monniken, die 12 andere monniken die in hun cel zitten, die zijn uiteraard niet toegelaten om een klooster te verlaten. Dat betekent niet dat ze niet in contact stonden met de buitenwereld, maar dan waren ze misschien eerder actief als auteur bijvoorbeeld. Schreven ze teksten, bonden ze boeken in voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld een heel mooi proefschrift van Erik Kwakkel. Dat is een letterkundige die hele tijd geleden gepromoveerd is op de boekenproductie in de karthuis van Herne. Dat was het allereerste karthuizerklooster in het huidige België. En dus die heeft ook aangetoond dat de karthuizers ook boeken produceerden voor de Brusselse boekenmarkt. En dus zij schreven niet alleen teksten af voor eigen gebruik of voor andere karthuizerkloosters, maar zelfs voor de boekenmarkt in Brussel.
0: Want Herne, daar is Jan van Ruusbroek ook nog geweest, dacht ik, om te verdedigen dat wat hij zei zo gek dan niet was.
1: Ja, dus de karthuizers hebben heel vroeg het werk gerecipeerd van Ruusbroek. Als Ruusbroek op bezoek was in Herne, was hij zelfs verbaasd dat een van zijn eerste werken daar al aanwezig was. Alhoewel dat hij gevraagd had in Groenendaal om het niet te verspreiden. Het Karthuizers hebben hem eigenlijk uitgenodigd omdat ze vielen over een aantal dingen die hij gezegd had, waar ze een beetje de wenkbrauwen, die een beetje de wenkbrauwen deden fronsen. Hij is dan te voet van Groenendaal naar Herne gegaan en heeft dan, is daar een tijdje verbleven en dan uitgelegd aan de Karthuizers wat hij eigenlijk bedoelde. Heeft daar zelfs een boekje over geschreven, dat is het boekje der verklaringen, hè, waar dat hij dus zijn leerstellingen eigenlijk verklaart. En de Karthuizers gaan dan eigenlijk de voor het eerst een handschrift samenstellen met de teksten van Ruusbroek. Dus er was ooit een heel beroemd handschrift, dat is helaas verloren gegaan, maar er bestaat wel nog een kopie van, een jongere kopie. Waar dus een aantal teksten van Ruusbroek zijn opgenomen, voorafgegaan door een proloog, geschreven door broeder Gerard, dat was een Hernse Karthuizer. De Karthuizers hebben zeker bijgedragen aan de verspreiding van Ruusbroek. Niet alleen in de 14e eeuw in Herne, maar ook later. Dus ook in latere tijden hebben de Karthuizers de teksten van Ruusbroek opnieuw hertaald naar het Latijn. Ook gedrukt. Dus ze zijn zeer belangrijk geweest voor de verspreiding van het werk van Ruusbroek. En trouwens ook van andere mystieke auteurs.
0: Is dat een verdienste geweest voor een deel in die tijd? Ik heb niet de tijd van Bruno en Quigo. Maar daarna, die 14e, 15e eeuw. Die verspreiding, dat in de cultuur aanwezig laten zijn van de geschriften van Ruusbroek, laat maar een dwarsstraat nemen.
1: Tom Mertens, die professor emeritus is in Antwerpen, die ook aan het Ruusbroek Instituut verbonden was, die heeft 40 jaar geleden de term mystieke cultuur gelanceerd. Dus hij zegt van ja, er is eigenlijk in de late middeleeuwen, bij ons in de Lage Landen, kan je spreken over een mystieke cultuur. En hij bedoelt daarmee dat mystieke cultuur is een cultuur waarin dat de waarden en de levensvormen beïnvloed worden door wat mystieke auteurs zeggen en schrijven. En meer nog, dat eigenlijk ook de leven zelf van al die mystieke mannen en vrouwen, want het zijn ook heel veel vrouwen in de Lage Landen, een voorbeeld vormen voor andere mensen, dus waar dat zij zich aan kunnen spiegelen eigenlijk. Zo'n cultuur komt er niet zomaar en zo'n cultuur zet zich ook niet zomaar door. En met een geleerd woord noemt men dat de reproductie van een cultuur. Zo'n cultuur moet gereproduceerd worden, mensen moeten die teksten moeten wat mystici zeggen neerschrijven, moeten die teksten verspreiden, kopiëren, daarmee interageren. En dus je kan zeker zeggen dat in de Lage Landen de Karthuizers echt wel de apostelen zijn van die mystieke cultuur. Dus er zijn bepaalde teksten, zoals die bijvoorbeeld van Hadewijg, en een aantal teksten die vroeger met Hadewijg geassocieerd werden, een aantal anonieme gedichten. Waarvan specialisten zeggen dat we ze eigenlijk enkel nog kennen dankzij de Karthuizers, omdat de Karthuizers die teksten verspreid hebben. Dus zij hebben zeker bijgedragen aan wat die mystieke cultuur is. Dat begrip dat Tom Mertens gelanceerd heeft, is eigenlijk wel in de smaak gevallen van wetenschappers, want er zijn heel veel andere wetenschappers die in de afgelopen decennia dat idee van die mystieke cultuur hebben opgepikt. Wat wel interessant is dat het eigenlijk hoofdzakelijk letterkundige gaat en het vooral over teksten gaat. Maar natuurlijk, een cultuur bestaat niet alleen uit teksten, maar ook uit beelden. En dus om terug te komen op wat ik daar straks zei over de vroeg-Nederlandse schilderkunde, over de Vlaamse primitieve. Ja, je kan ook voor een stuk die kunst zien als een onderdeel van die mystieke cultuur.
0: Ja, de kusa speelt daar ook een rol in, dacht ik.
1: Een van de aspecten aan mijn onderzoek van Hendrik van Koosveld, dus de prior in Monnikhuizen, is dat ik ontdekt heb dat van de eerste enkele tientallen preken van Nicolaas van Cusa, dat die eigenlijk rechtstreeks teruggaan op de preken van Hendrik van Koosveld. En dus ik spreek niet over ideetjes die terugkomen of passages die aan elkaar doen denken, maar ik spreek echt over volledige delen van preken die letterlijk overgenomen worden uit de preken van Hendrik van Koosveld. Nicolaas van Cusa stond ook in contact met de Karthuizers. Hij heeft in zijn geboortestad heeft hij ook een gasthuis gebouwd, een hospitaal gebouwd. En dat was, daar duidde hij ook in de prior van de Karthuizers en de prior van een Windesheims klooster, een modern devot klooster, aan als visitatoren van zijn hospitaal. En dus wellicht, Cusa is een tijdje in Koblenz actief geweest in zijn jonge jaren. En wellicht is hij daar in contact gekomen met die werken van Hendrik van Koosveld en heeft hij daar een aantal dingen overgenomen. En wat wel interessant is, is dat vooral in de trinitaire theologie van Nicolaas van Cuys, is dat hij eigenlijk elementen overneemt van Hendrik van Koosveld die teruggaan op Ruusbroek. Dus wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat je eigenlijk een soort van doorwerking ziet van Ruusbroek in het werk van Nicolaas van Cuys, maar wel door de lens van een Kartuizer. Een Kartuizer die eigenlijk verdwenen is en helemaal vergeten is, want niemand weet nog wie Hendrik van Koosveld was.
0: Maar jij wel. Je hebt zijn geschriften ontdekt.
1: Ja, ik heb zijn geschriften herontdekt. Ja. Dus wat wel merkwaardig is, is dat er meer dan 100 handschriften nog bestaan met één of meerdere van zijn teksten. Gezien het echt wel zware theologische gehalte, het waren best wel veel eisende preken en traktaten, is dat enorm veel. Hè. 100 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een enorm aantal voor die periode. Het problematische aan Hendrik van Koosveld is dat hij eigenlijk een beetje overschaduwd is door Dionysius. Dus een enkele decennia na hem kwam Dionysius de Kartuizer, een enorm productief schrijver, die echt als de belangrijkste theoloog geldt in de Kartuizerorde. De Kartuizers hebben ook de werken van Dionysius allemaal uitgegeven in een opera Omnia. En dus vanaf het moment dat werken gedrukt werden, koos men ervoor om enerzijds Dionysius te drukken. Hè. Dus in de 16e eeuw zijn de Kartuizers begonnen met werken te drukken. En ook terug te gaan naar het origineel. Ze hebben ook Ruusbroek en andere mystieke auteurs uitgegeven. En Hendrik van Koosveld is nooit in druk verschenen en is daardoor eigenlijk compleet in de vergetelheid geraakt.
0: We zijn nu op zo'n mystieke lesweek in Drongen. Daar heb jij de inleiding gedaan voor de hele week. Vanochtend hoorden we iets over de Gulden Brief. Eigenlijk een brief van Willem van Saint-Thierry, die heel bepalend is geweest voor de theologie, ook de mystieke theologie mag je misschien wel noemen, van de Kartuizers. Hij gaat linea recta terug naar de Bijbel, dus het is niet een zweverig verhaal, maar het heeft... Even interessant dat we hier... Zit je in een kloostertuin, rijdt er zo'n wagen voorbij. Maar goed, die gaat nu voorbij. Maak maar door naar Willem van Saint-Thierry. Die dus heel van die 12+1 bijvoorbeeld, dat zegt hij, dat relateert hij aan Jezus en de apostelen. Maar hij gaat ook zeer bijbels terug. Dus niet een mystiek die ergens rondzweeft van. Maar het heeft benen, moet ik zeggen. Ik wil een ander woord gebruiken. Maar ik bedoel eigenlijk dit. Theologie en mystiek of theologie en spiritualiteit, die zijn eigenlijk onterecht in elkaar getrokken op bepaalde momenten. Daar zeker nog niet.
1: Wel, die gulden brief van Willem van Saint-Thierry is trouwens niet alleen van belang voor de Kartuizers, hij is ook van belang voor andere religieuze orders, want hij was zeer wijd verspreid in de middeleeuwen. Natuurlijk was hij voor de Kartuizers zeer belangrijk, omdat hij geschreven was voor een Kartuizerklooster, de Kartuizers van Mont-Dieu in Noord-Frankrijk. Dat het in die gulden brief krioelt van bijbelcitaten, dat is niet zo helemaal abnormaal voor die tijd. Anderzijds, en dat is denk ik een stuk tekst wat we nog moeten lezen in de komende week, wijst eigenlijk Willem van Saint-Thierry ook al vooruit naar wat mystieke auteurs in de 13e en 14e eeuw zouden schrijven. En dat is denk ik ook zeer belangrijk aan het werk. Hè. Paul Verdijen heeft ooit Willem van Saint-Thierry de eerste mysticus genoemd. Hè. Dat is misschien een klein beetje overdreven, maar het is alleszins wel zo dat Willem van Saint-Thierry een ongelooflijke invloed heeft gehad op latere mystieke auteurs, op Hadeweg en ook op Ruusbroek zelf. Het zijn ook die aspecten in die gulden brief die ook wel zeer belangrijk zijn. Ja.
0: Ben je recentelijk nog in een... Ben je een Grande Chartreuse geweest? Laat ik die vraag eerst stellen.
1: Ja, ik ben wel eens in het museum geweest, ja. Ja.
0: Er is een museum bij. Want ik heb een boek gelezen van Pieter de Meer van Walgereet, die meen ik, uit mijn hoofd. En het ging over die rit naar de La Grande Chartreuse toe. Het binnenkomen... Ja, je hoort de stilte, je hoort het klikken van de verwarmingsbuizen en voor de rest niets. Dat beeld krijg je een beetje. Hoe is de realiteit?
1: Ja, dat is natuurlijk een stuk mythevorming die rond de Karthuizers is ontstaan, dat verhaal, dat soort van reisverhaal van iemand die geprivilegeerd is om een Karthuizerklooster binnen te mogen, daar is een soort van prototype van geschreven door Frans Liszt, de beroemde componist die in de 19e eeuw ook naar de Grand Chartreuse gereisd is. En dat verhaaltje van zo'n reis naar de Chartreuse is eigenlijk zeer stereotyp. Het begint altijd in het dal waar de wereld zich bevindt, die lawaaierig is en vervuild is en die op winstbejag gericht is, om dan dat dal te verlaten en dan de berg omhoog te reizen door de woeste natuur, om uiteindelijk aan te komen boven op die berg in dat fameuze klooster waar iedereen gestopt wordt aan de kloosterpoort. On visite pas le monastère staat er dan op de poort. En natuurlijk is dan die auteur die zo'n reisverhaal beschrijft wel geprivilegeerd om dat klooster binnen te mogen.
0: Ja, vooral het privilege is belangrijk. Hè?
1: Ja, vooral het privilege is heel belangrijk. Hè. Voelen zich dan natuurlijk ook zeer geprivilegeerd en mogen dan types ook een element van de Karthuizer liturgie meemaken. Meestal is dat dan het nachtofficie. Dan is het eerste gedeelte van het officie dat de Karthuizers in de, 's nachts in de kerk samen beleven.
0: 'S Nachts bedoel je 11:30 of zoiets?
1: Ja, dus in de middeleeuwen was er nog niet echt een nachtofficie, maar dus tegenwoordig begint de Karthuizerdag om middernacht. Hè. Dus om middernacht begeven alle monniken zich naar de kerk om nachtofficie te bidden en te zingen. Dat duurt ongeveer 2,5 uur. Het is ook een beetje, soms ook langer, hangt een beetje af van of het een zondag of een feestdag is of een normale weekdag is. En daarna gaan ze opnieuw terug naar hun cel om te slapen. Ze doen eigenlijk aan slaaponderbreking. En de rest van de dag komen ze nog twee momenten samen in de kerk. Maar het grootste gedeelte van de dag brengen ze alleen door in een cel. Dus het meeste onderdelen van de liturgie werken ze eigenlijk persoonlijk af in de cel.
0: En wat was de reactie van Liszt, laat ik die maar eens nemen? Die vond bepaalde dingen prachtig, maar andere dingen maar niet.
1: Ja, hij vond de meeste dingen wel prachtig, behalve de muziek. Dus toen hij in de kerk aankwam en dan die Karthuizer gezangen hoorde, beschreef hij hen eigenlijk meer als halve zombies. En was hij nogal misnoegd over de muziek die hij hoorde. Ja. Maar over het algemeen is zijn reisverhaal echt het prototype van dat soort van reisverhalen. Die reisverhalen vind je in tal van boeken terug. Dus er is enkele jaren geleden een boek verschenen van kardinaal Serra. Dat is een heel beroemde kardinaal in de katholieke kerk. Hij heeft ook een boek geschreven over stilte. En in de inleiding van het boek is het identiek hetzelfde reisverhaal te vinden. En hij beschrijft ze natuurlijk als halve heiligen en niet als halve zombies.
0: Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, zou ik maar zeggen. Jij bent er geweest ook. En er wordt gezegd, ze leven voorkomen in stilte, praten niet. Maar ook dat is niet helemaal waar.
1: Nee, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk, initieel lag de nadruk zeer sterk op eenzaamheid en stilte. Maar men heeft eigenlijk geleidelijk aan wel doorgehad dat er ook bepaalde momenten nodig zijn om stoom af te blazen. Omdat niet praten met elkaar kan best wel spanningen genereren in zo'n gemeenschap. Dus men heeft dan bepaalde dingen ingevoerd om monniken meer met elkaar te kunnen laten spreken. En één zoiets is het zogenaamde spatiamentum, is een wekelijkse wandeling die de Karthuizers doen. In de film In the Great Silence, die gemaakt is over de Grand Chartreuse, kan je dat ook heel mooi zien als ze die wandeling maken en dollen met elkaar in de sneeuw. En daar mogen ze eigenlijk meestal wandelen ze daar per twee en wordt regelmatig ook gewisseld, die paren van monniken. En dan is er de mogelijkheid om eigenlijk met elkaar een beetje tijd door te brengen en te praten over bepaalde zaken.
0: Ja, het zijn ideale momenten, een wandeling met iemand om gewoon eens te vertellen wat je werkelijk op je hart hebt natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. En er is ook op zondagen is er ook een zogenaamd colloquium. Dus meestal geeft de prior dan een preek en na afloop is er een soort van samenspraak tussen de monniken en wordt er eigenlijk in groep ook gecommuniceerd en kan er van gedachten gewisseld worden. Hoe dat dan precies wordt ingevuld in elk klooster en hoe dat dan verloopt, weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Dus.
0: Je woont in het huis, je hebt daar veel over ontdekt nu. Tot tevredenheid of zeg je, ik wil meer onderzoeken?
1: Wel, het interessante aan de... Ik wil zeker nog wel meer onderzoeken, omdat het interessante aan de Karthuizers is dat er heel veel nog niet onderzocht is. Hè. Ondanks het feit dat mensen denken we vaak wel van, we weten het wel zo'n beetje, we weten wel zo'n beetje alles over de middeleeuwen. Dat is uiteraard niet waar, dat zal elke medievist je ook wel vertellen. Maar er zijn... Ik sprak daarover die werken van Hendrik van Koosveld. Dat is maar één van de vele werken. Er zijn talloze Karthuizer teksten die nooit bestudeerd zijn, die nooit iemand bekeken heeft, die nooit iemand gelezen heeft. Er zijn zeer veel charters en documenten die nog in archieven zitten, waar het nauwelijks iemand naar gekeken heeft. Dus er is ook nog zeer veel werk te doen.
0: Ook een eigen tijdse vraag heb ik nog. Het viel midden... Dat is niet kloosterstichtingen van Bruno vielen midden in de, wat ze noemen, de middeleeuwse warmteperiode. Klimaat. Je bent ons op een symposium gevraagd om over klimaat te praten in relatie tot.
1: Ja, ik werd ooit gevraagd om een bijdrage te leveren op een congres dat als thema klimaat had. En eerlijk gezegd... was ik aanvankelijk heel weigerachtig, omdat ik niet goed wist van... wat ik daar eigenlijk mee moest beginnen. Ik ben dan toch in teksten op zoek gegaan naar teksten van Ruusbroek en teksten van Karthuizers ook, op zoek gegaan naar beeldspraak die met klimaat te maken heeft. En wat ik dus, wat wel gaandeweg werd het dan wel weer interessanter, omdat ik ontdekte dat bijvoorbeeld bij Ruusbroek en ook bij andere auteurs bepaalde dingen zoals de zon staan voor vruchtbaarheid. Nu in de Nederlanden kan het best wel kloppen, hè, dat de zon vruchtbaarheid brengt. Maar voor iemand in Italië betekent dat helemaal niks. Daar is regen hetgene wat vruchtbaarheid brengt en niet de zon. Ruusbroek spreekt ook over het korte en het lengen van de dagen. Dat is ook iets wat dichter bij de evenaar helemaal niet speelt. Dus dat maakt... Ja, daarmee stelde ik wel de vraag van... misschien werden sommige van die teksten ook niet zo goed begrepen, omdat die beeldspraak eigenlijk niet aansprak aan mensen in het zuiden van Europa. En dat is misschien wel een van de redenen waarom aanvankelijk die teksten van Ruusbroek ook niet zo'n succes hadden in Zuid-Europa. Ik denk dat het zeker niet de enige reden is. Er zullen nog tal van andere redenen zijn. Maar ja, het was wel interessant.

0: tal van andere redenen zijn. Maar ja, het was wel interessant eigenlijk om te zien hoe dat die beeldspraak die met klimaat te maken heeft, heel specifiek is, heel eigen is aan de lage landen.
1: Goed, ik wou het hier wel laten. Dankjewel.
0: Dank je.
1: En dit zei Tom Gaans. En ik sprak met hem op basis van zijn proefschrift Beter dan het origineel. Kartuizer idealen en de vroege moderne devotie. Ja, dat beter dan het origineel. Wat bedoel je daarmee? Nog één vraag dan.
0: Ja, ik moest de titel bedenken voor mijn proefschrift.
1: Ik had iets diepzinnigs verwacht.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje een... We hadden het daar straks over, de Kartuizers die een soort van exceptioneel karakter krijgen in de latere middeleeuwen. En wat ik ook ontdekt heb, is dat dat ook wel heel specifiek is voor die latere middeleeuwen, dat je een soort van vergelijking krijgt tussen ordes. Hè? Dat sommige ordes beter zijn dan andere. Dat bestond in vroegere tijden niet, zelfs in aanvankelijk in kanoniek recht bestond dat niet. Hè? Men liet niet toe bijvoorbeeld, je had wel zoiets als monniken die de regel van Benedictus volgden en kanunniken die de regel van Augustinus volgden. Beide groepen legden plechtige geloftes af, de drie geloftes af. Maar men weigerde eigenlijk in kanoniek recht daarom monniken beter te vinden dan kanunniken. Dus zeker geestelijk niet. Wat je later wel krijgt in kanoniek recht is dat men zegt van ja, er zijn bepaalde lichamelijke aspecten die bij monniken strikter zijn dan bij kanunniken. Het feit dat monniken een meer ascetisch leven leiden dan kanunniken. Maar dat was vooral zeer lichamelijk gericht op vasten bijvoorbeeld of boetedoening. Maar helemaal niet op het geestelijke vlak. En wat wel merkwaardig is, en dat is typisch ook aan de moderne devotie, is dat je dat idee krijgt dat wij zijn beter dan de anderen. Of die orde is beter, die orde is afgedaald van het origineel. En wat is beter dan het origineel? Wat je bijvoorbeeld ziet in het kapitel van Windesheim, dat was de kloostertak, om het zo maar te zeggen, van de moderne devotie, is dat er een aantal kloosters zijn die zich gaan spiegelen aan de Kartuizers en een soort van Kartuizer-insluiting aannemen. Dat noemen ze de inclusio, dus zij gaan eigenlijk Een soort van perimeter rond een klooster bepalen en de kanunniken van dat reguliere klooster mogen die perimeter niet meer verlaten. Ze noemen dat dan ad modum Cartusiensium, naar de manier van de Kartuizers. Maar ze gaan daar dan nog verder in, want bijvoorbeeld in die Windesheimse kloosters werd er dan een vierde gelofte afgelegd. De gelofte van insluiting noemden ze dat dan, naast de drie traditionele kloostergeloften. En ze vroegen daar ook toestemming voor aan de bisschop dan om die vierde kloostergelofte af te leggen. Ja, dan ben je eigenlijk aan het proberen van een betere Kartuizer te zijn dan de Kartuizer zelf, want de Kartuizers kenden helemaal geen vierde gelofte van insluiting. Dus ze gaan dan zelfs nog soms een stapje verder eigenlijk. Dus het is eigenlijk een woordspeling, een speling met het idee van beter en slechter, beter dan het origineel dat verloren gaat. Ja. Het is eigenlijk ook een soort van vingerwijzing naar een onbenullig SBS6-programma dat ook beter dan het origineel heet en dat verder helemaal niks met kloostergeschiedenis te maken heeft.
1: Nou, vertelde je net voor het interview ook, dat is echt de laatste vraag, dat er archeologen zijn die opgraven hebben gedaan en die al bij kloosters sleutels hebben gevonden.
0: Ja, ik heb mij ooit laten vertellen inderdaad door archeologen. Dus de grote vraag is eigenlijk, waarom ontstonden die nieuwe kloosterexperimenten in de 11e eeuw? Waarom kwam er opnieuw een grote nadruk op afzondering en eenzaamheid? De traditionele uitleg is afzetten tegen Benedictijnen monnikerdom, waarvan men vond dat het afgedwaald was van het origineel. Een uitleg die ik ooit gehoord heb van archeologen is dat zij bij opgravingen meer en meer bewijzen vinden in die periode dat er zoiets ontstaat als aparte kamers in huizen, dat er ook sleutels zijn waarmee dat deuren kunnen afgesloten worden. En zij beweren dus, of zij zeggen dus, dat dat ook een mogelijke verklaring zou kunnen zijn die geleid heeft tot een tijdsgeest waarin zo'n soort van kloosterexperimenten hebben kunnen ontstaan.
1: Nu echt, dankjewel.
0: Dank je.
1: En nogmaals, dit zei Tom Gaans en met hem was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: In aanloop naar het feest van de gedaanteverandering van Christus zoomen we verder in op Mozes en Elia, die ook op de icoon van de verheerlijking op de berg Tabor voorkomen. De profeet Elia wordt door God geroepen in een tijd waarin Israël de Heer heeft verlaten en Baal dient. Met vurige ijver roept hij het volk terug tot de God van het verbond. Zijn leven wordt gekenmerkt door vele wonderen, de eenzaamheid en vervolging en Gods bijzondere nabijheid. Zoals Mozes vooraf beeldt hoe Christus de nieuwe wetgever is, zo wijst Elia vooruit naar Christus als de volmaakte profeet. In het leven van Elia vinden we al de contouren van het evangelie terug. Op de berg Karmel daagt Elia de profeten van Baal uit. Wanneer zij vergeefs hun God aanroepen, bidt Elia tot de Heer. Dan daalt vuur uit de hemel neer en verteert het offer, het hout, de stenen en zelfs het water in de greppel. Zo lezen we bij in 1 Koningen hoofdstuk 18 vers 38. Het hele volk valt ter aarde en belijdt: de Heer is God. De Heer is God. Ook Jezus openbaart de heerlijkheid van God, niet door vuur dat een offer verteert, maar doordat hij zelf het volmaakte offer wordt. Bij zijn doop in de Jordaan daalt de Heilige Geest op hem neer en dan klinkt de stem van de Vader: dit is mijn geliefde Zoon. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 3 vers 17. En op de berg van de gedaanteverandering straalt zijn gelaat als de zon en overschaduwt de wolk van Gods heerlijkheid hem. Zo lezen we weer bij Matteüs hoofdstuk 17 vers 5. Waar het vuur op de Karmel Gods aanwezigheid openbaart, openbaart Christus zelf de heerlijkheid van de Vader. Hij is het levende offer waarin God zich volledig aan de wereld bekend maakt.
2: Kijken we even terug naar de icoon van deze week. We zien Elia in de grot met de raaf die hem brood brengt. Tijdens de droogte trekt Elia zich terug bij deze beek Kerit. Daar zorgen raven voor hem door hem brood en vlees te brengen, 's morgens en 's avonds. We lezen het in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 17, vers 6. Hij ontmoet ook de weduwe van Sarepta, als de Heer hem weer verder op weg stuurt. Hoewel zij nog slechts een handvol meel en een beetje olie bezit, raakt de pot met meel niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, zolang de hongersnood duurt. 3 jaar regende het niet. God zelf blijft zo zijn profeet en alle die op hem vertrouwen, voeden. Ook Jezus trekt zich terug in de woestijn, waar de engelen hem dienen, nadat de duivel hem op de proef stelde. Lezen we in Markus hoofdstuk 1 vers 13. Jezus leert zijn leerlingen niet bezorgd te zijn om voedsel, omdat de hemelse Vader weet wat ze nodig hebben. Matteüs schrijft het ons in hoofdstuk 6 vers 31 tot 33. Wanneer de menigte Jezus volgt naar een eenzame plek, vermenigvuldigt hij 5 broden en 2 vissen, zodat duizenden worden verzadigd. Matteüs hoofdstuk 14 vers 13 tot 21. Zoals God Elia voedde, zo openbaart Jezus zich als degene die zelf het brood des levens is, en alle verzadigd die tot hem komen.

0: Wanneer de zoon van de weduwe van Sarepta sterft, draagt Elia hem naar de bovenkamer, strekt zich driemaal over het kind uit en bidt vurig tot de Heer. God verhoort zijn gebed en de jongen komt weer tot leven. Zo lezen we in 1 Koningen hoofdstuk 17 vers 22. Op deze manier wordt zichtbaar dat de Heer de God van het leven is. Ook Jezus ontmoet een weduwe die haar enige zoon naar het graf draagt in Nain. Met medelijden bewogen zegt hij: "Jonge man, ik zeg u, sta op." En de dode richt zich op. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 14 tot 15. Hij wekt dan eveneens het dochtertje van Jairus op en zijn vriend Lazarus ook uit de dood op. Waar Elia bidt om Gods ingrijpen, spreekt Jezus met goddelijk gezag. Hij is niet alleen de bidder, maar de opstanding en het leven zelf. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 11 vers 25.
1: We lezen verder hoe Elia met heel zijn hart ijvert voor de Heer, maar moet vluchten voor koningin Isabel. Op de berg Horeb openbaart God zich niet in de stormwind, de aardbeving of het vuur, maar in het suizen van een zachte bries. 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 12. Daar ontdekt Elia opnieuw dat Gods macht zich openbaart in zachtmoedigheid. Aan het einde van zijn leven wordt Elia in een vurige wagen ten hemel opgenomen. Lezen we in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 2, vers 11. Zijn leerling Elisa ontvangt zijn mantel en daarmee zijn geest om zijn zending voort te zetten. Dit thema is ook een heel geliefde icoon. Kijken we naar Jezus, hoe hij verteert van ijver voor het huis van de Vader, wanneer hij de tempel, het tempelplein, reinigt. Johannes hoofdstuk 2, vers 17, en verwijt: "Gij hebt er een rovershol van gemaakt, terwijl het een huis van gebed is." Jezus zegt van zichzelf dat hij nederig en zachtmoedig van hart is. Lezen we bij Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Niet in uiterlijk machtsvertoon, maar in liefde openbaart hij de Vader. Na zijn verrijzenis stijgt Jezus ten hemel op, terwijl hij zijn leerlingen zegent. Daarna zendt hij de Heilige Geest over de kerk, opdat zij zijn zending voortzet. Zo zien we hoe ook het leven van Elia zijn vervulling in Christus vindt. Hij is de vurige profeet die vooruitwijst naar de Zoon, die de wereld vervult met het vuur van Gods liefde en de zachte adem van zijn geest.
0: Heer Jezus Christus, vervulling van de profeten, wij danken u voor uw dienaar Elia, die met vurige liefde de weg naar u heeft voorbereid. Geef ook ons een hart dat u zoekt en trouw blijft aan uw liefde. Ontsteek in ons het vuur van uw Heilige Geest, opdat wij onszelf aan u toevertrouwen in overgave tot eer van de Vader. Voed ons met het brood van het leven en vernieuw alles wat in ons is verzwakt. Spreek uw zegen over ons uit, want u bent de opstanding en het leven. Leer ons zoals Elia te luisteren naar de zachte stem van uw geest, opdat wij handelen in uw vrede en uw liefde uitdragen, want u bent de ware profeet, de zoon van de levende God. Aan u is alle eer met de Vader en de Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Jacobus schrijft in zijn brief, in het vijfde hoofdstuk, vers 16a, beleid elkaar de overtredingen. De volgende middag kwam Theo terug van het paleis. Hij had een klein stuk papyrus in zijn hand. We hebben een aanwijzing. De beambte die ik ken in het paleis heeft een oud adres van de familie Vitrivius gevonden. Carilinee had Lolia op de binnenplaats geholpen met erwt te doppen en gooide de kom bijna om toen ze opsprong en haar hand uitstak naar het stuk papyrus. Zullen we nu gaan? Als je wilt. Carilinee vloog naar de trap met de bedoeling haar beste tunica aan te trekken. Carilinee! Ze bleef staan met haar voet boven de onderste trede, popelend om te gaan. Ja, Theo? Ik wil niet dat je te veel hoop koestert. Ze zijn waarschijnlijk al lang verhuisd. Ze knikte. Hij had gelijk. Maar iemand in de buurt kon weten waar de familie naartoe was verhuisd. Is het ver? Vroeg ze aan Theo, terwijl ze haar sandalen aantrok. Het huis staat op de Via Tiburtina, ten noordoosten van ons. Een heleboel heuvels, zei Priscilla. Ik hou van heuvels. We gaan lopend. Ik hou van lopen. Carilinee trok de riem aan rond haar enkel. Het zal druk zijn, deze tijd van de dag. Mensen zijn op weg naar huis voor het avondeten. Carilinee deed haar mond open, maar Theo's opgeheven hand hield haar tegen. Ik weet het, je houdt van drukte. Ze grijnsde. Ik wilde zeggen, ik hou van avondeten. Tja, als die Vitruvia van jou daar woont, biedt ze ons misschien wel wat aan. Toen ze op het punt stonden om het huis te verlaten, kwam Ferox enthousiast kwispelend aanrennen. Dat was nu zijn hond die charmant kon smeken. Priscilla kwam de werkplaats uit en legde een hand op zijn halsband die bestond uit brons en leer. Kom jongen, je mag niet mee. Ferox wilde niet opgeven en likte Carilinee's vingers, waardoor ze moest lachen. Ze had nog nooit een huisdier gehad of in een huis met een hond gewoond. Maar ze bedacht dat ze, als alle honden zo vriendelijk waren als deze, er op een dag best wel een wilde hebben. Mogen we hem meenemen? Vroeg ze impulsief. Als je zeker weet dat hij niet lastig is. Je bent niet lastig, hé jongen, vroeg Carilinee. Ferox zat volkomen stil, een toonbeeld van goed gedrag, en bleef haar strak aankijken. Hij tilde een poot en bood die haar als een heer aan. Ze lachte. Dat is dan afgesproken, zei Carilinee. Hij is wel gemanierder dan ik. Alsof hij voelde dat hij mee mocht, danste de hond om hun voeten en rende van Theo naar Carilinee. Ja, we weten allemaal dat je enthousiast bent, zei Theo. En hij aaide de hond. Maar je moet je beheersen, begrepen? Ze bonden een lange leren riem aan de halsband en gingen op weg, met Ferox op sleeptouw. De hond leek gewend aan lange wandelingen met mensen, want hij droeg zich keurig. Ze liepen een tijd lang in stilte. Carilinee maakte zich zorgen om de ontmoeting met Vitruvia. En niet alleen omdat ze bang was dat ze niets zou vinden, zoals Theo haar had gewaarschuwd, en had nauwelijks oog voor de grootse monumenten waar ze langs kwamen. De jonge Nero was nu 2 jaar aan de macht als keizer. En toen ze langs de Palatijn liepen, een van de 7 heuvels van Rome, waar Nero's paleis stond, merkte ze dat de stank van afval en menselijke uitwerpselen plaats maakte voor een zwakke, zoete geur. Ze snoof, waarop Theo zei,
Nero heeft nieuwe pijpen laten installeren onder een aantal vertrekken in het paleis. Daar stroomt parfum door. Hij houdt het meeste van rozenwater. Kennelijk vindt hij dat de Palatijn te erg stinkt voor zijn delicate neus. Carline lachte. Geen wonder dat ze je zeep met ladingen tegelijk kopen. Ja, de neus van de keizer is erg gunstig geweest voor mijn handel. Hoewel het voor de schatkist van het Rijk niet veel doet. Rozenwater is niet goedkoop. En helemaal niet als je er hele sloten van door het paleis laat stromen. Tegen de tijd dat ze aankwamen bij het huis op de Via Tubertina brandde Carilinis borst van inspanning. Tot haar frustratie leek Theo alleen maar verkwikt door alle heuvels die ze hadden moeten beklimmen en afdalen. Een jonge slaaf met een beleefde glimlach deed open toen ze aanklopte. Kan ik u helpen? We zijn op zoek naar de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Hij woont hier niet, zei de blonde slaaf. Het zou me verbazen als hij hier wel woonde. Theo glimlachte. Hij is dood. We zoeken zijn kleindochter Vitruvia. Er woont hier ook niemand met die naam. De familie Vitruvius heeft hier 50 jaar geleden gewoond. Is er een oude bediende in het huis die zich iets zou kunnen herinneren? De slaaf keek nadenkend. Ik kan Pomponia roepen. Zij werkt hier al heel haar leven. Daar zou u ons een dienst mee bewijzen, zei Theo. Na oneindig lang wachten schuifelde Pomponia naar de deur. Ze tuurde met haar waterige ogen naar hen. Ja, meester? Ze had het serviele optreden van iemand die in de slavernij geboren is. Over haar ene arm kronkelden 3 lange smalle littekens als de staart van een slang. Carine huiverde toen ze het merkteken van een zweep herkende. Neem ons niet kwalijk dat we storen, Pomponia, zei ze vriendelijk. We zijn op zoek naar Vitruvia, de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Vitruvius. De oude vrouw liet haar hoofd hangen. Ik ken die naam. Wacht, ik kom er wel op. Ze krabde aan haar neus. Is hij slager? Carilinee smoorde een kreun. Geen slager, nee, zei Theo. Een architect die hier vele jaren geleden heeft gewoond. Oh, die! Pomponia knikte. Mijn eerste meester heeft dit thuis gekocht van zijn zoon. En weet u waar de zoon naartoe is verhuisd? Ferox, die op zijn zij had gelegen, geeuwde uitgebreid, waardoor de oude vrouw hem opmerkte. Hij bijt toch niet? Vroeg ze angstig. Helemaal niet, verzekerde Carilinee haar. Hij is heel tam. Over Vitruvius' zoon? Ja, die. Hij is verhuisd lang geleden. Theo keek Carilinee geamuseerd aan. En weet u waar hij naartoe is gegaan? Ergens in de buurt van de baden van Agrippa. Op die bochtige weg naast Via Lata. Hoe heet het? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet meer. Het spijt me, meester. Theo glimlachte geruststellend. U bent heel behulpzaam geweest, Pomponia. Onze dank. En hij overhandigde de oude vrouw 3 kleine muntjes. Ze sloot haar geaderde vuist eromheen en boog haar hoofd. Terwijl ze wegliepen, zei Carilinee, zullen we daar nu heen gaan? Theo schudde zijn hoofd. Het begint donker te worden.
Omdat we geen van beide Rome kennen, zal het onmogelijk zijn om het huis te vinden. Daarbij, mensen sluiten hun deuren voor de avond. We moeten naar huis gaan en onze zoektocht vroeg op de dag voortzetten. Morgen. Spijt me. Niet morgen. Nog overmorgen. Ik ga de baden langs om hun zeepvoorraad aan te vullen en te proberen nieuwe klanten te werven. De dag daarna, dat beloof ik. Caroline beet op haar lip. Zo dicht bij de ontdekking en weer moest ze wachten.

bij de ontdekking en weer moest ze wachten. Kan Taharka met me mee? Nee, hij moet met mij mee. Ik heb hem nodig. Ik kan alleen gaan, opperde ze. Theo draaide met een ruk zijn hoofd naar haar toe. Absoluut niet, Caroline. Je weet, we hebben een afspraak. Je gaat niet zonder mij. Caroline boog haar hoofd, zodat Theo haar opstandige blik niet zou zien. De krijger glimlachte toen het meisje het wit gepleisterde huis uitkwam. Ze was alleen, op een grote zwarte hond na. Hij krulde zijn lip. Hij hield niet zo van honden. Hij wachtte tot ze een lange, smalle straat insloeg en speurde de weg af. Meerdere blokken lang waren er geen stegen of kruispunten. Hij keek omhoog naar de platte daken van de huizen, 2 of 3 verdiepingen hoog in dit deel van de stad. Hij zag wat hij zocht, zette de pas erin en passeerde haar aan de overkant van de straat. De klim was makkelijk. Met een behulp van een paar goede steunpunten voor zijn voeten klom hij omhoog en trok hij zich even later op een leeg dak. Een rij massieve stenen potten met korte palmbomen stond langs de rand. Hij knielde achter een pot en schatte zijn timing. Gezien de omvang van de pot kon hij de hond misschien ook raken. Dat zou buitengewoon bevredigend zijn. Hij hief de grote pot en stelde hem op langs de rand. Het meisje verscheen een paar passen van zijn positie. Een ranke bij met zwarte en gele strepen zoemde ergerlijk om zijn gezicht. Hij wuifde hem weg en richtte zijn blik weer op de straat. Maar de bij kwam zoemend terug. De krijger sloeg hem weg en zette zijn schouder tegen de pot. Nog even en zijn probleem werd verpletterd op de stoep. Op dat moment voelde hij een brandende sensatie in zijn nek en hij hapte naar adem. Die achterlijke bij had hem gestoken. Zonder acht te slaan op de bij begon hij te duwen en toen verstarde hij. Dat geluid! Zijn ogen werden groot toen er plots 10 bijen om hem heen zwermden. Te laat zag hij het nest aan de voet van de pot die hij had verplaatst. Kwade bijen vielen hem aan op de blote huid van zijn nek en polsen keer op keer werd hij gestoken. Knarsend tandend weigerde hij op te geven. Het succes was zo dichtbij dat hij het kon ruiken. Hij zette zijn hele gewicht achter de pot en duwde hard. Ferox begon woedend te blaffen. Zijn neus wees naar het dak boven hen. Caroline hield haar pas in om omhoog te kijken. Ze ving een flits op van een man die achter een reusachtige stenen pot hurkte voordat hij naar beneden stortte. Halfgevormde zinnen schoten door haar hoofd. Hij duwde de pot expres. Ik word eronder verpletterd. Ferox kan gewond raken. Er is geen tijd om... De pot stortte met een oorverdovende klap ter aarde. Hij landde vlak voor haar en miste haar en Ferox op een handbreedte na. Caroline's adem stokte toen stenen, scherven, aarde en palmbladeren alle kanten opspatten. Verbazingwekkend genoeg was ze op een paar oppervlakkige schrammen na ongedeerd. Door het blaffen van Ferox had ze haar pas ingehouden en dat uitstel moet genoeg zijn geweest om het zware projectiel te missen. Of misschien was de timing van de man niet helemaal goed geweest. Boven hen zwaaide de man met zijn armen in een vreemde, wanhopige dans. Hij gooide zichzelf naar de rand en het drong tot haar door dat hij naar beneden klom. Hij kwam achter haar aan. Ze begonnen

0: te rennen, met Felix naast zich, die gromde als een leeuw. Caroline slaagde erin een flinke afstand te scheppen voordat de voeten van de man de straat raakten. Maar toen ze weer over haar schouder keek, zag ze dat hij haar in begon te lopen. Een ogenblik blies de wind zijn donkere kap af en ze zag zijn gezicht. Een couchitisch gezicht met littekens van een krijger. Caroline kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ik neem even tijd. Kom bij mezelf en bij hem. Ik denk aan de liefde en genade waarmee hij me zo overvloedig zegent. Hij wil me herscheppen tot zijn beeld, op hem gelijkend. Een tempel waar hij wonen kan onder de mensen.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, vanaf vers 21.
1: En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Wat treft je het meest in dit verhaal over de Kanaanitische vrouw? Wat voor soort vrouw is dat volgens jou? Kun je je voorstellen hoe zij eruit zag? Hoe haar woorden klonken? Wat voor persoonlijkheid ze had?

Sta even stil bij haar vasthoudendheid, haar volharding. In deze korte passage wordt haar hartstochtelijk verzoek 4 maal vermeld. Maar bedenk ook hoe nederig ze was. Als ze vergeleken wordt met een hond, vraagt ze alleen maar om wat aan honden gegeven wordt. De kruimels die van de tafel van de meester vallen.

0: Als je opnieuw naar het verhaal luistert, wat denk je dat Jezus het meest in deze vrouw opviel?
1: En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.
0: Doet dit verhaal je aan iets terugdenken in je eigen ervaring? Heb jij je ooit gevoeld als die Canaanitische vrouw, afgewezen worden en toch volhouden? Of doet zij je denken aan iemand die jij op een of andere manier hebt afgewezen? Of heeft deze vrouw eigenschappen die jij zelf meer zou willen hebben? Wat voor gevoelens je ook hebt, volg het voorbeeld van deze gelovige vrouw en breng ze in alle openheid bij de Heer.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Joël, het laatste oordeel. Daarna zal het gebeuren. Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijzaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen. Zelfs over de slaven en de slavinnen stort ik mijn geest uit in die dagen. Wondertekenen zal ik tonen aan de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en paddenstoelen van rook. De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, de grote angstwekkende dag. Zo zal het gaan. Al wie de naam van de Heer aanroept, hij wordt gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem, daar zal de redding zijn, zoals de Heer heeft gezegd. En degenen die door de Heer worden geroepen, zij zijn het die ontkomen. Want weet het wel, in die dagen, in die tijd, als ik Juda en Jeruzalem herstel, breng ik alle volken bijeen en doe hen dalen naar het dal van Jozafat. Daar begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren hebben verstrooid. Zij hebben mijn land verkaveld en mijn volk verloot, jongens geruild voor lichte kooien, meisjes verkocht voor wijn om zich te bedrinken. En ook gij, wat denkt gij wel van mij, gij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt gij dat gij wraak kunt nemen op mij? Gij zijt met uw wraak nog niet begonnen, of aanstonds laat ik die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Gij hebt mijn zilver en goud gestolen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht. Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt gij aan de Ioniërs verkocht om hen weg te voeren, ver van de grenzen van hun land. Maar ik roep hen terug van de plaats waarin gij hen verkocht hebt, en ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat ik uw zonen en dochters verkopen, en zij verkopen hen aan de Sabeërs, aan een volk ver hier vandaan. Waarachtig, de Heer heeft het gezegd. Tweede lezing uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het doopsel. Bemint de geschenken en kransen die God voor zijn hardlopers bereid heeft. Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meebracht lief gehad. Zij hebben degenen die dat wilden de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in het Rijk der Hemelen verwachten. Daarom was Abraham bereid zijn zoon te offeren toen hem dit bevolen werd. Mozes doorstond de gevaren van de woestijn. Daarom leidde Elia zijn leven in eenzaamheid zonder enige verzorging en leefden alle profeten gehuld in schapenvachten en geitenhuiden, verdrukt en mishandeld. Om die eer van het Rijk der Hemelen droegen de evangelisten de littekens van het lijden ter wille van het evangelie en doorstonden de martelaren de folteringen van tirannen. Ieder die werkelijk met reden begaafd is, als Gods evenbeeld geschapen is en zich verwant voelt met het hogere en het hemelse, wil slechts leven en opgewekt worden met de mensen die verrijzen, als hij door God als een goede dienaar geprezen en eerbewijzen waardig gekeurd zal worden. Dit is ook wat David wil zeggen, wanneer hij de dorst van het hert tot voorbeeld maakt voor zijn verlangen naar God. Hij verlangt Gods gelaat te mogen aanschouwen om vreugde te kunnen vinden in de omhelzingen van de geestelijke gastvrijheid. Ook Paulus wenst, na zijn lichaam als een zwaar en drukkend kledingstuk afgelegd te hebben, te sterven en bij Christus te zijn. Beiden stellen zich hierbij ongetwijfeld de gelukzalige, onveranderlijke vreugde voor. Als er hiernaar geen enkel verlangen bestaat, dan is waarlijk al het andere ijl en ijdel, zoals Prediker zegt. Gij die christen zijt en deel hebt aan de hemelse roeping, vermijd nu elke gedachte die eigen is aan rovers en booswichten. Beschouw het niet als de enige gelukzaligheid aan de straf te ontkomen, maar begeert geschenken en kransen. God heeft deze voor de hardlopers der gerechtigheid bereid. Verlangt oprecht naar het doopsel. Neemt het talent en werk hiermee. Zo zult gij immers, zoals in de parabel, het gezag over de 10 steden verwerven. Wie op het sterfbed gedoopt wordt, verbergt het talent in de aarde en zal ongetwijfeld te horen krijgen wat er tegen de slechte en luie knecht gezegd werd. Terecht streeft de pasgedoopte, als hij de ontvangen opdracht met het geloof verbindt, naar iets anders dan naar het onberispelijke. Als een gevangene was hij blootgesteld aan ontelbare beschuldigingen, vol vrees voor het oordeel en bevend voor het ogenblik van rekenschap. Plotseling verscheen de koning in zijn menslievendheid. Hij opende de gevangenis en liet de boosaardigen vrij. De koning echter, die de genade geschonken heeft, moet geprezen en geëerd worden, omdat hij door de overvloed van zijn goedheid de gevangenen gered heeft die niet op leven durfden te hopen. Wie echter de genade ontvangen heeft, moet zichzelf leren kennen en in nederigheid leven. Laat hij niet denken iets volbracht te hebben, omdat hij van zijn boeien verlost is. Vrijspraak van beschuldigingen getuigt immers van medelijden bij hem die haar verleent. En betekent niet dat de vrijgesprokene voortaan in aanzien zal staan.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, één helder katholiek geluid in Nederland. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 5 augustus in de 18e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere. We bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 929. De hymne 709. De antifoon en de psalmen. Woensdag week 2, 932. De antifoon van de lofzang van Maria en het afsluitend gebed vindt u op bladzijde 1363. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, woensdag week 2, vanaf bladzijde 202. 202. Of op de getijdengebeden app van de Tilteberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Juich voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
1: Juich voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met de lofzang. Hem met liederen eren.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Juist voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak: zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Juicht voor God alle landen. Dient met blijdschap de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt, behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan breng ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk. Oneindig is uw heerschappij. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring.
1: Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Des nachts houd ik aldoor de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost.
0: Wanneer ik aan God denk, kan ik slechts zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed.
1: Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken.
0: Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinnert mij al de vervlogen jaren.
1: Desnachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig.
0: Zou God dan voorgoed verstoten? Zou Hij niet genadig meer zijn?
1: Is dit nu het eind van zijn gunsten en geldt zijn belofte niet meer?
0: Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit Hij in gramschap zijn hart?
1: Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet, dat God zijn hand van mij aftrok.
0: Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die Gij voorheen hebt verricht.
1: Uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeieningen na.
0: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God.
1: Want Gij zijt de God die wonderen doet, die onder de volken uw macht hebt getoond.
0: Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. De kinderen van Jacob en Jozef.
1: De stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden.
0: De bergbeken joegen hun water omlaag. En regen sloeg neer uit de nevels.
1: De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten.
0: De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde.
1: De rotsen beefden waar Gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee.
0: Het water vormde een pad voor uw schreden en wiste uw voetspoor weer uit.
1: Zo hebt Gij uw volk geleid als een kudde door Mozes en Aarons hand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen.
1: Geen God is zo machtig als onze God.
0: Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer. Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven.
1: Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet.
0: Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God.
1: Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht.
0: Houd eigenwaan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden.
1: De bogen van dapperen zijn gebroken en zwakken werden met kracht omgord.
0: Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg.
1: De kinderloze baart menigmaal, verdord is de schoot van de vruchtbare moeder.
0: De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
1: De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt hij en eer.
0: Hij richt de behoeftigen op uit het stof. Verheft uit het vuil de geringen.
1: Zij nemen bij de aanzienlijke plaats en krijgen een eervolle zetel.
0: De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest.
1: Hij let op de schreden van zijn getrouwen. Maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht.
0: De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel gromt hij hen toe.
1: De Heer doet recht tot de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht en hij verheft zijn gezalfde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt hij en eer. De Heer is koning, de aarde mag juichen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
1: Donkere wolken vormen zijn leefwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
0: Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders.
1: Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting.
0: Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld.
1: De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie.
0: Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan.
1: Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde.
0: De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend.
1: Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden.
0: De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechte van hart.
0: Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn heilige naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is koning, de aarde mag juichen.
0: Korte schriftlezing. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood? Vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: De antifoon van de lofzang van Maria, 1363. Heilige Moeder Gods Maria, altijd maagd, gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Gada heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn

0: verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was, in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige
1: Moeder Gods Maria, altijd maagd, gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
0: Gezegend zij God, onze Verlosser. Hij heeft beloofd alle dagen met zijn kerk te zijn, tot aan de voleinding der wereld. Laten wij hem daarom danken en bidden.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Blijf bij ons, Heer, heel deze dag. Schenk ons uw licht bij al wat wij doen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Als een offergave dragen wij u deze dag op. En wij beloven geen kwaad te doen of te willen doen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Maak, Heer, dat wij heel deze dag wandelen in uw licht, zodat wij het zout der aarde en het licht der wereld zijn.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Laat uw geest niet van ons wijken. Maak dat wij uw gerechtigheid doen en altijd uw lof verkondigen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed op bladzijde 1363. Laat ons bidden. Heer, uit eigen kracht zijn onze daden ontoereikend. Vergeef de fouten van allen die leven in uw dienst. Red ons op voorspraak van de Moeder Gods, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van de introïtus: Als gij, Heer, zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar: Vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. De beide lezingen van vandaag roepen mensen tot God. Maar hoe verschillend. De Israëlieten in de woestijn begonnen luid te roepen om zich aan God te onttrekken. En in het evangelie is het een vrouw die luid roept om haar dochter door Jezus genezen te krijgen, die van een duivel bezeten was. Mensen kunnen blijkbaar het lenigen van de nood in de weg staan, omdat de mens zichzelf zeer nastaat, terwijl God ons toch het meeste nastaat. Mensen kunnen echt in de weg staan. In de eerste lezing, 12 mannen van aanzien uit elke stam 1, onder wie Jozua en Caleb. Zij kwamen terug van een verkenningstocht in het beloofde land, met verhalen van de overvloed van het verkende land, maar ook van de kracht van de bewoners. En toen hoefde het voor de Israëlieten niet meer. 40 jaar houden ze Gods weldaden tegen. In een gemeenschap hoeven er maar een paar dwars te liggen. Dat is een geweldige macht. Er zijn soms maar een paar mensen nodig die zogenaamd verstandig zijn om een hele groep, een hele gemeenschap, een heel volk te schade toe te brengen. Voor de Israëlieten waren dat 10 van de 12 verspieders. In het evangelie is er maar 1 vrouw die gelovig bidt en die tenslotte Jezus en de leerlingen omkrijgt, meekrijgt. Ik verhaal u hoe dat precies is gegaan. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Dan moet het al heel erg zijn. Dan moet het al heel erg geweest zijn als Jezus meent zich te moeten terugtrekken uit het Joodse land, uit het Joodse volk, en dan ook nog naar Tyrus en Sidon, de aartsvijanden van Israël. Als Jezus wordt verworpen, komt hij daar terecht. Tyrus en Sidon, dat waren de steden ten noorden van Israël, van waaruit het heidendom, de afgodendienst, steeds weer een vaste voet heeft gekregen in Israël, doordat de dochters van de koningen van Israël huwden met de zonen van de koningen van Tyrus en Sidon. En in de tijden dat het slecht ging in Israël, hadden zij leedvermaak. Ze vermaakten zich wanneer delen van Israël in ballingschap werden weggevoerd
eerst in de Assyrische ballingschap en dan in de Babylonische ballingschap. En ze plunderden het weerloos achtergebleven Jeruzalem. Hons hebben Tyrus en Sidon de Israëlieten behandeld. In dat gebied trok Jezus zich terug en uit dat gebied trad een vrouw hem tegemoet. Geen wonder dat de vrouw het maar heel gewoon schijnt te vinden als deze Israëlieten haar afwijzen en zich niet persoonlijk gekwetst voelt als Jezus haar geen antwoord waardig keurt. Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. En toen wenden de leerlingen zich tot Jezus met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Ze gaat er een scène van maken. En toen de vrouw zich zo voor hem verootmoedigde en hem Heer noemt, de Godsnaam: Heer, help mij, antwoordt Jezus: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Maar de vrouw laat zich niet kwetsen. Haar geloof speelt de bal die haar werd toegeworpen meesterlijk terug. Honden? Honden? Inderdaad, als honden. Hons hebben wij u, Joden, behandeld. Net wat u zegt. Heer, de honden eten toch immers ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? De vrouw neemt Jezus' taalgebruik over. Dat van die honden, ze laat het zich aanzeggen. Ze geeft toe en bekent schuld met heel haar volk. Ze gaat niet op haar rechten staan. Ze laat geen aanspraak gelden, zoals de Joden. De Joden hadden het recht, dat wil zeggen, een aan hen door God gegeven recht, als kinderen op het brood uit de hemel dat Jezus is. Maar toen zij dat recht gingen gebruiken om grenzen te stellen aan Gods barmhartigheid, wel naar de Joden, maar niet naar de andere volken, toen ging Jezus met zijn barmhartigheid naar de heidenen. Doordat anderen aan de barmhartigheid een grens stellen, gaat Gods barmhartigheid over de grens heen, van de Joden naar de heidenen. Door het geloof kunnen we God de grenzen doen verleggen. Dat deed Maria bijvoorbeeld, toen zij in Kana door Jezus geconfronteerd werd met de grens waaraan hij zich gebonden achtte: nog is mijn uur niet gekomen. En zijn uur is het uur van de Vader. Maar Maria bleef geloven. Ze zei tot de dienaren, dat zijn de mensen van de kerk: doet alles maar wat hij u zeggen zal. En toen openbaarde Jezus zijn heerlijkheid in het eerste teken, de verandering van water in wijn. Op gelovige voorspraak van Maria. En hier in dit evangelie is er een andere grens. De grens namelijk tussen Israël en de heidenen. De grens van het jurisdictiegebied van Jezus, van zijn geestelijke macht. Tot hier en niet verder. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar was Jezus dan ongehoorzaam? Nee, hij werd gezonden. Gezonden door de Vader. Ongehoorzaam dus aan de Vader? Nee, net als bij Maria. Nog is mijn uur niet gekomen, mijn uur is het uur van de Vader. Was Jezus dan ongehoorzaam aan de Vader toen hij dan toch op het verzoek van Maria inging? Nee, het was de Vader zelf die raakte aan het hart van Maria om door te gaan met vragen. En zo was het ook de Vader die raakte aan het hart van de vrouw om door te gaan met vragen. En Jezus voelt in hun vertrouwen de beweging van de Heilige Geest, de vinger van Vaders rechterhand. Maar of het inderdaad de beweging is van de Heilige Geest die Maria doet aanhouden met vragen en die de vrouw doet volharden met haar smeken, dat moet door Jezus eerst op de proef gesteld worden. Hij wijst af. Met die vrouw zelfs tot 3 keer toe. Net zolang
dat alleen nog het door de Heilige Geest gemotiveerd mens kan doorgaan. De vrouw had een dochter van de duivel bezeten. Maar zelf was hij ook bezeten, zou je kunnen zeggen, bezeten door een goede geest, de Heilige Geest van geloof. En die heeft het gewonnen. Vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen is ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. De vrouw leert ons hoe wij moeten bidden, nederig en vertrouwvol.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij dit korte gebedsmoment in de ochtend, waarin we gezamenlijk gaan bidden voor zegen over deze dag. We gaan onszelf toewijden aan God. We gaan vragen dat Hij al ons handelen zegent, al onze gedachten, al ons doen, al ons laten. En we willen daarbij heel bijzonder ook Maria en onze engelbewaarder betrekken. Ik ga zo dadelijk het morgengebed bidden en daarna zullen we deze dag toewijden aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. God onze Vader aanvaardt in het offer van uw Zoon het bidden en het werken, de vreugde en zorgen van alle mensen. Wij willen vandaag door uw Heilige Geest getuigen van uw liefde zijn. Met Maria bidden wij voor heel uw kerk, bijzonder voor de paus, voor de bisschoppen en voor alle luisteraars van Radio Maria. Door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we zijn de dag biddend begonnen en we bidden zo dadelijk nog door in de Rozenkrans. En om 9 uur zullen we gezamenlijk de Heilige Mis vieren. Ik wens u een hele gezegende dag toe.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En van harte een goede morgen hier bij Radio Maria. Het is tijd om samen de rozenkrans te gaan bidden. Natuurlijk vaste prik om 8:30. En dat doen we heel graag samen met u. En ook met alle intenties die u heeft doorgegeven, zullen we daarbij ook opnoemen. Ja, van harte dus uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden dat een operatie die vandaag gaat plaatsvinden heel goed mag verlopen, dat de handen van de chirurgen gezegend mogen zijn. En we bidden dat op voorspraak van de heilige Cosmas en Damianus. En uiteraard ook dat het herstel na deze operatie heel voorspoedig mag verlopen. Bidden we hier ook voor een jarige die vandaag inderdaad haar verjaardag mag vieren. Dat alle zegeningen op haar mogen neerdalen in dit nieuwe levensjaar. En dat zij ook wijsheid mag ontvangen voor de juiste keuze. Bidden we ook uit dankbaarheid aan de Hemelse Vader, die de rots is van behoud en de burcht voor een van de luisteraars. En zij bidt uit dankbaarheid. We bidden graag, Heer, ook uit dankbaarheid voor de mooie dag die iemand gisteren heeft mogen beleven. We vragen, Heer, voor een zoon die zijn 47ste verjaardag viert om gezondheid en wijsheid. Dat God hem vindt en zijn verstand wil verlichten. Bidden we ook uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor ons allen, voor alle zegeningen die we dagelijks weer mogen ontvangen uit de handen van ons lieve Heer. En ook willen we graag bidden en vragen erbij om zegen. En bidden we uit dankbaarheid voor een nieuw levensjaar van een dierbare. Dat ook op deze persoon de genade natuurlijk mag rusten. Bidden, Heer, om Gods zegen voor een kleinzoon die vandaag 10 jaar is geworden. Nou, ook hij en alle natuurlijk jarigen van harte gefeliciteerd en zegen over het nieuwe levensjaar. We willen ook graag bidden voor een echtgenoot dat iemand nog lang voor hem mag blijven zorgen. Heer, we vragen om herstel van energie bij een dochter die bedlegerig is. Wilt u haar toch genezen? En ook willen we bidden om zegen en genade voor een gezin op voorspraak van de heilige Jozef. En we bidden voor rust in het hoofd van de luisteraar en gewenning in een nieuwe woonplaats. En bidden we ook nogmaals om rust en meer zelfvertrouwen bij een andere luisteraar. En we willen ook graag bidden voor de zielenrust van, wat ik hier lees, van een jongen van 9 jaar. Als dat inderdaad natuurlijk goed is geschreven, bidden wij, Heer, dat deze jonge jongen mag worden opgenomen bij u, Heer, in uw hemelslicht mag leven. En bidden we ook om heel veel kracht en steun voor degene die zonder hem hier op aarde verder moeten. En ook willen we graag al die intenties die leven in de stilte van uw hart, willen wij toevoegen en insluiten bij deze rozenkrans. En bidden wij om verhoring van deze intenties. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonden, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Heel veel dank voor het meebidden hier op de radio natuurlijk, maar ook thuis of onderweg, waar u ook zich bevindt. En alle intenties die we hebben mogen aanbieden natuurlijk, die uitgesproken zijn en die ook gewoon in de stilte van uw hart leven, die hebben we mogen aanbieden inderdaad aan Moeder Maria. Met natuurlijk de smeekbeden dat ze ook mogen worden verhoord. We gaan hier bij Radio Maria eerst nog even muziek draaien. En dan is het direct om 9:00 tijd voor de Eucharistieviering. Nou zal die weer komen vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Want ook priester Koos, die natuurlijk op woensdag normaliter hier in de studio de Eucharistieviering celebreert. Die is ook een paar dagen weg, of een paar weekjes zelfs weg. Dus we schakelen straks naar Maastricht over. En wellicht weet u het, de viering daar. Het begint altijd een paar minuten na 9:00 eigenlijk. Ze ronden daar eerst de aanbidding af die dus voorafgaand aan de Eucharistieviering plaatsvindt. Maar eerst nog even muziek en dan gaan we zo direct overschakelen naar Maastricht. En ik hoop natuurlijk dat u erbij kunt zijn om met ons mee te vieren. Ja, zo niet, dan wens ik u een heel gezegende ochtend en tot later. Dag.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering. Een bijzondere welkom alle luisteraars van Radio Maria. Vandaag horen wij in het Evangelie hoe een vrouw vol vertrouwen naar Jezus toe gaat. Ondanks de moeilijkheden blijft zij geloven en geeft zij niet op. Haar geloof, haar nederigheid en haar volharding raken het hart van Jezus. Lieve mensen, ook wij zijn vandaag naar hier gekomen. Misschien dragen wij zorgen, vragen of verdriet met ons mee. Misschien hebben wij fouten gemaakt of zijn we tekortgeschoten in liefde en geduld of aandacht voor elkaar of voor God. Toch mogen wij erop vertrouwen dat God ons met open armen ontvangt. Laten we deze Eucharistieviering beginnen met een open hart. Vragen wij de Heer om vergeving voor alles wat ons van Hem en van elkaar verwijderd, zodat wij deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondig heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en de broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Heer, vergeef de schuld van uw dienaren, die zich niet op eigen daden kunnen beroepen om u te begagen, en breng ons allen redding op voorspraak van de moeder van uw Zoon, die met uw liefde heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

Eerste lezing uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. In die tijd zal ik de God zijn van alle stammen van Israël, en zij zullen mijn volk zijn. Dit zegt de Heer, het volk dat ontkwam aan het zwaard, vond genade in de woestijn. Aan Israël, op zoek naar rust, is de Heer reeds van verre verschenen. Mijn liefde voor u duurt eeuwig, ik blijf u altijd trouw. Israël, ik richt u weer op. Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn en gaan vrolijk ten dans. Weer legt ge wijngaarden aan op de bergen van Samaria. En deze planten zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen, kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer, onze God. Want dit zegt de Heer, jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser der volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden. De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan wat van Israël nog rest. Woord van de Heer. De Heer zal ons behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden als een herder zijn kudde hoedt. Volkeren, hoort dan het woord van de Heer. Geef daar bericht van op verre kusten. Hij, die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jacob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent. De Heer zal ons behoeden. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijzaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid. De Heer zal ons behoeden, zoals hij.

met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik traf een Canaanse vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden." Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij." Hij gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven." "Wel waar, Heer," sprak zij, "want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen." Daarop zei Jezus haar: "Vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, o voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, willen wij nu onze gebeden uitspreken.
1: Bidden wij voor alle verkondigers van het evangelie, dat zij Jezus blijven uitdragen als Gods Zoon, die uit liefde voor de wereld mens geworden is. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u van ons.
1: Bidden wij dat veel kerken de deuren mogen openen, opdat mensen in deze gewijde ruimtes God mogen ontmoeten. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u van ons.
1: Bidden wij om zegen voor de akkers, opdat alle mensen hun dagelijks brood kunnen eten. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor de lijdende mensen en voor al onze zieken, dat zij zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en aandacht. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor de intenties van de biddende moeders en voor alle intenties van de zusters Petrus Klaver. En bijzonder bidden wij voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor Ria Plusje en voor William en Janne Dassenkrol en Jeff Dassen, dat hun leven in God tot voltooiing mag komen. Laat ons bidden. Een moment van stilte. Leggen wij onze persoonlijke intenties voor.

Barmhartige Vader, wil ons gebed verhoren en sta ons bij op onze weg door het leven. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Zingen wij samen 1034. 1034.

Bid, brothers and sisters, that mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Hier, bij deze herdenking van de moeder van uw zoon, vragen wij u, laat het offer dat wij u opdragen, ons met de hulp van uw genade, maken tot een blijvende offerande, u ter eer, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u, omwille van de heilige macht Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest, uw woord ontvangen heeft, en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar machteligheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken. Aan hem die wordt genoemd het licht der wereld. Jezus Christus onze Heer. Door wie de engelen machten en krachten eenstemmig van u spreken. Hij verent u aanbieden. Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor. Wees meken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangegeven.

Heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrijzen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dag die God bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u, omdat gij ons waardig hield om voor uw aangezicht te staan en uw heilig dienstwerk verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop, evenals zijn hulle bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder voor Ria Plusje en William en Janne Dassenkrol en Jeff Dassen. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Servatius, de Heer eens leeft en in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht is zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat hij tot mij komt, maar spreek ons. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Nu de priester de heilige communie uitreikt aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria, de genade om haar na te volgen en trouwe dienaar te zijn van het mysterie van onze verlossing, door Christus onze Heer. Bidden wij samen, heilige Servatius, hij zijt in deze streek de eerste verkondiger geweest van het evangelie.

des hemels verborgen. Lieve mensen, misschien hebben jullie opgemerkt, alle gebeden die wij in de Eucharistie gebeden, ging het over Heilige Maria. Waarom? Weet iemand? Het is vandaag. Vandaag de gedachtenis van de kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere. Het ligt in Rome. Het is de grootste basiliek in het Westen die met een Maria-naam genoemd. Waarvoor? Na de derde concilie Efeze, de concilie heeft vastgelegd Maria, moeder van God. En daarna de paus wilde een kerk bouwen, een basiliek bouwen met de naam Maria, moeder van God. En vandaag is de kerkwijding van deze basiliek. Daarom hebben wij de Eucharistie bijzonder de gebeden genomen van de Maria mis. Ik wens u allen alle zegen en vreugde van die dag en God zegen aan u toe. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij zingen samen 1248. 1248.

Voor de Augustiviering waren we verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Ja, u weet het, deze dagen. Normaal is er natuurlijk op de woensdag ook een Augustiviering vanuit de studio hier. Maar ook priester Koos houdt dus even vakantie. En vandaar dat wij kunnen aansluiten, mogen aansluiten ook bij de Sint-Servaas-basiliek. Wat heel fijn is natuurlijk. We gaan hier bij Radio Maria eerst nog even verder met muziek. En dan is het zo direct tijd voor de heilige van de dag. Dat is dan om 10 uur. En daarna gaan we natuurlijk ook verder met de gebruikelijke programma's. Om 10:15 dan kunt u luisteren naar getuigenissen die uit de hele wereld eigenlijk gekomen zijn over wat Radio Maria voor iemand betekent of betekend heeft. En dan is het om 11:15 tijd voor de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 kunt u luisteren naar een heel mooie uitzending van het programma van Priester Koos. Maar u begrijpt, het is een herhaling van een eerdere uitzending en het zal gaan over Maria van de Engelen. Nou, en dan zijn we bij de middag aangekomen. We bidden dan het Angelus, het middaggebed, natuurlijk meteen daarachteraan, en de rozenkrans. En dan kunt u vanmiddag ook nog genieten van het voorleesboek en daarna het plaatjesprogramma natuurlijk. Ja, en u kunt daarvoor al, als u wil, uw verzoek indienen. Dat kan via WhatsApp, dat is eigenlijk wel het allermakkelijkst, moet ik zeggen. Maar u kunt ook via de mail info@radiomaria.nl kunt u ook een verzoekje opsturen. En tijdens het programma tussen 2 en 3 kunt u natuurlijk ook gewoon bellen naar de live studio. Maar dat komt dan tegen die tijd. Dus eerst muziek. Eerst muziek en dan daarna kunt u gaan genieten van een paar programma's. Tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag een bijzonder feest. Het is namelijk het feest van de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore in Rome in het jaar 432. Oftewel Maria de Meerdere en in andere woorden Maria ter Sneeuw. Het feest dus van Maria ter Sneeuw. Op de plaats waar deze kerk staat, de Esquilijnse heuvel, stond al een klein Mariakerkje dat in de 3e eeuw door paus Liberius was gesticht. Hij laat in die tijd een absis toevoegen aan een ruime zaal, Sicinium geheten, en hij wijdt deze voor de eredienst. Om die reden noemt men het gebouw soms ook nog wel de Basilica Liberiana. Het is in die tijd dat Maria als heilige juist in opkomst is, hoewel ze dan nog zeker niet zo'n grote plaats inneemt als nu. De verering van Maria zou, met ingang van het jaar 431, een grote vlucht nemen. In dat jaar wordt er te Efese een groot ecumenisch concilie gehouden, waar bisschoppen van over de toenmalige hele wereld bijeen zijn. De jaren ervoor is er in de kerk veel gediscussieerd over de persoon van Jezus. Men is tot de slotsom gekomen dat hij én God én mens is. Als op dat front de rust een beetje is weergekeerd, doet zich de volgende vraag voor. Wat betekent dit alles voor Maria, zijn moeder? Het concilie van Efese vaardigt af dat Maria de eretitel toekomt, Moeder Gods, Theotokos. Vanaf dat moment gaat Maria een steeds grotere plaats innemen in de devotie van het christenvolk en dus ook in de afbeeldingen en de verhalen. Paus Sixtus III treedt aan in het jaar 432, 1 jaar na het concilie. Hij laat het bescheiden kerkje van Maria bijna geheel restaureren en vergroten. En vervolgens wijdt hij haar omstreeks het jaar 435 toe aan de Heilige Maagd. Bij die gelegenheid ontvangt en behoudt eigenlijk de basiliek haar naam van Santa Maria Maggiore, de Heilige Maria de Meerdere. Het is de oudste aan Ons Lieve Vrouw toegewijde kerk in het Westen. In de middeleeuwen ontstaat er een legende rondom de bouwgeschiedenis van deze kerk. Maria zou aan een Romeins edelman, Johannes of Giovanni, dat is dezelfde naam natuurlijk, de opdracht gegeven hebben om ter ere van haar een kerk in Rome te bouwen. Als Giovanni aan haar vraagt waar hij moet komen te staan, geeft ze hem te kennen dat ze de plek met een wonder zal aanduiden. De volgende morgen, het is hartje zomer, 5 augustus, blijkt er smetteloos witte sneeuw gevallen te zijn op de Esquilijnse heuvel. Dat is dus de plaats die de heilige onbevlekte maagd voor haar kerk heeft uitgekozen. Daarom heeft men deze kerk ook wel Ons Lieve Vrouw ter Sneeuw genoemd. De legende staat niet helemaal los van het gebruik om op deze dag in de basiliek een regen van witte bloemen uit te strooien. Dat gebeurt iedere keer op 5 augustus als het feest van Maria ter Sneeuw groots wordt gevierd. De hoofdcelebrant van de pontificale Eucharistieviering is niet de paus, maar de aartspriester van de basiliek. En tijdens deze plechtigheid wordt de legende over het sneeuwwonder verteld en laat men witte dahliablaadjes van boven uit de kerk naar beneden dwarrelen. Men kan zich afvragen of dit zinnebeeldig gebruik, waardoor de maagdelijke zuiverheid van Maria wordt uitgedrukt, ten oorsprong aan de legende ligt of dat die welriekende handeling uit de legende voortkomt. En ofschoon de legende eigenlijk dateert van na de bouw van de basiliek, heeft zij er inderdaad voor gezorgd dat het feest van vandaag op veel plaatsen ook wel bekend is onder de naam Maria van de Sneeuw of Maria ter Sneeuw. En dat ook veel liefhebbers van de bergsport haar tot patrones hebben. Het feest werd door paus Pius V, aan het einde van de 16e eeuw ongeveer, op de algemene liturgische kalender van de katholieke kerk geplaatst. Sinds de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie wordt het feest nog slechts gevierd in de kerken die de naam Maria ter Sneeuw dragen. Sinds mensenheugenis vereert het gelovige volk van Rome onze moeder in deze kerk onder de naam Salus Populi Romani. Wat eigenlijk staat voor beschermster of verlosser van de Romeinse mensen. Verlosser, gezondheid, verlossing van de Romeinse mensen. Ze komen daar naartoe om gunsten en genade af te smeken, als naar de plaats waar ze altijd worden verhoord. Ook paus Johannes Paulus II bezocht ons lieve vrouw in deze Romeinse kerk kort na zijn verkiezing tot paus. Maria, zei de paus toen, is geroepen om alle naar de verlosser te brengen. Om van hem te getuigen. Zelfs zonder woorden, alleen maar met de liefde waarin zich het moeder zijn openbaart. Om ook degene die meer weerstand bieden te doen naderen, voor wie het moeilijker is in de liefde te geloven. Zij is geroepen om alle, dat wil zeggen ieder afzonderlijk, tot haar zoon te doen naderen. En aan haar voeten legde dus paus Johannes Paulus II deze toewijding af van geheel zijn leven en heel zijn verlangens naar de moeder God, die wij in kinderlijke navolging tot ons mogen maken. Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt. Ik ben geheel de uwe en alles wat ik heb is het uwe. En daar volgt dan nog achteraan, accipio te in mea omnia, wees gij mijn gids in alles. Ook paus Franciscus heeft een grote liefde voor de Maria Maggiore, de kerk, en hij bezoekt daar regelmatig. Altijd als hij op reis gaat of op reis is geweest. En de beeltenis van de Salus Populi Romani, dus deze beroemde icoon, was bijvoorbeeld ook aanwezig bij de bijzondere Urbi et Orbi zegen die paus Franciscus eind maart gaf op het lege Sint-Pietersplein. Heel in het bijzonder in het kader van de coronapandemie. Heilige Maria ter Sneeuw, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Mevrouw Evelesi Malawi. Ze kon niet voorzien dat de kwestie van een interreligieus huwelijk een brandende kwestie in haar huwelijk zou worden. Zelfs zo erg dat het haar man en haar ertoe zou brengen te scheiden. Ze hield van haar man en hij beantwoordde die liefde. Wat kon de oorzaak van hun probleem zijn? Zou het de ziekte kunnen zijn die haar kwetsbaar maakte? Zou het kunnen zijn dat ze met een protestant was getrouwd? Ze dacht dat hij een blijvende partner zou zijn, maar ze kwam erachter dat er om hun relatie in stand te houden een positieve invloed nodig was. Vandaar haar aanhoudende verzoeken aan haar man om samen naar de kerk te gaan. Hij weigerde echter voortdurend haar naar de kerk te vergezellen en zei haar stoutmoedig dat ze maar een katholieke echtgenoot moest zoeken. Maar ze dacht dat ze in John de juiste echtgenoot had gevonden. Ze had nooit bedacht dat John van haar zou scheiden. Dit is het verhaal van Evelesi. Evelesi is een katholieke vrouw van in de 30. Ze was ooit getrouwd en gelukkig. John was haar man. Toen John haar een aanzoek deed, wist hij dat ze katholiek was. En hij beloofde haar dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren zodra ze getrouwd waren. Ze trouwden en het huwelijk werd gezegend met 4 kinderen. Toen begon alles langzaamaan de verkeerde kant op te gaan voor Evelesi. Ze werd getroffen door een onbekende ziekte. Ze was ziekelijk en kon haar dagelijkse huishoudelijke taken niet meer uitvoeren. John kon het leven met een zieke vrouw niet aan. Hoewel dit leidde tot hun uiteindelijke scheiding, bleef Evelesi vasthouden aan haar geloof. Ze bleef tot God bidden voor gezondheid en herstel van haar ziekte. Diep bedroefd en eenzaam wendde Evelesi zich tot haar rozenkrans en volgde het gebed vooral graag tijdens de uitzendingen op haar favoriete radiostation, Radio Maria Malawi. De radio werd haar metgezel. Ze kon samen met de diverse vrijwilligers bij de microfoons de gebeden volgen op Radio Maria Malawi. Op voorspraak van haar lieftallige vriendin en vertrouwelingen, de heilige maagd Maria, werd Evelesi's gezondheid hersteld. Ze is nu gezond en fysiek fit. Sinds de dag dat ze fysiek en emotioneel genezen was, is ze als vriend

dacht dat ze fysiek en emotioneel genezen was, is ze als vriend van de radio betrokken geraakt bij Radio Maria-activiteiten. Ze heeft nu geen fysieke of emotionele pijn, alleen vreugde en vrede door de relatie met de Heilige Maagd Maria. Haar leven verandert elke dag ten goede met Radio Maria Mala.

Getuigenis van Richard Wenen. De getuigenis van een voormalige alcoholist die door Radio Maria het geloof heeft weergevonden en zichzelf heeft bevrijd van alcoholverslaving. Ik heb altijd in God geloofd, maar toen ik alcoholist werd, verdween God op de een of andere manier uit mijn zicht. Alleen door Radio Maria heb ik God langzamerhand weer kunnen vinden. Evenals al die dingen die voor christenen belangrijk zijn. Het juiste pad weer vinden is een innerlijke vreugde. Ik leerde weer bidden. Vandaag begon ik voor het eerst sinds jaren weer de rozenkrans te bidden. Door alcohol was ik veel dingen in mijn leven vergeten die ik ooit wist. Maar het is zo mooi om de weg terug te vinden. Het is een ongelooflijke ervaring geweest.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Joël, het laatste oordeel. Daarna zal het gebeuren. Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijzaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen. Zelfs over de slaven en de slavinnen stort ik mijn geest uit in die dagen. Wondertekenen zal ik tonen aan de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en paddenstoelen van rook. De zon zal in duisternis verkeren, de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, de grote angstwekkende dag. Zo zal het gaan. Al wie de naam van de Heer aanroept, hij wordt gered. Want op de berg Sion en in Jeruzalem, daar zal de redding zijn, zoals de Heer heeft gezegd. En degenen die door de Heer worden geroepen, zij zijn het die ontkomen. Want weet het wel, in die dagen, in die tijd, als ik Juda en Jeruzalem herstel, breng ik alle volken bijeen en doe hen dalen naar het dal van Jozafat. Daar begin ik met hen een rechtsgeding over mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren hebben verstrooid. Zij hebben mijn land verkaveld en mijn volk verloot, jongens geruild voor lichte kooien, meisjes verkocht voor wijn om zich te bedrinken. En ook gij, wat denkt gij wel van mij, gij, Tyrus en Sidon, en alle gewesten van het Filistijnenland? Denkt gij dat gij wraak kunt nemen op mij? Gij zijt met uw wraak nog niet begonnen, of aanstonds laat ik die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Gij hebt mijn zilver en goud gestolen en mijn kostelijke schatten naar uw tempels gebracht. Mensen uit Judea en Jeruzalem hebt gij aan de Ioniërs verkocht om hen weg te voeren, ver van de grenzen van hun land. Maar ik roep hen terug van de plaats waarin gij hen verkocht hebt, en ik laat die daad van u neerkomen op uw eigen hoofd. Door de mannen van Juda laat ik uw zonen en dochters verkopen, en zij verkopen hen aan de Sabeërs, aan een volk ver hier vandaan. Waarachtig, de Heer heeft het gezegd. Tweede lezing. Uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het doopsel. Bemint de geschenken en kransen die God voor zijn hardlopers bereid heeft. Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meebracht lief gehad. Zij hebben degenen die dat wilden de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in het Rijk der Hemelen verwachten. Daarom was Abraham bereid zijn zoon te offeren toen hem dit bevolen werd. Mozes doorstond de gevaren van de woestijn. Daarom leidde Elia zijn leven in eenzaamheid zonder enige verzorging en leefden alle profeten gehuld in schapenvachten en geitenhuiden, verdrukt en mishandeld. Om die eer van het Rijk der Hemelen droegen de evangelisten de littekens van het lijden ter wille van het evangelie en doorstonden de martelaren de folteringen van tirannen. Ieder die werkelijk met reden begaafd is, als Gods evenbeeld geschapen is en zich verwant voelt met het hogere en het hemelse, wil slechts leven en opgewekt worden met de mensen die verrijzen, als hij door God als een goede dienaar geprezen en eerbewijzen waardig gekeurd zal worden. Dit is ook wat David wil zeggen, wanneer hij de dorst van het hert tot voorbeeld maakt voor zijn verlangen naar God. Hij verlangt Gods gelaat te mogen aanschouwen om vreugde te kunnen vinden in de omhelzingen van de geestelijke gastvrijheid. Ook Paulus wenst, na zijn lichaam als een zwaar en drukkend kledingstuk afgelegd te hebben, te sterven en bij Christus te zijn. Beiden stellen zich hierbij ongetwijfeld de gelukzalige, onveranderlijke vreugde voor. Als er hiernaar geen enkel verlangen bestaat, dan is waarlijk al het andere ijl en ijdel, zoals Prediker zegt. Gij die christen zijt en deel hebt aan de hemelse roeping, vermijd nu elke gedachte die eigen is aan rovers en booswichten. Beschouwt het niet als de enige gelukzaligheid aan de straf te ontkomen, maar begeert geschenken en kransen. God heeft deze voor de hardlopers der gerechtigheid bereid. Verlangt oprecht naar het doopsel. Neemt het talent en werk hiermee. Zo zult gij immers, zoals in de parabel, het gezag over de 10 steden verwerven. Wie op het sterfbed gedoopt wordt, verbergt het talent in de aarde en zal ongetwijfeld te horen krijgen wat er tegen de slechte en luie knecht gezegd werd. Terecht streeft de pasgedoopte, als hij de ontvangen opdracht met het geloof verbindt, naar iets anders dan naar het onberispelijke. Als een gevangene was hij blootgesteld aan ontelbare beschuldigingen, vol vrees voor het oordeel en bevend voor het ogenblik van rekenschap. Plotseling verscheen de koning in zijn menslievendheid. Hij opende de gevangenis en liet de boosaardigen vrij. De koning echter, die de genade geschonken heeft, moet geprezen en geëerd worden, omdat hij door de overvloed van zijn goedheid de gevangenen gered heeft die niet op leven durfden te hopen. Wie echter de genade ontvangen heeft, moet zichzelf leren kennen en in nederigheid leven. Laat hij niet denken iets volbracht te hebben, omdat hij van zijn boeien verlost is. Vrijspraak van beschuldigingen getuigt immers van medelijden bij hem die haar verleent. En betekent niet dat de vrijgesprokene voortaan in aanzien zal staan.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Een goedemorgen, dat is het natuurlijk altijd. Elke dag is weer een geschonken dag. En elke dag is goed, wat voor tijden en omstandigheden het dan ook mogen zijn. Met Jezus is altijd alles goed. Wel, maar het is niet altijd hetzelfde, dat is zeker. Gunstig, ongunstig, ziek, gezond, regen, zon. En ook werktijd en vakantietijd. Ik heb hier een hele mooi motto staan voor vakantietijd. Het is wel even Engels, maar dat is een prachtige doelstelling voor vakantie. Je zou bijna zeggen, het is in een moderne universele taal een prachtig spiritueel motto voor vakantiedagen. Holidays tijdens holidays. Snapt u? Holidays, heilige dagen tijdens holidays, vakantie. Dus maak van de vakantie een heilige tijd. En dat is ontspanning. Maar dan ook in die ontspanning eigenlijk in de geest van Sabbat. Rust nemen en dan, ja, het eerste gebod is God boven alles beminnen. En dan hebben we in de vakantie er eigenlijk alle tijd toe. Alhoewel, bij werktijd, ons hart kan altijd met God verenigd zijn. Meer aan de oppervlakte, minder, dieper. Maar in het bewustzijn altijd te leven in Gods werkelijkheid. En dat is ook de wereld waar we in leven. Ook al is er veel kwaad en is het de mensenwereld, toch is het ook Gods wereld. Hij is heel nabij. Niet alleen om ons heen, voor en achter ons, maar in ons. En in de vakantietijd mooie heilige dagen van te maken. Of zoals zelfs heel veel geseculariseerde Nederlanders zeggen, nou, in het buitenland ga ik altijd nog wel een kerk in. Dat zou ook mooi zijn als in Nederland altijd alle kerken open waren. Maar in de kerk nog even het heilige proeven. Want nu, dus een mooi idee, dus een heilige vakantie. En laten we maar toch een beetje rondreizen. Ik wil ook heel gaarne aanbevelen rondreizen door Nederland. Ik had onlangs een prachtige gezinsviering. Dat was in Ede. En we hebben de kinderen naar voren geroepen. En ik vroeg, en jullie gaan op vakantie? Ja, we gaan allemaal op vakantie. Waar gaan jullie heen? Nou, Spanje, Italië, naar België, naar Frankrijk, Duitsland. Is er ook nog iemand die gaat naar Nederland? Ja, want God is overal. En God is zo mooi. En ook in Nederland zijn heel veel mooie dingen. Maar goed, ik ga met u een rondreis maken door Europa. En Europa, ja, is eigenlijk heel uitgebreid. Er is zoveel te zien en mee te maken, te beleven. Maar ik ga dan deze reis maken onder een hele mooie titel. Dus in de geest van holidays, tijdens holidays. En de titel van deze reis is In, met, door Maria van de Engelen. Of, laat ik het op zijn Italiaans zeggen, Maria degli Angeli. Maria van de Engelen. Dat klinkt in het Italiaans al heel mooi, hè? Maria degli Angeli. Maar er is ook een hele bijzondere plek in Italië. Maria degli Angeli. En dat ligt namelijk in de vallei aan de voeten van het stadje Assisi. En u weet, Assisi, twee grote heiligen. Franciscus van Assisi, Clara van Assisi. En ja, Franciscus en dan daarbij ook Clara hebben een grote rol in mijn leven gespeeld toen ik in Nieuw-Guinea een film van Franciscus' leven zag. En daar kwamen dan de momenten van zijn bekering. En ook de bekering van Clara van Assisi kwam in die film naar voren. Bezield door, ja, dat heilige, de holy day, holy year, holy life. De heiligheid van God in de schepping. de heilige schepping van God. En Maria degli Angeli is een hele bijzondere plek, namelijk niet in Assisi zelf. Het is in de vallei, de berg, de Subiaci. Ja, dat is die berg van Assisi. Sebastio, ja, dat is de naam. Die berg kun je omhoog, maar je kunt er ook omlaag komen in het dal. Onderaan het dal heb je dat hele mooie, ja, kleine kapelletje, wat een kloostertje is geworden, juist van Clara. Dat is als het ware het moederhuis van de Clarisse geworden, waar die heilige Clara zo lang heeft geleefd, in verbondenheid met Franciscus, maar haar leven met die zusters in gebed offeren voor de kerk, voor de wereld. Maar iets meer het dal in, kom je bij wat nu ook een stadje is geworden, Maria degli Angeli. Want rond een heel klein landelijk kapelletje heeft zich die stad ontwikkeld. Mede door de werkzaamheid en de aanwezigheid van Franciscus. En er staat daar nu in een grotere basiliek die eromheen is gebouwd in de 18e eeuw, is daar een heel klein kapelletje met een mooi icoonfront, maar in de oude stijl met een ronde Romaanse boog. Heel klein kapelletje. En een van de vele kapelletjes in Franciscus tijd die in ruïne lag en die hij is begonnen op te bouwen. Want hij had in, wat ik juist noemde, San Damiano, dat kapelletje ook, gezeten, nadenkende, overwegende, hoe moet het met mijn leven, wat wil God? En dat Jezus vanaf het kruis hem toesprak, zijn ogen opende, Franciscus aankeek. Franciscus, repareer mijn kerk. En Franciscus, Heer, wat wil ik dat ik doe? Franciscus, repareer mijn kerk. Ja, en hij wist niet beter of hij ging kerkjes restaureren. Onder andere Maria degli Angeli. En dat kerkje, ja, waar ik na mijn priesterwijding kort daarna naartoe ben gegaan om de hele sfeer van het evangelie van Franciscus te beleven. Ook daar, en mocht ik de heilige mis doen in dat kleine kapelletje. En dat kleine kapelletje heeft enkele hele belangrijke gebeurtenissen. Namelijk, daar heeft die Clara haar gelofte afgelegd. Als het ware in de handen van Franciscus om ook haar zelf en de vrouwen aan God toe te wijden. En de Clarisse werden de tweede orde van Franciscus. De minderbroeders, altijd minder zijn, kleiner zijn. En Franciscanen noemen we ze, daaruit afgesplitst, maar toch in eenheid de conventuelen van de samenleving. En de Kapucijnen, een kleine variant van spiritualiteit. Maar de Franciscanen, Clarisse en de Franciscaanse lekenbeweging als de derde orde. Wel nu, het eerste belangrijke feit. Clara heeft daar haar gelofte afgelegd in dat kerkje wat ook wel Portiuncola heet. Portiuncola, simpel, een portie, klein portie. De Italiaanse naam voor een klein stukje grond. En dat was dus het kleine kapelletje. En dat kleine stukje grond hoorde eigenlijk aan een bestaand Benedictijns klooster in de buurt. Dat is ook nog te bezoeken. Er is nog wat van terug te vinden. En de Benedictijnen hebben dat stukje grond toen gegeven aan Franciscus en zijn orde. En die Portiuncola heeft Franciscus in latere tijd aan God en Maria gevraagd dat daar een bijzondere genade aan zou verbonden worden voor begin augustus. En er komen heel veel mensen Portiuncola, of daar hebben ze in Nederlands een woord van gemaakt, portiunkelen. Het is met gebed en alle voorwaarden een volle aflaat op voorspraak van Franciscus en Maria. Wel nu, portiunkelen en Clara. En ik ga nu een passage lezen uit de Fioretti. Dat is een later ontstaan, vooral legendarische bundel van verhalen. Ook op historie gebaseerd, maar ja, heel biografisch en hagiografisch omschreven van het leven van Franciscus. En het 15e verhaal uit de Fioretti, de bloemetjes. Zijn prachtige bloemetjes, prachtige dingen. bijvoorbeeld over de ware vreugde. Maar hier, hoe Sint Clara met Sint Franciscus zijn medebroeders de maaltijd gebruikte in het kerkje van Maria ter Engelen, het Maria degli Angeli. Dus het is een, als het ware een soort bedevaartsplaats, een pelgrimsoord van de Franciscanen en Clarissen. En nu ook voor vele anderen om daar een aflaat te verdienen. Om daar ja, de eenvoud van het evangelie te proeven. Want dat is Franciscus en Clara, het evangelie in lichamelijke gestalte, zichtbare gestalte. Wat ontzettende aantrekkingskracht had op de mensen, omdat het zo ongelooflijk authentiek was. Wel nu, wij gaan nu als geestelijk toerist vanuit het huis of onderweg gaan wij naar Maria degli Angeli aan de voeten van Assisi. En er staat: wanneer Franciscus in Assisi verbleef, bezocht hij dikwijls de heilige Clara en onderrichtte hij haar in hemelse zaken. En ofschoon zij vurig verlangde eens met hem de maaltijd te gebruiken en hem dat dikwijls verzocht, wilde hij haar toch nimmer deze vertroosting schenken. Zijn gezellen echter, die dit verlangen van de heilige Clara kenden, zeiden tot Franciscus: Vader, het komt ons voor dat deze strengheid niet strookt met de goddelijke liefde en dat het niet juist is dat uw zuster Clara, een zo heilige en door God beminde maagd, zulk een kleinigheid van een enkele keer met u de maaltijd te gebruiken weigert. En vooral wanneer men bedenkt dat zij door uw prediking de rijkdom en de genietingen van deze wereld heeft vaarwel gezegd. Zelfs als zij u een grotere gunst verzocht, zou u die aan uw geestelijke dochter moeten verlenen. Daarop antwoordde Franciscus: zijn jullie van mening dat ik aan haar verzoek moet voldoen? En zijn gezellen: jazeker, vader, het is goed dat u haar die troost schenkt. Toen zei Franciscus: nu jullie daar zo over denken, denk ik er ook zo over. Maar omdat zij des te meer troost ondervinden, wens ik dat die maaltijd zal plaatsvinden in Sint Maria degli Angeli. Daar zij reeds in lange tijd in volkomen afzondering in San Damiano verblijft, in hun klooster. En het zal haar goed doen het klooster van de heilige Maria van de Engelen opnieuw te zien, daar waar haar hoofdhaar werd afgeknipt en waar zij bruid van Jezus Christus is geworden. Daar zullen wij gezamenlijk de maaltijd gebruiken in de naam van de Heer. Toen aan de bewuste dag was aangebroken, verliet Clara het klooster tezamen met een medezuster en vergezeld van de volgelingen van Franciscus kwam zij aan in Sant Maria degli Angeli. En toen zij heel devote heilige maagd Maria had begroet voor het altaar van de moeder Gods, waar zij haar hoofdhaar had geofferd en de sluier had aanvaard, liet zij haar het klooster zien tot het tijd was voor het middagmaal. En ondertussen liet Franciscus dekken op de naakte grond, zoals dat zijn gewoonte was. Toen het uur voor de maaltijd was aangebroken, ging Franciscus naast Clara zitten en een van Franciscus' metgezellen naast de gezellin van Clara. En vervolgens zochten ook de andere broeders in alle nederigheid een plaats. En bij het eerste gerecht begon Franciscus zo schoon en verheven en hartverheffend over God te spreken, dat de volheid van Gods genade over hen neerdaalde en alle in hemelse verrukking geraakten. En terwijl zij zo in extase verkeerden, met ogen en handen ten hemel gericht, zagen de mensen van Assisi en van Bettona en van de omliggende dorpen dat Maria degli Angeli en het hele klooster en het hele bos dat toen nog bij het klooster lag in een fel licht baden, alsof de kerk en het klooster en het bos in lichter laaien stonden. En daarom kwamen de mensen van Assisi in grote haast aanlopen om het vuur te blussen, want zij verkeerden in de vaste mening dat alles in brand stond. Maar toen ze bij het klooster aankwamen en zagen dat er niets brandde, gingen ze naar binnen en vonden daar Franciscus en Clara en allen die met hen waren, verzonken in de beschouwing van God en gezeten rond de nederige dis. En zo begrepen zij dat het een hemels en geen aards vuur was dat God op wonderbare wijze had doen verschijnen, ten bewijze en ten teken van het vuur der goddelijke liefde dat in de zielen van die heilige broeders en zusters brandde. Daarop keerde zij weer naar huis, vertroost van hart, gesticht door zoveel heiligheid. En toen Franciscus en Clara en alle anderen na geruime tijd weer tot zichzelf kwamen en zich zeer verkwikt bevonden door geestelijk voedsel, bekommerden zij zich niet meer om lichamelijk voedsel. En zo eindigde dat vrome middagmaal, waarna Clara onder goede geleide weer naar San Damiano terugkeerde. En de zusters verheugden zich zeer toen zij haar weer terugzagen. Dit alles tot lof en eer van Christus. Een prachtige ontmoeting daar bij Maria degli Angeli. Zo'n subliem klein kerkje, die grote basiliek eromheen, een plaats van de volle aflaat. En in de tijd van Franciscus werd dit ook de plek van, ja, onvoorstelbaar, de grote Pinksterconventies. En de Franciscanen, de broeders, de volgelingen van Franciscus, die waren uitgezonden overeenkomstig het evangelie, wat ze zelf hadden gehoord toen een keer in dat kleine kerkje van Assisi, wat moeten we in godsnaam doen met al die broeders? Toen ze gehoord hadden dat Jezus zei, gaan jullie 2 aan 2. En Franciscus had ze dus 2 aan 2 overal door heel Europa gestuurd. Te beginnen in Italië en overal verder. Tot al spoedig in Afrika, waar er bijvoorbeeld in Marokko martelaren vieren en Antonius van Padua van Lissabon, van Coimbra uit Portugal, Franciscaan werd om ook martelaar te worden en verkondiger werd. Kortom, elk jaar bij het Pinksterfeest, wanneer dan een grote conventie werd gehouden van de Franciscanen, kwamen ze daar samen bij Maria degli Angeli. Dus een grote verzameling, een grote kerk, als ware een soort symbool van de kerk, de grote familie van God, met Pinksteren, bij Maria, met de engelen. Nou, wat is dat voor een prachtige combinatie. Laten we daarvan genieten en laten we luisteren allereerst naar het prachtige zonnelied van Franciscus. En we denken aan de tekst en u hoeft maar naar buiten te kijken wat u ziet. Of het nou de zon is, of de wolken, of vannacht de maan, of u ziet de bloemen van het balkonnetje of van de tuin. Of u ziet de mensen, alles is broeder en zuster uit Gods hand. Wat prachtig is dat.

prachtige lofprijzing van God in de hele schepping. En dat, dat kun je op vakantie doen, geen zorgen. En dan gewoon genieten, maar bij alle genot God danken voor zijn gaven die hij rechtstreeks geeft via de natuurlijke schepping en indirect via de mensen die de natuurlijke schepping gebruiken voor alle mogelijke vormen van voedsel en drank, van wijn, honing en nectar. En God die de mens gebruikt voor alle wetenschap en kennis. God die de mens gebruikt voor alle kunst. Wat we allemaal tegenkomen, wat we kunnen beleven in een vakantie. We zijn begonnen dus met Franciscus. Ik zou er graag heen gaan weer opnieuw, maar deze zomer niet. Maar Maria degli Angeli, met de spiritualiteit van Franciscus om het evangelie na te leven. Samen met de broeders, met Clara, Maria van de Engelen. Want nu, de engelen en Maria. Laten we beginnen met Maria. Een heel bijzonder artikel wat ik heb gevonden in Katholiek Nieuwsblad. En nou, laten we dat maar nemen. Want ja, het gaat over Maria en de engelen. En ja, Maria gaat eigenlijk ook altijd met ons mee. Want Maria is altijd bij Jezus. Waar Jezus is, is zij ook. We zien haar misschien niet altijd, maar ze is er. Zoals we God ook niet zien. Er zijn mensen die zeggen, ja, God geloof ik helemaal niet in. Is er helemaal niet. En ze zien alles. Ze zien kunst, wetenschap, natuur. Ze zien alles wat bestaat. Maar ze zien God niet. Maar wij kijken met een geestelijk oog en we zien dan ja, de straling, de aura rond alles wat bestaat en wat mooi is, wat goed en waar is. En zo gaan wij op vakantie, holidays, tijdens de holidays. Maria degli Angeli. We gaan nu op zoek naar Maria, waar ik hier, dit althans, ook niet naartoe ga. Ik kom Maria in mijn vakantie dadelijk wel tegen, maar niet hier. Dit is een heel bijzonder verhaal, want het gaat over twee werkelijkheden, nou, die ik helemaal niet in combinatie zag. En nou, luistert u maar. Maar zo komen we Maria overal tegen. Ik zei al, waar Jezus is, en Jezus is overal, gaat met ons mee, wij gaan met hem mee. En als Jezus er is, is Maria er ook. En de hele hemel is met Jezus. En Maria zien we dus praktisch ook in de menselijke geschiedenis in ja, eigenlijk alle landen van de wereld. Er is geen land waar niet een groot Maria-heiligdom is. Of in landen met grote Maria-kathedralen. Zelfs in Nederland,

0: de grote protestantse kerk van het protestantisme, de grote kerk van Dordrecht, is een Onze Lieve Vrouwenkerk. Wel nu, hier staat mooi artikel, verbazend, mogelijke zaligverklaring voor een Belgische zuster die Maria zag in Amerikaans niemandsland. Nou, dat is toch al een verbazingwekkende combinatie. Een Belgische zuster in een Amerikaans niemandsland. Nou, we gaan maar even het verhaal horen en denken, ja, Maria, kom je overal tegen. En ja, als u op reis gaat, of u nou in Nederland blijft, ga maar in de buurt. U vindt wel een Maria-kapelletje of een Maria-kerk. En al die, ja, monumenten, beelden, die verwijzen allemaal naar Jezus. Met Maria naar Jezus. En we gaan nu met Maria naar Amerika, samen ook met die Belgische zuster. Het verhaal gaat al dus. In 1859 verscheen Maria tot drie keer toe aan de Belgische immigrante Adèle Brize. Nooit van gehoord, Adèle Brize. En zij, Maria, verscheen in de wildernis van Wisconsin. De Amerikaanse bisschoppen hebben nu groen licht gegeven voor een zaligverklaringsproces. David Ricken, bisschop van Green Bay in de Verenigde Staten, presenteerde het voorstel voor de zaligverklaring van Brize tijdens de voorjaarsvergadering van de Amerikaanse bisschoppenconferentie van 12 tot 14 juni. De Maria-verschijningen van Brize werden in 2010 als eerste en vooralsnog enige in de Verenigde Staten. Dat is heel bijzonder, de eerste en tot dusver de enige verschijning van Maria in dat hele grote, supergrote land, werd door bisschop Ricken als geloofwaardig bestempeld. Het deugdzame leven en de heiligheid van Adèle zijn nog steeds relevant voor de mensen van vandaag, zei bisschop Ricken op 14 juni. En hij prees haar heldhaftige gehoorzaamheid en grote geloofsdaden en noemde haar een rolmodel voor de hedendaagse catechese en nieuwe evangelisatie. Het voorstel van bisschop Ricken werd unaniem aangenomen door de Amerikaanse bisschoppen, waardoor het dossier nu naar Rome kan. Brize was 28 toen de verschijningen plaatsvonden, en dat was in 1859. En ja, dat was de tijd nog van de grote spanningen tussen Noord- en Zuid-Amerika rond de slavernij. Er een oorlog over geweest, over de slavernij afschaffen of niet afschaffen. En we weten nog de slavernij tot in onze tijd. En Maria verschijnt altijd op bijzondere momenten en bijzondere plekken. En nou, we kunnen het verbinden met die grote strijd van toen en de strijd die er nog steeds is. Wel nu, Brize was 28 jaar, 1859, toen de verschijningen plaatsvonden in de buurt van Green Bay, in het noorden van het land, in de staat Wisconsin. De eerste vond plaats terwijl ze naar een molen liep om graan te malen. De laatste twee vonden plaats een paar dagen later, terwijl ze van en naar de zondagsmis liep. Volgens historische verslagen zei de moeder God niets tijdens de eerste twee ontmoetingen. En Brize vroeg zich af of de in oogverblindend wit geklede vrouw een geest was. Maar bij de derde ontmoeting, nadat ze advies had gevraagd aan een priester, viel ze op haar knieën en vroeg: in godsnaam, wie bent u? Wat wilt u van mij? De dame, in het wit, schijnend, stralend wit, identificeerde zichzelf als de koningin van de hemel, die bidt voor de bekering van de zondaars, en ik wil dat jij hetzelfde doet. Haar verzoek aan Brize was dus tweeledig: biecht en ga ter communie voor de bekering van de zondaars. En verzamel de kinderen in dit wilde land en leer wat ze moeten weten voor hun verlossing. Leer ze de catechismus, hoe ze een kruisteken moeten slaan en hoe ze de sacramenten moeten benaderen. Wel, dat zijn de basispunten van de catechese, of de sacramenten, kruisteken, waar het teken van het kruis, van de verlossing en de heilige drie-eenheid worden gebeden en als het ware onszelf toegeëigend. En laten we dat leren, bijzonder aan de kinderen. En denk bijzonder aan deze twee centrale sacramenten, het biecht, om de zonde te belijden en de vergeving te ontvangen en de communie te ontvangen tot vereniging met Jezus. En bijzonder met als doel voor de bekering van de zondaars, van de anderen. Dus zelf helemaal weer met God verenigd worden, het kwade eruit en Jezus erin. En dat te doen ten bate van de zondaars. Dat ook zij zich mogen bekeren. Tot hun verlossing, tot hun bevrijding, tot hun vreugde. Want dat wil God zo graag. De vergeving en de vreugde geven. Wel nu, toen Brise dit gehoord had, deed ze wat haar was opgedragen. Toen ze in de tijd nog in België woonde, had ze Maria beloofd dat ze als religieuze zuster onderwijzeres zou worden. Maar ze wist niet goed hoe ze die belofte moest vervullen nadat ze met haar familie naar Amerika was geëmigreerd. Maar na de verschijningen besloot zij de kinderen les te gaan geven. Uiteindelijk sloten andere vrouwen zich bij haar aan en bouwden de katholieken in het gebied een klooster, een school en een grotere kapel. Uiteindelijk groeide de plek uit tot een nationaal heiligdom dat nog altijd veel reizigers en pelgrims trekt. 12 jaar na de verschijningen, op 8 oktober 1971, brak een grote bosbrand uit in het noordoosten van Wisconsin, waarbij maar liefst 2400 mensen omkwamen en 1,2 miljoen hectare in vlammen opging. Wat een ramp. De mensen in de regio vluchtten naar de kapel waar Brise en haar metgezellen aan het bidden waren. En ze baden de hele nacht door. En ze hieven een Mariabeeld in de tegenovergestelde richting van de rook en de vlammen. Uiteindelijk kwam de regen en doofde het vuur. Het klooster, de school, de kapel en het omliggende terrein van 5 hectare... dat aan Maria was toegewijd, die werden gered. En al het andere in de wijde omtrek was verwoest, verbrand. Een plaatselijke priester schreef destijds dat de gebouwen van het heiligdom schitterden als smaragden eilanden in een zee van as. Brise en haar medezusters bleven catechisatie geven en inspireerden het geloof van de katholieken in de omgeving. Brise stierf op 5 juli 1896... en ligt begraven bij de kapel van het heiligdom. Wat een wonderlijke geschiedenis, helemaal nieuw voor mij. Maria verschijnt in Amerika, eigenlijk een hele gewone opdracht die zo gewoon kerkelijk is, het geloof door te geven, om de catechismus te leren, dus de verklaring te geven, maar vooral de sacramenten te beleven van boete en vergeving en van de communie, van de eenwording. Ja, en dat overdragen. Goh, wat bijzonder. Nou, voor de mensen die naar Amerika gaan, gaat u naar Wisconsin. En komt u daar niet in een ander land? Nou, zoek altijd Maria Bedevaartplaats op. En steek een kaarsje op voor welke intentie dan ook. Maar vooral voor deze intentie, voor de bekering van de zondaars. En nou, daar mag u aan toevoegen voor de omkeer van mensen die het geluk zoeken, die licht zoeken, die rust zoeken. Nou, al deze termen die, die iedereen snapt, die ook als het ware heel populair zijn in de New Age, waar God eigenlijk niet genoemd wordt, maar die energiebegrippen rust, geluk, eenheid, energie. Nou, maar dat is allemaal van God. Maar dat krijgt een gezicht in Jezus, een gezicht in God zelf, dat is de volkomen verlossing en geluk van de mens. Nou, waar u ook komt, ga dan naar zo'n kerk, steek een kaarsje op voor de omgeving daar. Dat deed Brise ook, bidden voor de omgeving, catechese aan de omgeving. Maar ik heb een speciale vraag, als u dan een kaarsje gaat opsteken en bid bij Maria, gaat u alstublieft ook naar het tabernakel toe, want dat is de zoon van Maria, dat is Jezus. Maria wijst naar haar zoon. Vergeet niet naar het tabernakel te gaan. Dat is degene die past bij die door Maria aanbevolen sacramenten, biecht en communie. Ja, dan verwijst zij, dat doet zij niet. Nee, ze verwijst naar Jezus. Want nu, we willen dankbaar zijn voor het verhaal dat verschenen is. En dankbaar zijn voor deze zuster. En ja, en bidden voor alle toeristen, vakantiegangers, dat waar ook, dat ze een kerk binnengaan bij Maria en het tabernakel. En zelf ook even zich in het paradijs mogen voelen. Dat is toch wel heel prachtig. Nou, laten we nu weer naar de muziek gaan. Dan gaan we ook op reis. En ook weer een mooi voorbeeld. We gaan even niet naar Amerika. We gaan niet naar Thailand. We gaan niet naar de safari in Zuid-Afrika. En we gaan niet naar Patagonië in Argentinië. Nee hoor, we gaan blijven gewoon in Nederland. We gaan naar Maastricht. Ja, en wie maakt er feest, muzikaal feest voor het volk? Ja, dat is André Rieu. En hij heeft daar geweldige zangers bij. En nou, wij gaan dat horen. Ave Maria vanaf het Vrijthof in Maastricht.
1: Van Franz Schubert.
0: Oh, nou,
1: het Ave Maria.
0: Schubert.
1: En ze zingen werkelijk wie een engel. Geef er een enorm applaus uit Australië, Marussia.

ongetwijfeld bent u ook geroerd. Zo tijdens deze muziek kwam in beeld af en toe een close-up van mensen uit het publiek. Je ziet de tranen. Je ziet de tranen in de ogen. En je ziet paren het hoofd bij elkaar leggen op de schouder. De liefde van Maria, de liefde van God. Dat is de doelstelling voor de vakantie. Dat is de mogelijkheid voor de vakantie. Zoek die plekken waar je die tranen kunt beleven van Gods liefdevolle nabijheid. Maria's nabijheid. Ja, Maria dell'Angeli, daar begonnen we in Italië. Bij Monte Sebastio, bij Assisi, in het dal. De plaats van Franciscus en Clara. Van de Pinksterconventies van de Franciscanen. En we zijn nu geweest bij Maria in Amerika en Maria overal. En van Maria gaan we naar Maria dell'Angeli, naar de engelen. En als het net ging over de Maria en de liefde en die echtparen die elkaar aankijken met de tranen in de ogen, zachtjes, het hoofd op elkaars schouder. Dan dit volgende bijzondere verhaal uit een tijdschriftje van de Heilige Engel. We gaan naar de engelen. En op een hele bijzondere manier komt een engel tussen beiden. Iemand van het engelenwerk uit Verenigde Staten. Dus we gaan even vanuit Verenigde Staten, Wisconsin, komen we nou hier een verhaal. Die schrijft: 45 jaar geleden had ik een ervaring waarin ik hoorbaar de stem van mijn eigen engelbewaarder hoorde. Volkomen onverwacht vroeg de engel mij iets te doen, terwijl ik me juist voorbereidde op mijn eindexamen aan de zomerinstituut waar ik Chinees studeerde. Omdat de examens erg zwaar waren, had ik veel stress en ik was alleen in een taallaboratorium toen ik plotseling uit mezelf zei: God, help mij. Op dat moment hoorde ik als een antwoord een stem die zo duidelijk en helder was alsof er iemand naast mij stond. Maar ik was alleen in een cel die niet groter was dan een kast en de stem zei: ga naar de koffiehoek, je zult een meisje ontmoeten en alles komt goed. Nou, wat was dat? Ik had mijn geloof in die tijd een beetje verloren, maar ik volgde de aanwijzingen op. Er stonden een paar meisjes in de rij voor de koffie. Ik zei ze gedag, meer ook niet. Mijn huisgenoot zat aan een tafel, dus ik ging zitten en stak mijn pijp aan. Ik begon te denken dat ik gek was geworden, er gewoon te wachten op, ja, op wat. Toen ik een meisje de zaal zag inkomen en ik mijn ogen op haar vestigde, ze liep naar onze tafel en vroeg: heb je een vuurtje? Het voelde alsof ik in een film zat. Een vuurtje. Elke student die deelnam aan dit zomerinstituut, dat verschillende afdelingen voor verschillende talen had, verplichtte zich om tijdens de duur van het programma alleen die taal te spreken die hij of zij studeerde. Ik antwoordde het meisje dus in het Chinees, omdat ik Chinees studeerde. En zij sprak mij in het Frans toe, omdat zij Frans studeerde. Het was goed dat ik toevallig Frans had gestudeerd, terwijl zij toevallig enige tijd in Hongkong had gewoond en Chinees had geleerd. Zo gingen we de rest van de avond door met onze tweetalige conversatie in het Chinees en het Frans. En zo deden wij de belofte van het taalprogramma. Dat was 45 jaar geleden. Dit jaar vieren wij de 39ste verjaardag van ons huwelijk en de 45ste verjaardag van onze eerste ontmoeting met onze 6 volwassen kinderen nu. Later vertelde mijn vrouw dat ze naar mijn tafel toe was gekomen omdat ik de enige in de zaal was die rookte. Ja, het lag dus helemaal niet aan mijn knappe uiterlijk en mijn uitstraling. Maar gewoon, ik zat een pijp te roken. Dat hield mij wel om nederig te worden. Kortom, ik beken dus hier dat ik mijn huwelijk te danken heb aan de aanwijzingen van mijn engelbewaarder. Nou,
Hoe kun je zo'n verhaal bedenken? Maar het is gebeurd. Een verhaal van iemand uit het Engelwerk, Opus Angelorum. En ja, dat is een bijzondere beweging, weer een bijzondere spiritualiteit, maar een deel van het katholieke geloof, van oud, het geloof van de Bijbel. Maria heeft een grote plaats en de engelen ook in het grote bestel van God. De Bijbel is een samenvoeging van allerlei verhalen. Het een wordt meer, ander wordt minder vermeld. Maar nadenkende, alles kan zo op zijn plaats komen. En Maria en de engelen. Dat is trouwens vrij populair tegenwoordig, engelen. Maar met engelen, ja, met engelen, dan kun je een beetje twee kanten op in de huidige tijd. En dat doen mensen ook. Er zijn heel veel mensen die hebben het wel over engelen. Er zijn liederen van engelen. En engelen worden wat makkelijker geaccepteerd. Want ja, ze zijn als het ware toch niet God zelf. Nee, ze zijn God zelf niet. Maar dan daarmee ook niet zo alles, zeg maar, eisend. En noem het maar even de New Age, de nieuwe tijd van allerlei krachten en energieën die er zijn. En die zijn er ook, die komen allemaal van God. Ja, die komen van God dus. Maar ja, een engel, het licht van de engelen. Maar daar kun je wat makkelijker mee dealen. Maar God, ja, die stelt zijn vraag, zijn uitdaging. Kom en volg mij. Dus de christelijke versie van engelen is niet alleen zomaar een mooie, aantrekkelijke kracht van licht en straling en voldoening. En dat is het ook wel. Maar er is meer. In onze christelijke visie is er meer. En dat is in deze beweging die ontstaan is door een vrouw. Een moeder die ja, van jongs af aan beelden had van engelen en engelen visioenen zag en engelen heeft horen spreken en het heeft opgeschreven en mensen bij elkaar heeft gebracht. Mannen bij een orde, tot een orde heeft gebracht. Een nieuwe orde en vrouwen tot een nieuwe congregatie gebracht met de bijzondere spiritualiteit van de engelen en tegelijk het kruis. Want dat hoort bij het christelijk denken. Niet alleen die lieve engelen, die stralende engelen, die witte engelen, die gouden gekroonde engelen. Nee, de engelen ook die het kruis vasthouden. Die komen helpen, inderdaad, in Hof van de Olijven, in Gethsemane. En dat in dienst van God. De engelen zijn niet alleen zomaar geestelijke vrienden. Zij zijn middelaren tussen God en de mens. Dus deze vier punten, hier mooi omschreven, zijn essentieel voor ons christelijke denken vanuit de volle openbaring. Engelen zijn dienaren. Zij dienen de mensen, ja, maar zij dienen ook God. En dat kennen we. God beminnen boven alles en dan de medemens beminnen. De engelen dienen God boven alles en in opdracht dienen zij ook ons, om ons bij God te brengen. En de engelen dalen af van de hoogte, uit de hemel, in de diepte van de zondige mens. Net als Jezus afdaalt van de hemel naar de zondige werkelijkheid, om ons terug te brengen bij God. De engelen zijn dus dienaren van God. Ten tweede, de engelen zijn boodschappers van God. Ze zijn niet zelfstandige machten. Ze zijn boodschappers van God. Zoals dat onuitsprekelijke, ja, we spreken het vaak uit, maar het bijna ongelofelijke, maar we geloven het verhaal van de engel Gabriel die de boodschap brengt aan Maria. Ten derde, de engelen laten niet alleen hun schoonheid zien, hun grootheid zien, hun wijsheid zien en horen, maar de engelen zijn aanbidders van God. De engelen zijn aanbidders van God. En proberen ons ook tot aanbidding te brengen. Dus dat kunnen we in de vakantie dus heel mooi doen. Als we de wolken voorbij zien vliegen. Dan kunnen we vanuit die wolken, van door de wolken heen, denken aan de engelen die overal om ons heen zijn. Maar ons willen brengen tot de aanbidding van God in zijn schepping, in de mens en in Gods heerlijkheid. En ten vierde, ja, die engelen zijn ook strijders.
waarbij we bijzonder denken aan de engel Michael, maar ook alle anderen. Ze strijden, bijzonder ook onze engelbewaarders. Zij helpen ons strijden tegen alle bekoringen. Wel nu, dit is de positie van de engelen en ons en engelen. We denken dus aan die hele mooie werkelijkheid. Santa Maria degli Angeli. Ja, en twee van de heiligen die bijzonder erin hebben geleefd, hebben we dus gezien, Franciscus en Clara. Maria toegewijd met de engelen, maar om Jezus te volgen op weg naar de Vader. Om nog iets te zeggen van deze vrouw, moeder Gabrielle Bitterlich, die getrouwd is, 3 kinderen heeft gekregen, maar haar hele leven heeft toegewijd aan het werk van de engelen om de mensen bewust te maken, weer bewust, zoals in de christelijke zin, dat de engelen deel zijn van Gods schepping en meewerken met ons leven op weg naar God toe. Enkele feiten uit haar leven. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik namelijk in de vakantie, die spoedig gaat gebeuren, dat mijn eerste plek is in de Alpen, de prachtige Alpen, de bergen, de heilige bergen. Maar daar in Oostenrijk, in een klooster in het Inntaaldal van de Inn. En daar is een klooster van de Congregatie van het Heilig Kruis, met bijzondere toewijding aan de engelen. En daar in dat klooster, daar is de kamer waar deze vrouw, toen haar man was overleden, een dochter ver weg was en in dit werk ging en schilderde, en een zoon priester was geworden, zij dus vrij was als weduwe, is zij daar dat klooster, waar ik dadelijk weer een priesterretrette zal doen, daar heeft zij verbleven, geschreven en aansporingen heeft gegeven voor de orde en de congregatie om God toe te wijden. Want nu enkele jaartallen uit die geschiedenis is 1950, toen schreef Gabrielle Bitterlich, die altijd genoemd wordt moeder Gabrielle, aangezet door de engel om een toewijding te schrijven, een toewijding aan alle engelen. En daarna ook een toewijding en een belofte aan de engelbewaarder. Want nu een paar jaar geleden heb ik in dat klooster de retraite gevolgd, de overweging, de positie en de betekenis van de engelen, wat ik nu heb kort samengevat, om dan ook een toewijding te doen samen met enkele andere priesters uit Duits sprekende landen. 1950 dus, de toewijding aan heilige engelen en de engelbewaarder. In 1950 ook manifesteerde de Heer zijn plan voor een religieuze orde. En eerst was het tegenstand en verzet, maar na de hand, ook in overleg met het Vaticaan, is er dus een plan gekomen voor de stichting van een orde. En in feite, interessant is, ze hebben nu de naam van het Heilig Kruis gekregen, met toewijding aan de engelen. Maar het is eigenlijk een kloosterregel waarin Antonius van Coimbra, Antonius van Padua, nog heeft geleefd. En de orde was in feite uitgestorven, maar de regel bestond nog en die is weer tot leven gewekt. Dus vanuit 1950 de opbouw van de orde van de engelen, de orde van het kruis. Dat is 1950. En die bijzondere kruisverering, die engelen leiden niet alleen naar prachtige hemelse sferen, maar de engelen begeleiden ons ook op de kruisweg. En die Gabrielle heeft ongeveer 200 kruiswegvieringen geschreven. In 1961 heeft zij de broederschap gesticht, de broederschap van de heilige engelbewaarders. En het vierde proces was toen haar zoon Hans Jurk tot priester was gewijd. In 1955 haar dochter Roswitha, weduwe, naar Brazilië is verhuisd en daar geschilderd heeft, maar ook schilderingen in dat klooster van Oostenrijk, de Petersbergklooster. Toen in 1961 haar man was overleden en in 1971 haar zoon Wolfram, wetenschapper, was overleden. Toen is zij als het ware dat klooster ingetreden. In 1965 werd toen het kasteel Sint-Petersberg in Tirol aangekocht en tot basis gemaakt van deze orde van het engelenwerk
en van het kruis van Jezus. En dan ga ik priestergetretten doen. Want nu, zo hebben we vandaag Assisi, Franciscus, Maria degli Angeli, die bijzondere plek van Franciscus en Clara. We hebben Maria meegemaakt, ja, heel bijzonder, verrassend, in Wisconsin, Amerika. En voor de overdracht van het geloof en de overdracht van de geloofsleer. En nu zijn we geëindigd met de engelen die helemaal in het verlossingswerk zijn inbegrepen. Het verlossingswerk door Christus. En dit bijzondere instrument van die orde en die congregatie. Van de paters de orde, van de zusters de congregatie. En zo gaan we de komende holidays tot holy days maken. En dan gaan we nu luisteren naar muziek, Maria. En we zouden kunnen luisteren, ik zie dat even niet. Dat is prachtig, dat kunt u zelf opzoeken. Salve Regina. En dan gezongen door de monniken van Einsiedeln. Een heel oud klooster, nog bestaand, nog in functie, waar ze dit hebben gecomponeerd, wat ik eenmaal in Zwitserland heb gehoord. Want mijn route van vakantie gaat via Oostenrijk naar Zwitserland en weer terug. Door Parijs naar Nederland. En in Parijs hopelijk de prachtige kapel van Rudi Bak van de Wonderdadige Medaille. Laten we nu luisteren naar, ja, hier heb ik het koor van de kathedraal van Einsiedeln, die dat prachtige Salve Regina, Maria Koningin. En wij bidden dan nu bijzonder Maria Koningin van de Vrede, Koningin van de Engelen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, en na dat mooie programma van priester Koos, een herhaling, we hadden het gezegd, want priester Koos zelf is op vakantie, gaan we hier natuurlijk het middaggebed bidden. En dat is geen herhaling, dat is gewoon nu live hier in de studio van Radio Maria vanuit de kapel. Ik geef u graag de pagina's in het grote en het kleine getijdenboek, zodat u met ons kunt meebidden. We gaan direct beginnen, na het Anselus natuurlijk, met de hymne op bladzijde 758 in het Groot Getijdenboek. En daarna staan de psalmen vanaf bladzijde 938 in dus het Groot Getijdenboek. In het Klein Getijdenboek, daar kunt u voor de hymne terecht op bladzijde 58. En dan vindt u de psalmen en verder vanaf pagina 208 in het Klein Getijdenboek. Ik wens u heel veel devotie.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ziet de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent. Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.
1: Ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig, zoals gij beloofd hebt.
0: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen. En richt mij schreden naar wat gij verordent.
1: Met ijver en zonder te dralen, volg ik uw geboden op.
0: Al ben ik in strikken van zondags gevangen. Uw wet vergeet ik toch nooit.
1: Des nachts sta ik op om u te vereren, om wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ik ben de vriend van hen die u vrezen, die opvolgen wat gij beveelt.
1: De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent. Ik sta te beven van vrees. Schik mij uw aandacht, verhoor mij. God, aanhoor mijn gebed. Houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij.
1: Ik ben ontdaan en verward door het boosaardig geschreeuw. Door het getreiter van zondaars.
0: Ze hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last.
1: Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen.
0: Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting.
1: Ik zei, had ik vleugels zoals een duif, dan vloog ik weg en ging rusten.
0: Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier en in de woestijn blijven wonen.
1: Ik zie naar bescherming uit, een schuilplaats voor storm en noodweer.
0: Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht.
1: Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad. bedrog en list in de straten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht. Verhoor mij. Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Ach, was het een vijand die mij beschimpt, dan zou ik het wel verdragen.
1: Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen.
0: Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot,
1: met wie ik altijd aangenaam omging en tussen het volk in de tempelhof liep.
0: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn.
1: Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal Hij zeker horen.
0: Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan.
1: God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond.
0: Zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet.
1: Zij heffen de hand op tegen hun naaste. En vriendschap bezoedelen zij.
0: Hun mond is zo zacht als boter. Maar stekelig is hun hart.
1: Als olie zo glad zijn hun woorden. Maar zelf zijn ze scherp als een zwaard.
0: Werp dan uw zorg op de Heer, Hij zal het nodige geven. Nooit laat Hij een vriend in de steek.
1: Maar Gij, God, Gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in.
0: Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op U.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten en mijn wegen niet uw wegen, luidt de Godspraak van de Heer. Zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe.
0: Heer God der legerscharen, wie komt u nabij?
1: Gij zijt de machtige met trouw omkleed.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, op het midden van de dag laat Gij ons op adem komen. Wij bidden U, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid U welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Na dit middaggebed zullen wij hier direct om 12:15 de rozenkrans gaan bidden. Dus over een minuut of 5. En als u graag het eerste tientje mee wil bidden en ook de geloofsbelijdenis, dus het hele begin van de rozenkrans, dan wil ik u graag uitnodigen om zo direct te bellen naar de live studio. Dat kan natuurlijk ook tussen de tientjes door. Dan draaien we steeds muziek. Dan kunt u ook bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En eventueel ook een tientje mee te bidden als u dat graag zou willen doen. Zo direct dus om 12:15 beginnen we hier met de rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Ja, en zo zijn we alweer toegekomen aan het bidden van de rozenkrans, waarbij we natuurlijk ook alle intenties gaan meenemen die u heeft doorgegeven al, maar ook nog gaat doorgeven waarschijnlijk. En we beginnen ja hier en nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij gaan zo het eerste tientje bidden en dat willen we doen voor de volgende intenties. We bidden allereerst voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Bidden we ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. En we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, meebidders en weldoeners. En uiteraard bidden we ook om zegen over hen. En ook bidden we, Heer, voor de zielenrust van onze overleden luisteraars. We vragen, Heer, om uw barmhartige bijstand voor een zus die terminaal is dat zij mag uitzien om naar in uw eeuwigheid, in uw zaligheid te worden opgenomen en te leven bij u. En om kracht natuurlijk ook voor haar, de mensen die

0: haar, ja, de mensen die haar zullen gaan missen. Ook willen we graag bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven, dat mannen en vrouwen, jonge mannen en vrouwen, of ook ouder, zich hun hart willen openstellen en echt de weg van onderscheid, van roeping willen onderzoeken. En ook bidden we voor kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We denken daarbij ook bijzonder aan mensen die het moeilijk hebben met de warmte, dat dus de verkoeling hen echt mag helpen. We overwegen het eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden. We gaan de muziek draaien hier. En dat geeft u de gelegenheid om naar de live studio te bellen. Om uw intentie door te geven. Of het volgende tientje. Als u dat op de radio wil meebidden, dan hoor ik dat graag. Het nummer is 073 687 2001.

0: Ja, en zo zijn we alweer toegekomen aan het tweede tientje, wat we met drie meebidders zelfs gaan bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. Wij willen graag bidden voor kinderen die langer geleden al overleden zijn, maar die zeker vandaag speciaal in het hart leven van de moeder. Een kind dat 1 dag is geworden en een kind dat 77 is geworden. Voor hun geluk in de hemel, voor hun zielenrust. Ook willen we graag bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten, maar tegelijkertijd natuurlijk in al die andere gebieden in de wereld waar onrust heerst, waar oorlog is. En dat vooral diegenen die zelf daar verantwoordelijk voor zijn en zich ervoor kunnen inzetten, dat ze zich ook echt willen inzetten voor de vrede en daarvoor willen pleiten. Bidden we ook voor een verder herstel van zieke bisschoppen, dat zij echt worden gesteund door het gebed dat voor hen wordt gebeden en dat ons lieve Heer hen heel barmhartig wil zijn en steunen in dus hun verdere herstel. En ook willen we graag bidden voor de zielen in het vage vuur, dat zij door het gebed toch spoedig mogen worden opgenomen bij ons lieve Heer, in zijn licht. En ook willen we bidden voor een nichtje die problemen heeft, dat er een oplossing mag komen. En ook voor een broer die veel alcohol gebruikt, dat dat toch mag ophouden en hij tot inkeer mag komen daarin. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in aller eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: Ja, en dank voor het meebidden. Alle drie, dat ging goed. We gaan muziek draaien en dat betekent dat u kunt bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En ook wanneer u mee zou willen bidden, kunt u dat aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

U kunt nog steeds bellen hier naar de live studio om het volgende tientje mee te bidden op de radio. Het nummer is 073 687 200.

0: Ja, en we gaan het derde tientje bidden en hebben daarvoor de volgende intenties. We bidden voor een zoon die even de weg is kwijtgeraakt eigenlijk en langzaamaan ook wel weer terugkomt. We bidden dat hij, dat hij eigenlijk mag worden opgepakt door ons lieve Heer en dat van binnen ook mag ervaren dat hij niet alleen is en dat hij kracht en steun mag verwachten en mag ontvangen om weer helemaal de oude te worden. En ook voor degene die hem helpen, die om hem heen staan, bidden wij om kracht en steun. Graag willen we ook bidden uit dankbaarheid namens een luisteraar voor alle lieve mensen die zij om haar heen heeft. En ook willen we bidden om vrede in de harten van alle mensen. We vragen Heer om zegen over een tienerkamp dat deze week plaatsvindt. Dat de harten van alle tieners geraakt mag worden. En ook dat ze zich willen verdiepen. En nog beter de goede God leren kennen en in hun leven toelaten. We vragen Heer ook dat een bevalling goed mag verlopen. En vragen om zegen over moeder en kind. En bidden wij ook om verhoring van een specifieke intentie. En uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En we vragen bijzonder de hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En de hulp van Maria, Koningin van de Vrede, voor vrede in onze harten. En ook bidden we uit dankbaarheid voor het leven van een dierbare die overleden is. Vandaag is het zijn sterfdag, dus bidden we ook voor de zielenrust van deze overleden dierbare. Heer, en bidden we ook uit dankbaarheid aan de heilige Franciscus voor een goed verlopen operatie van een hondje. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, en dank weer voor het meebidden. We gaan weer muziek opzetten en dat betekent dat u naar de live studio kunt bellen om uw intentie door te geven en nou ja, eventueel ook aan te geven dat u het volgende tientje zou willen meebidden op de radio. Het nummer is 073 687 200.

0: Ja, en de muziek was net lang genoeg om alle telefoontjes aan te nemen. En we hebben een heleboel intenties voor het volgende tientje. We bidden, Heer, uit dankbaarheid, uit grote dankbaarheid, dat er zo'n goede uitslag is gekomen uit een MRI-scan en ook andere uitslagen die dus op de goede manier aangeven dat er eigenlijk niks of bijna niks aan de hand is. Heel veel dank daarvoor. We willen graag ook bidden voor de vruchten der aarde. En we bidden ook dat de priesters geheiligd mogen worden. Dat zij zich echt, de andere Christus zijn hier op aarde. En daar ook in worden ondersteund door de mensen om hen heen. En door dit gebed. En Heer, we willen ook bidden voor de mensen in het vage vuur. Dat zij door ons vurig gebed spoedig bij ons lieve Heer mogen komen. We bidden ook om vrede in de wereld. Dat die natuurlijk mag komen, Heer. En die begint uiteindelijk in het klein. Dus iedereen die daar ook maar iets aan kan bijdragen, wij allemaal, dat daar de vrede mag groeien. En Heer, we willen heel bijzonder aan Moeder Maria vragen om de mensen die zorg nodig hebben, dat die misschien juist in deze periode waarin veel mensen op vakantie zijn, er ook tekort aan personeel is, dat zij zelf wat meer uithoudingsvermogen wellicht mogen hebben. Dat ze volharden ook in dat wat ze te verduren hebben. Maar misschien ook wel oplossingen vinden zelf om zelf iets te doen bij de verzorging. En dat zij daarin worden gesteund, de moed en ook het inzicht mogen krijgen. En Heer, bidden we ook voor een jarige die morgen jarig is, voor een heel gezegend nieuw levensjaar. Dat alle goeds en alles wat nodig is aan deze persoon mag toekomen. Ook willen we graag bidden voor de zielenrust. We denken aan twee goede kennissen die overleden zijn al enige tijd geleden. Maar dat ook zij hun geluk, dat zij mogen leven natuurlijk bij ons lieve Heer. Bidden we ook op voorspraak van de Heilige Maria voor het welzijn van een aantal personen. En ook van de luisteraar zelf. En we danken daar ons lieve Heer voor. Ook willen we bidden uit dankbaarheid op voorspraak van ons lief vrouw Ter Sneeuw. De gedachtenis van vandaag natuurlijk, Maria de Meerdere, de kerk die is gebouwd ter ere van haar. Heer, we vragen ook voor een goede vriendin dat de kuur die zij nu ondergaat haar mag helpen helemaal te herstellen. We bidden ook dat de pijn in de heup van een luisteraar mag verminderen. En we vragen om zegen over kinderen en hun bedrijven. En ook vragen we om zegen voor een nieuw levensjaar van een peetdochter die vandaag 18 wordt. Nou, van harte ook weer gefeliciteerd aan al die jarigen nogmaals. En dat ons lieve Heer zijn barmhartigheid over jullie wil laten stralen natuurlijk. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden hier met het vierde tientje. En we gaan muziek draaien voor dat we het laatste tientje gaan bidden. En daar zullen we dan ook afsluiten met de litanie van de heilige Jozef, want het is woensdag. Wilt u misschien het volgende tientje meebidden, of misschien ook de litanie, dan kunt u dat laten weten. En natuurlijk kunt u gewoon uw intentie doorgeven tijdens de muziek door te bellen naar de live studio. Dat is 073-687-2001. En u kunt het ook via WhatsApp natuurlijk doorsturen.

0: En wij zijn toe aan het laatste tientje van deze rozenkrans en zullen dan daarna afsluiten met de litanie. En voor deze laatste, voor dit laatste tientje willen wij graag bidden dat bij een mevrouw die ja, een beetje ongelukkig gevallen is en nu pijn heeft aan de bibs, dat dat snel over mag gaan en dat er ook geen complicaties zijn. En dat vragen we dat ons lieve moeder Maria haar daarbij wil helpen. Ook bidden we, Heer, dat een reis naar Medjugorje aan het einde van dit jaar mag doorgaan en dat die ook goed mag verlopen. We bidden, Heer, ook om zegen over ouders die een moeilijk huwelijk hebben. Dat ze de liefde voor God en voor elkaar toch weer mogen vinden. Heer, wilt u hen daarin vooral wijsheid, inzicht en veel liefde schenken. We bidden ook voor de bekering van alle harten van degene die abortus overwegen en dat ze dus hun van gedachten mogen veranderen. Bidden we ook voor een spoedige wederkomst van onze Heer. En graag willen we ook bidden dat een operatie van een broer goed mag verlopen. Dat de handen van de chirurg natuurlijk gezegend mogen worden. En dat ook daarna, na de operatie, het herstel heel goed mag verlopen. Tevens bidden we ook voor het herstel van een neef. Dat het ijzergehalte in zijn bloed goed mag komen. En we bidden uit dankbaarheid. We bidden op voorspraak van onze lieve moeder Maria voor genezing. En vragen ook, Heer, voor de bekering en bevrijding van een zoon. We bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En voor alle zegeningen die we weer iedere dag mogen ontvangen. En ook voor een jarige zoon bidden we om gezondheid en wijsheid in het nieuwe levensjaar. We bidden uit dankbaarheid voor het huwelijk van een dochter en schoonzoon. En we vragen, Heer, voor de bekering van een zoon op voorspraak van de heilige Monica en de heilige Charbel. En ook willen we graag bidden op voorspraak van de heilige familie voor een spoedig herstel van een zware operatie die vorige week dinsdag heeft plaatsgevonden. Voor geloof dat de Heilige Geest in de harten van een man en kinderen daar zijn werk wil doen. En uit heel, heel grote dankbaarheid. En ook bidden we voor alle mensen die meedoen met het werk van Radio Maria. Voor zegen over hen, waar ze zich ook bevinden. En dat zij in al dat werk ook in het nieuwe seizoen weer gesteund mogen worden en bemoedigd. En we willen ook graag bidden voor een luisteraar die zich belaagd voelt. Mag stoppen en dat er ook veel vrede mag komen en veel genade mag rusten hierop. En Heer, we willen ook graag alle intenties meenemen. Vooral ook een intentie die eigenlijk vanmorgen al is binnengekomen. Daar bidden wij nog voor een praktijkexamen dat als ik het goed begrepen heb, vandaag ging plaatsvinden. Dat we daarvoor bidden. En dat ook Gods liefde en zegen deze luisteraar mag omringen. En niet alleen voor deze luisteraar, maar dat het ook mag gelden voor alle mensen. En Heer, uiteraard bidden we natuurlijk ook voor al die intenties die u in stilte bij u draagt. Alle luisteraars, die u, alle luisteraars, deze, de intenties die u bij u draagt, in stilte in uw hart, waarvoor u bidt, dat deze mogen worden gehoord en mogen worden verhoord. En we overwegen dan het laatste glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan afsluiten met de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: Bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David.
1: Bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser.
1: Bid voor ons.
0: Kuizenbewaarder van de maagd.
1: Bid voor ons.
0: Voedstervader van de zoon van God.
1: Bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Dienaar van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Helper van het heil.
1: Bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin.
1: Bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van geduld.
1: Bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede.
1: Bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden.
1: Bid voor ons.
0: Luister van het huiselijk leven.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
1: Bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
1: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de armen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
1: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
1: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden met deze rozenkrans en de litanie. En ik zie dat wij er deze keer erg lang over hebben gedaan. Of althans gewoon de tijd ervoor hebben genomen. Zo kun je het ook zeggen. Maar het is gewoon al meteen tijd voor het volgende programma. Namelijk de Heilige van de Dag. Nogmaals veel dank. Alle intenties hebben we bij Moeder Maria mogen brengen. En we gaan hier verder nu met de Heilige van de Dag. Tot later, dag.
2: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de heilige van de dag een bijzonder feest. Het is namelijk het feest van de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore in Rome in het jaar 432. Oftewel Maria de Meerdere en in andere woorden Maria ter Sneeuw. Het feest dus van Maria ter Sneeuw. Op de plaats waar deze kerk staat, de Esquilijnse heuvel, stond al een klein Mariakerkje dat in de derde eeuw door paus Liberius was gesticht. Hij laat in die tijd een absis toevoegen aan een ruime zaal, Sicinium geheten, en hij wijdt deze voor de eredienst. Om die reden noemt men het gebouw soms ook nog wel de Basilica Liberiana. Het is in die tijd dat Maria als heilige juist in opkomst is, hoewel ze dan nog zeker niet zo'n grote plaats inneemt als nu. De verering van Maria zou, met ingang van het jaar 431, een grote vlucht nemen. In dat jaar wordt er te Efesen een groot ecumenisch concilie gehouden, waar bisschoppen van over de toenmalige hele wereld bijeen zijn. De jaren ervoor is er in de kerk veel gediscussieerd over de persoon van Jezus. Men is tot de slotsom gekomen dat hij én God én mens is. Als op dat front de rust een beetje is weergekeerd, doet zich de volgende vraag voor. Wat betekent dit alles voor Maria, zijn moeder? Het concilie van Efesen vaardigt af dat Maria de eretitel toekomt, Moeder Gods, Theotokos. Vanaf dat moment gaat Maria een steeds grotere plaats innemen in de devotie van het christenvolk en dus ook in de afbeeldingen en de verhalen. Paus Sixtus III treedt aan in het jaar 432, één jaar na het concilie. Hij laat het bescheiden kerkje van Maria bijna geheel restaureren en vergroten. En vervolgens wijdt hij haar omstreeks het jaar 435 toe aan de Heilige Maagd. Bij die gelegenheid ontvangt en behoudt eigenlijk de basiliek haar naam van Santa Maria Maggiore, de Heilige Maria de Meerdere. Het is de oudste aan Ons Lieve Vrouw toegewijde kerk in het Westen. In de middeleeuwen ontstaat er een legende rondom de bouwgeschiedenis van deze kerk. Maria zou aan een Romeins edelman, Johannes of Giovanni, dat is dezelfde naam natuurlijk, de opdracht gegeven hebben om ter ere van haar een kerk in Rome te bouwen. Als Giovanni aan haar vraagt waar hij moet komen te staan, geef ze hem te kennen dat ze de plek met een wonder zal aanduiden. De volgende morgen, het is hartje zomer, 5 augustus, blijkt er smetteloos witte sneeuw gevallen te zijn op de Esquilijnse heuvel. Dat is dus de plaats die de heilige onbevlekte maagd voor haar kerk heeft uitgekozen. Daarom heeft men deze kerk ook wel Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw genoemd. De legende staat niet helemaal los van het gebruik om op deze dag in de basiliek een regen van witte bloemen uit te strooien. Dat gebeurt iedere keer op 5 augustus als het feest van Maria ter Sneeuw groots wordt gevierd. De hoofdcelebrant van de pontificale Eucharistieviering is niet de paus, maar de aartspriester van de basiliek. En tijdens deze plechtigheid wordt de legende over het sneeuwwonder verteld en laat men witte dahliablaadjes van bovenuit de kerk naar beneden dwarrelen. Men kan zich afvragen of dit zinnebeeldig gebruik, waardoor de maagdelijke zuiverheid van Maria wordt uitgedrukt, ten oorsprong aan de legende ligt of dat die welriekende handeling uit de legende voortkomt. En of schoon de legende eigenlijk dateert van na de bouw van de basiliek, heeft zij er inderdaad voor gezorgd dat het feest van vandaag op veel plaatsen ook wel bekend is onder de naam Maria van de Sneeuw of Maria ter Sneeuw. En dat ook veel liefhebbers van de bergsport haar tot patrones hebben. Het feest werd door paus Pius V, aan het einde van de 16e eeuw ongeveer, op de algemene liturgische kalender van de katholieke kerk geplaatst. Sinds de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie wordt het feest nog slechts gevierd in de kerken die de

0: nog slechts gevierd in de kerken die de naam Maria ter Sneeuw dragen. Sinds mensenheugenis eert het gelovige volk van Rome onze moeder in deze kerk onder de naam Salus Populi Romani, wat eigenlijk staat voor beschermster of verlosser van de Romeinse mensen. Verlosser, gezondheid, verlossing van de Romeinse mensen. Ze komen daar naartoe om gunsten en genade af te smeken, als naar de plaats waar ze altijd worden verhoord. Ook paus Johannes Paulus II bezocht ons lieve vrouw in deze Romeinse kerk kort na zijn verkiezing tot paus. Maria, zei de paus toen, is geroepen om alle naar de verlosser te brengen. Om van hem te getuigen. Zelfs zonder woorden, alleen maar met de liefde waarin zich het moeder zijn openbaart. Om ook degene die meer weerstand bieden te doen naderen, voor wie het moeilijker is in de liefde te geloven. Zij is geroepen om alle, dat wil zeggen ieder afzonderlijk, tot haar zoon te doen naderen. En aan haar voeten legde dus paus Johannes Paulus II deze toewijding af van geheel zijn leven en heel zijn verlangens naar de moeder God, die wij in kinderlijke navolging tot ons mogen maken. Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt. Ik ben geheel de uwe en alles wat ik heb is het uwe. En daar volgt dan nog achteraan, accipio te in mea omnia, wees gij mijn gids in alles. Ook paus Franciscus heeft een grote liefde voor de Maria Maggiore, de kerk, en hij bezoekt daar regelmatig. Altijd als hij op reis gaat of op reis is geweest. En de beeltenis van de Salus Populi Romani, dus deze beroemde icoon, was bijvoorbeeld ook aanwezig bij de bijzondere Urbi et Orbi zegen die paus Franciscus eind maart gaf op het lege Sint-Pietersplein. Heel in het bijzonder in het kader van de coronapandemie. Heilige Maria ter Sneeuw, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Na lange dagen op zee verlieten de mannen de Parmis zodra ze vroeg in de middag voor anker gingen. Ze waren wat toe aan vermaak. Op aandringen van Theo schreef Carilinee nieuwe brieven voor haar tante en Mariamne, die ze toevertrouwde aan koeriers in de haven. Carilinee keek vanuit haar stoel verlangend naar de mooie havenstad en glimlachte verwelkomend toen Sophocles met een grote tas in zijn handen vroeg van zijn uitstapje terugkwam. Hij liet zich naast haar neervallen en stopte zijn benen stevig onder zich weg. Uit zijn tas haalde hij een verse granaatappel en fijne amandelkeekjes nog warm van de oven.
1: Een cadeautje voor jou, zei hij.
0: Sophocles, je moet je geld niet aan mij uitgeven. Nou, de oude man begon te friemelen aan de koordjes die uit zijn tas hingen en keek een beetje verlegen.
1: Nou wat?
0: Ik heb dat geld alleen vanwege jou.
1: Ik begrijp het niet.
0: Toen je ziek werd, hebben we een weddenschap gesloten, snap je? De jongens en ik. De jongens zeiden dat de goden je hadden vervloekt omdat je zonder toestemming stiekem op ons schip was gestapt. Ze waren er zeker van dat je zou sterven.
1: Ik wedde van niet. Ik wist dat je daar te koppig voor bent.
0: Carilinee grijnsde zelfvoldaan. Bovendien bad de meester voor jou, dag en nacht. Tussen het kussen opschudden en je voorhoofd afvegen door, bad hij. Zijn God moest je toch genezen? Anders zou het hem lang nagedragen worden.
1: Carilinee tikte Sophocles op de schouder.
0: Een beetje respect, alsjeblieft.
1: Hij lachte.
0: Nou, eet op. Je krijgt geen nieuwe kans. Ik ga geen amandelcake voor je bakken.
1: Carilinee verdeelde de cakejes zorgvuldig en sneed de granaatappel in twee helften met behulp van Sophocles' korte mes.
0: Ik heb zelf, zei de oude man.
1: Het is niet voor jou. Het is voor Theo. Omdat hij almaar heeft gebeden en hard heeft gewerkt om mij in leven te houden, verdient hij tenminste de helft van de winst.
0: Nu ik over nadenk, inderdaad.
1: Zijn witte haar waaide over zijn gerimpelde voorhoofd. Hij vertoonde de brutale grijns die altijd vlak onder de oppervlakte school en voornamelijk tandeloos tandvlees werd zichtbaar. Carilinee's hart zwol van genegenheid. Was haar grootvader maar meer zoals Sophocles geweest, warmhartig en plagerig. Ze bracht haar hoofd dicht naar hem toe en fluisterde.
0: Jezus heeft Theo gestuurd om je te vinden toen je verlaten was in Alexandrië, Sophocles. Hij heeft hem gestuurd om je te redden. De Heer moet heel veel van je houden.
1: Het gezicht van de oude zeeman betrok.
0: Ik ben het redden niet waard, kind. En ik ben het niet waard om van te houden.
1: Jawel, Theo heeft bijna het leven gelaten terwijl hij het je bewees.
0: De bruine ogen vulden zich vol met tranen.
1: Sinds die dag heb ik mijn best gedaan om een beter mens te worden. Als iemand die zo goed is als de meester bereid is om voor je te sterven, dan geeft dat je leven een nieuwe waarde.
0: Carilinee knikte. Een nog beter iemand dan Theo is voor je gestorven, Sophocles. Gestorven zodat al je fouten uit het verleden werden goedgemaakt en je toekomst werd veiliggesteld. Gestorven om je de waarde terug te geven die je verloren had. Wel,
1: Zijn naam is Jezus of Yeshua, zoals je meester hem noemt. En hij heeft je innig lief, Sophocles. Sophocles liet zijn hoofd hangen. Hij zei geen woord, maar in de weerspiegeling van de ondergaande zon zag Carilinee een enkele traan glinsteren op zijn wang. 2 dagen later arriveerden ze in de haven van Puteoli, het eindpunt van Carinine's zeereis. Ze was nog dagen van Rome verwijderd, maar ze kon het schip niet verlaten. Theo was vertrokken om een ligplaats voor zijn schip te regelen en te organiseren, dat zijn goederen voor korte tijd werden opgeslagen in een nabijgelegen pakhuis. Hij had haar verboden de Parmis zonder hem te verlaten. En dus stond ze nu in de middagzon te wachten. Theo's mannen waren om haar heen druk bezig de zware amforen met zeep en graan naar de kade te verplaatsen. Ongeduldig om van boord te gaan, leunde Carilinee tegen de achtersteven en bekeek de haven. Ze was opgegroeid in een havenstad en ze had verwacht bekende dingen te zien en te horen. Maar Puteoli bleek een heel nieuwe ervaring. De oude haven van Puteoli was niet zo charmant of mooi als die van Caesarea, maar uitgestrekt en industrieel. De geluiden van tientallen exotische talen vermengden zich met het schrille gekrijs van zeemeeuwen. Havenarbeiders duwden tonnen met wijn, slaven laden kisten vol stof en aardewerk in, zeelui laden meer tarwe uit dan ze ooit op één plaats had gezien. De omvangrijke, platboomde schepen die het graan uit Alexandrië hadden gehaald, die konden niet aanleggen in de haven en moesten het anker laten vallen in open zee, terwijl kleinere vaartuigen hun vracht naar de kust vervoerden. Op dat moment trok een rij armoedig geklede vrouwen haar aandacht. Carilinee draaide zich om hen beter te bekijken. En pas toen zag ze de ketting om hun nek, waarmee ze aan elkaar gebonden waren. Sommigen waren half naakt, blootgesteld aan de zon en de wellustige blikken van mannen. Ze strompelde over de kade, opgedreven door de knallende zweep van de man die hen volgde, een slavenhandelaar. Een vreselijke aanblik, zei Theo grimmig, en ze schrok op. Ze zou er nooit aan wennen hoe stilletjes de man zich bewoog. Walgelijk, beaamde ze. De Romeinse wereld was gebouwd op de rug van zulke gruwelen. Ze herinnerde zich dat Theo's eigen moeder een slavin was geweest, wat ongetwijfeld deels de reden was voor de sombere blik waarmee hij het tafereel gadesloeg. Hij stapte weg van de achtersteven.
0: We kunnen nu van boord. Ben je er klaar voor?
1: Carilinee pakte haar kleine bundel op en wuifde ermee naar hem. Hij nam het geknoopte laken uit haar hand en hielp haar over de loopplank. En eindelijk, na 6 lange weken, raakte haar voeten vaste grond. Als een havik die zijn prooi volgt, sloeg de krijger haar gade toen ze naar de kade liep. Dit keer zou hij haar niet kwijtraken. Hij herkende de lange man die naast haar liep als degene die hij even op het schip had gezien. Met hem raakte hij liever niet in conflict, al zou hij het wel doen als het moest. Maar voorlopig wilde hij afwachten of er zich een betere gelegenheid zou voordoen. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij glimlachte voldaan. De man liet het meisje alleen om met zijn Kushitische kapitein te praten. Ze waren maar een paar stappen verder op de kade. Genoeg voor de krijger om te doen wat hij moest doen. Hij had zich lange tijd op dit moment verheugd. Het meisje stond aan de rand van het water te kijken naar de elegante trireem met 50 omhoog gestoken riemen aan elke kant, die zich opmaakte voor vertrek. De riemen gingen in perfecte harmonie naar beneden, alsof ze werden gedirigeerd door muziek. De krijger kiende zijn bewegingen uit met feilloze precisie. De riemen van de trireem zwaaiden omhoog uit het water. Hij greep het meisje van achteren hard vast. Zijn vingers groeven in haar tunica en huid. Hij trok haar naar achteren en maakte gebruik van al de spieren in zijn armen en rug. Ze uitte een gesmoorde gil. Maar in de cacofonie van de haven hoorde niemand dat. Hij tilde haar op en slingerde haar met een boog voor de eerste riem. Precies waar ze een reusachtige klap op haar hoofd zou krijgen. De riemen kwamen naar beneden op het moment dat ze voorover in het water belandden.
0: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, het is vandaag weer woensdag. Het is 2:00. We beginnen met het plaatjesprogramma voor deze week. Voor mij de laatste week van augustus, want daarna vanaf maandag ga ik op vakantie. Maar ja, deze keer en vandaag toch wel nog een keer plaatjesprogramma op deze 5 augustus. Een beetje rustiger weer buiten. Ietsje minder warm weer. Even, dat vind ik heel fijn. Nou, beste luisteraars, we gaan beginnen dus met het plaatjesprogramma. En u bent zo welkom om te bellen of te appen om liederen aan te vragen voor iedereen. Mooie liederen voor iedereen die misschien aan het luisteren is. We gaan beginnen met een lied aangevraagd door Sonia. Ze wil graag een lied laten horen van Louis Neefs, Het Winkeltje. Zo'n lief liedje, zegt Sonia. Voor iedereen die luistert en nog voor mezelf. Nou, daar gaan we naar luisteren en u kunt een lied aanvragen als je belt naar het telefoonnummer 073 687 2001.

Ik herinner mij een winkel in een Amsterdamse straat, waar de hele etalage vol met handwerkspullen staat. En een lieve oude dame, heel fragiel en heel precieus, maakt uit al haar kleine laadjes telkens weer de juiste keus.

1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Na een jaar of wat kwam ik daar heel toevallig weer voorbij. En ik dacht, ik mis een knoopje aan die blauwe jas van mij. Dus ik ging meteen naar binnen, waar het dametje weer stond. En ik was niet eens verbaasd dat zij precies zo'n knoopje vond. Zulke winkels zijn er haast niet meer.

de kant, 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Kort geleden kwam ik weer eens door die Amsterdamse straat. En ik dacht, kom ik ga kijken of die winkel nog bestaat. Maar de hele etalage was ontluisterd, kaal en leeg. Slechts van binnen op de ruit

hand, 1000 knoopjes en wel 100 kleuren band. Vlak daarnaast was een cafeetje met de ingang aan de gracht. En ik vroeg, is die mevrouw soms naar een rusthuis toegebracht? Maar men zei, die wordt begraven morgenochtend in Oostzaan. En daar ben ik toen heel stilletjes alleen naartoe gegaan. Er was

Ja, beste luisteraars, dat was het winkeltje van Louis Neefs. Ja, een nostalgisch lied over een winkel. Ja, misschien als u dat u zelf dat soort winkeltjes kent of kende. Nou goed, we gaan door met ons plaatjesprogramma. Vandaag zijn we aan het luisteren. En misschien heeft u nog mooie liederen die u aan andere mensen wilt laten horen. Dat kunt u zeker doen, want mijn lijstje is min of meer leeg. Er is wel een liedje en daarna is er heel veel ruimte voor heel veel muziek. Nou goed, zit u te luisteren of zit u misschien zelfs op vakantie aan het luisteren, want dat mag ook. Dan kunt u bellen en u kunt ook een WhatsApp bericht sturen. We gaan naar het volgende lied luisteren. Het is een lied aangevraagd door Desiree. Ze wilde graag het Ave Maria van Voces 8 van Frans Bibel horen. Daar gaan we dus naar luisteren. Voces 8 met Ave Maria. En wilt u een lied aanvragen via de telefoon, kunt u bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001. En u kunt ook natuurlijk een WhatsApp-bericht sturen.

Beste luisteraars, inderdaad een prachtige versie van het Ave Maria, eigenlijk van het Angelus. Kent u wel dat gebed dat wij bidden om 6:00 ochtends, 12:00 middags en om 6:00 avonds ter ere van de incarnatie, van het vleeswording van Jezus. En het is gezongen door Watches 8. Nou, we gaan naar het volgende lied, aangevraagd door zeker iemand uit Limburg, van Trace of Willy. En hij of zij wilde graag het liedje in het bronsgroen eikenhout. Ja, en dat is het lied van het Limburgs volkslied. Nou, beste luisteraars, we gaan dus naar luisteren. En een uitvoering van Maarten Cox.

Ja, we luisteren een beetje een moderne versie van het Limburgs volkslied. Op deze woensdagmiddag bij het plaatjesprogramma van Radio Maria. Nou, ik heb hier een mooi bericht over het lied van Daarvoor van Melanie. Ze zegt bedankt namens mijn man voor het mooie Amsterdamse liedje. Vorige week het aangevraagde lied door omstandigheden niet kunnen horen. Candle in the Wind van Elton John voor een overleden vriendin. Nou ja, Candle in the Wind kunnen we nog een keer laten horen. En beste luisteraars, u luistert naar het programma. U vraagt, wij draaien een plaatjesprogramma van Radio Maria op iedere woensdagmiddag. Vanaf 2 uur tot tegen 3. En u heeft dus vanmiddag nog de mogelijkheid om een lied aan te vragen voor iedereen die aan het luisteren is, iedereen die misschien op vakantie is en iedereen die misschien al terug van vakantie is. En natuurlijk voor iedereen die misschien zou willen, maar niet op vakantie kan. Nou, we gaan dus luisteren naar Candle in the Wind van Elton John.

Ja, beste luisteraars, je hoorde even een beetje stilte omdat ik in gesprek was met een luisteraar en daarna een belletje. Nou, we kunnen eigenlijk via WhatsApp niet opnemen. En als mensen willen bellen naar de studio, dan moeten ze gewoon bellen via de telefoon. En het nummer is 073-687-2001, want we kunnen helaas via WhatsApp niet opnemen. Nou, beste luisteraars, we luisteren nog steeds naar het plaatjesprogramma van Radio Maria. We gaan nog steeds luisteren naar mooie muziek, zeker weten. Het volgende lied is een lied aangevraagd door een mevrouw uit Zeven... Wacht even. Uit Zeven... Zevenhoven. En ze vertelde dat op 15 augustus is er een mooie viering bij de Lourdesgrot. Ze hebben daar een grote Lourdesgrot. Zevenhoven. En daar komt ook monsieur Van de Hende, bisdom, van het bisdom Rotterdam, om de mis daar te vieren om 19 uur. Dus als u geïnteresseerd bent of op zoek bent naar een heilige mis op 15 augustus, dat kan ook. 19 uur in Zevenhoven bij de Lourdesgrot met monsieur Jan van den Hende. Omdat er ze ook vieren dat er dat

Jan van den Hende. Omdat er ze ook vieren dat, dat het bisdom Rotterdam al 70 jaar bestaat. Dus dat op 15 augustus. En mevrouw wilde natuurlijk het lied Te Lourdes op de Berg horen. Iedereen uitnodigen dus bij deze viering. We gaan luisteren dus naar Te Lourdes op de Bergen. En u kunt bellen en u kunt liedjes aanvragen. Als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001. En u kunt ook een WhatsApp bericht sturen.

En beste luisteraars, dat was Teloerdes op de bergen van het bisdom Den Bosch. Verschillende koren staat erbij. En dat is ook met de uitnodiging bij een mooie viering in Zevenhoven. In het bisdom Rotterdam, waar ze 70 jaar bisdom Rotterdam gaan vieren met een bloemenhulde voor Maria. En ook gaan ze rond een processie met het Laurentiusbeeld. De heilige Laurentius is, als ik me niet vergis, ook de patroonheilige van het bisdom Rotterdam. Dat is op Maria ten Hemelopneming, het hoogfeest, op 15 augustus om 19 uur. Nou, we gaan door naar het volgende lied. Rogier stuurt een bericht met een orgelcompositie. Of ik het wil laten horen, natuurlijk wel. Nou, daar gaan we naar luisteren. Het is een Jean-Baptiste Monod, Cavalier col organ. Nou ja, herzlich tut mich verlangen. En beste luisteraars, daar gaan we naar luisteren. En u kunt bellen en u kunt appen om nog liederen aan te vragen.

En mijn luisteraars, dat was Jean-Baptiste Monod met een orgelcompositie Herzlich durch mich verlangen. En we gaan door met ons plaatjesprogramma. En het lied dat komt is voor meneer De Ronden. Of hij heeft het aangevraagd via zijn vrouw. Hij wilde graag het lied Gins in een steeg voor ellende en... ja, dat ken ik niet, maar in ieder geval, het is een lied. En deze uitvoering van een tenor van Florian. En daar gaan we dus naar luisteren. Gins in een steeg.

0: Ja, beste luisteraar, zeg het toch voort, o zeg het tot voort, predik den heiland door daden en woord, dat geen verwijt u het hart ooit doorboort, nimmer nog heb ik van Jezus gehoord. Ja, beste luisteraars, als christen, dan is dat wel echt iets belangrijk om het geloven in de Heer Jezus, om door te geven. En dat zegt het lied waar we net hebben geluisterd over. Ginds in een steeg vol ellende en nood. En we gaan naar het volgende lied, beste luisteraars. Het volgende lied is aangevraagd door mevrouw De Ronden. Ze wilde graag het lied Über den Wolken van Reinhard Mey horen.
1: Mit der Art und Weise, wie er uns seine Welt erklärt. Hier ist Reinhard Mey, Über den Wolken.

Ja, beste luisteraars, Reinhard Meij met Über den Wolken. Dat zegt het lied, dat boven de wolken is de vrijheid zonder grenzen. Nou, ik denk altijd, als ik in een vliegtuig zit, dan ga je boven de wolken stijgen. En hoe dik de laag wolken is, de zon schijnt nog. Het is net in het leven, hoe groot de problemen er lijken te zijn, ja, de zon schijnt toch ergens boven die wolken, boven die problemen. Nou ja, dat is een beetje wijsheid van mij. Nou, we gaan door met het plaatjesprogramma. En dat is een lied aangevraagd door mevrouw Schilder uit Volendam. En ze wilde een lied aanvragen voor die mensen in deze moeilijke tijden die eenzaam en ziek zijn. Er zijn natuurlijk mensen die thuis alleen zijn. Zeker nu dat mensen op vakantie zijn, dat betekent dat er mensen thuis zijn gebleven die misschien geen bezoek ontvangen. Voor die mensen die ziek en eenzaam zijn, vraagt mevrouw Schilder het lied Ik zal er zijn van Joke Oud. En u kunt nog liederen aanvragen. Het telefoonnummer is 073 687 200.

Ja, we zijn straks, je hoorde zojuist Joke Oud met Ik zal er zijn bij dit plaatjesprogramma. En ja, we gaan naar het vogellied. En het is een vogellied. Het vogellied weet ik niet of ik het heb gevonden. In ieder geval, dat is een berichtje van mevrouw Mintje. En ze heeft een rijtje nummers van Henk Lommers verstuurd. Of wij daar een daarvan kunnen luisteren. Maar ik weet niet of ik het heb gevonden. Ik zocht naar Henk Lommers en ik vond op YouTube een huisdier of een soort dierenarts. Maar dat zou het niet zijn. En nou, ik heb wel een lied gevonden die misschien te maken heeft met waar mevrouw het over heeft. Het heet Handen heb je om te geven. Nou, het is een mooi liedje. En daar gaan we ook naar luisteren. En natuurlijk kunt u nog liederen aanvragen. Er is plek voor nog misschien 2 liederen. En u kunt bellen en u kunt een WhatsApp bericht sturen.

Ja, beste luisteraars, een uitnodiging om je oren te openen voor iedereen. Ja, dat is altijd een goed idee. Goed luisteren is een deugd. Is altijd een goed idee om goed naar de anderen te luisteren. Nou, beste luisteraars, we hebben nog 10 minuten van dit programma en we gaan dus luisteren naar het volgende lied van vandaag. Het is een lied aangevraagd door Hans. Hij wil graag het lied Vriendelijk Licht in Mij. Leid Vriendelijk Licht Mij als een trouwe wacht. En daar gaan we naar luisteren, een uitvoering van Nederland Zingt.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist Leidvriendelijk ligt mij. Dat is een lied, of de strofen, de woorden zijn wel geschreven door de heilige John Henry Newman. Nou, beste luisteraars, we gaan zo dadelijk naar het laatste lied van dit plaatjesprogramma voor vandaag. Het is, ik was aan het opzoeken. Dat eerst werd een lied van Onze Lieve Vrouw van Banneu aangevraagd. Alleen ja, dat is een beetje lastig om te vinden. Oh, ik zie het hier. Hymn to Mary, Our Lady of Banneu, Mother of the Poor. Want zo zeggen ze dat Onze Lieve Vrouw van Banneu is de moeder van de armen. En het is een lied aangevraagd door Melanie. Voor nog een overleden vriendin, een mede bedevaartgangster vorige week, het lied van Banneu. En ook het lied van de engelbewaarder van Marco Schuitmaker, maar ik denk dat dat niet meer gaat lukken. In ieder geval, ik wens je van harte een gezegende zomer toe, of de rest van de zomer. En de komende week zal mijn collega Yvonne, denk ik, het programma voor een paar weken overnemen. Tot horens. En nu luisteren we dus naar de hymne van Maria, moeder van de armen, Onze Lieve Vrouw van Banneu.

0: En dat was het laatste lied dat u hoorde hier in het programma. U vraagt, wij draaien. Dus een hymne tot Maria voor ons lieve vrouw van Banneux, moeder van hoop. En van de poor, sorry, niet hoop, van de armen. En Banneux is een prachtige plek om te bezoeken. Niet heel ver hier vandaan. En daar is in ieder geval ook een Nederlandse priester die speciaal daar ook zit voor de Nederlandse pelgrims. Dus mocht u een keer naar Banneux willen, dan kunt u, ik zou zeggen, doe het gewoon een keer in deze periode. Inmiddels zijn we dan ook natuurlijk aangekomen bij 3 uur zo'n beetje. En dat betekent dat we hier bij Radio Maria de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Natuurlijk hopen we dat u dat ook met ons mee wil bidden. We verenigen ons eigenlijk met zovelen, ook veel Radio Maria's, maar ook mensen daarbuiten natuurlijk, die om 3 uur 's middags deze rozenkrans bidden. Nogmaals van harte uitgenodigd. U hoort direct eerst nog eventjes de herkenningsmelodie en dan gaan wij van start.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Laten we ons inderdaad voegen bij die vele, vele mensen die ook nu op dit moment de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Van harte dus uitgenodigd om dat met ons te doen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: En vervolgen wij ook met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, ik kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden. Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Ja, na het bidden van de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gaan we natuurlijk verder hier bij Radio Maria. Eerst nog even met muziek en dan is het direct om 3:30 op de woensdag natuurlijk altijd tijd voor de kinderkatechese. Nou ja, het is natuurlijk vol op vakantie, maar we hebben een mooie uitzending uitgekozen die u inderdaad kunt beluisteren. Het zal daarin gaan onder andere over de rozenkrans en ook over de heilige Theresia van Lisieux. Dus nou, prachtige onderwerpen natuurlijk waar u naar kunt gaan luisteren en ook van kunt gaan genieten. Direct om 3:30. Nou, en daarnaast om 4:30 natuurlijk tijd voor Pater Bots met het woord voor het woord elke dag opnieuw. Bij het evangelie natuurlijk van vandaag. En zo gaan we dan verder. 5:00 de rozenkrans, 5:30 vespers enzovoort. Nou, ik wens u een heel mooie en fijne middag toe. En tot later. Dag.

0: Dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, hallo beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is een groot feest om hier op woensdagmiddag altijd te zijn. En ik zie toch elke week weer andere gezichten. Hè, er zijn natuurlijk een paar hele bekende kinderen die we elke week horen en zien. Hè. Leila is er vandaag weer bij, en Nicholas is er weer bij, en Maximilian die is er weer bij, die is ook al een paar keer geweest. En Ples is er natuurlijk weer bij. Maar er is vandaag ook iemand bij, die hebben we al wel eens een keer eerder gezien, maar nog niet zo heel vaak. En hij steekt al zijn vinger hoog op, want Noah is er ook bij. Hallo Noah. Hallo Noah, kom eens even staan. Kom eens even bij de microfoon staan. Zeg eens even hallo tegen de luisteraars thuis.
2: Hallo.
1: Heel goed, hallo. Wat leuk dat jij er bent, Noah.
2: Ja.
1: Ja, heb je er een beetje zin in?
2: Ja.
1: Ja, heel veel zelfs? Noah, heel veel?
2: Ja.
1: Heel veel zelfs, nou, superleuk. Noah, prachtig dat je er ook bij bent. Ja, jongens, we gaan vandaag natuurlijk weer over allerlei mooie dingen spreken. En voordat we dat doen, ben ik benieuwd, hebben jullie nog zelf iets meegemaakt waarvan je zegt, dat is wel eens goed om even tegen de luisteraars te vertellen? Maxi, heb jij misschien iets meegemaakt deze week? Of was het een hele gewone week? Soms heb je ook hele gewone week, hè? Was een gewone week. Noah heeft wel iets meegemaakt. Kom eens even bij de microfoon staan. Vertel het eens even. Wat heb je meegemaakt?
2: Ik heb mijn boodschappenbus meegenomen.
1: Heb je je boodschappenbus meegenomen?
2: Ja.
1: En wat is dat dan, een boodschappenbus?
2: Ja, die brengt hun spulletjes naar huis toe.
1: Oh, en die heb je meegenomen hier naar de studio?
2: Ja.
1: Met boodschappen of zonder boodschappen?
2: Zonder boodschappen.
1: Oh, zonder boodschappen. Dus we kunnen nog niet gaan uitpakken dadelijk. Hey, en Noah, je had vandaag...
2: Ik ga naar school toe.
1: Ja, je had vandaag jouw allereerste schooldag, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Mijn basisschool.
1: Op de basisschool?
2: Ja.
1: Ben je al zo'n grote jongen dat je naar de basisschool gaat? Jongen, dat is toch wel heel, heel mooi nieuws, ja.
2: Ja.
1: Noah, vandaag de eerste. En hoe was het op de eerste schooldag, Noah?
2: Heel leuk.
1: Heel leuk, ja? Ja. Heb je ook leuke kinderen in de klas?
2: Ja.
1: En heb je ook een leuke juf?
2: Ja.
1: Oké, nou mooi hoor. Bles, die steekt ook nog de vinger op. Die wil graag ook even iets vertellen. Bles, kom eens bij de microfoon staan.
3: Ik had, zondag had ik een vriendinnenuitje met twee vriendinnen. En toen zijn we naar het parkje gegaan en er waren nieuwe babybiggetjes geboren.
1: Oh.
3: Dus wij waren daarheen kijken.
1: Ja.
3: En zaterdag was iemand bij mij logeren en die moest om 11 uur weg. En ik vond het heel jammer dat ik niet naar de kerk kon. Alleen iemand was logeren dus. En zij moest om 11 uur weg en dat kan dan niet.
1: Oké.
3: Okay.
1: En even nog een vraag, Bles. Je had de biggetjes gezien. Ben jij zo'n dierenvriend dan?
3: Niet heel erg, maar ze zagen er zo schattig uit dat ik moest kijken.
1: Oh, je moest kijken. Kleine biggetjes, ja, dat is wel schattig. Ja.
3: En ze passen als ze geboren zijn in zo'n grote kom.
1: Oké, maar dan kunnen de mensen thuis niet zien hoe groot de kom is.
3: Nee.
1: Ongeveer 10 centimeter.
3: Ja.
1: Liet je zien, ja.
3: En mijn vriendin wil van school af, mijn beste vriendin, omdat ze gepest wordt.
1: Oh ja, dat is ook niet mooi. Daar hebben we het vorige week ook over gehad, hè?
3: En daar wil ik dan straks voor bidden.
1: Heel goed, gaan we daarvoor bidden, heel goed. Ja, mooi Bles, dat is belangrijk om daarvoor te bidden inderdaad. Leila, de kerstverse kinderburgemeester van Meijerijstad komt nu aan het woord, ja?
4: Ik ben eigenlijk echt heel blij.
1: Heel blij, vertel. Mm-hmm. Waarom ben je blij?
4: Omdat ik een familie heb.
1: Omdat je een familie hebt?
4: Ja.
1: Oké, je bent gewoon blij met jouw familie.
4: Mm-hmm.
1: Nou, dat is toch wel heel mooi nieuws. Ja, en een stukje van jouw familie is hier natuurlijk bij vandaag, hè?
4: Ja.
1: Ja.
4: En Cecilia komt straks misschien ook met mama.
1: Ja, ze vertelde het. Ja. Cecilia is jullie jongste zusje. En die komt straks misschien ook even in uitzending. Dat is de jongste luisteraar van Radio Maria in de wereld. In Nederland in ieder geval. Ja. Nou, geweldig. Dat is mooi om te horen, Leila. Dat je zo blij bent met jouw familie. Familie is ook heel belangrijk. Het laatste, Noah die wil nog één ding zeggen. Dan gaan we daarna aan de catechese beginnen. Noah die stak nog een hele grote vinger op, ja?
2: Ik heb de vogel meegenomen.
1: De vogel?
2: Nee,
1: de Volvo. Ja. Oké, de Volvo. Heb je de Volvo meegenomen?
2: Ja.
1: Oké, jij hebt hem meegenomen. Of heeft mama hem meegenomen?
2: Mama.
1: Ook wel zeggen, ja. Ja. Jullie zijn met de Volvo gekomen. Nou, dan weten we meteen wat voor auto jullie rijden. Dat is een hele mooie Volvo, weet ik toevallig. Ja.
2: Een bruine is die.
1: Een bruine Volvo.
2: Ja.
1: Oké, interessant, interessant. Ja, we leren van alles bij.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dankjewel Noah. Mag je ook weer even gaan zitten? Hé jongens, vorige week hebben we over iets belangrijks gesproken. Wie kan zich nog dat herinneren waar we het over hebben gehad vorige week? We hebben het net al gezegd, pesten, maar over meer dingen. Hè? Bles, waar hebben we het vorige week over gehad? Kom eens even bij de microfoon staan als je het weet.
5: Het enige wat ik weet is pesten.
1: Ja, bij de microfoon, anders kan niemand het verstaan. Ja, pesten hebben we het over gehad, inderdaad.
5: Het enige wat ik weet is pesten.
1: Ja. Maar we hadden het ook over iets anders gehad. We hadden het ook over de maand gehad, die vandaag begint.
5: En de Maria maand en de hele mooie, de bijzondere Rozenkransmaand.
1: Ja, precies, de Rozenkransmaand. Vandaag is 1 oktober, dus vandaag begint de nieuwe maand, Leila. En dat is inderdaad de Rozenkransmaand.
6: Ik, mijn moeder, mijn broertjes, ja, eigenlijk ons hele gezin, gaat nu elke avond de Rozenkrans bidden.
1: Oh, wat goed. Ja, dus ja, speciaal voor deze Rozenkransmaand.
6: Een rozenhoedje, want ik weet niet hoe ik een rozenkrans moet bidden.
1: Ja, dat is ook wel een goeie, hè? Dus weten jullie, jongens, weten jullie het verschil tussen een rozenkrans en een rozenhoedje?
7: Ik.
1: Noah weet het, ja?
7: Ja.
1: Noah, vertel het eens. Wat is het verschil tussen een rozenkrans en een rozenhoedje?
2: Dan doe je bidden.
1: Ja, je doet bidden, ja, in allebei de gevallen. Ik zal het jullie uit gaan leggen. Kijk, ik ga het vertellen. Jullie mogen even gaan zitten, mogen jullie dadelijk aanvullen als ik niet alles heb verteld. Ik heb hier in mijn hand een rozenkrans. Een mooie grote rozenkrans. Nou zeggen we, dit is een rozenkrans, dit ding. Ik zal even rammelen met de kraaltjes. Dan kunnen de mensen, luister, dan kunnen de mensen thuis horen dat ik een rozenkrans vast heb. Die horen nou de kraaltjes rammelen zo. Hè? Dit is een rozenkrans. Maar als we die gaan bidden, dan zeggen we wel eens, ik heb het rozenhoedje gebeden. En sommige mensen zeggen wel eens, ik heb vandaag de hele rozenkrans gebeden. Wat zou nou het verschil zijn? Nou, het verschil is, als je een rozenhoedje bidt, dan betekent het dat je met die rozenkrans, dus met dat ding wat ik nu vast heb, dat je daar 1 keer helemaal mee rondgaat. Dus je gaat 1 keer al die kraaltjes ga je af. En op de kleine kraaltjes bid je dan het Wees gegroet. En op de grote kraaltjes het Eer aan de Vader en het Onze Vader. Maar jullie weten dat je ook de geheimen overweegt. De speciale momenten uit het leven van Jezus gaan we dan overwegen. En als iemand nou zegt, ik heb vandaag de hele rozenkrans gebeden, dan betekent het, nou, je mag het dadelijk zeggen, ik ga het nog even uitleggen, mag jij het dadelijk aanvullen. Dan betekent dat je 4 keer helemaal rond bent geweest op 1 dag. 4 keer dus die hele ketting helemaal rond hebt gebeden. En waarom 4 keer? Omdat je dan alle geheimen van de rozenkrans hebt gebeden. En jullie weten misschien, je hebt blijde geheimen, je hebt droevige geheimen, je hebt geheimen van het licht, je hebt glorievolle geheimen, allemaal verschillende soorten geheimen. Maar als je al die geheimen op 1 dag bidt, dan heb je heel de rozenkrans gebeden. Dus dan ben je 4 keer die hele ketting rond geweest en dan zeg je, nu heb ik de hele rozenkrans gebeden. Als je er gewoon 1 keer rond gaat, dan zeg je, dan noemen we dat in Nederland, het rozenhoedje. Dat is ook wel een mooie naam, hè? Rozenhoedje. Rosarium. Rosarium in het Latijn, vraagt Leila. Noah, wat wou je zeggen?
2: Ik wou, mijn feestje begint om 9 uur.
1: Jouw feestje begint om 9 uur?
2: Ja.
1: Oké, nou heel Nederland is uitgenodigd voor 9 dagen. Een noveen voor het feestje van Noah. Bles wil nog iets zeggen, ja?
4: Mijn zusje is jarig over 7 dagen.
1: Oké, dat is ook wel bijzonder. Over 7 dagen is het zusje van Blesjarig. Jongens, nog even terug, hè? Even terug naar die rozenkrans. We hebben het er vorige week over gehad. Ik weet niet of jullie het nog weten. 7 oktober, Leila, is het feest van de rozenkrans. Waar had dat ook alweer mee te maken? Er is ooit iets gebeurd, lang geleden, op 7 oktober, waardoor we vandaag nog steeds, of nu nog steeds, op 7 oktober een speciaal feest vieren. Het feest van Maria van de Rozenkrans. Wat is er toen
4: gebeurd? Daar hadden we het vorige week ook over, hè?
1: Ja, maar wat dan? Vertel het nog even kort.
6: Het was over dat er een oorlog was over op water.
1: Ja.
6: En toen deden ze elke dag de
1: rozenkrans. Ja, baden ze
6: elke dag de rozenkrans.
1: Ja.
6: En toen hadden hun gewonnen.
1: Ja, het was inderdaad de zeeslag, hè, bij Lepanto. Het waren mensen die wilden Europa innemen en die wilden het christendom afschaffen. Die wilden gaan zorgen dat niemand meer in Christus mocht geloven. Maar dat is tegengehouden. En dat was op 7 oktober. Nou vroeg ik vorige week, hoe komen wij eigenlijk aan die rozenkrans? Wie heeft dit verzonnen of wie heeft dit bedacht? Ja, wie weet het. Bles, hoe komen we aan de rozenkrans? Ik heb hem niet uitgevonden.
7: Jezus.
1: Bles, weet jij het?
7: Maria.
1: Maria, ja dat klopt. Dat is het goede antwoord. Maar?
7: Jozef.
1: Aan wie? Aan wie?
7: Zeven.
1: Aan wie heeft Maria de rozenkrans gegeven, zodat we die vandaag de dag nog steeds kunnen bidden? Wie weet dat?
2: Nela?
6: Aan Dominicus.
1: Ja, de heilige Dominicus. De heilige Dominicus. De oudste broer van Lela en van Nicholas en Maximilian, die heet Dominic. Die heet Dominic. He, dus die is genoemd naar de heilige Dominicus. En inderdaad, het was Dominicus die van Maria de rozenkrans kreeg. En waarom kreeg Dominicus van Maria de rozenkrans? Wat had dat voor reden? Ik ga het even kort vertellen. Dominicus was een belangrijke heilige. Die leefde honderden jaren geleden. En die was speciaal naar Spanje gestuurd en naar Zuid-Frankrijk om daar de mensen te gaan bekeren. Want de mensen geloofden niet meer op een goede manier in God. Ze zeiden nog wel dat ze in God geloofden. Ze zeiden ook nog dat ze in Jezus Christus geloofden. Maar ze zeiden ook een paar rare dingen. En op een gegeven moment kreeg de paus dat te horen in Rome. En toen zei de paus, daar moet iets aan gebeuren, want als dat zo doorgaat, gaat straks iedereen verkeerd geloven. Stel hè, ik zou hier bij de catechese allemaal goede dingen zeggen. Hè? Dus bijvoorbeeld, God is de vader van Jezus. Ja, dat klopt hè. Jezus is gestorven aan het kruis. Dat klopt ook. Jezus is de derde dag uit de dood opgestaan. Klopt allemaal. Maar als ik dan ineens zou zeggen, en Jezus is een engel. Ja, dat klopt niet hè. Dat klopt niet. Jezus is geen engel. Jezus is God en mens. Dus dan zit ik ineens iets te vertellen wat wel mooi klinkt, maar wat toch niet waar is. En in de tijd van Dominicus werden er ook dingen gezegd die niet waar waren. Die misschien wel iets over met Christus te maken hadden, maar die toch niet helemaal klopten. Weet je wat er in de tijd van Dominicus werd gezegd? Bles, weet jij het? Nee? Oké, nou gaan we het straks even over praten. Nog even over Dominicus. In de tijd van Dominicus waren er mensen die noemden zichzelf christen, maar dat waren aparte christenen. Dat waren namelijk, ja, die noemen we ook wel met een woord, Kataren. Kataren. En die geloofden dat heel de wereld eigenlijk slecht is, behalve de geest van God, die is goed. En daar bedoelden ze mee, alles wat je kunt aanraken is slecht. En de ziel is bijvoorbeeld misschien wel goed. En de geest van God is goed. Maar alles wat je kunt aanraken, zelfs ons eigen lichaam, is slecht, zeiden ze. Dus ze zeiden dat alles wat geestelijk is, is goed. En alles wat je kunt aanraken, wat stoffelijk is, wat tastbaar is, dankjewel Lela, wat tastbaar is, dat is slecht. Geloven wij dat als christenen, als katholieken? Nee, dat geloven wij niet. Dat geloven wij niet. Waarom geloven wij dat niet? Als alles wat je kunt aanraken slecht zou zijn, wie is dan ook slecht? Vertel het ze in de microfoon. Ja? Noah, weet jij het?
2: Ja?
1: Ja, vertel het maar.
2: Dat Jezus niet dood kan worden.
1: Dat heeft inderdaad met Jezus te maken, ja. Als alles wat we kunnen aanraken slecht is, dus als zelfs ons lichaam slecht zou zijn, ja, dan is Jezus ook slecht. Maar Jezus is niet slecht, want Jezus is juist heel goed. Ja. Toch? Beter dan Jezus bestaat niet. En daarom was het wat deze mensen zeiden, klopte niet. Ze zeiden, het lichaam is slecht. Alles wat tastbaar is, zoals Lela net zo mooi zei, is slecht. Maar dat klopt natuurlijk niet. Dus Dominicus, die moest naar, ook eruit. Je gaat er bijna op je broer zitten. Dominicus moest dus naar Spanje toe en naar Zuid-Frankrijk toe, om aan deze mensen te gaan vertellen dat dit niet klopt. En die wilde ze weer gaan vertellen hoe het wel zit. Wat de rechte leer is, hoe het wel klopt. Maar weet je wat er gebeurde? Niemand wilde het horen. Ze hadden allemaal zoiets van, Dominicus, allemaal leuk en aardig, maar je zoekt het maar uit. Je gaat maar ergens anders spreken. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is wel best een spannend verhaal. Dominicus, die was helemaal, alleen als je het antwoord weet, hè, je vinger opsteken. De rest van de vragen moeten wachten. Dominicus was helemaal radeloos. En Dominicus was zo radeloos, dat het maar niet lukte om de mensen te overtuigen. Dat hij uiteindelijk het bos inliep, helemaal in tranen was, en 3 dagen aan een stuk helemaal niks heeft gegeten. En dat hij uiteindelijk zo uitgeput was, dat hij in een coma viel. Weet jullie wat coma is? Coma wil zeggen dat je als het ware helemaal je verstand of je bewustzijn verliest. Hè? Dus dat je als het ware in slaap valt. Maar dan in zo'n diepe slaap dat eigenlijk niemand je nog kan wakker maken. Kan heel gevaarlijk zijn. Sommige mensen die in coma belanden gaan zelfs dood. Dus Dominicus die was heel ver weg. Hij lag in coma. Maar op een gegeven moment wordt hij wakker uit zijn coma. En weet je wie die ziet? Maria. Maria verschijnt aan Dominicus. En in haar hand heeft ze de rozenkrans vast. En ze zegt dan tegen Dominicus: Dominicus, mijn zoon, breek mijn rozenkrans. Niet breek, hè, maar preek. Dus preek erover. Ga over mijn rozenkrans vertellen. Ga overal vertellen over het wees gegroet. Want wat is er zo belangrijk aan het wees gegroet? Nou, aan het wees gegroet weten we. Wat is er zo belangrijk aan het wees gegroet? Waarom bidden we dat zo ontzettend vaak, Leila?
4: Ja? Maar ik had eigenlijk een antwoord op een andere vraag.
1: Ja, even het wees gegroet. Wat is er zo belangrijk aan het wees gegroet? Van wie komen de woorden ook alweer van het wees gegroet? Vorige week ook over gehad. Bles? Wie heeft de woorden van het wees gegroet tot Maria gesproken? Ja, Bles mocht ook even proberen. Bles, weet jij het?
7: Dag, eerst Maria.
1: Nee, wie heeft de woorden tot Maria gesproken van het wees gegroet?
4: Heilige aartsengel Gabriel.
1: Goed zo. De heilige aartsengel Gabriel. Die verschijnt uit de hemel en die spreekt de woorden tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ja, dus die woorden van dat wees gegroet, die komen van de engel. En op dat moment wordt Maria zwanger van God. Dus op dat moment komt God op aarde, snap je? Op dat moment ontvangt Maria in haar schoot de Heilige Geest. Ontvangt ze in haar schoot Jezus zelf. Dus op dat moment komt die grote goede God uit de hemel ineens op aarde. En krijgt hij een lichaam. En dat is heel belangrijk. Hij krijgt een lichaam. Want voor dat moment was hij wel in de hemel bij zijn vader, maar had hij nog geen menselijk lichaam gekregen. Dus op dat moment krijgt Jezus een menselijk lichaam. En daarom zegt Maria tot Dominicus: ga overal dat wees gegroet verspreiden. Want als je dat overal verspreidt, dan zeg je eigenlijk: God is mens geworden. God heeft een lichaam gekregen. En al die mensen in Spanje van die tijd, waar ik het net over had, die Kataren, die zeiden dat lichaam is slecht. Nee, zegt Dominicus, Jezus zelf had ook een lichaam. Jezus zelf is ook God die mens wordt. Dus ze ging daar eigenlijk, ging Maria als het ware als tip geven, aan Dominicus, van dat Dominicus dus overal, dat wees gegroet en ook dat roze hoedje moest gaan verspreiden. Mooi, hè? Nou, een mooi verhaal, hè? Ja, hè? Leila?
4: Was dit verhaal nadat Maria verscheen in Parijs aan, vergeet haar naam telkens, bij de wonderdadige medaille?
1: Ja, dit was er wel echt verder voor. Dit was een paar honderd jaar ervoor al.
4: Maar hoe kan het dan zijn dat de wonderdadige medaille op de rozenkrans staat?
1: Nou, ik heb hier, dat kunnen mensen thuis niet zien, maar ik heb hier een rozenkrans met een wonderdadige medaille. Ja, dat is er gewoon later pas aan vastgezet. Ja, dus op het moment dat Maria aan Dominicus de rozenkrans geeft, zit die wonderdadige medaille er nog niet op. Maar je hebt verschillende rozenkransen. Kijk, die van mij heeft een wonderdadige medaille. Maar sommige rozenkransen die hebben ook een medaille van de heilige Gerardus. Of van de heilige Franciscus. Of van de heilige Hubertus. Je kunt zo gek niet bedenken. Of je hebt er een speciale rozenkrans van. En sommigen hebben ook helemaal geen medailles, geen aparte medailles. Dus op dat moment geeft Maria de rozenkrans aan Dominicus. En zegt tegen Dominicus, ga dit overal verspreiden. Ga alle mensen leren om het Weesgegroet goed te bidden. Om het Onze Vader te bidden. En om ook die geheimen uit het leven van mijn zoon Jezus, om die de hele tijd te gaan overwegen. Daarover na te gaan denken. Er stil bij te staan. En weet je wat er gebeurt? Weet je wat er gebeurt? Heel veel van die Katharen waar ik het net over had, die werden ineens weer katholiek. Dus het hielp echt wat hij deed. Dus mensen werden weer katholiek. En heel veel mensen kwamen weer terug in de kerk die eigenlijk waren afgedwaald door die praatjes van de Katharen. Hoe heet het? En dan gaan we daarna even naar muziek luisteren. Hoe heet het als je in iets van God gelooft, maar het klopt niet helemaal? Waar we het net over hadden bijvoorbeeld. Hè? Je zegt iets over Jezus. Je zegt Jezus is een engel. Ja, dat klopt niet. Dat is niet waar. Hoe heet dat? Als je zo'n, ik zal maar zeggen, een soort verkeerde gedachte over Jezus hebt. Leila, hoe heet dat? Daar hebben we een speciaal woord voor.
4: Afgoderij.
1: Ja, soms is het afgoderij.
4: Bijgeloof.
1: Maar bijgeloof kan het ook zijn.
4: Idoliseren.
1: Het woord wat ik zoek lijkt een beetje op Katharen. Als je de A van Qatar, als je dat vervangt door een E, wat krijg je dan? Qatar. En je maakt er twee E's van?
4: Qatarijn.
1: Nee, gewoon de A vervang je door een E, dus je zegt niet A-A, maar E-E. Qatar.
4: Keter.
1: Dat noemen ze, dat woord horen we niet zo vaak, maar dat is wel een belangrijk woord. Dat noemen ze dan een ketterij. Een ketterij wil zeggen dat je iets over Jezus beweert, wat soms misschien best wel mooi kan klinken, maar wat helemaal niet klopt. Dus die Katharen, dat waren eigenlijk dan, hè, daar komt het woord ook vandaan. Daar komt het woord vandaan. Het woord ketter komt van Qatar, van de Katharen, die dus niet geloofden dat God die mens wordt in Jezus, dat iets goeds was. Kun je het nog volgen allemaal? Makkelijk zelfs. Bles, wat wou je zeggen? Want je had al de hele tijd je vinger in de lucht ingestoken.
5: Iemand uit mijn klas heeft ook allemaal stomme dingen gezegd over God wat helemaal niet hoort. Bijvoorbeeld, God is kut.
1: Oh ja, ja. Weet je wat al belangrijk is, Bles? Zeg dan maar gewoon kei. Ja, weet je wat al belangrijk is, Bles? Twee dingen, hè. Het ene is, we moeten altijd voor die mensen bidden, hè. Dat is één. En het andere is dat het ook belangrijk is dat we zelf die woorden niet gaan herhalen. He, dus als we die woorden horen. Luister even, jongens. Nicholas. Als we die woorden horen, moeten we ze niet herhalen. Want anders bestaat het gevaar dat we ze zelf ook gaan verspreiden, snap je? Dus dan moet je gewoon eigenlijk zeggen van, nou, iemand zei een heel lelijk woord over God. Hè? Dat is dan het beste. Noah, wat wil jij nog zeggen? Ja, Noah die neemt even een klein aanloopje naar de microfoon. Noah, vertel eens, wat wou je nog zeggen?
2: Ik wou nog zeggen dat ik een bak heb meegenomen. En een heel veel bakken heb ik in mijn kamer zitten.
1: Oké. Ja, ik hoor wel dat die Volvo van jullie, die zat helemaal vol met spullen toen jullie hier naartoe kwamen.
2: Ja,
1: ja.
2: Heel
1: een boodschappenkar en allemaal verschillende bakken.
2: Ja.
1: Het past allemaal nog wel in de Volvo?
2: Ja.
1: Oké, nou gelukkig maar. Dan hoef je geen nieuwe auto te kopen. Hé jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Het is woensdagmiddag, Vrienden voor het Leven, de kinderkatechese. En het is altijd wel best wel pittig, hè, die catechese. Lela vond het eigenlijk net te makkelijk, zei ze. Maar ja, we zitten hier met alle leeftijden natuurlijk. Hè. Jongens, vandaag, 1 oktober, begint dus die Rozenkransmaand. Dus heel de maand gaan we extra aandacht geven aan de Rozenkrans. Maar vandaag is ook een andere belangrijke dag. 1 oktober viert de kerk het feest van een heilige. Van welke heilige, Lela?
1: Van Theresia van Lisieux.
0: Inderdaad, de heilige Theresia van Lisieux. We hebben het wel eens vaker over haar gehad, toch? Wat kunnen jullie nog van haar herinneren? Wat weten jullie nog van Theresia van Lisieux? Wat weten jullie nog van deze heilige? Nou, ik zal jullie even op weg helpen. Ze kwam uit een heel heilig gezin. Met vooral heel veel zussen. En iedereen daar in huis bad. Mama, papa, de zussen, Theresia zelf. Ze hielden allemaal heel veel van Jezus. En op hele jonge leeftijd, Bles heeft inderdaad de film gezien. Op hele jonge leeftijd was Theresia ernstig ziek. Ze was nog maar 10 jaar oud. Wie van jullie is 10? Nico, ben jij 10? Nicolas is 10 of 9? 9. Of 7, ja, ik wou zeggen, maar dat werd naar Nicolas gewezen. Lela en Bles zijn allebei 11? Oh, 9. Oh ja, 9 en Lela is 11. Lela is de oudste. Jongens, goed luisteren. Toen Theresia 10 was, toen ze 10 jaar oud was, dus een beetje tussen jullie in, toen gebeurde er iets. Ze was heel ziek. Ze was ontzettend ziek. Zelfs zo ziek dat de ouders bang waren dat ze dood zou gaan. Ze lag doodziek op bed. Tot een bepaald moment, er in de hoek van de kamer, van haar slaapkamer, hadden ze een groot Maria-beeld neergezet. En op een gegeven moment was Theresia heel vurig aan het bidden tot Maria. En wat gebeurt er? Bles, wat gebeurt er? Ze ziet dat Maria ineens... Ja, Bles, vertel het eens.
2: Ze ziet Maria opeens opschijnen.
0: Ja, opschijnen, oplichten inderdaad.
2: Ja, in een grot.
0: Nee, het was niet in de grot, dat is met Lourdes. Hè? Maar ze ziet inderdaad dat... Ze ziet inderdaad, jongens, dat het beeld van Maria licht gaat geven. En dat Maria ook begint te lachen. Maria lacht. En op dat moment is Theresia ineens genezen. En ze hield al heel veel van Jezus en ze hield ook al heel veel van God. Maar op dat moment wordt de liefde tot Jezus en Maria wordt nog veel dieper. En ze krijgt het dieper verlangen om het klooster in te gaan. Jongens, ze krijgt het dieper verlangen om het klooster in te gaan. Maar ze was veel te jong. Ze was veel te jong om het klooster in te gaan. Ze was nog maar 14, dus een paar jaar nadat dit was gebeurd. Was ze pas 14 jaar oud. Maar ze wilde zo graag het klooster in. En weet je wat ze toen deed? Ze ging samen met haar vader naar Rome, naar de paus. Kun je je voorstellen, Lela is 11 jaar oud. Lela, over 3 jaar zou jij tegen je vader zeggen: pap, we moeten naar Rome, want ik wil naar de paus vragen of ik zuster in het klooster mag worden. Ja, als je dat op je 14e vraagt, dan ben je echt wel heilig, hè? Maar ze komt in Rome aan bij de paus en ze heeft de paus ook echt persoonlijk gesproken. Maar ja, een paus die denkt natuurlijk ook, zo'n jong meisje is veel te jong voor het klooster. Ik kan niet zomaar gaan zeggen, ja, dat is goed. Weet je wat de paus zei? De paus zei het volgende, een heel mooi antwoord. Hij zei, als God het wil, zul je intreden in het klooster. Nou, daar was ze al best wel blij mee, dat antwoord. Maar ja, ze was nog niet helemaal tevreden, want ja, ze wilde eigenlijk gewoon de dag daarna al beginnen. Toen heeft uiteindelijk, kort daarna, de bisschop waar Theresia woonde, die heeft het goedgekeurd. Dus ze mocht al op hele jonge leeftijd, hè, niet 14, dat was een tijdje daarna, maar niet zo heel lang daarna, mocht ze uiteindelijk dan het klooster in. En in het klooster bleek heel snel dat het een hele heilige vrouw was. Ze bad voor iedereen, zelfs voor degene die de hele dag boos tegen haar deden. Dat verhaal kennen jullie, hebben het vorig jaar ook wel eens over gehad. Dat er één oudere zuster was. En die deed altijd heel lelijk tegen haar. Die zat haar altijd te pesten en voor de gek te houden. En mokken, te mokken en chagrijnig te doen. En op een gegeven moment probeerde die oude zuster, die boze zuster, die probeerde eigenlijk haar te beschuldigen. Jullie weten wat beschuldigen is, of niet? Beschuldigen wil zeggen, bijvoorbeeld, de gordijnen zijn stuk. En dan zeg ik, ja, dat heeft Bles gedaan. Ja, Bles die kijkt me dan aan en denkt, ja, ik heb helemaal niks gedaan, toch? Nee, dus dat zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat Bles het heeft gedaan. En dat betekent dan beschuldig ik Bles. Maar de oude zuster, die beschuldigde Theresia dat ze een vaas in de kapel kapot had laten vallen. Een grote bloemenvaas, Bles. Noah, blijf eens even zitten. Ik ga heel even een verhaal vertellen. De oude zuster, de boze zuster, die beschuldigde Theresia dat ze een grote vaas stuk had laten vallen. Maar Theresia had dat helemaal niet gedaan. Dus ze kreeg onterecht kreeg ze de schuld. Die oude zuster had het zelf gedaan, maar die wilde de schuld in de schoenen schuiven bij Theresia. Hoe reageerde Theresia toen? Wie weet dat, Lela? Of Bles, ja? Hoe reageerde Theresia? Wat zouden wij doen? Eerst even de vraag, hoe zou je zelf reageren? Wat zou je zeggen? Zal ik zeggen hoe ik zou reageren? Ik zou zeggen, ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat was die zuster. Dat zou ik zeggen. Ik vond het niet eerlijk.
2: Ik zou reageren. Gewoon rustig zeggen. Ik was het niet.
0: Ja, dat is een hele logische reactie. Wat zou jij zeggen, Lena? Heel eerlijk.
3: Dat was ik helemaal niet.
0: Ja, dat was ik helemaal niet. Wat zei Theresia? Wat zei Theresia? Wat zei Theresia? Die gaf namelijk een ander antwoord. Wat zei Theresia? Bles.
2: Ik was het.
0: Ja, weet je wat Theresia zei?
2: Ik was het.
0: Theresia zei inderdaad. Theresia zei inderdaad. Ik was het. Zuster, ik zal het nooit meer doen. Dus ze nam eigenlijk de schuld op zich van iets wat ze helemaal niet had gedaan. En dat is wel heel bijzonder. Dat doet eigenlijk niemand van ons, toch? Niemand van ons neemt de schuld op zich van iets dat hij helemaal niet heeft gedaan. En vanaf dat moment begon zij een soort nieuw leven, waarin ze de hele tijd in stilte kleine offertjes bracht. Waarbij ze de hele tijd in stilte dingen die eigenlijk onterecht waren, dat ze werd beschuldigd of dat er iets lelijks over haar werd gezegd, dat ze dat in stilte in liefde voor God ging dragen. Nou, uiteindelijk werd ze wat ouder. En toen ze ouder werd, werd ze ook heel ziek. Ze werd zelfs zo ziek dat ze uiteindelijk als redelijk jonge vrouw zou sterven. Ze was pas 24. Ik dacht 24 inderdaad en toen stierf ze al. En ja, met haar jonge leeftijd was ze al heel wijs. Ze was al zo wijs als een oude vrouw eigenlijk die haar hele leven had gebeden. Bles, wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen ze wat ouder werd?
2: Ze moest hoesten en toen kwam er bloed uit en toen werd ze heel ziek.
0: Klopt.
2: En toen heeft ze nog een paar dagen in pijn in bed gelegen.
0: Ja.
2: Toen is ze in haar slaap overleden en dat is ook met mijn oma, die ging, toen ze 16 was, ging ze al in het klooster. En zij was ook, toen ze 91 was, toen is ze ook overleden in haar slaap door een hele erge ziekte.
0: Ja, dus inderdaad. Theresia die kreeg TBC, zo heet die ziekte. Ze werd doodziek, ze begon inderdaad bloed op te hoesten. En toch was ze heel veel aan het bidden en toch was ze nog steeds heel dankbaar tot God. Zelfs in haar ziekte. En ze zei wel vaker van, ja, ik ben helemaal geen grote persoon, ik ben helemaal niet belangrijk. Ze zei van, als ik naar de apostelen kijk, naar Petrus en Paulus en Jacobus en Johannes en zo, dat zijn allemaal grote, grote heiligen. En dan zei ze wel eens van, dat zijn net een soort grote bomen in een bos. En ik ben eigenlijk maar een heel klein bloemetje. Maar, zei ze, ik sta wel op de schouders van al die reuzen van vroeger, van die apostelen. Dus eigenlijk ben ik nog misschien wel dichter bij God dan die grote apostelen. Want ik zit als bloemetje bovenop de tak van een van die armen of van die schouders van de apostelen. En weet je wat ze zei vlak voordat ze stierf? Zei ze iets heel moois. Ze zei op een gegeven moment, hè, dus al die apostelen, luister even jongens, die hebben allemaal hun eigen belangrijke taak. Hè? Maar weet je wat Theresia zei? Lela? Ik hoef helemaal niet zo'n belangrijke taak. Het enige wat ik wil zijn, En toen kwam het. Is de liefde in de kerk. Laat mij de liefde maar zijn. Want als ik de liefde in de kerk ben, dan kunnen die grote apostelen hun werk doen. En dan kunnen al die priesters doorzetten. En dan kunnen al die zusters in kloosters het volhouden. Laat mij die liefde in de kerk maar zijn. Dus zij wilde de liefde in de kerk zijn. Dat zei ze vlak voordat ze stierf. En helemaal net voordat ze stierf, zei ze, als ik sterf, kan ik nog meer de wil van God doen. Want dan ben ik namelijk in de hemel bij God. En dan kan ik vanuit de hemel liefde zijn. En dan zal ik het rozen laten regenen. Dan zal ik het uit de hemel rozen laten regenen. En de roos is wel de bloem, het symbool voor de liefde vaak. Hè? Dus ze wilde het dan vanuit de hemel de liefde laten regenen. Mooi, hè? En Bles vraagt hier op fluistertoon, is dat ook echt gebeurd? Ja, dat is ook echt gebeurd. Ja, we hebben ook echt verhalen van dat er ook mensen echt bloemen hebben zien vallen. Of dat ze ook rozengeur roken. Soms gebeuren er wel eens dingen die je niet kunt verklaren, hè, wonderen. Leila, laatste vraag.
1: Wordt zij niet afgebeeld zo in het zwart met bloemen op haar hart?
0: Precies.
1: Met rozen.
0: En ze heeft, ja, met?
1: En zij was toch ook opgegraven en toen was haar lichaam toch nog intact? Of?
0: Van Theresa van Lisieux, was het lichaam nog intact? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen.
1: En,
0: weet ik niet zeker.
1: En ik ken ook iemand die overleden in haar slaap.
0: Oké. Inderdaad, wat Leila zegt, hè, ze wordt altijd afgebeeld, of in ieder geval heel vaak wordt ze afgebeeld, met een kruis voor de borst. Hè, dus gewoon een kruisbeeld met het lichaam van Jezus erop. En daaromheen allemaal rozen. En dat heeft dus te maken met die uitspraak, ik zal het rozen laten regelen. Want ik wil de liefde ik wil de liefde in de kerk zijn. En weet je hoe ze dit allemaal noemde? Ze zei, ik ben geen grote heilige. Ik ben helemaal niet zo belangrijk. Ik ben eigenlijk maar een kleintje. En daarom ga ik de kleine weg, zei ze. Ik ga de kleine weg van elke dag kleine offertjes brengen. Ik ga de kleine weg van in stilte en in nederigheid en in het verborgene waar niemand het ziet, waar alleen God kan zien. Langs die weg ga ik heilig worden. En dat noemden ze dan de kleine weg. En dat is eigenlijk wel een hele mooie weg. Want die kunnen we allemaal gaan, toch? Dan hoeven we niet eens hele grote dingen te doen, maar dan doen we kleine dingetjes met heel veel liefde. Zou je het verschil? Oké. Jongens, we gaan naar de kapel en dan gaan we bidden. Mogen jullie de intenties dadelijk uitspreken? En dan zijn we zo weer terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus, we hebben net in de catechese gesproken over het leven van de heilige Theresia van Lisieux. Hele belangrijke heilige voor onze kerk, die vanuit de hemel met ons is. En ze vond zichzelf maar heel klein, heel onbelangrijk. En ze zei altijd, ik wil de kleine weg gaan. En de kleine weg wil zeggen dat we in het verborgene, in de stilte dingen voor u doen, dat we in de stilte aan u laten merken dat we van u houden. En dat we in de stilte ook kleine offertjes brengen die u wel ziet, maar de rest van de wereld niet. En we willen bidden dat vele mensen ook in Nederland deze heilige kleine weg mogen gaan. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Ik wil bidden voor alle zielen in de wagenvuur dat we snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u van ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei,
3: ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ik wil bidden voor mijn vriendin, omdat ze gepest wordt en dat ze niet van onze school afgaat. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
7: Ik wil bidden dat voor mijn schootje dat ik vriendinnetjes heb gemaakt.
0: Laat ons bidden.
7: Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria.
7: Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend is de ondervrouw. Gezegend is Jezus, de vrucht van de schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars.
2: Nu en in de uur van onze dood. Amen.
6: Ik wil graag bidden voor het nichtje van Tante Jana dat hij snel mag genezen, want ze heeft kanker. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ik wil bidden dat ze zeer snel uit mama zijn pak goed en dat mama, en dat het nieuwe baby heel snel groeit.
0: Laat ons bidden.
3: Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus.
6: En benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En dan zullen we een kort moment stil te houden, zodat ook de luisteraars thuis hun intenties hier bij uw Allerheiligste Sacrament kunnen brengen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament iedereen hier in de kapel en ook de mensen thuis op afstand de zegen geven.

Corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van de introitus: Als gij, Heer, zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar: Vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. De beide lezingen van vandaag roepen mensen tot God. Maar hoe verschillend. De Israëlieten in de woestijn begonnen luid te roepen om zich aan God te onttrekken. En in het evangelie is het een vrouw die luid roept om haar dochter door Jezus genezen te krijgen, die van een duivel bezeten was. Mensen kunnen blijkbaar het lenigen van een nood in de weg staan, omdat de mens zichzelf zeer nastaat, terwijl God ons toch het meeste nastaat. Mensen kunnen echt in de weg staan. In de eerste lezing, 12 mannen van aanzien uit elke stam 1, onder wie Jozua en Caleb. Zij kwamen terug van een verkenningstocht in het beloofde land, met verhalen van de overvloed van het verkende land, maar ook van de kracht van de bewoners. En toen hoefde het voor de Israëlieten niet meer. 40 jaar houden ze Gods weldaden tegen. In een gemeenschap hoeven er maar een paar dwars te liggen. Dat is een geweldige macht. Er zijn soms maar een paar mensen nodig die zogenaamd verstandig zijn om een hele groep, een hele gemeenschap, een heel volk te schade toe te brengen. Voor de Israëlieten waren dat 10 van de 12 verspieders. In het evangelie is er maar 1 vrouw die gelovig bidt en die tenslotte Jezus en de leerlingen omkrijgt, meekrijgt. Ik verhaal u hoe dat precies is gegaan. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Dan moet het al heel erg zijn. Dan moet het al heel erg geweest zijn als Jezus meent zich te moeten terugtrekken uit het Joodse land, uit het Joodse volk, en dan ook nog naar Tyrus en Sidon, de aartsvijanden van Israël. Als Jezus wordt verworpen, komt hij daar terecht. Tyrus en Sidon, dat waren de steden ten noorden van Israël, van waaruit het heidendom, de afgodendienst, steeds weer een vaste voet heeft gekregen in Israël, doordat de dochters van de koningen van Israël huwden met de zonen van de koningen van Tyrus en Sidon. En in de tijden dat het slecht ging in Israël, hadden zij een leedvermaak. Ze vermaakten zich wanneer delen van Israël in ballingschap werden weggevoerd,
eerst in de Assyrische ballingschap en dan in de Babylonische ballingschap. En ze plunderden het weerloos achtergebleven Jeruzalem. Hons hebben Tyrus en Sidon de Israëlieten behandeld. In dat gebied trok Jezus zich terug en uit dat gebied trad een vrouw hem tegemoet. Geen wonder dat de vrouw het maar heel gewoon schijnt te vinden als deze Israëlieten haar afwijzen en zich niet persoonlijk gekwetst voelt als Jezus haar geen antwoord waardig keurt. Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. En toen wenden de leerlingen zich tot Jezus met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Ze gaat er een scène van maken. En toen de vrouw zich zo voor hem verootmoedigde en hem Heer noemt, de Godsnaam, Heer, help mij, antwoordt Jezus: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Maar de vrouw laat zich niet kwetsen. Haar geloof speelt de bal die haar werd toegeworpen meesterlijk terug. Honden, honden, inderdaad als honden. Hons hebben wij u, Joden, behandeld. Net wat u zegt. Heer, de honden eten toch immers ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? De vrouw neemt Jezus' taalgebruik over. Dat van die honden, ze laat het zich aanzeggen. Ze geeft toe en bekent schuld met heel haar volk. Ze gaat niet op haar rechten staan. Ze laat geen aanspraak gelden, zoals de Joden. De Joden hadden het recht, dat wil zeggen, een aan hen door God gegeven recht, als kinderen op het brood uit de hemel dat Jezus is. Maar toen zij dat recht gingen gebruiken om grenzen te stellen aan Gods barmhartigheid, wel naar de Joden, maar niet naar de andere volken, toen ging Jezus met zijn barmhartigheid naar de heidenen. Doordat anderen aan de barmhartigheid een grens stellen, gaat Gods barmhartigheid over de grens heen, van de Joden naar de heidenen. Door het geloof kunnen we God de grenzen doen verleggen. Dat deed Maria bijvoorbeeld, toen zij in Cana door Jezus geconfronteerd werd met de grens waaraan hij zich gebonden achtte: nog is mijn uur niet gekomen. En zijn uur is het uur van de Vader. Maar Maria bleef geloven. Ze zei tot de dienaren, dat zijn de mensen van de kerk: doet alles maar wat hij u zeggen zal. En toen openbaarde Jezus zijn heerlijkheid in het eerste teken, de verandering van water in wijn. Op gelovige voorspraak van Maria. En hier in dit evangelie is er een andere grens. De grens namelijk tussen Israël en de heidenen. De grens van het jurisdictiegebied van Jezus, van zijn geestelijke macht. Tot hier en niet verder. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar was Jezus dan ongehoorzaam? Nee, hij werd gezonden. Gezonden door de Vader. Ongehoorzaam dus aan de Vader? Nee, net als bij Maria. Nog is mijn uur niet gekomen, mijn uur is het uur van de Vader. Was Jezus dan ongehoorzaam aan de Vader toen hij dan toch op het verzoek van Maria inging? Nee, het was de Vader zelf die raakte aan het hart van Maria om door te gaan met vragen. En zo was het ook de Vader die raakte aan het hart van de vrouw om door te gaan met vragen. En Jezus voelt in hun vertrouwen de beweging van de Heilige Geest, de vinger van Vaders rechterhand. Maar of het inderdaad de beweging is van de Heilige Geest die Maria doet aanhouden met vragen en die de vrouw doet volharden met haar smeken, dat moet door Jezus eerst op de proef gesteld worden. Hij wijst af. Met die vrouw zelfs tot 3 keer toe. Net zolang
dat alleen nog het door de Heilige Geest gemotiveerd mens kan doorgaan. De vrouw had een dochter van de duivel bezeten. Maar zelf was hij ook bezeten, zou je kunnen zeggen, bezeten door een goede geest, de Heilige Geest van geloof. En die heeft het gewonnen. Vrouw, ge hebt een groot geloof, uw verlangen is ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. De vrouw leert ons hoe wij moeten bidden, nederig en vertrouwvol.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Weer heel welkom hier bij Radio Maria. En mogen wij de Vespers gaan bidden. En dan eventjes voor het kleine het grote getijdenboek geef ik u graag de bladzijde. En dan begin ik in het klein getijdenboek. Dat is bladzijde 212. We zitten in de tweede week. Het is een cyclus van 4 weken en nu zitten we in de tweede week. Bladzijde 212. Nou, en als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. In het groot getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 710. Dat is op woensdagavond 710. Dan gaan we naar de antifoon, de psalmen, en dan loopt het verder door. En dat is bladzijde 942. Dat is woensdagavond in de tweede week. 942. En dan kunt u dat ook verder dus ook vinden. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 212. En in het groot getijdenboek op bladzijde 710. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O Heilige, die troont zo hoog, die met uw vuur de hemel boog, geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet.
1: Die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan.
0: Die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden, maan na maan.
1: Verlicht, o Heer, het mensenhart. Was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld. Breek weg het kwaad dat ons omhult.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 942. Laten we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heer Heiland. Bij God alleen kan ik rusten. Van Hem alleen komt mijn heil.
1: Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht. Nooit laat Hij mij los.
0: Hoe lang overvalt Gij uw medemens nog? En werpt Gij samen Hem neer?
1: Als waart Ge een wijkende muur, een stenen omheining die instort.
0: Zij trachten mij neer te halen. Zij zinnen alleen op bedrog.
1: Hun mond spreekt een zegensbede. Vervloeking schuilt in hun hart.
0: Bij God alleen moet ik rusten. Van Hem komt al wat ik hoop.
1: Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, Hij laat mij niet los.
0: Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
1: Blijf altijd op Hem vertrouwen, mijn volk. Stort uw hart bij Hem uit. Hij is onze enige toevlucht.
0: Mijn ademtocht slechts zijn de mensen. Bedrieglijk zijn ze en vals.
1: Ze gaan omhoog op de weegschaal. Ze wegen minder dan lucht.
0: Op afpersing moet je niet bouwen. Niet pochen op diefstal en roof.
1: Al wordt uw vermogen steeds groter, hecht er uw hart niet aan.
0: Dit is het wat God heeft gesproken. Twee woorden heb ik gehoord.
1: Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan een ieder naar hij verdient.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland.
0: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God, zij ons genadig en zegene ons. Laat zijn aanschijn over ons lichten,
1: omdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil.
0: Geef dat de volken uw ere, o God. Dat alle volken u eren.
1: Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert. En alles op aarde bestuurt.
0: Geef dat de volken uw ere, o God. Dat alle volken uw eren.
1: De aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God.
0: God, geef ons zo zijn zegen. Dat heel de aarde hem vreest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons.
0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Hij heeft ons ontrukt. Wil God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelt te delen in de erfenis van de Heilige in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In hem is onze bevrijding verzekerd. En zijn onze zonden vergeven.
1: Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in hem is alles geschapen. De hemelen en op de aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
0: Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen.
1: Want in hem heeft God willen wonen, in heel zijn volheid. Om door hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Om vrede te stichten door het bloed en het kruis vergoten. Om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogvaardigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Schuif al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u.

0: Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog.
1: Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog.
0: Scherm ons in de schaduw van uw vleugels.
1: Als de appel van uw oog.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog.
0: Heer, toon de kracht van uw arm. Drijf trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Hoog verhef nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de der eeuwen. Amen.
1: Heer, toon de kracht van uw arm. Drijft de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.
0: Broeders en zusters, laten wij met blijdschap voor God treden, want Hij vindt vreugde in de weldaden die Hij zijn volk bewijst. Bidden wij tot Hem.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Eeuwige God, voor wie 1000 jaren zijn als één dag van gisteren dat al voorbij is, laat ons niet vergeten dat ons leven is als een bloem die 's morgens ontluikt, maar 's avonds verwelkt.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Schenk uw volk het manna, zodat het geen honger heeft, en het levend water, zodat het in eeuwigheid geen dorst lijdt.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Dat allen die in u geloven het oog gericht houden op het hemelse en laat hun arbeid en rust bijdragen tot uw eer.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Schenk vruchtbaarheid aan de aarde, zegen al wat groeit en geeft overvloed, vloedige oogst.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Bescherm ons tegen alle gevaren en laat uw rijke zegen rusten op de plaats waar wij wonen.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Mogen de gestorvenen uw heerlijkheid zien. Maak ons eenmaal deelgenoot aan hun geluk.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, uw naam is heilig en uw barmhartigheid wordt geprezen van geslacht tot geslacht. Aanvaard het gebed van uw volk en geef dat wij u zonder ophouden met ons lofzang eren door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Heel fijn dat u naar ons luistert. Het is tijd voor het programma Geloof en Catechese. Bij ons in de studio zit pater Stefan Leclerc, onze priesterdirecteur. Hij gaat een lezing geven over de heilige maagd Maria in het leven van de kerk.
2: Nou Marieke, ik wil gewoon heel makkelijk beginnen met deze catechese over Maria in het leven van de kerk. En dat is door te vertellen over mijn eigen ervaring met mijn moeder. En dat is misschien een ervaring die ik ook alle mensen toewens. Dat is als wij vroeger van de school kwamen en we gingen het huis binnen of we kwamen de tuin opgereden. Het eerste wat we naar vroegen of waar we ons afvroegen, waar is moeder? En als zij dan niet in de woonkamer, in de keuken of meteen zichtbaar was, dan riepen we door het huis. En als we dan al maar wisten dat ze daar was, dan waren we als het ware gerustgesteld. Dan was het oké, dan wisten we het huis is bewoond, er is iemand die ons verwacht, iemand die voor ons zorgt. Nu, die moederlijke aanwezigheid in een gezin die is toch wel heel bijzonder, maar het is tegelijkertijd zo dat je ook lijkt op je moeder. In de manier van doen, misschien in je temperament, ook in je geloof, hè, in je vertrouwen op God. Je hebt zoveel aan je moeder te danken en je draagt niet alleen fysisch, maar ook in heel je psychologie draag je als het ware je moeder, ook je vader, maar ook zeker je moeder draag je met je mee je hele lang. Je lijkt op je moeder. Nu, als kind ben je dan helemaal afhankelijk, als heel klein kind ben je helemaal afhankelijk van je moeder, fysiek al. Hè? Dus als je nog in de moederschoot leeft en ook bij je opvoeding, bij de waarden die je doorgegeven krijgt, heb je zoveel te danken aan je moeder. Nu, heel veel van onze luisteraars zijn ondertussen al volwassen, maar Christus die zegt tegen ons, word als de kinderen. En dat betekent dat we niet kinderachtig moeten gaan worden, maar word gewoon als de kinderen. Dat wil zeggen, word ook als gelovige mensen die zich toevertrouwen aan de kerk en ook aan de schoot van de heilige maagd Maria. Het is zo dat Jezus, die is zelf 30 jaar thuis geweest bij Maria. En ook later is Maria meegetrokken met dat openbare leven. Ook het eerste wonder is ook al gebeurd op voorspraak van Maria in Cana. En Christus heeft zich niet alleen thuis gevoeld bij Maria, maar Maria heeft zich ook thuis gevoeld bij Christus. En op het moment van zijn afscheid, op het moment dat hij aan het kruis hing, heeft hij ook bijzonder aan zijn moeder gedacht en heeft zijn moeder aan zijn geliefde leerling toevertrouwd. En deze nam haar bij zich in huis. Dus als wij geliefde leerlingen van Jezus willen zijn, dan moeten we als het ware Maria er gewoon bij nemen. Die moeten we erbij nemen, maar die mogen we erbij nemen. Die hoort er gewoon bij thuis. Nu, dat is maar een inleiding die ik wil geven, maar ik denk dat in heel het leven van de kerk Maria erbij thuis hoort. Ik wil eerst vertellen over een kleine anekdote van de pastoor van Ars. De pastoor van Ars, als die in zijn parochie kwam, dan was zijn parochie eigenlijk helemaal ontchristelijk. Dat was na de Franse Revolutie en na een hele tijd van oorlog onder leiding van Napoleon. En die parochie die was jarenlang gesloten en de pastoor van Ars die heeft ooit eens gezegd, als men een parochie een twintigtal jaar zonder priester zet, dan gaan de mensen zich als dieren gedragen. In deze tijd is dat natuurlijk niet waar, want als een parochie zonder priester komt te vallen, heeft men altijd nog Radio Maria. Nee, dat kan een priester natuurlijk in een parochie niet vervangen, maar we hoeven ons niet per se als dieren te gaan gedragen, maar de pastoor van Ars had daar toch wel een beetje ervaring mee. En als hij dan in zijn parochie toekwam, dan merkte hij na zoveel jaren revolutie en oorlog en gesloten kerken en vervolging van de priesters, ja, dat deze parochie toch wel helemaal onkerkelijk was en dat er een nieuwe evangelisatie nodig was. En een van de manieren waarop de pastoor van Ars toegang heeft gekregen tot de harten van zijn gelovigen was via Maria. Op het moment, zo getuigt hij zelf, op het moment dat ik een klein groepje van mensen heb gevonden om samen de rozenkrans te vinden, dan ben ik als het ware echt geland. En dan is eigenlijk die genade ook door kunnen komen in de parochie. Dan is er als het ware een gemeenschap gegroeid, ja, die verenigd was rond Maria. En zo is ze ook stilaan echt tot Christus gegroeid, is er werkelijk een genadestroom gekomen in die parochie van de pastoor van Ars. Maria speelt dus een hele belangrijke rol, gewoon in ons eigen leven, in het leven van de kerk. In deze catechese wil ik u vooral vertellen hoe Maria een rol speelt in de heilige liturgie. Want in de liturgie, ja, daar, dat is toch wel het hart ook van de kerk. En in de liturgie speelt Maria een hele belangrijke rol. En ik wil, ja, die rol van Maria in de liturgie vooral belichten naar aanleiding van een geschrift van een paus die me zeer ter harte gaat. Dat is nu niet Johannes Paulus II, daar hebben we al heel veel over gesproken in de laatste tijd. Daar hebben we natuurlijk ook een grote bewondering voor en een grote liefde. Maar er is een van zijn voorgangers, Paulus VI, die toch wel ook een hele bijzondere spirituele man was. En die heeft in 1974, als ik me niet vergis, ja, in op 2 februari, bij Maria Lichtmis, 2 februari 1974, heeft hij een apostolisch schrijven de wereld ingestuurd en dat heet Marialis Cultus. Dat betekent de verering van Maria. En ja, daar gaat dus deze paus uitgebreid in op de plaats van Maria in de liturgie. Ja, dat begint natuurlijk al bij de schuldbelijdenis. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte. En dan komt er ook, en daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria en alle engelen en heiligen voor mij te bidden tot de Heer onze God. Dus eigenlijk al vertrouwen wij aan het begin van de liturgie, begin van de Heilige Eucharistie, vertrouwen wij ons toe als arme zondaars, zoals we dat in het Vlaamse wezengroet bidden, vertrouwen we ons toe als arme zondaars toe aan die voorspraak van Maria, dat zij werkelijk ten beste spreekt bij God, opdat wij zouden mogen genieten van die barmhartigheid van God. In het Eucharistisch gebed komt Maria ook voor. En dat hebben we bijvoorbeeld in het eerste Eucharistisch gebed. Daar staat tamelijk aan het begin, ja, van dat Eucharistisch gebed voor de consecratie, staat er: zo bidden wij u met Maria, altijd maagd, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Daar wordt dus Maria in de liturgie maagd genoemd, daar wordt ook de verheerlijking van Maria genoemd, daar wordt ook gezegd dat zij de moeder is van Jezus Christus, Christus die onze Heer is en onze God. En daarom mogen we Maria ook moeder van God noemen. Maria niet aan de oorsprong natuurlijk van God, Maria is ook de dochter, een schepsel van God. Zij is onze zuster, zij staat aan onze zijde, maar zij heeft die mensheid aan Christus geschonken. Zij heeft Jezus Christus op de wereld gezet die God was en mens. En daarom krijgt zij ook de titel moeder van God, moeder van Jezus die God was en mens. Dat is niet alles van Maria in de liturgie. Er zijn nog passages, vooral in heel wat privaties, die van Maria feesten. Maar Maria komt ook voor in het in de vespers. Elke keer, elke dag, als de kerk de vespers bidden, priesters, religieuzen zijn daaraan gehouden, gelovigen kunnen zich daar ook van harte bij aansluiten aan vespers, daar wordt het Maria, daar wordt het Magnificat gezongen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, eigenlijk de lofzang van Maria. En zo leert Maria ons in de liturgie om God ook te loven. Ja, Paulus de VI die vertelt dan ook dat er heel wat liturgische feesten zijn en liturgische tijden die met Maria te maken heeft. En in zijn geschrift Marialis Cultus zegt hij dat de liturgie, al die feesten, die liturgische tijden, de liturgie in het algemeen ons iets te leren heeft. Dat is zo'n Latijnse uitspraak die ik toch wel graag nog eens een keer noem. Lex credendi, ik moet het omgekeerd zeggen, lex orandi is lex credendi. Lex orandi, lex credendi. Dat wil zeggen, de manier van ons bidden zegt iets over onze manier van geloven. Paulus de VI zegt in Marialis Cultus, de liturgie heeft ons iets te leren. En dus wij kunnen eigenlijk als het ware iets leren vanuit die liturgie over ons geloof. En daarom moeten de liturgische teksten, of dat nu van het doopsel is, het huwelijk of van de eucharistie, die liturgische teksten die worden ook goedgekeurd, niet alleen door de Nationale Raad van Liturgie, maar ook door Rome zelf. En uiteindelijk is dat een vertaling van liturgische teksten die door de paus zelf worden goedgekeurd. Dus de manier van geloven die komt werkelijk ook tot uitdrukking in de liturgie. Want ja, dat kun je niet zomaar zelf bedenken, je geloof. Dat krijg je door vanuit de openbaring, dat krijg je mee door via de kerk. Daar sta je in een levende traditie. Maar Paulus de VI die zegt dat je niet alleen iets kan leren uit de liturgie, maar dat de liturgie ook een grote pastorale werking bezit. En daarom zegt hij, komt Maria ook in de liturgie voor? In de adventstijd bijvoorbeeld, dat is echt de verwachtingstijd. Een verwachting met Maria op de komst van Christus. En te midden van deze adventstijd wordt ook het feest gevierd van 8 december, Maria als de onbevlekte ontvangen. Maria die al die belofte van verlossing die Christus kon brengen met zijn geboorte, met zijn sterven en verrijzen natuurlijk ook, maar ook al met zijn geboorte die verlossing die hij kon brengen, Maria die al onbevlekt ontvangen is. Het is mooi om te zien hoe Paulus de VI het feest van 25 maart ook in verband brengt met de advent. Dat valt natuurlijk meestal in de vaste tijd, maar dat feest van 25 maart is de aankondiging en dat is 9 maanden voor Kerstmis. Eigenlijk hebben we midden in de vaste tijd ook als een soort adventsfeest, een aankondiging van die geboorte van Christus in een feest van de Heilige Maagd Maria. En dan natuurlijk ook de kersttijd, waar we met Maria Christus mogen aanbidden, waar we, zoals Lucas het zegt in zijn 2e hoofdstuk, vers 19, Lucas 2, 19, dat Maria bij de geboorte van Christus al deze dingen in haar hart bewaart en het bij zichzelf overweegt. Dus Maria bij de geboorte van Christus als een voorbeeld, een liturgisch voorbeeld ook, van de contemplatieve. Dan zijn er nog feesten die deze paus opnoemt dan 15 augustus, 16 juli, 7 oktober, 11 februari van Lourdes. Hij noemt dan ook nog de zaterdagen, de votiefmissen, nog heel wat andere feesten. Maar we gaan er straks nog verder over vertellen. We luisteren nu eerst naar een stukje muziek, een stukje uit het Magnificat, dat gecomponeerd is door Claudio Monteverdi en dat gaat over Suscepit Israel puerem suum recordat misericordia sua. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Luisteren naar deze woorden van het Magnificat op de melodie van Claudio Monteverdi.

0: We luisteren verder naar pater Stéphane Leclerc over de heilige maagd Maria in het leven van de kerk.
1: Ja, dus dat document waar ik in het begin al over gesproken heb, Marialis Cultus van Paulus de zesde uit 1974, dat spreekt ook heel duidelijk, en dat begint al bij het eerste nummer, dat spreekt heel duidelijk over dat thema van Maria in de kerk. En deze paus die zegt dat het thema Maria in haar verhouding tot tegenover de kerk in de laatste tijd sterker naar voren komt. Nou, deze paus heeft daar zelf ook heel actief toe bijgedragen. Aan het einde van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie in 1964, 1964, excuseer,

1964, excuseer, dus aan het einde van de derde zittingsperiode in 1964, heeft Paulus VI Maria plechtig uitgeroepen als moeder van de kerk. En tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is er ook lang nagedacht over de rol van Maria voor de gelovigen en in de kerk. En er kwamen ook heel veel stemmen op om een apart conciliedocument samen te stellen over Maria, zoals er een conciliedocument is samengesteld over de ecumene, over de liturgie, over de rol van de kerk tegenover de wereld, over de heilige kerk. En uiteindelijk hebben de concilievaders ervoor gekozen om Maria te behandelen in een apart hoofdstuk binnen het document van Lumen Gentium. En dat document is een dogmatische constitutie over de kerk. En dan komt daar in het laatste hoofdstuk, komt daar dan een heel hoofdstuk, in hoofdstuk 8 is dat, een heel hoofdstuk over de Heilige Maagd. En dat hoofdstuk, dat achtste hoofdstuk, heet de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria in het mysterie van Christus en de kerk. Dus het concilie, onder leiding van Paulus VI en Paulus VI zelf, hebben heel wat bijgedragen tot het verdiepen van de rol van Maria tegenover de kerk. In zijn geschrift Marialis Cultus zegt hij dat ook de onbevlekte ontvangenis, de roeping van Maria om, ja, die we vieren op 8 december, de onbevlekte ontvangenis, dat Maria eigenlijk vanaf haar conceptie, vanaf haar eigen ontvangenis, zonder de erfzonde was, dat dat uiteindelijk ook de roeping is van de kerk. En de paus baseert zich daarbij onder meer op de brief van Paulus aan de Efeziërs. Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 27, Efeziërs. Hoofdstuk 5, vers 27, daar staat, hij heeft de kerk, dus dat gaat over Christus, hij heeft de kerk tot zich geroepen als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. En wij weten dat de ledematen van de kerk daar nog niet aan toe zijn, dat wij nog die heiliging nodig hebben. Er zijn al wel heiligen in de kerk, maar de meeste van ledematen van de kerk moeten elke keer als ze naar de Eucharistie gaan ook nog hun zonde belijden. Maar er is iemand in die kerk die vanaf het eerste begin, ja, deze roeping heeft voltooid eigenlijk. Maria die zuiver en onbevlekt was. Bij de privatie van 8 december, daar staat dan, wordt gebeden tot God en daar wordt dan gezegd, gij hebt de heilige maagd Maria vrijwaard van elke smet van de eerste zonde. En daar staat dan, gij hebt haar zo tot het beeld en begin gemaakt van de kerk, zijn bruid zonder vlek of rimpel. Dus Maria is eigenlijk al die bruid zonder vlek of rimpel. Zij is eigenlijk als het ware het begin van de kerk waar de kerk uiteindelijk toe wordt geroepen, waar we allemaal toe geroepen worden. En Paulus VI zegt dan ook dat, ja, de hemelvaart van Maria een verwijzing is naar wat door de kerk nog moet vervuld worden. Hij zegt ook dat Maria niet alleen een moeder was voor Jezus en niet alleen moeder was van Christus, het hoofd van de kerk, maar dat zij ook zo moeder is geworden van alle ledematen van de kerk. Wat ik ook heel mooi vind in die verhouding van Maria tot de kerk, dat is dat Paulus VI heel duidelijk in het licht stelt dat Maria met de jonge kerk, met de apostelen, na hemelvaart samen in gebed was, als het ware met deze apostelen, wat wij nu noemen de Pinksternoveen, heeft gebeden. Zij was verenigd met de apostelen voor het nederdalen van de Heilige Geest. En je zou daaruit kunnen afleiden dat Maria dan ook een belangrijke rol te

spelen heeft in deze tijd waarin we zo behoefte hebben aan een nieuwe evangelisatie, een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest over onze samenleving, dat het evangelie weer wordt ontdekt en beleefd, de persoon van Christus weer ten diepste wordt liefgehad. En Maria is daar een bijzondere voorspreekster van, want zij heeft voor Pinksteren werkelijk samen met de apostelen gebeden. Nu kom ik graag nog eens even terug op de liturgie, want die liturgie speelt een centrale rol in de kerk. En Paulus VI die heeft niet alleen gezegd dat er bepaalde tijden zijn, zoals de advent of de kersttijd, die Maria in het licht stellen en met Maria Christus verwachten. Hij zegt niet alleen dat er heel bepaalde feesten zijn over Maria, maar Paulus VI die zegt ook dat we van Maria kunnen leren hoe we de liturgie kunnen beleven. Want Maria is een voorbeeld van een geestelijke houding. En in de Eucharistie, maar ook in andere vormen van liturgie, kunnen we van Maria leren hoe we deze geestelijk in ons hart, in onze geest kunnen ontvangen. Want, zegt deze paus, Maria was innig met Christus verbonden in liefde en geloof. En is dat niet onze manier om aan de Heilige Eucharistie deel te nemen, om dat met geloof en liefde te doen, naar het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria? Ja, die verbondenheid in de liturgie met Christus noemt Paulus VI ook een bruidsverhouding. We treden werkelijk in gemeenschap, in communie met Jezus. En Maria, ja, die heeft werkelijk ook als een bruid geleefd met God. En zij gaat werkelijk ons in deze liefdevolle bruidsverhouding voor. Zij is ook een aanbidster eigenlijk van Christus. En dus als zij Jezus ter wereld heeft gezet, heeft zij niet alleen maar voor hem gezorgd, maar samen ook met de herders en met de wijzen heeft zij ook werkelijk dit goddelijke kind aanbeden als haar schepper, als haar verlosser. Maria wordt door het evangelie ook voorgesteld als de luisterende vrouw. Zij zegt, zie de dienstmaagd des Heren. Jezus zegt van haar ook, zalig gij die geloofd hebt, dat tot vervulling zal komen. Maria is dus de luisterende vrouw en de liturgie vraagt ons ook een luisterende houding. Zeker in het eerste gedeelte van de Heilige Eucharistie in de woorddienst, waarin we onze oren en ons hart openen voor het woord van God, waar dat Maria werkelijk in haar hart en in haar schoot heeft opgenomen. Maria is ook degene die ons helpt om, ja, God te loven in de liturgie. De liturgie is niet alleen zonde, vergeving vragen van zonde in de schuldbelijdenis, maar is ook het Gloria en ook het Eucharistische gebed is ook een grote lofzang op al de grote daden die Jezus en God en de Heilige Geest in ons leven doet. En ook de prefatie is vaak een hele lofzang op de heilsgeschiedenis van al het heil dat God met zijn volk en nu nog te midden van zijn kerk verricht. En Maria is ook, ja, het voorbeeld van de lofprijzing. Als zij de boodschap van de engel heeft gekregen, dan gaat zij ook snel op weg naar haar nicht Elisabeth en zingt haar lofzang, haar Magnificat. Maria, zegt Paulus VI ook, is een voorspreekster en de liturgie is ook voorspraak. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de voorbeden ook weer echt in ere hersteld. En Maria is tenslotte ook degene die met de kerk bidt voor de komst van de Heilige Geest. Zij werd niet alleen zelf overschaduwd door de Heilige Geest, maar wij kunnen ook haar vragen dat de Heilige Geest tijdens de Heilige Liturgie ook komt over de gave van brood en wijn, zodat Christus werkelijk in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en bloed, dat werkelijk Christus ook wordt geboren in de schoot van de kerk, in de kracht van de Heilige Geest. En dat mogen we ook echt vragen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria. En zo wordt werkelijk ook Christus verwekt in de kerk.
Ja, in de Eucharistie, in de doop natuurlijk ook, verwekt de kerk kinderen van de kerk. Zoals in de schoot van Maria Christus is verwekt door de kracht van de Heilige Geest, zo mogen werkelijk in de schoot van de kerk nieuwe christenen geboren worden. Ja, Maria is ook een voorbeeld, zegt Paulus VI, van iemand die weet wat het is om offers te brengen. Zij heeft Jezus opgedragen in de tempel. Zij heeft het lijden van Christus verstaan. Zij is gegaan tot aan Calvary. Zij leert ons werkelijk wat het is om Christus te zien als een zuivere offerande die aan God wordt aangeboden. Dat zijn zo maar enkele gedachten. Mooie gedachten van Paulus VI over de plaats van Maria in de liturgie en in de kerk. Paulus VI gaat dan nog heel wat andere dingen zeggen natuurlijk in zijn schrijven van Marialis Cultus. Hij spreekt ook over het belang van de Engel des Heren, dat mooie gebed dat we 3 keer per dag bidden op onze radio. En wat we nu vervangen door het Regina Caeli. Hij spreekt ook over het contemplatieve gebed van de Rozenkrans. En hij spreekt nog over zoveel andere dingen van Maria in dit geschrift Marialis Cultus. Maar ik ga het hierbij laten, zodanig dat u ook nog gelegenheid hebt om vragen te stellen. Wij gaan nog een stukje beluisteren van Claudio Mondeverdi en dan gaan we luisteren naar dat stukje van het Magnificat dat spreekt over Deposuit potentes de sede et exaltavit humilis. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Wees gegroet, Heilige Moeder. Uit u is een kind geboren dat koning is van hemel en aarde tot in alle eeuwigheid. Dus en zus, wij vieren vanavond het gedachtenis van de kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere. Naar het concilie van Efeze in het jaar 431, waarop de moeder van Jezus onder de naam van moeder van God werd geëerd, liet paus Sixtus III de Rome op de Esquilijnse heuvel een basiliek bouwen, ter ere van de Heilige Moeder van God. Deze kerk, die later Maria de Meerdere werd genoemd, is de oudste Mariakerk van het Westen. Broeders en zusters, beleiden wir onze zonden. Bekeren wir uns tot Gott, um die heilige Eucharistie gut zu können vieren. Ich beleid vor allmächtige Gott und vor u allen, dass ich gesündigt hab in Wort und Gedachte, in Doen und Laten, durch mein Schuld, durch mein Schuld, durch mein grote Schuld. Darum smeek ich die heilige Maria altijd Macht, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, vergeef de schuld van uw dienaren, die zich niet op eigen daden kunnen beroepen om u te behagen, en breng ons allen redding op voorspraak van de moeder van uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. In die tijd zal ik de God zijn van alle stammen van Israël. En zij zullen mijn volk zijn. Dit zegt de Heer. Het volk dat ontkwam aan het zwaard vond genade in de woestijn. Aan Israël op zoek naar rust is de Heer reeds van verre verschenen. Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw. Israël, ik richt u weer op. Weer slaan uw jonge vrouwen de tamboerijn en gaan vrolijk ten dans. Weer legt ge wijngaarden aan op de bergen van Samaria. En deze planten zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen: kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer, onze God. Want dit zegt de Heer: jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser der volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden: de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan wat van Israël nog rest. Woord van de Heer.
1: Wij danken.
0: De Heer zal ons behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Volkeren, hoort dan het woord van de Heer. Geef er bericht van op verre kusten. Hij, die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jacob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord: het is niet goed het brood voor de kinderen, dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop zei Jezus haar: vrouw, ge hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. Van dat ogenblik was haar dochter genezen. Zo spreekt de Heer. In de eerste lezing horen we hoe God, die zijn volk heeft het exil laten ondergaan, het was zoals een straf, hen belooft dat hij hen wil weer terugbrengen. Wij zien dat God dit uit eigen initiatief doet. Het is om zijn goedheid te tonen, wel zijn rechtvaardigheid moet plaatsvinden, maar zijn goedheid is die alles bestemd. Want wij zijn dus in deze verhouding van Israël met zijn volk, het uitverkorene volk. In het evangelie hebben we te doen met een vrouw die niet tot het uitverkorene volk hoort. En waar Jezus zelf heel expliciet zegt: ik ben niet gekomen. Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Daarom heeft hij ook niet meteen iets gedaan voor deze vrouw, die de leerlingen en Jezus achterna liepen en hun stoorde. Dat was ook de reden waarom de leerlingen en Jezus vroegen iets voor haar te doen. Eigenlijk haar weg te sturen. Maar Jezus kan niet iemand wegsturen in een leed. De vrouw zelf komt naar Jezus toe en Jezus legt haar uit waarom hij niets voor haar kan doen. Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. En de nederigheid van de vrouw die we hier als een groot voorbeeld voor ons mogen nemen, komt tot uitdrukking als zij ditzelfde beeld van Jezus gebruikt, dat juist heel vernederend is voor haar, om het te aanvaarden, haar plaats daarin te zien en zo te zeggen helemaal in te stemmen met wat Jezus zei. En zo mee geeft ze ook Jezus de mogelijkheid om te handelen. Zij heeft werkelijk uit een groot geloof gehandeld. Dit geloof bestond in haar nederigheid. Vrouw, je hebt een groot geloof. Uw verlangens worden ingewilligd.
Mogen ook wij in nederigheid alles aanvaarden wat ons soms tegenstaat. Mogen we zoals de kleine Theresia de kleine weg heeft uitgevonden, onze zwakheden gebruiken om zo toegang te hebben tot God in zijn barmhartigheid.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u draagt mij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bitte, Brüder und Schwestern, dass meine Opfer und Fahrt kann werden durch Gott, allmächtige Vater. Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen. Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergaven voor u aanvaardbaar worden door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Breng wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u omwille van de heilige maagd Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem, die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten, eenstemmig van u spreken, huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoogen. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is een dag die God bieden wij u aan, het levensbrotende kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bischop, zijn hulpbischop, Theodorus en Hermanus, en allen, die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorven dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

aangespoord door een gebod van de Heer. En door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd mogen vrij zijn van zonde en beveiligd in alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Lasst uns bitten. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dagen, ja, een bijzonder feest. Het is namelijk het feest van de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore in Rome in het jaar 432. Oftewel Maria de Meerdere en in andere woorden Maria ter Sneeuw. Het feest dus van Maria ter Sneeuw. Op de plaats waar deze kerk staat, de Esquilijnse heuvel, stond al een klein Mariakerkje dat in de 3e eeuw door paus Liberius was gesticht. Hij laat in die tijd een absis toevoegen aan een ruime zaal, Sicinium geheten, en hij wijdt deze voor de eredienst. Om die reden noemt men het gebouw soms ook nog wel de Basilica Liberiana. Het is in die tijd dat Maria als heilige juist in opkomst is, hoewel ze dan nog zeker niet zo'n grote plaats inneemt als nu. De verering van Maria zou met ingang van het jaar 431 een grote vlucht nemen. In dat jaar wordt er te Efese een groot ecumenisch concilie gehouden, waar bisschoppen van over de toenmalige hele wereld bijeen zijn. De jaren ervoor is er in de kerk veel gediscussieerd over de persoon van Jezus. Men is tot de slotsom gekomen dat hij én God én mens is. Als op dat front de rust een beetje is weergekeerd, doet zich de volgende vraag voor. Wat betekent dit alles voor Maria, zijn moeder? Het concilie van Efese vaardigt af dat Maria de eretitel toekomt, Moeder Gods, Theotokos. Vanaf dat moment gaat Maria een steeds grotere plaats innemen in de devotie van het christenvolk en dus ook in de afbeeldingen en de verhalen. Paus Sixtus III treedt aan in het jaar 432, 1 jaar na het concilie. Hij laat het bescheiden kerkje van Maria bijna geheel restaureren en vergroten. En vervolgens wijdt hij haar omstreeks het jaar 435 toe aan de Heilige Maagd. Bij die gelegenheid ontvangt en behoudt eigenlijk de basiliek haar naam van Santa Maria Maggiore, de Heilige Maria de Meerdere. Het is de oudste aan Ons Lieve Vrouw toegewijde kerk in het Westen. In de middeleeuwen ontstaat er een legende rondom de bouwgeschiedenis van deze kerk. Maria zou aan een Romeins edelman, Johannes of Giovanni, nou, dat is dezelfde naam natuurlijk, de opdracht gegeven hebben om ter ere van haar een kerk in Rome te bouwen. Als Giovanni aan haar vraagt waar hij moet komen te staan, geeft ze hem te kennen dat ze de plek met een wonder zal aanduiden. De volgende morgen, het is hartje zomer, 5 augustus, blijkt er smetteloos witte sneeuw gevallen te zijn op de Esquilijnse heuvel. Dat is dus de plaats die de heilige onbevlekte maagd voor haar kerk heeft uitgekozen. Daarom heeft men deze kerk ook wel Ons Lieve Vrouw ter Sneeuw genoemd. De legende staat niet helemaal los van het gebruik om op deze dag in de basiliek een regen van witte bloemen uit te strooien. Dat gebeurt iedere keer op 5 augustus als het feest van Maria ter Sneeuw groots wordt gevierd. De hoofdcelebrant van de pontificale Eucharistieviering is niet de paus, maar de aartspriester van de basiliek. En tijdens deze plechtigheid wordt de legende over het sneeuwwonder verteld en laat men witte dahliablaadjes van boven uit de kerk naar beneden dwarrelen. Men kan zich afvragen of dit zinnebeeldig gebruik, waardoor de maagdelijke zuiverheid van Maria wordt uitgedrukt, ten oorsprong aan de legende ligt of dat die welriekende handeling uit de legende voortkomt. En ofschoon de legende eigenlijk dateert van na de bouw van de basiliek, heeft zij er inderdaad voor gezorgd dat het feest van vandaag op veel plaatsen ook wel bekend is onder de naam Maria van de Sneeuw of Maria ter Sneeuw. En dat ook veel liefhebbers van de bergsport haar tot patrones hebben. Het feest werd door paus Pius V, aan het einde van de 16e eeuw ongeveer, op de algemene liturgische kalender van de katholieke kerk geplaatst. Sinds de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie wordt het feest nog slechts gevierd in de kerken die de naam Maria ter Sneeuw dragen. Sinds mensenheugenis eert het gelovige volk van Rome onze moeder in deze kerk onder de naam Salus Populi Romani. Wat eigenlijk staat voor beschermster of ja, verlosser van de Romeinse mensen. Verlosser, ja, gezondheid, verlossing van de Romeinse mensen. Ze komen daar naartoe om gunsten en genade af te smeken, als naar de plaats waar ze altijd worden verhoord. Ook paus Johannes Paulus II bezocht ons lieve vrouw in deze Romeinse kerk kort na zijn verkiezing tot paus. Maria, zei de paus toen, is geroepen om alle naar de verlosser te brengen. Om van hem te getuigen. Zelfs zonder woorden, alleen maar met de liefde waarin zich het moeder zijn openbaart. Om ook degene die meer weerstand bieden te doen naderen, voor wie het moeilijker is in de liefde te geloven. Zij is geroepen om alle, dat wil zeggen ieder afzonderlijk, tot haar zoon te doen naderen. En aan haar voeten legde dus paus Johannes Paulus II deze toewijding af van geheel zijn leven en heel zijn verlangens naar de moeder God, die wij in kinderlijke navolging tot ons mogen maken. Totus tuus, ego sum et omnia mea tua sunt. Ik ben geheel de uwe en alles wat ik heb is het uwe. En daar vroeg dan nog achteraan, accipio te in mea omnia, wees gij mijn gids in alles. Ook paus Franciscus heeft een grote liefde voor de Maria Maggiore, de kerk, en hij bezoekt haar regelmatig. Altijd als hij op reis gaat of op reis is geweest. En de beeltenis van de Salus Populi Romani, dus deze beroemde icoon, was bijvoorbeeld ook aanwezig bij de bijzondere Urbi et Orbi zegen die paus Franciscus eind maart gaf op het lege Sint-Pietersplein. Heel in het bijzonder in het kader van de coronapandemie. Heilige Maria ter Sneeuw, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Een goedemorgen, dat is het natuurlijk altijd. Elke dag is weer een geschonken dag. En elke dag is goed, wat voor tijden en omstandigheden het dan ook mogen zijn. Met Jezus is altijd alles goed. Wel, maar het is niet altijd hetzelfde, dat is zeker. Gunstig, ongunstig, ziek, gezond, regen, zon. En ook werktijd en vakantietijd. Ik heb hier een hele mooi motto staan voor vakantietijd. Het is wel even Engels, maar dat is een prachtige doelstelling voor vakantie. Je zou bijna zeggen, het is in een moderne universele taal een prachtig spiritueel motto voor vakantiedagen. Holidays tijdens holidays. Snapt u? Holidays, heilige dagen, tijdens holidays, vakantie. Dus maak van de vakantie een heilige tijd. En dat is ontspanning. Maar dan ook in die ontspanning eigenlijk in de geest van Sabbat. Rust nemen en dan, het eerste gebod is God boven alles beminnen. En dan hebben we in de vakantie er eigenlijk alle tijd toe. Alhoewel, bij werktijd, ons hart kan altijd met God verenigd zijn. Meer aan de oppervlakte, minder, dieper. Maar in het bewustzijn altijd leven in Gods werkelijkheid. En dat is ook de wereld waar we in leven. Ook al is er veel kwaad en is het de mensenwereld, toch is het ook Gods wereld. Hij is heel nabij. Niet alleen om ons heen, voor en achter ons, maar in ons. En in de vakantietijd mooie heilige dagen van te maken. Of zoals zelfs heel veel geseculariseerde Nederlanders zeggen, nou, in het buitenland ga ik altijd nog wel een kerk in. Dat zou ook mooi zijn als in Nederland altijd alle kerken open waren. Maar in de kerk nog even het heilige proeven. Want nu, dus een mooi idee, dus een heilige vakantie. En laten we maar toch een beetje rondreizen. Ik wil ook heel gaarne aanbevelen rondreizen door Nederland. Ik had onlangs een prachtige gezinsviering. Dat was in Ede. En we hebben de kinderen naar voren geroepen. En ik vroeg, en jullie gaan op vakantie? Ja, we gaan allemaal op vakantie. Waar gaan jullie heen? Nou, Spanje, Italië, België, Frankrijk, Duitsland. Is er ook nog iemand die gaat naar Nederland? Ja, want God is overal. En God is zo mooi. En ook in Nederland zijn heel veel mooie dingen. Maar goed, ik ga met u een rondreis maken door Europa. En Europa is eigenlijk heel uitgebreid. Er is zoveel te zien en mee te maken, te beleven. Maar ik ga dan deze reis maken onder een hele mooie titel. Dus in de geest van holidays, tijdens holidays. En de titel van deze reis is In, met, door Maria van de Engelen. Of, laat ik het op zijn Italiaans zeggen, Maria degli Angeli. Maria van de Engelen. Dat klinkt in het Italiaans al heel mooi, hè? Maria degli Angeli. Maar er is ook een hele bijzondere plek in Italië. Maria degli Angeli. En dat ligt namelijk in de vallei aan de voeten van het stadje Assisi. En u weet, Assisi, twee grote heiligen. Franciscus van Assisi, Clara van Assisi. En Franciscus en dan daarbij ook Clara hebben een grote rol in mijn leven gespeeld toen ik in Nieuw-Guinea een film van Franciscus leven zag. En daar kwamen dan de momenten van zijn bekering. En ook de bekering van Clara van Assisi kwam in die film naar voren. Bezield door dat heilige, de holy day, holy year, holy life. De heiligheid van God in de schepping. de heilige schepping van God. En Maria degli Angeli is een hele bijzondere plek. Namelijk niet in Assisi zelf. Het is in de vallei. De berg, de Subiaci. Ja, dat is die berg van Assisi. Sebastio, ja, dat is de naam. Die berg kun je omhoog, maar je kunt er ook omlaag komen in het dal. Onderaan het dal heb je dat hele mooie, ja, kleine kapelletje, wat een kloostertje is geworden, juist van Clara. Dat is als het ware het moederhuis van de Clarisse geworden, waar die heilige Clara zo lang heeft geleefd, in verbondenheid met Franciscus, maar haar leven met die zusters in gebed offeren voor de kerk, voor de wereld. Maar iets meer het dal in, kom je bij wat nu ook een stadje is geworden, Maria degli Angeli. Want rond een heel klein landelijk kapelletje heeft zich die stad ontwikkeld. Mede door de werkzaamheid en de aanwezigheid van Franciscus. En er staat daar nu in een grotere basiliek die eromheen is gebouwd in de 18e eeuw, is daar een heel klein kapelletje met een mooi icoonfront, maar in de oude stijl met een ronde Romaanse boog. Heel klein kapelletje. En een van de vele kapelletjes in Franciscus' tijd die in ruïne lag en die hij is begonnen op te bouwen. Want hij had in wat ik juist noemde San Damiano, dat kapelletje ook, gezeten, nadenkende, overwegende, hoe moet het met mijn leven, wat wil God? En dat Jezus vanaf het kruis hem toesprak, zijn ogen opende, Franciscus aankeek. Franciscus, repareer mijn kerk. En Franciscus, Heer, wat wil u dat ik doe? Franciscus, repareer mijn kerk. Ja, en hij wist niet beter of hij ging kerkjes restaureren. Onder andere Maria degli Angeli. En dat kerkje, ja, waar ik na mijn priesterwijding kort daarna naartoe ben gegaan om de hele sfeer van ik noem maar het evangelie van Franciscus te beleven. Ook daar en mocht ik de heilige mis doen in dat kleine kapelletje. En dat kleine kapelletje heeft enkele hele belangrijke gebeurtenissen. Namelijk, daar heeft die Clara haar gelofte afgelegd. Als het ware in de handen van Franciscus om ook haar zelf en de vrouwen aan God toe te wijden. En de Clarissen werden de tweede orde van Franciscus. De minderbroeders, altijd minder zijn, kleiner zijn. En Franciscanen noemen we ze, daaruit afgesplitst, maar toch in eenheid de conventuelen van de samenleving. En de Kapucijnen, een kleine variant van spiritualiteit. Maar de Franciscanen, Clarissen en de Franciscaanse leken beweging als de derde orde. Wel nu, het eerste belangrijke feit. Clara heeft daar haar gelofte afgelegd in dat kerkje wat ook wel Portiuncula heet. Portiuncula, simpel, een portie, klein portie. De Italiaanse naam voor een klein stukje grond. En dat was dus het kleine kapelletje. En dat kleine stukje grond hoorde eigenlijk aan een bestaand Benedictijns klooster in de buurt. Dat is ook nog te bezoeken. Er is nog wat van terug te vinden. En de Benedictijnen hebben dat stukje grond toen gegeven aan Franciscus en zijn orde. En die Portiuncula heeft Franciscus in latere tijd aan God en Maria gevraagd dat daar een bijzondere genade aan zou verbonden worden voor begin augustus. En er komen heel veel mensen Portiuncula, of daar hebben ze in Nederlands een woord van gemaakt, Portiunculen. Het is een, met gebed en alle voorwaarden, een volle aflaat op voorspraak van Franciscus en Maria. Wel nu, Portiunculen en Clara. En ik ga nu een passage lezen uit de Fioretti. Dat is een later ontstaan, vooral legendarische bundel van verhalen. Ook op historie gebaseerd, maar ja, heel biografisch en hagiografisch omschreven van het leven van Franciscus. En het 15e verhaal uit de Fioretti, de bloemetjes. Dat zijn prachtige bloemetjes, prachtige dingen. bijvoorbeeld over de ware vreugde. Maar hier, hoe Sint Clara met Sint Franciscus zijn medebroeders de maaltijd gebruikte in het kerkje van Maria ter Engelen, Maria degli Angeli. Dus het is een, als het ware een soort bedevaartsplaats, een pelgrimsoord van de Franciscanen en Clarissen. En nu ook voor vele anderen om daar een aflaat te verdienen. Om daar ja, de eenvoud van het evangelie te proeven. Want dat is Franciscus en Clara, het evangelie in lichamelijke gestalte, zichtbare gestalte. Wat ontzettende aantrekkingskracht had op de mensen, omdat het zo ongelooflijk authentiek was. Wel nu, wij gaan nu als geestelijk toerist vanuit het huis of onderweg gaan wij naar Maria degli Angeli aan de voeten van Assisi. En er staat: wanneer Franciscus in Assisi verbleef, bezocht hij dikwijls de heilige Clara en onderrichtte hij haar in hemelse zaken. En ofschoon zij vurig verlangde eens met hem de maaltijd te gebruiken en hem dat dikwijls verzocht, wilde hij haar toch nimmer deze vertroosting schenken. Zijn gezellen echter, die dit verlangen van de heilige Clara kende, zeiden tot Franciscus: Vader, het komt ons voor dat deze strengheid niet strookt met de goddelijke liefde en dat het niet juist is dat uw zuster Clara, een zo heilige en door God beminde maagd, zulk een kleinigheid van een enkele keer met u de maaltijd te gebruiken weigert. En vooral wanneer men bedenkt dat zij door uw prediking de rijkdom en de genietingen van deze wereld heeft vaarwel gezegd. Zelfs als zij u een grotere gunst verzocht, zou u die aan uw geestelijke dochter moeten verlenen. Daarop antwoordde Franciscus: Zijn jullie van mening dat ik aan haar verzoek moet voldoen? En zijn gezellen: Jazeker, vader, het is goed dat u haar die troost schenkt. Toen zei Franciscus: Nu jullie daar zo over denken, denk ik er ook zo over. Maar omdat zij des te meer troost ondervinden, wens ik dat die maaltijd zal plaatsvinden in Sint Maria degli Angeli. Daar zij reeds in lange tijd in volkomen afzondering in San Damiano verblijft, in hun klooster. En het zal haar goed doen het klooster van de heilige Maria van de Engelen opnieuw te zien, daar waar haar hoofdhaar werd afgeknipt en waar zij bruid van Jezus Christus is geworden. Daar zullen wij gezamenlijk de maaltijd gebruiken in de naam van de Heer. Toen dan de bewuste dag was aangebroken, verliet Clara het klooster tezamen met de medezuster en vergezeld van de volgelingen van Franciscus kwam zij aan in Sant Maria degli Angeli. En toen zij heel devote heilige maagd Maria had begroet voor het altaar van de moeder Gods, waar zij haar hoofdhaar had geofferd en de sluier had aanvaard, liet zij haar het klooster zien tot het tijd was voor het middagmaal. En ondertussen liet Franciscus dekken op de naakte grond, zoals dat zijn gewoonte was. Toen het uur voor de maaltijd was aangebroken, ging Franciscus naast Clara zitten en een van Franciscus' metgezellen naast de gezellin van Clara. En vervolgens zochten ook de andere broeders in alle nederigheid een plaats. En bij het eerste gerecht begon Franciscus zo schoon en verheven en hartverheffend over God te spreken, dat de volheid van Gods genade over hen neerdaalde en alle in hemelse verrukking geraakten. En terwijl zij zo in extase verkeerden, met ogen en handen ten hemel gericht, zagen de mensen van Assisi en van Bettona en van de omliggende dorpen dat Maria degli Angeli en het hele klooster en het hele bos dat toen nog bij het klooster lag in een fel licht baden, alsof de kerk en het klooster en het bos in lichter laaien stonden. En daarom kwamen de mensen van Assisi in grote haast aanlopen om het vuur te blussen, want zij verkeerden in de vaste mening dat alles in brand stond. Maar toen ze bij het klooster aankwamen en zagen dat er niets brandde, gingen ze naar binnen en vonden daar Franciscus en Clara en allen die met hen waren, verzonken in de beschouwing van God en gezeten rond de nederige dis. En zo begrepen zij dat het een hemels en geen aards vuur was dat God op wonderbare wijze had doen verschijnen, ten bewijze en ten teken van het vuur der goddelijke liefde dat in de zielen van die heilige broeders en zusters brandde. Daarop keerde zij weer naar huis, vertroost van hart, gesticht door zoveel heiligheid. En toen Franciscus en Clara en alle anderen na geruime tijd weer tot zichzelf kwamen en zich zeer verkwikt bevonden door geestelijk voedsel, bekommerden zij zich niet meer om lichamelijk voedsel. En zo eindigde dat vrome middagmaal, waarna Clara onder goede geleide weer naar San Damiano terugkeerde. En de zusters verheugden zich zeer toen zij haar weer terugzagen. Dit alles tot lof en eer van Christus. Een prachtige ontmoeting daar bij Maria degli Angeli. Zo'n subliem klein kerkje, die grote basiliek eromheen. Een plaats van volle aflaat. En in de tijd van Franciscus werd dit ook de plek van, ja, onvoorstelbaar, de grote Pinksterconventies. En de Franciscanen, de broeders, de volgelingen van Franciscus, die waren uitgezonden overeenkomstig het evangelie wat ze zelf hadden gehoord toen een keer in dat kleine kerkje van Assisi, wat moeten we in godsnaam doen met al die broeders? Toen ze gehoord hadden dat Jezus zei, gaan jullie 2 aan 2. En Franciscus had ze dus 2 aan 2 overal door heel Europa gestuurd. Te beginnen in Italië en overal verder. Tot al spoedig in Afrika, waar er bijvoorbeeld in Marokko martelaren vieren en Antonius van Padua van Lissabon, van Coimbra uit Portugal, Franciscaan werd om ook martelaar te worden en verkondiger werd. Kortom, elk jaar bij het Pinksterfeest, want er dan een grote conventie werd gehouden van de Franciscanen, kwamen ze daar samen bij Maria degli Angeli. Dus een grote verzameling, een grote kerk, als het ware een soort symbool van de kerk, de grote familie van God, met Pinksteren, bij Maria, met de engelen. Nou, wat is dat voor een prachtige combinatie. Laten we daarvan genieten en laten we luisteren allereerst naar het prachtige zonnelied van Franciscus. En we denken aan de tekst en u hoeft maar naar buiten te kijken wat u ziet. Of het nou de zon is, of de wolken, of vannacht de maan. Of u ziet de bloemen van het balkonnetje of van de tuin. Of u ziet de mensen, alles is broeder en zuster uit Gods hand. Wat prachtig is dat.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: prachtige lofprijzing van God in de hele schepping. En dat kun je op vakantie doen, geen zorgen. En dan gewoon genieten, maar bij alle genot God danken voor zijn gaven die hij rechtstreeks geeft via de natuurlijke schepping en indirect via de mensen die de natuurlijke schepping gebruiken voor alle mogelijke vormen van voedsel en drank, van wijn, honing en nectar. En God die de mens gebruikt voor alle wetenschap en kennis. God die de mens gebruikt voor alle kunst. Wat we allemaal tegenkomen, wat we kunnen beleven in een vakantie. We zijn begonnen dus met Franciscus. Ik zou er graag heen gaan weer opnieuw, maar deze zomer niet. Maar Maria degli Angeli, met de spiritualiteit van Franciscus om het evangelie na te leven. Samen met de broeders, met Clara, Maria van de Engelen. Want nu, de engelen en Maria. Laten we beginnen met Maria. Een heel bijzonder artikel wat ik heb gevonden in Katholiek Nieuwsblad. En nou, laten we dat maar nemen. Want het gaat over Maria en de engelen. En ja, Maria gaat eigenlijk ook altijd met ons mee. Want Maria is altijd bij Jezus. Waar Jezus is, is zij ook. We zien haar misschien niet altijd, maar ze is er. Zoals we God ook niet zien. Er zijn mensen die zeggen, ja, God geloof ik helemaal niet in. Is er helemaal niet. En ze zien alles. Ze zien kunst, wetenschap, natuur. Ze zien alles wat bestaat. Maar ze zien God niet. Maar wij kijken met een geestelijk oog en we zien dan de straling, de aura rond alles wat bestaat en wat mooi is, wat goed en waar is. En zo gaan wij op vakantie, holidays, tijdens de holidays. Maria degli Angeli. We gaan nu op zoek naar Maria, waar ik hier, dit althans, ook niet naartoe ga. Ik kom Maria in mijn vakantie dadelijk wel tegen, maar niet hier. Dit is een heel bijzonder verhaal, want het gaat over twee werkelijkheden die ik helemaal niet in combinatie zag. En luistert u maar. Maar zo komen we Maria overal tegen. Ik zei al, waar Jezus is, en Jezus is overal, gaat met ons mee, wij gaan met hem mee. En als Jezus er is, is Maria er ook. En de hele hemel is met Jezus. En Maria zien we dus praktisch ook in de menselijke geschiedenis in eigenlijk alle landen van de wereld. Er is geen land waar niet een groot Maria-heiligdom is. Of in landen met grote Maria-kathedralen. Zelfs in Nederland, de grote protestantse kerk van het protestantisme. De grote kerk van Dordrecht is een Onze Lieve Vrouwenkerk. Wel nu, hier staat mooi artikel, verbazend. Mogelijke zaligverklaring voor een Belgische zuster die Maria zag in Amerikaans niemandsland. Nou, dat is toch al een verbazingwekkende combinatie. Een Belgische zuster in een Amerikaans niemandsland. Nou, we gaan maar even het verhaal horen en denken, ja, Maria, kom je overal tegen. En als u op reis gaat, of u nou in Nederland blijft, ga maar in de buurt. U vindt wel een Maria-kapelletje of een Maria-kerk en al die monumenten, beelden, die verwijzen allemaal naar Jezus. Met Maria naar Jezus. En we gaan nu met Maria naar Amerika, samen ook met die Belgische zuster. Het verhaal gaat al dus. In 1859 verscheen Maria tot drie keer toe aan de Belgische immigrante Adèle Brise. Nooit van gehoord, Adèle Brise. En zij, Maria, verscheen in de wildernis van Wisconsin. De Amerikaanse bisschoppen hebben nu groen licht gegeven voor een zaligverklaringsproces. David Ricken, bisschop van Green Bay in de Verenigde Staten, presenteerde het voorstel voor de zaligverklaring van Brise tijdens de voorjaarsvergadering van de Amerikaanse bisschoppenconferentie van 12 tot 14 juni. De Maria-verschijningen van Brise werden in 2010 als eerste en vooralsnog enige in de Verenigde Staten. Dat is heel bijzonder, de eerste en tot dusver de enige verschijning van Maria in dat hele grote, supergrote land, werd door bisschop Ricken als geloofwaardig bestempeld. Het deugdzame leven en de heiligheid van Adelle zijn nog steeds relevant voor de mensen van vandaag, zei bisschop Ricken op 14 juni. En hij prees haar heldhaftige gehoorzaamheid en grote geloofsdaden en noemde haar een rolmodel voor de hedendaagse catechese en nieuwe evangelisatie. Het voorstel van bisschop Ricken werd unaniem aangenomen door de Amerikaanse bisschoppen, waardoor het dossier nu naar Rome kan. Prise was 28 toen de verschijningen plaatsvonden, en dat was in 1859. Dat was de tijd nog van de grote spanningen tussen Noord- en Zuid-Amerika rond de slavernij. Er een oorlog over geweest, over de slavernij afschaffen of niet afschaffen. En we weten nog de slavernij tot in onze tijd. En Maria verschijnt altijd op bijzondere momenten en bijzondere plekken. En nou, we kunnen het verbinden met die grote strijd van toen en de strijd die er nog steeds is. Wel nu, Prise was 28 jaar, 1859, toen de verschijningen plaatsvonden in de buurt van Green Bay, in het noorden van het land, in de staat Wisconsin. De eerste vond plaats terwijl ze naar een molen liep om graan te malen. De laatste twee vonden plaats een paar dagen later, terwijl ze van en naar de zondagsmis liep. Volgens historische verslagen zei de moeder God niets tijdens de eerste twee ontmoetingen. En Prise vroeg zich af of de in oogverblindend wit geklede vrouw een geest was. Maar bij de derde ontmoeting, nadat ze advies had gevraagd aan een priester, viel ze op haar knieën en vroeg: in godsnaam, wie bent u? Wat wilt u van mij? De dame, in het wit, schijnend, stralend wit, identificeerde zichzelf als de koningin van de hemel, die bidt voor de bekering van de zondaars, en ik wil dat jij hetzelfde doet. Haar verzoek aan Prise was dus tweeledig: biecht en ga ter communie voor de bekering van de zondaars. En verzamel de kinderen in dit wilde land en leer wat ze moeten weten voor hun verlossing. Leer ze de catechismus, hoe ze een kruisteken moeten slaan en hoe ze de sacramenten moeten benaderen. Wel, dat zijn de basispunten van de catechese, of de sacramenten. Het kruisteken, waar het teken van het kruis van de verlossing en de heilige drie-eenheid worden gebeden en als het ware onszelf toegeëigend. En laten we dat leren, bijzonder aan de kinderen. En denk bijzonder aan deze twee centrale sacramenten, het biecht om de zonde te belijden en de vergeving te ontvangen en de communie te ontvangen tot vereniging met Jezus, en bijzonder met als doel voor de bekering van de zondaars, van de anderen. Dus zelf helemaal weer met God verenigd worden, het kwade eruit en Jezus erin, en dat te doen ten bate van de zondaars. Dat ook zij zich mogen bekeren tot hun verlossing, tot hun bevrijding, tot hun vreugde. Want dat wil God zo graag, de vergeving en de vreugde geven. Wel nu, toen Prise dit gehoord had, deed ze wat haar was opgedragen. Toen ze in de tijd nog in België woonde, had ze Maria beloofd dat ze als religieuze zuster onderwijzeres zou worden. Maar ze wist niet goed hoe ze die belofte moest vervullen nadat ze met haar familie naar Amerika was geëmigreerd. Maar na de verschijningen besloot zij de kinderen les te gaan geven. Uiteindelijk sloten andere vrouwen zich bij haar aan en bouwden de katholieken in het gebied een klooster, een school en een grotere kapel. Uiteindelijk groeide de plek uit tot een nationaal heiligdom dat nog altijd veel reizigers en pelgrims trekt. 12 jaar na de verschijningen, op 8 oktober 1971... brak een grote bosbrand uit in het noordoosten van Wisconsin, waarbij maar liefst 2400 mensen omkwamen en 1,2 miljoen hectare in vlammen opging. Wat een ramp. De mensen in de regio vluchtten naar de kapel waar Brise en haar metgezellen aan het bidden waren. En ze baden de hele nacht door. En ze hieven een Mariabeeld in de tegenovergestelde richting van de rook en de vlammen. Uiteindelijk kwam de regen en doofde het vuur. Het klooster, de school, de kapel en het omliggende terrein van 5 hectare... dat aan Maria was toegewijd, die werden gered. En al het andere in de wijde omtrek was verwoest, verbrand. Een plaatselijke priester schreef destijds dat de gebouwen van het heiligdom schitterden als smaragden, eilanden in een zee van as. Brise en haar medezusters bleven catechisatie geven en inspireerden het geloof van de katholieken in de omgeving. Brise stierf op 5 juli 1896 en ligt begraven bij de kapel van het heiligdom. Wat een wonderlijke geschiedenis, helemaal nieuw voor mij. Maria verschijnt in Amerika, eigenlijk een hele gewone opdracht die zo gewoon kerkelijk is, het geloof door te geven, om de catechismus te leren, dus de verklaring te geven, maar vooral de sacramenten te beleven van boete en vergeving en van de communie, van de eenwording. Ja, en dat overdragen. Goh, wat bijzonder. Nou, voor de mensen die naar Amerika gaan, gaat u naar Wisconsin. En komt u daar niet in een ander land? Nou, zoek altijd Maria Bedevaartplaats op. En steek een kaarsje op voor welke intentie dan ook. Maar vooral voor deze intentie, voor de bekering van de zondaars. En nou, daar mag ik aan toevoegen voor de omkeer van mensen die het geluk zoeken, die licht zoeken, die rust zoeken. Naar al deze termen die je, ja, die iedereen snapt, die ook als het ware heel populair zijn in de New Age, waar God eigenlijk niet genoemd wordt, maar die energiebegrippen rust, geluk, eenheid, energie. Nou, maar dat is allemaal van God. Maar dat krijgt een gezicht in Jezus, een gezicht in God zelf. Dat is de volkomen verlossing en geluk van de mens. Nou, waar u ook komt, ga dan naar zo'n kerk, steek een kaarsje op voor de omgeving daar. Dat deed Brise ook, bidden voor de omgeving, catechese aan de omgeving. Maar ik heb een speciale vraag. Als u dan een kaarsje gaat opsteken en bidt bij Maria, gaat u alsjeblieft ook naar het tabernakel toe. Want dat is de zoon van Maria, dat is Jezus. Maria wijst naar haar zoon. Vergeet niet naar het tabernakel te gaan. Dat is degene die past bij die door Maria aanbevolen sacramenten, biecht en communie. Ja, dan verwijst zij, dat doet zij niet. Nee, ze verwijst naar Jezus. Want nu, we willen dankbaar zijn voor het verhaal dat verschenen is. En dankbaar zijn voor deze zuster. En en bidden voor alle toeristen, vakantiegangers, dat waar ook, dat ze een kerk binnengaan bij Maria en het tabernakel en zelf ook even zich in het paradijs mogen voelen. Dat is toch wel heel prachtig. Nou, laten we nu weer naar de muziek gaan. Dan gaan we ook op reis en ook weer een mooi voorbeeld. We gaan even niet naar Amerika, we gaan niet naar Thailand, we gaan niet naar de safari in Zuid-Afrika en we gaan niet naar Patagonië in Argentinië. Nee hoor, we gaan blijven gewoon in Nederland. We gaan naar Maastricht. Ja, en wie maakt er feest, muzikaal feest voor het volk? Ja, dat is André Rieu. En hij heeft daar geweldige zangers bij. En nou, wij gaan dat horen. Ave Maria vanaf het Vrijthof in Maastricht.
1: Van Franz Schubert.
0: Oh, nou,
1: het Ave Maria.
0: Schubert.
1: En ze zingen werkelijk wie een engel. Geef er een enorm applaus uit Australië, Marussia.

ongetwijfeld bent u ook geroerd. Zo tijdens deze muziek kwam in beeld af en toe een close-up van mensen uit het publiek. Je ziet de tranen. Je ziet de tranen in de ogen. En je ziet paren het hoofd bij elkaar leggen op de schouder. De liefde van Maria, de liefde van God. Dat is de doelstelling voor de vakantie. Dat is de mogelijkheid voor de vakantie. Zoek die plekken waar je die tranen kunt beleven van Gods liefdevolle nabijheid. Maria's nabijheid. Ja, Maria dell'Angeli, daar begonnen we in Italië. Bij Monte Sebastio, bij Assisi, in het dal. De plaats van Franciscus en Clara. Van de Pinksterconventies van de Franciscanen. En we zijn nu geweest bij Maria in Amerika en Maria overal. En van Maria gaan we naar Maria dell'Angeli, naar de engelen. En als het net ging over Maria en de liefde en die echtparen die elkaar aankijken met de tranen in de ogen, zachtjes, het hoofd op elkaars schouder. Dan dit volgende bijzondere verhaal uit een tijdschriftje van de Heilige Engel. We gaan naar de engelen. En op een hele bijzondere manier komt een engel tussen beiden. Iemand van het engelenwerk uit Verenigde Staten. Dus we gaan even vanuit Verenigde Staten, Wisconsin, komen we nou hier een verhaal. Die schrijft: 45 jaar geleden had ik een ervaring waarin ik hoorbaar de stem van mijn eigen engelbewaarder hoorde. Volkomen onverwacht vroeg de engel mij iets te doen, terwijl ik me juist voorbereidde op mijn eindexamen aan de zomerinstituut waar ik Chinees studeerde. Omdat de examens erg zwaar waren, had ik veel stress en ik was alleen in een taallaboratorium toen ik plotseling uit mezelf zei: God, help mij. Op dat moment hoorde ik als een antwoord een stem die zo duidelijk en helder was alsof er iemand naast mij stond. Maar ik was alleen in een cel die niet groter was dan een kast en de stem zei: ga naar de koffiehoek, je zult een meisje ontmoeten en alles komt goed. Nou, wat was dat? Ik had mijn geloof in die tijd een beetje verloren, maar ik volgde de aanwijzingen op. Er stonden een paar meisjes in de rij voor de koffie. Ik zei ze gedag, meer ook niet. Mijn huisgenoot zat aan een tafel, dus ik ging zitten en stak mijn pijp aan. Ik begon te denken dat ik gek was geworden, er gewoon te wachten op, ja, op wat. Toen ik een meisje de zaal zag inkomen en ik mijn ogen op haar vestigde, ze liep naar onze tafel en vroeg: heb je een vuurtje? Het voelde alsof ik in een film zat, een vuurtje. Elke student die deelnam aan dit zomerinstituut, dat verschillende afdelingen voor verschillende talen had, verplichtte zich om tijdens de duur van het programma alleen die taal te spreken die hij of zij studeerde. Ik antwoordde het meisje dus in het Chinees, omdat ik Chinees studeerde. En zij sprak mij in het Frans toe, omdat zij Frans studeerde. Het was goed dat ik toevallig Frans had gestudeerd, terwijl zij toevallig enige tijd in Hongkong had gewoond en Chinees had geleerd. Zo gingen we de rest van de avond door met onze tweetalige conversatie in het Chinees en het Frans. En zo deden wij de belofte van het taalprogramma. Dat was 45 jaar geleden. Dit jaar vieren wij de 39ste verjaardag van ons huwelijk en de 45ste verjaardag van onze eerste ontmoeting met onze 6 volwassen kinderen nu. Later vertelde mijn vrouw dat ze naar mijn tafel toe was gekomen omdat ik de enige in de zaal was die rookte. Ja, het lag dus helemaal niet aan mijn knappe uiterlijk en mijn uitstraling. Maar gewoon, ik zat een pijp te roken. Dat hield mij wel om nederig te worden. Kortom, ik beken dus hier dat ik mijn huwelijk te danken heb aan de aanwijzingen van mijn engelbewaarder. Nou,
Hoe kun je zo'n verhaal bedenken? Maar het is gebeurd. Een verhaal van iemand uit het Engelwerk, Opus Angelorum. En ja, dat is een bijzondere beweging, weer een bijzondere spiritualiteit, maar een deel van het katholieke geloof, van oud, het geloof van de Bijbel. Maria heeft een grote plaats en de engelen ook in het grote bestel van God. De Bijbel is een samenvoeging van allerlei verhalen. Het een wordt meer, ander wordt minder vermeld. Maar nadenkende, alles kan zo op zijn plaats komen. En Maria en de engelen. Dat is trouwens vrij populair tegenwoordig, engelen. Maar met engelen, ja, met engelen, dan kun je een beetje twee kanten op in de huidige tijd. En dat doen mensen ook. Er zijn heel veel mensen die hebben het wel over engelen. Er zijn liederen van engelen. En engelen worden wat makkelijker geaccepteerd. Want ja, ze zijn als het ware toch niet God zelf. Nee, ze zijn God zelf niet. Maar dan daarmee ook niet zo alles, zeg maar, eisend. En noem het maar even de New Age, de nieuwe tijd van allerlei krachten en energieën die er zijn. En die zijn er ook, die komen allemaal van God. Ja, die komen van God dus. Maar ja, een engel, het licht van de engelen. Maar daar kun je wat makkelijker mee dealen. Maar God, ja, die stelt zijn vraag, zijn uitdaging. Kom en volg mij. Dus de christelijke versie van engelen is niet alleen zomaar een mooie, aantrekkelijke kracht van licht en straling en voldoening. En dat is het ook wel. Maar er is meer. In onze christelijke visie is er meer. En dat is in deze beweging die ontstaan is door een vrouw, een moeder, die ja, van jongs af aan beelden had van engelen en engelenvisioenen zag en engelen heeft horen spreken en het heeft opgeschreven en mensen bij elkaar heeft gebracht. Mannen bij een orde, tot een orde heeft gebracht. Een nieuwe orde. En vrouwen tot een nieuwe congregatie gebracht. Met de bijzondere spiritualiteit van de engelen en tegelijk het kruis. Want dat hoort bij het christelijk denken. Niet alleen die lieve engelen, die stralende engelen, die witte engelen, die gouden, gekroonde engelen. Nee, de engelen ook die het kruis vasthouden. Die komen helpen, inderdaad, in Hof van Olijven, in Gethsemane. En dat in dienst van God. De engelen zijn niet alleen zomaar geestelijke vrienden. Zij zijn middelaren tussen God en de mens. Dus deze vier punten, hier mooi omschreven, zijn essentieel voor ons christelijke denken vanuit de volle openbaring. Engelen zijn dienaren. Zij dienen de mensen, ja, maar zij dienen ook God. En dat kennen we, God beminnen boven alles en dan de medemens beminnen. De engelen dienen God boven alles en in opdracht dienen zij ook ons, om ons bij God te brengen. En de engelen dalen af van de hoogte uit de hemel in de diepte van de zondige mens. Net als Jezus afdaalt van de hemel naar de zondige werkelijkheid om ons terug te brengen bij God. De engelen zijn dus dienaren van God. Ten tweede, de engelen zijn boodschappers van God. Ze zijn niet zelfstandige machten. Ze zijn boodschappers van God. Zoals dat onuitsprekelijke, ja, we spreken het vaak uit, maar het bijna ongelofelijke, maar we geloven het verhaal van de engel Gabriel die de boodschap brengt aan Maria. Ten derde, de engelen laten niet alleen hun schoonheid zien, hun grootheid zien, hun wijsheid zien en horen, maar de engelen zijn aanbidders van God. De engelen zijn aanbidders van God. En probeer ons ook tot aanbidding te brengen. Dus dat kunnen we in de vakantie dus heel mooi doen. Als we de wolken voorbij zien vliegen, dan kunnen we vanuit die wolken, van door de wolken heen, denken aan de engelen die overal om ons heen zijn, maar ons willen brengen tot de aanbidding van God in zijn schepping, in de mens en in Gods heerlijkheid. En ten vierde, ja, die engelen zijn ook strijders. Waarbij we bijzonder denken aan
De engel Michael, maar ook alle anderen, ze strijden, bijzonder ook onze engelbewaarders. Zij helpen ons strijden tegen alle bekoringen. Wel nu, dit is de positie van de engelen en ons en engelen. We denken dus aan die hele mooie werkelijkheid, Santa Maria degli Angeli. Ja, en twee van de heiligen die bijzonder erin hebben geleefd, hebben we dus gezien, Franciscus en Clara. Maria toegewijd met de engelen, maar om Jezus te volgen op weg naar de Vader. Om nog iets te zeggen van deze vrouw, moeder Gabrielle Bitterlich, die getrouwd is, 3 kinderen heeft gekregen, maar haar hele leven heeft toegewijd aan het werk van de engelen om de mensen bewust te maken, weer bewust, zoals in de christelijke zin, dat de engelen deel zijn van Gods schepping en meewerken met ons leven op weg naar God toe. Enkele feiten uit haar leven. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik namelijk in de vakantie, die spoedig gaat gebeuren, dat mijn eerste plek is in de Alpen, de prachtige Alpen, de bergen, de heilige bergen. Maar daar in Oostenrijk, in een klooster in het Inntal, dal van de Inn. En daar is een klooster van de congregatie van het Heilig Kruis, met bijzondere toewijding aan de engelen. En daar in dat klooster, daar is de kamer waar deze vrouw, toen haar man was overleden, een dochter ver weg was en in dit werk ging en schilderde, en een zoon priester was geworden, zij dus vrij was als weduwe, is zij daar dat klooster, waar ik dadelijk weer een priesterretrette zal doen, daar heeft zij verbleven, geschreven en aansporingen heeft gegeven voor de orde en de congregatie om God toe te wijden. Want nu enkele jaartallen uit die geschiedenis is 1950, toen schreef Gabrielle Bitterlich, die altijd genoemd wordt moeder Gabrielle, aangezet door de engel om een toewijding te schrijven, een toewijding aan alle engelen. En daarna ook een toewijding en een belofte aan de engelbewaarder. Al nu een paar jaar geleden heb ik in dat klooster de retraite gevolgd, de overweging, de positie en de betekenis van de engelen, wat ik nu heb kort samengevat, om dan ook een toewijding te doen samen met enkele andere priesters uit Duits sprekende landen. 1950 dus, de toewijding aan heilige engelen en de engelbewaarder. In 1950 ook manifesteerde de Heer zijn plan voor een religieuze orde. En eerst was het tegenstand en verzet, maar na de hand, ook in overleg met het Vaticaan, is er dus een plan gekomen voor de stichting van een orde. En in feite, interessant is, ze hebben nu de naam van het Heilig Kruis gekregen, met toewijding aan de engelen. Maar het is eigenlijk een kloosterregel waarin Antonius van Coimbra, Antonius van Padua, nog heeft geleefd. En de orde was in feite uitgestorven, maar de regel bestond nog en die is weer tot leven gewekt. Dus vanuit 1950 de opbouw van de orde van de engelen, de orde van het kruis. Dat is 1950. En die bijzondere kruisverering, die engelen leiden niet alleen naar prachtige hemelse sferen, maar de engelen begeleiden ons ook op de kruisweg. En die Gabrielle heeft ongeveer 200 kruiswegvieringen geschreven. In 1961 heeft zij de broederschap gesticht, de broederschap van de heilige engelbewaarders. En het vierde proces was toen haar zoon Hans Jurk tot priester was gewijd. In 1955 haar dochter Roswitha, weduwe, naar Brazilië is verhuisd en daar geschilderd heeft, maar ook schilderingen in dat klooster van Oostenrijk, de Petersbergklooster. Toen in 1961 haar man was overleden en in 1971 haar zoon Wolfram, wetenschapper, was overleden. Toen is zij als het ware dat klooster ingetreden. In 1965 werd toen het kasteel Sint-Petersberg in

kosten ingetreden. In 1965 werd toen het kasteel Sint-Petersberg in Tirol aangekocht en tot basis gemaakt van deze orde van het engelenwerk en van het kruis van Jezus. En daar ga ik priestergetretten doen. Want nu, zo hebben we vandaag Assisi, Franciscus, Maria degli Angeli, die bijzondere plek van Franciscus en Clara. We hebben Maria meegemaakt, ja, heel bijzonder, verrassend in Wisconsin, Amerika. En voor de overdracht van het geloof en de overdracht van de geloofsleer. En nu zijn we geëindigd met de engelen die helemaal in het verlossingswerk zijn inbegrepen. Het verlossingswerk door Christus. En dit bijzondere instrument van die orde en die congregatie. Van de paters, de orde, van de zusters, de congregatie. En zo gaan we de komende holidays tot holy days maken. En dan gaan we nu luisteren naar muziek, Maria. En we zouden kunnen luisteren, ik zie dat even niet. Dat is prachtig, dat kunt u zelf opzoeken. Salve Regina. En dan gezongen door de monniken van Einsiedeln. Een heel oud klooster, nog bestaand, nog in functie, waar ze dit hebben gecomponeerd, wat ik eenmaal in Zwitserland heb gehoord. Want mijn route van vakantie gaat via Oostenrijk naar Zwitserland en weer terug. Door Parijs naar Nederland. En in Parijs hopelijk de prachtige kapel van Rudy Bach van de Wonderdadige Medaille. Laten we nu luisteren naar, ja, hier heb ik het koor van de kathedraal van Einsiedeln, die dat prachtige Salve Regina, Maria Koningin. En wij bidden dan nu bijzonder Maria Koningin van de Vrede, Koningin van de Engelen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 6 augustus viert de kerk het feest van de gedaanteverandering van de Heer, met een gloria in de heilige mis. De tekst van de introitus op die dag is: toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem van de Vader: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem heen wilde gaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar je wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: dit is mijn Zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Dit is het woord van God. Het gaat over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Het is een moment van gebed, een godservaring, een tafereel van gebed. De tijd is een tijd van gebed, de achtste dag. De plaats is een gebedsplaats, de berg. De personen zijn gebedsmannen, Mozes en Elia, de tenten die van de woestijn en de wolk, de vrees. Het zijn allemaal elementen, ingrediënten van een gebedsgebeuren. Heel nauwkeurig zijn hier ook de stadia van het gebed, van de omgang met God waar te nemen. Het begint met zich los te maken, met zich uit de wereld terugtrekken, zich leegmaken. Dat doen Jezus en de drie apostelen. Ze gaan de berg op. Dat deed hij telkens. Jezus ging de berg op om een afzondering te bidden. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. De berg is van ouds de plaats om te bidden. Want op de berg bereik je als het ware de rand, de grens van deze wereld. Je moet dat eigenlijk in je gebed meedoen. Met Jezus meegaan en omhoog klimmen. Successievelijk alles achter je laten wat je vasthoudt in de wereld. Ook het moeizame ervan mee doormaken. En ook het lege van God, het louterende, het aan alle menselijke zin onthevene van God. Want wat is daar op de grens van de wereld? Het gaat natuurlijk niet om die berg. Het gaat om de geestelijke beweging die door het bergbeklimmen wordt ingegeven. Soms staat er ook iets anders. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. De plaats, of beter de geestelijke ruimte, waar de mens merkt hoezeer hij in een krachtveld staat van machten, van geesten, goede en kwade geesten, ja, dat is de woestijn. Want in de woestijn, in de afzondering, in de eenzaamheid, wordt pas duidelijk waarvan de mens leeft. In de woestijn heeft het volk Gods God leren kennen en heeft het ook zichzelf leren kennen. In de woestijn kwam het woord van God tot Johannes. In de woestijn werd Jezus gedreven door de geest van God om bekoerd te worden. In de woestijn, een eenzame plaats, neemt hij zijn apostelen mee en daar, om daar uit te rusten en met hem alleen te zijn.
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dat zal je merken als je de afzondering ingaat, de eenzaamheid, wanneer je dus vertrouwen op hem alleen stelt. Alles van hem verwachtend. Want in de eenzaamheid omwille van God ben je nooit alleen. Je bent altijd met z'n tweeën. Met de Vader die in het verborgene ziet en die dat vertrouwen zal vergelden. Ook dat is te zien in onze gebedsscène van vandaag. Terwijl Jezus in het gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik. Zoals in de eerste lezing. En zie, met de wolken van de hemel kwam iemand als een mensenzoon. Uit deze garderobe wordt Jezus kleed geleend. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. De laatste voorstelling van heel de geschiedenis krijgt hier een generale repetitie. Van de wolken van de hemel komt er één hen overschaduwen en de heerschappij met heerlijkheid en koningschap wordt aan hem overgedragen. Zo staat het in de eerste lezing. Dit is mijn zoon, zo staat het in het evangelie, de welbeminde in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luistert naar hem. En degene aan wie dit alles gebeurt, wordt nadrukkelijk de titel mensenzoon toegekend. De mensenzoon zullen zij zien komen in de koninklijke macht en ze mochten er met niemand over spreken voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Het gaat om gebed. Heel de gebedstraditie wordt mee de berg opgenomen. De berg is al van ouds de plaats om te bidden. Elia en Mozes, die opeens verschenen en zich met hem onderhielden, zij zijn de mannen van het gebed, getekend door een intieme omgang met God. En Petrus, die spreekt van tenten, roept ook de herinnering wakker aan de woestijntijd, toen het volk in tenten woonde en God zelf zijn verblijf had in de tent van de openbaring. En dan de lichtende wolk die hen overschaduwde, de wolk die zwanger gaat van Gods aanwezigheid en waaruit zijn stem klinkt. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. En tenslotte de houding van de leerlingen. Ze wierpen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Hevige vrees voor Gods majesteit, die altijd gevolgd wordt door geruststelling, zoals bij Maria. Vrees niet, Maria. Gij hebt genade gevonden bij God en bij de herders vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En bij de leerlingen op het meer, wees gerust, ik ben het, vrees niet. Zo ook hier. Jezus kwam naar hen toe en zeide: staat op en wees niet bang. Want de ervaring van Gods nabijheid mag ons wel met heilige vrees vervullen, maar uiteindelijk is het bedoeld als een bemoediging, als moedgevend voor de toekomst. Het gebed als voorschot op de toekomst. Maar wat heeft het voor zin een voorschot te nemen op de toekomst? Het kan alleen maar zinvol zijn om in het gebed een voorschot op de toekomst te nemen wanneer het heden daarmee gediend is. Toekomstverwachtingen hebben alleen zin om er naartoe te leven, je eraan op te trekken, er kracht uit te halen, erop te teren en er zo van te leven. Wie in God gelooft, teert niet alleen op het verleden, maar teert ook in op de toekomst. Zo wordt de toekomst in het heden verwerkt. Het gebeuren op de berg staat ten dienste van het gebeuren in de vlakte. De verheffing dient om de verwerping aanvaardbaar te maken. Deze gedaanteverandering van de gewone Jezus in de verheerlijkte dient ervoor om die andere gedaanteverandering aanvaardbaar te maken. Die andere gedaanteverandering die dezelfde apostelen zullen meemaken
Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam Jezus echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. En het was ook op een berg, de Olijfberg. En ook daar nemen zijn kleren deel aan die gedaanteverandering, niet wit, maar rood, rood van het bloed, dat in dikke druppels op de grond viel. En ook daar zijn het de leerlingen die slapen, terwijl Jezus in gesprek is met zijn vader notabene. En Jezus zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zeg ik dit nu om het lijden er met alle geweld in te betrekken? Nee, het lijden wordt er niet bijgehaald. Het lijden is er gewoon. Het is de realiteit. Een grondgegeven van ons menselijk bestaan. Het lijden wordt er niet met de haren bijgesleept, maar God wil met alle geweld zijn kracht met ons lijden meegeven. Het lijden komt namelijk nooit alleen. Niet alleen de zin van na lijden komt verblijden, maar het lijden zelf gaat vergezeld van een kracht waardoor het te dragen wordt. Zozeer dat Lucas kan zeggen, ze spraken over zijn heen gaan. En Johannes die spreekt over zijn sterven als het uur van de verheerlijking. Het glorievolle gebeuren staat in dienst van het kruis. Gebed staat in dienst van het leven. Dat is ons gebed waard. Het haalt ons niet uit het leven weg, maar doet ons erin geloven. Bidden is eigenlijk niets anders dan samen met Jezus op de berg zijn. Hem van gedaante zien veranderen, zien hoe God met hem is, met hem de mensenzoon, de vernederde, en daar word je zelf anders van. Daardoor ga je de dingen anders zien, vooral de pijnlijke dingen, het zinloze en menselijk onbegrijpelijke, het ontzettende. Door de harde, afstotende buitenkant zie je door naar de lichtende binnenkant. Niet dat we het ineens gemakkelijk gaan vinden. Ons geloof is geen pepmiddel waarvan je haai wordt. Maar er komt iets bij van God. Van zijn liefdevolle aanwezigheid. Laten we ons daarin voortijdig oefenen. Ons oefenen om te leven in Gods tegenwoordigheid. Leven uit zijn kracht, uit zijn liefde. Zodat als de tijd van de beproeving komt, wij niet alleen op onszelf of op anderen zijn aangewezen met hun toch altijd maar beperkte kracht.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

0: geest.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.
0: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: In uw handen beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Mevrouw Evelesi Malawi. Ze kon niet voorzien dat de kwestie van een interreligieus huwelijk een brandende kwestie in haar huwelijk zou worden. Zelfs zo erg dat het haar man en haar ertoe zou brengen te scheiden. Ze hield van haar man en hij beantwoordde die liefde. Wat kon de oorzaak van hun probleem zijn? Zou het de ziekte kunnen zijn die haar kwetsbaar maakte? Zou het kunnen zijn dat ze met een protestant was getrouwd? Ze dacht dat hij een blijvende partner zou zijn, maar ze kwam erachter dat er om hun relatie in stand te houden een positieve invloed nodig was. Vandaar haar aanhoudende verzoeken aan haar man om samen naar de kerk te gaan. Hij weigerde echter voortdurend haar naar de kerk te vergezellen en zei haar stoutmoedig dat ze maar een katholieke echtgenoot moest zoeken. Maar ze dacht dat ze in John de juiste echtgenoot had gevonden. Ze had nooit bedacht dat John van haar zou scheiden. Dit is het verhaal van Evelesi. Evelesi is een katholieke vrouw van in de 30. Ze was ooit getrouwd en gelukkig. John was haar man. Toen John haar een aanzoek deed, wist hij dat ze katholiek was. En hij beloofde haar dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren zodra ze getrouwd waren. Ze trouwden en het huwelijk werd gezegend met 4 kinderen. Toen begon alles langzaamaan de verkeerde kant op te gaan voor Evelesi. Ze werd getroffen door een onbekende ziekte. Ze was ziekelijk en kon haar dagelijkse huishoudelijke taken niet meer uitvoeren. John kon het leven met een zieke vrouw niet aan. Hoewel dit leidde tot hun uiteindelijke scheiding, bleef Evelesi vasthouden aan haar geloof. Ze bleef tot God bidden voor gezondheid en herstel van haar ziekte. Diep bedroefd en eenzaam wendde Evelesi zich tot haar rozenkrans en volgde het gebed vooral graag tijdens de uitzendingen op haar favoriete radiostation, Radio Maria Malawi. De radio werd haar metgezel. Ze kon samen met de diverse vrijwilligers bij de microfoons de gebeden volgen op Radio Maria Malawi. Op voorspraak van haar lieftallige vriendin en vertrouwelingen, de heilige maagd Maria, werd Evelesi's gezondheid hersteld. Ze is nu gezond en fysiek fit. Sinds de dag dat ze fysiek en emotioneel genezen was, is ze als vriend van de radio betrokken geraakt bij Radio Maria-activiteiten. Ze heeft nu geen fysieke of emotionele pijn, alleen vreugde en vrede door de relatie met de heilige maagd Maria. Haar leven verandert elke dag ten goede met Radio Maria Malawi.

Getuigenis van Richard Wenen. De getuigenis van een voormalige alcoholist die door Radio Maria het geloof heeft weergevonden en zichzelf heeft bevrijd van alcoholverslaving. Ik heb altijd in God geloofd, maar toen ik alcoholist werd, verdween God op de een of andere manier uit mijn zicht. Alleen door Radio Maria heb ik God langzamerhand weer kunnen vinden. Evenals al die dingen die voor christenen belangrijk zijn. Het juiste pad weer vinden is een innerlijke vreugde. Ik leerde weer bidden. Vandaag begon ik voor het eerst sinds jaren weer de rozenkrans te bidden. Door alcohol was ik veel dingen in mijn leven vergeten die ik ooit wist. Maar het is zo mooi om de weg terug te vinden. Het is een ongelooflijke ervaring geweest.

0: zondagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, hallo beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is een groot feest om hier op woensdagmiddag altijd te zijn. En ik zie toch elke week weer andere gezichten. Er zijn natuurlijk een paar hele bekende kinderen die we elke week horen en zien. Lela is er vandaag weer bij, Nicholas is er weer bij en Maximilian die is er weer bij. Die is ook al een paar keer geweest en Ples is er natuurlijk weer bij. Maar er is vandaag ook iemand bij, die hebben we al wel eens een keer eerder gezien, maar nog niet zo heel vaak. En hij steekt al zijn vinger hoog op, want Noah is er ook bij. Hallo Noah. Hallo Noah, kom eens even staan. Kom eens even bij de microfoon staan. Zeg eens even hallo tegen de luisteraars thuis.
2: Hallo.
1: Heel goed, hallo. Wat leuk dat jij er bent, Noah.
2: Ja.
1: Ja, heb je er een beetje zin in?
2: Ja.
1: Ja, heel veel zelfs? Noah, heel veel?
2: Ja.
1: Heel veel zelfs, nou, superleuk. Noah, prachtig dat je er ook bij bent. Ja, jongens, we gaan vandaag natuurlijk weer over allerlei mooie dingen spreken. En voordat we dat doen, ben ik benieuwd, hebben jullie nog zelf iets meegemaakt waarvan je zegt, dat is wel eens goed om even tegen de luisteraars te vertellen? Maxi, heb jij misschien iets meegemaakt deze week? Of was het een hele gewone week? Soms heb je ook hele gewone week, hè? Was een gewone week. Noah heeft wel iets meegemaakt. Kom eens even bij de microfoon staan. Vertel het eens even. Wat heb jij meegemaakt?
2: Ik heb mijn boodschappenbus meegenomen.
1: Heb je je boodschappenbus meegenomen?
2: Ja.
1: En wat is dat dan, een boodschappenbus?
2: Ja, die brengt hun spelletjes naar huis toe.
1: Oh, en die heb je meegenomen hier naar de studio?
2: Ja.
1: Met boodschappen of zonder boodschappen?
2: Zonder boodschappen.
1: Oh, zonder boodschappen. Dus we kunnen nog niet gaan uitpakken dadelijk. Hey, en Noah, je had vandaag...
2: Ik ga naar school toe.
1: Ja, je had vandaag jouw allereerste schooldag, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Mijn basisschool.
1: Op de basisschool?
2: Ja.
1: Ben je al zo'n grote jongen dat je naar de basisschool gaat? Jongen, dat is toch wel heel, heel mooi nieuws, ja.
2: Ja.
1: Noah, vandaag de eerste. En hoe was het op de eerste schooldag, Noah?
2: Heel leuk.
1: Heel leuk, ja? Ja. Heb je ook leuke kinderen in de klas?
2: Ja.
1: En heb je ook een leuke juf?
2: Ja.
1: Oké, nou mooi hoor. Bles, die steekt ook nog de vinger op. Die wil graag ook even iets vertellen. Bles, kom eens bij de microfoon staan.
3: Ik had, zondag had ik een vriendinnenuitje met twee vriendinnen. En toen zijn we naar het parkje gegaan en er waren nieuwe babybiggetjes geboren.
1: Oh.
3: Dus wij waren daarheen kijken.
1: Ja.
3: En zaterdag was iemand bij mij logeren en die moest om 11 uur weg. En ik vond het heel jammer dat ik niet naar de kerk kon. Alleen iemand was logeren dus. En zij moest om 11 uur weg en dat kan dan niet.
1: Okay.
3: En
1: Even nog een vraag, Bles. Je had de biggetjes gezien. Ben jij zo'n dierenvriend dan?
3: Niet heel erg, maar ze zagen er zo schattig uit dat ik moest kijken.
1: Oh, je moest kijken. Kleine biggetjes, ja, dat is wel schattig. Ja.
3: En ze passen als ze geboren zijn in zo'n grote kom.
1: Oké, maar dan kunnen de mensen thuis niet zien hoe groot de kom is.
3: Nee.
1: Ongeveer 10 centimeter.
3: Ja.
1: Beetje zien, ja.
3: En mijn vriendin wil van school af, mijn beste vriendin, omdat ze gepest wordt.
1: Oh ja, dat is ook niet mooi. Daar hebben we het vorige week ook over gehad, hè?
3: En daar wil ik dan straks voor bidden.
1: Heel goed, gaan we daarvoor bidden, heel goed. Ja, mooi Bles, dat is belangrijk om daarvoor te bidden inderdaad. Lela, de kerstverse kinderburgemeester van Meijerijstad komt nu aan het woord, ja?
4: Ben eigenlijk echt heel blij.
1: Heel blij? Vertel. Mm-hmm. Waarom ben je blij?
4: Omdat ik een familie heb.
1: Omdat je een familie hebt?
4: Ja.
1: Oké, je bent gewoon blij met jouw familie.
4: Mm-hmm.
1: Nou, dat is toch wel heel mooi nieuws. Ja, en een stukje van jouw familie is hier natuurlijk bij vandaag, hè?
4: Ja.
1: Ja.
4: En Cecilia komt straks misschien ook met mama.
1: Ja, ze vertelde het. Ja. Cecilia is jullie jongste zusje, hè? En die komt straks misschien ook even in de uitzending. Dat is de jongste luisteraar van Radio Maria in de wereld. In Nederland in ieder geval. Ja. Nou, geweldig. Dat is mooi om te horen, Lela. Dat je zo blij bent met jouw familie. Familie is ook heel belangrijk. Het laatste. Noah die wil nog één ding zeggen. Dan gaan we daarna aan de catechese beginnen. Noah die stak nog een hele grote vinger op. Ja?
2: Ik heb de vogel meegenomen.
1: De vogel?
2: Nee.
1: De Volvo. Ja. Oké, de Volvo. Heb je de Volvo meegenomen?
2: Ja.
1: Oké, jij hebt hem meegenomen. Of heeft mama hem meegenomen?
2: Mama.
1: Ook wel zeggen, ja. Ja. Jullie zijn met de Volvo gekomen. Nou, dan weten we meteen wat voor auto jullie rijden. Dat is een hele mooie Volvo, weet ik toevallig. Ja.
2: Een bruine is die.
1: Een bruine Volvo?
2: Ja.
1: Oké, interessant, interessant. Ja, we leren van alles bij.
2: Ja.
1: Ja. Nou, dankjewel Noah. Mag je ook weer even gaan zitten? Hé jongens, vorige week hebben we over iets belangrijks gesproken. Wie kan zich nog dat herinneren waar we het over hebben gehad vorige week? We hebben het net al gezegd, pesten, maar over meer dingen. Hè? Bles, waar hebben we het vorige week over gehad? Kom eens even bij de microfoon staan als je het weet.
5: Het enige wat ik weet is...
1: Ja, bij de microfoon, anders kan niemand het verstaan. Ja, pesten hebben we het over gehad, inderdaad.
5: Het enige wat ik weet is pesten.
1: Ja. Maar we hadden het ook over iets anders gehad. We hadden het ook over de maand gehad, die vandaag begint.
3: En de Maria maand en de hele mooie, de bijzondere rozenkransmaand.
1: Ja, precies, de rozenkransmaand. Vandaag is 1 oktober, dus vandaag begint de nieuwe maand, Leila. En dat is inderdaad de rozenkransmaand.
6: Ik, mijn moeder, mijn broertjes, ja, eigenlijk ons hele gezin, gaat nu elke avond de rozenkrans bidden.
1: Oh, wat goed. Ja, dus ja, speciaal voor deze rozenkransmaand.
6: Een rozenhoedje, want ik weet niet hoe ik een rozenkrans moet bidden.
1: Ja, dat is ook wel een goeie, hè? Dus weten jullie, jongens, weten jullie het verschil tussen een rozenkrans en een rozenhoedje? Noah weet het, ja?
2: Ja.
1: Noah, vertel het eens. Wat is het verschil tussen een rozenkrans en een rozenhoedje?
2: Dan doe je bidden.
1: Ja, je doet bidden, ja, in allebei de gevallen. Ik zal het jullie uit gaan leggen. Kijk, ik ga het vertellen. Jullie mogen even gaan zitten, mogen jullie dadelijk aanvullen als ik niet alles heb verteld. Ik heb hier in mijn hand een rozenkrans. Een mooie grote rozenkrans. Nou zeggen we, dit is een rozenkrans, dit ding. Hè? Ik zal even rammelen met de kraaltjes. Dan kunnen de mensen, luister, dan kunnen de mensen thuis horen dat ik een rozenkrans vast heb. Die horen nou de kraaltjes rammelen zo. Hè? Dit is een rozenkrans. Maar als we die gaan bidden, dan zeggen we wel eens, ik heb het rozenhoedje gebeden. En sommige mensen zeggen wel eens, ik heb vandaag de hele rozenkrans gebeden. Wat zou nou het verschil zijn? Nou, het verschil is, als je een rozenhoedje bidt, dan betekent het dat je met die rozenkrans, dus met dat ding wat ik nu vast heb, dat je daar 1 keer helemaal mee rondgaat. Dus je gaat 1 keer al die kraaltjes ga je af. En op de kleine kraaltjes bid je dan het Wees gegroet. En op de grote kraaltjes het Eer aan de Vader en het Onze Vader. Maar jullie weten dat je ook de geheimen overweegt. De speciale momenten uit het leven van Jezus gaan we dan overwegen. En als iemand nou zegt, ik heb vandaag de hele rozenkrans gebeden, dan betekent het, nou, je mag het dadelijk zeggen, ik ga het nog even uitleggen, mag jij het dadelijk aanvullen. Dan betekent dat, dat je 4 keer helemaal rond bent geweest op 1 dag. 4 keer dus die hele ketting helemaal rond hebt gebeden. En waarom 4 keer? Omdat je dan alle geheimen van de rozenkrans hebt gebeden. En jullie weten misschien, je hebt blijde geheimen. Je hebt droevige geheimen, je hebt geheimen van het licht, je hebt glorievolle geheimen, allemaal verschillende soorten geheimen. Maar als je al die geheimen op 1 dag bidt, dan heb je heel de rozenkrans gebeden. Dus dan ben je 4 keer die hele ketting rond geweest en dan zeg je, nu heb ik de hele rozenkrans gebeden. Als je er gewoon 1 keer rond gaat, dan zeg je, dan noemen we dat in Nederland, het rozenhoedje. Dat is ook wel een mooie naam, hè? Rozenhoedje. Rosarium. Rosarium in het Latijn, vraagt Leila. Noah, wat wou je zeggen?
2: Ik wou, mijn feestje begint om 9 uur.
1: Jouw feestje begint om 9 uur?
2: Ja.
1: Oké, nou heel Nederland is uitgenodigd voor... 9 dagen. Een noveen voor het feestje van Noah. Bles wil nog iets zeggen, ja?
3: Mijn zusje is jarig over 7 dagen.
1: Oké, dat is ook wel bijzonder. Over 7 dagen is het zusje van Blesjarig. Jongens, nog even terug, hè? Even terug naar die rozenkrans. We hebben het er vorige week over gehad. Ik weet niet of jullie het nog weten. 7 oktober. 7 oktober, Leila. Is het feest van de rozenkrans. Waar had dat ook alweer mee te maken? Er is ooit iets gebeurd, lang geleden, op 7 oktober. Waardoor we vandaag nog steeds, of nu nog steeds, op 7 oktober een speciaal feest vieren. Het feest van Maria van de Rozenkrans. Wat is er toen
3: gebeurd? Daar hadden we het vorige week ook over, hè?
1: Ja, maar wat dan? Vertel het nog even kort.
6: Het was over dat er een oorlog was over op water.
1: Ja.
6: En toen beden ze elke dag de rozenkrans.
1: Ja, baden
6: ze elke dag de rozenkrans.
1: Ja.
6: En toen hadden hun gewonnen.
1: Ja, het was inderdaad de zeeslag, hè, bij Lepanto. Het waren mensen die wilden Europa innemen en die wilden het christendom afschaffen. Die wilden gaan zorgen dat niemand meer in Christus mocht geloven. Maar dat is tegengehouden. En dat was op 7 oktober. Nou vroeg ik vorige week, hoe komen wij eigenlijk aan die rozenkrans? Wie heeft het verzonnen of wie heeft het bedacht? Ja, wie weet het. Bles, hoe komen we aan de rozenkrans? Ik heb hem niet uitgevonden.
5: Jezus.
1: Bles, weet jij het?
5: Maria.
1: Maria, ja dat klopt. Dat is het goede antwoord. Maar?
5: Jozef.
1: Aan wie? Aan wie heeft Maria de rozenkrans gegeven, zodat we die vandaag de dag nog steeds kunnen bidden? Wie weet dat?
2: Nela?
4: Aan Dominicus.
1: Ja, de heilige Dominicus. De heilige Dominicus. De oudste broer van Lela en van Nicholas en Maximilian, die heet Dominic. Die heet Dominic. He, dus die is genoemd naar de heilige Dominicus. En inderdaad, het was Dominicus die van Maria de rozenkrans kreeg. En waarom kreeg Dominicus van Maria de rozenkrans? Wat had dat voor reden? Ik ga het even kort vertellen. Dominicus was een belangrijke heilige. Die leefde honderden jaren geleden. En die was speciaal naar Spanje gestuurd en naar Zuid-Frankrijk om daar de mensen te gaan bekeren. Want de mensen geloofden niet meer op een goede manier in God. Ze zeiden nog wel dat ze in God geloofden. Ze zeiden ook nog dat ze in Jezus Christus geloofden. Maar ze zeiden ook een paar rare dingen. En op een gegeven moment kreeg de paus dat te horen in Rome. En toen zei de paus, daar moet iets aan gebeuren. Want als dat zo doorgaat, gaat straks iedereen verkeerd geloven. Stel hè, ik zou hier bij de catechese allemaal goede dingen zeggen. Hè? Dus bijvoorbeeld, God is de vader van Jezus. Ja, dat klopt hè. Jezus is gestorven aan het kruis, dat klopt ook. Jezus is de derde dag uit de dood opgestaan, klopt allemaal. Maar als ik dan ineens zou zeggen, en Jezus is een engel. Ja, dat klopt niet, hè? Dat klopt niet, Jezus is geen engel, Jezus is God en mens. Dus dan zit ik ineens iets te vertellen wat wel mooi klinkt, maar wat toch niet waar is. En in de tijd van Dominicus werden er ook dingen gezegd die niet waar waren. Die misschien wel iets over met Christus te maken hadden, maar die toch niet helemaal klopten. Weet je wat er in de tijd van Dominicus werd gezegd? Bles, weet jij het? Nee? Oké, nou gaan we het straks even over praten. Nog even over Dominicus. In de tijd van Dominicus waren er mensen die noemden zichzelf christen, maar dat waren aparte christenen. Dat waren namelijk, ja, die noemen we ook wel met een woord, Kataren. Kataren. En die geloofden dat heel de wereld eigenlijk slecht is, behalve de geest van God, die is goed. En daar bedoelden ze mee, alles wat je kunt aanraken is slecht. En de ziel is bijvoorbeeld misschien wel goed. En de geest van God is goed. Maar alles wat je kunt aanraken, zelfs ons eigen lichaam, is slecht, zeiden ze. Dus ze zeiden dat alles wat geestelijk is, is goed. En alles wat je kunt aanraken, wat stoffelijk is, wat tastbaar is, dankjewel Lela, wat tastbaar is, dat is slecht. Geloven wij dat als christenen, als katholieken? Nee, dat geloven wij niet. Dat geloven wij niet. Waarom geloven wij dat niet? Als alles wat je kunt aanraken slecht zou zijn, wie is dan ook slecht? Vertel het ze in de microfoon. Ja? Noah, weet jij het?
2: Ja?
1: Ja, vertel het maar.
2: Dat Jezus niet dood kan worden.
1: Dat heeft inderdaad met Jezus te maken, ja. Als alles wat we kunnen aanraken slecht is, dus als zelfs ons lichaam slecht zou zijn, ja, dan is Jezus ook slecht. Maar Jezus is niet slecht, want Jezus is juist heel goed. Ja. Toch? Beter dan Jezus bestaat niet. En daarom was het wat deze mensen zeiden, klopte niet. Ze zeiden, het lichaam is slecht. Alles wat tastbaar is, zoals Lela net zo mooi zei, is slecht. Maar dat klopt natuurlijk niet. Dus Dominicus, die moest naar ook eruit. Je gaat er bijna op je broer zitten. Dominicus moest dus naar Spanje toe en naar Zuid-Frankrijk toe om aan deze mensen te gaan vertellen dat dit niet klopt. En die wilde ze weer gaan vertellen hoe het wel zit. Wat de rechte leer is, hoe het wel klopt. Maar weet je wat er gebeurde? Niemand wilde het horen. Ze hadden allemaal zoiets van, Dominicus, allemaal leuk en aardig, maar je zoekt het maar uit. Je gaat maar ergens anders spreken. En weet je wat er toen gebeurde? Dat is wel best een spannend verhaal. Dominicus, die was helemaal, alleen als je het antwoord weet, hè, je vinger opsteken. De rest van de vragen moeten wachten. Dominicus was helemaal radeloos. En Dominicus was zo radeloos, dat het maar niet lukte om de mensen te overtuigen. Dat hij uiteindelijk het bos inliep, helemaal in tranen was, en 3 dagen aan een stuk helemaal niks heeft gegeten. En dat hij uiteindelijk zo uitgeput was, dat hij in een coma viel. Weet jullie wat coma is? Coma wil zeggen dat je, als het ware, helemaal je verstand of je bewustzijn verliest. Hè? Dus dat je, als het ware, in slaap valt. Maar dan in zo'n diepe slaap dat eigenlijk niemand je nog kan wakker maken. Kan heel gevaarlijk zijn. Sommige mensen die in coma belanden, gaan zelfs dood. Dus Dominicus, die was heel ver weg. Hij lag in coma. Maar op een gegeven moment wordt hij wakker uit zijn coma. En weet je wie die ziet? Maria. Maria verschijnt aan Dominicus. En in haar hand heeft ze de rozenkrans vast. En ze zegt dan tegen Dominicus: Dominicus, mijn zoon, breek mijn rozenkrans. Niet breek, hè, maar preek. Dus preek erover. Ga over mijn rozenkrans vertellen. Ga overal vertellen over het Wees Gegroet. Want wat is er zo belangrijk aan het Wees Gegroet? Nou, aan het Wees Gegroet weten we. Wat is er zo belangrijk aan het Wees Gegroet? Waarom bidden we dat zo ontzettend vaak, Leila?
4: Ja. Maar ik had eigenlijk een antwoord.
1: Ja, wacht even,
4: vraag.
1: Ja, even het Wees Gegroet. Wat is er zo belangrijk aan het Wees Gegroet? Van wie komen de woorden ook alweer van het Wees Gegroet? Vorige week ook over gehad. Bles? Wie heeft de woorden van het Wees Gegroet tot Maria gesproken? Ja, Bles mocht ook even proberen. Bles, weet jij het?
7: Ik dacht eerst Maria.
1: Nee, wie heeft de woorden tot Maria gesproken van het Wees Gegroet?
4: Heilige aartsengel Gabriel.
1: Goed zo. De heilige aartsengel Gabriel. Die verschijnt uit de hemel en die spreekt de woorden tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ja, dus die woorden van dat Wees Gegroet, die komen van de engel. En op dat moment wordt Maria zwanger van God. Dus op dat moment komt God op aarde, snap je? Op dat moment ontvangt Maria in haar schoot de Heilige Geest. Ontvangt ze in haar schoot Jezus zelf. Dus op dat moment komt die grote goede God uit de hemel ineens op aarde. En krijgt hij een lichaam. En dat is heel belangrijk. Hij krijgt een lichaam. Want voor dat moment was hij wel in de hemel bij zijn vader. Maar had hij nog geen menselijk lichaam gekregen. Dus op dat moment krijgt Jezus een menselijk lichaam. En daarom zegt Maria tot Dominicus: ga overal dat Wees Gegroet verspreiden. Want als je dat overal verspreidt, dan zeg je eigenlijk: God is mens geworden. God heeft een lichaam gekregen. En al die mensen in Spanje van die tijd, waar ik het net over had, die Kataren, die zeiden: dat lichaam is slecht. Nee, zegt Dominicus, Jezus zelf had ook een lichaam. Jezus zelf is ook God die mens wordt. Dus ze ging daar eigenlijk, ging Maria als tip geven aan Dominicus van... Dat Dominicus dus overal dat Wees Gegroet en ook dat roze hoedje moest gaan verspreiden. Mooi, hè? Noah, mooi verhaal, hè? Ja, hè? Leila?
4: Was dit verhaal nadat Maria verscheen in Parijs aan... vergeet haar naam telkens, bij de wonderdadige
1: ja,
4: medaille.
1: Ja, dit was er wel echt verder voor. Dit was een paar honderd jaar ervoor al.
4: Maar hoe kan het dan zijn dat de wonderdadige medaille op de rozenkrans staat?
1: Nou, ik heb hier, dat kunnen mensen thuis niet zien, maar ik heb hier een rozenkrans met een wonderdadige medaille. Ja, dat is er gewoon later pas aan vastgezet. Ja, dus op het moment dat Maria aan Dominicus de rozenkrans geeft, zit die wonderdadige medaille er nog niet op. Maar je hebt verschillende rozenkransen. Kijk, die van mij heeft de wonderdadige medaille. Maar sommige rozenkransen, die hebben ook een medaille van de heilige Gerardus. Of van de heilige Franciscus. of van de heilige Hubertus. Je kunt zo gek niet bedenken. Of je hebt er een speciale rozenkrans van. En sommigen hebben ook helemaal geen medailles, geen aparte medailles. Dus op dat moment geeft Maria de rozenkrans aan Dominicus. En zegt tegen Dominicus, ga dit overal verspreiden. Ga alle mensen leren om het Wees Gegroet te bidden. Om het Onze Vader te bidden. En om ook die geheimen uit het leven van mijn zoon Jezus. Om die de hele tijd te gaan overwegen. Daarover na te gaan denken. Er stil bij te staan. En weet je wat er gebeurt? Weet je wat er gebeurt? Heel veel van die Katharen waar ik het net over had. Die werden ineens weer katholiek. Dus het hielp echt wat hij deed. Dus mensen werden weer katholiek en heel veel mensen kwamen weer terug in de kerk die eigenlijk waren afgedwaald door die praatjes van de Katharen. Hoe heet het, en dan gaan we daarna even naar muziek luisteren, hoe heet het als je in iets van God gelooft, maar het klopt niet helemaal, waar we het net over hadden bijvoorbeeld. Hè? Je zegt iets over Jezus, je zegt Jezus is een engel. Ja, dat klopt niet, dat is niet waar. Hoe heet dat? Als je zo'n, ik zal maar zeggen, een soort verkeerde gedachte over Jezus hebt. Lela, hoe heet dat? Daar hebben we een speciaal woord voor.
4: Afgoderij.
1: Ja, soms is het afgoderij.
4: Bijgeloof.
1: Maar bijgeloof kan het ook zijn.
4: Idoliseren.
1: Het woord wat ik zoek lijkt een beetje op Katharen. Als je de A van Katar, als je dat vervangt door een E, wat krijg je dan? Katar. En je maakt er twee E's van?
4: Katarijn.
1: Nee, gewoon de A vervang je door een E. Dus je zegt niet A-A, maar E-E. Katar.
4: Keter.
1: Ja, Keter. Keter. Dat noemen ze, dat woord horen we niet zo vaak, maar dat is wel een belangrijk woord. Dat noemen ze dan een ketterij. Een ketterij wil zeggen dat je iets over Jezus beweert, wat soms misschien best wel mooi kan klinken, maar wat helemaal niet klopt. Dus die Katharen, dat waren eigenlijk dan, hè, daar komt het woord ook vandaan. Daar komt het woord vandaan. Het woord ketter komt van Katar, van de Katharen. Die dus niet geloofden dat God die mens wordt in Jezus, dat iets goeds was. Kun je het nog volgen allemaal? Ja. Makkelijk zelfs. Bles, wat wou je zeggen? Want je had al de hele tijd je vinger in de lucht ingestoken.
3: Iemand uit mijn klas heeft ook allemaal stomme dingen gezegd over God wat helemaal niet hoort. Bijvoorbeeld, God is kut.
1: Oh ja, ja. Weet je wat al belangrijk is, Bles?
7: Zeg dan maar
1: gewoon kijk. Ja. Weet je wat al belangrijk is, Bles? Twee dingen, hè. Het ene is, we moeten altijd voor die mensen bidden, hè. Dat is één. En het andere is dat het ook belangrijk is dat we zelf die woorden niet gaan herhalen. Hè, dus als we die woorden horen, luister even, jongens. Nicholas, als we die woorden horen, moeten we ze niet herhalen. Want anders bestaat het gevaar dat we ze zelf ook gaan verspreiden, snap je? Dus dan moet je gewoon eigenlijk zeggen van, nou, iemand zei een heel lelijk woord over God. Hè? Dat is dan het beste. Noah, wat wil jij nog zeggen? Nou, Noah die neemt even een klein aanloopje naar de microfoon. Noah, vertel eens, wat wil je nog zeggen?
2: Ik wil nog zeggen dat ik... Dat ik een bak heb meegenomen. En een heel veel bakken heb ik in mijn kamer zitten.
1: Oké. Okay. Ja, ik hoor wel dat die Volvo van jullie, die zat helemaal vol met spullen toen jullie hier naartoe kwamen.
2: Ja,
1: ja.
2: Heel
1: een boodschappenkar en allemaal verschillende bakken.
2: Ja.
1: En het past allemaal nog wel in de Volvo?
2: Ja.
1: Oké, okay, nou gelukkig maar. Dan hoef je geen nieuwe auto te kopen. Hey jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Het is woensdagmiddag, Vrienden voor het Leven, de kinderkatechese. En het is altijd wel best wel pittig, hè, die catechese. Lela vond het eigenlijk net te makkelijk, zei ze. Maar ja, we zitten hier met alle leeftijden natuurlijk, hè. Jongens, vandaag, 1 oktober, begint dus die Rozenkransmaand. Dus heel de maand gaan we extra aandacht geven aan de Rozenkrans. Maar vandaag is ook een andere belangrijke dag. 1 oktober viert de kerk het feest van een heilige. Van welke heilige, Lela?
1: Van Theresia van Lisieux.
0: Inderdaad, de heilige Theresia van Lisieux. We hebben het wel eens vaker over haar gehad, toch? Wat kunnen jullie nog van haar herinneren? Wat weten jullie nog van Theresia van Lisieux? Wat weten jullie nog van deze heilige? Nou, ik zal jullie even op weg helpen. Ze kwam uit een heel heilig gezin. Met vooral heel veel zussen. En iedereen daar in huis bad. Mama, papa, de zussen, Theresia zelf. Ze hielden allemaal heel veel van Jezus. En op hele jonge leeftijd, Bles heeft inderdaad de film gezien. Op hele jonge leeftijd was Theresia ernstig ziek. Ze was nog maar 10 jaar oud. Wie van jullie is 10? Nico, ben jij 10? Nicholas is 10 of 9? 9. Of 7, ja, ik wou zeggen, maar dat werd naar Nicholas geweest. Lela en Bles zijn allebei 11? Oh, 9. Oh ja, 9 en Lela is 11. Lela is de oudste. Jongens, goed luisteren. Toen Theresia 10 was, toen ze 10 jaar oud was, dus een beetje tussen jullie in, toen gebeurde er iets. Ze was heel ziek. Ze was ontzettend ziek. Zelfs zo ziek dat de ouders bang waren dat ze dood zou gaan. Ze lag doodziek op bed. Tot een bepaald moment, er in de hoek van de kamer, van haar slaapkamer, hadden ze een groot Maria-beeld neergezet. En op een gegeven moment was Theresia heel vurig aan het bidden tot Maria. En wat gebeurt er? Bles, wat gebeurt er? Ze ziet dat Maria ineens... Ja, Bles, vertel het eens.
2: Ze ziet Maria opeens opschijnen.
0: Ja, opschijnen, oplichten inderdaad.
2: Ja, in een grot.
0: Nee, het was niet in de grot, dat is met Lourdes. Hè? Maar ze ziet inderdaad dat... Ze ziet inderdaad, jongens, dat... Het beeld van Maria licht gaat geven. En dat Maria ook begint te lachen. Maria lacht. En op dat moment is Theresia ineens genezen. En ze hield al heel veel van Jezus. En ze hield ook al heel veel van God. Maar op dat moment wordt de liefde tot Jezus en Maria wordt nog veel dieper. En ze krijgt het dieper verlangen om het klooster in te gaan. Jongens, ze krijgt het dieper verlangen om het klooster in te gaan. Maar ze was veel te jong. Ze was veel te jong om het klooster in te gaan. Ze was nog maar 14, dus een paar jaar nadat dit was gebeurd. Was ze pas 14 jaar oud. Maar ze wilde zo graag het klooster in. En weet je wat ze toen deed? Ze ging samen met haar vader naar Rome, naar de paus. Kun je je voorstellen, Lela is 11 jaar oud. Lela, over 3 jaar zou jij tegen je vader zeggen... Pap, we moeten naar Rome, want ik wil naar de paus vragen of ik zuster in het klooster mag worden. Ja, als je dat op je 14e vraagt, dan ben je echt wel heilig, hè? Maar ze komt in Rome aan bij de paus en ze heeft de paus ook echt persoonlijk gesproken. Maar ja, een paus die denkt natuurlijk ook, zo'n jong meisje is veel te jong voor het klooster. Ik kan niet zomaar gaan zeggen, ja, dat is goed. Weet je wat de paus zei? De paus zei het volgende, een heel mooi antwoord. Hij zei, als God het wil... Zul je intreden in het klooster? Nou, daar was ze al best wel blij mee, dat antwoord. Maar ja, ze was nog niet helemaal tevreden. Want ja, ze wilde eigenlijk gewoon de dag daarna al beginnen. Toen heeft uiteindelijk, kort daarna, de bisschop waar Theresia woonde, die heeft het goedgekeurd. Dus ze mocht al op hele jonge leeftijd, hè, niet 14, dat was een tijdje daarna. Maar niet zo heel lang daarna, mocht ze uiteindelijk dan het klooster in. En in het klooster bleek heel snel dat het een hele heilige vrouw was. Ze bad voor iedereen, zelfs voor degene die de hele dag boos tegen haar deden. Dat verhaal kennen jullie, hebben het vorig jaar ook wel eens over gehad. Dat er één oudere zuster was en die deed altijd heel lelijk tegen haar. Die zat haar altijd te pesten en voor de gek te houden en mokken, te mokken en chagrijnig te doen. En op een gegeven moment probeerde die oude zuster, die boze zuster, die probeerde eigenlijk haar te beschuldigen. Jullie weten wat beschuldigen is, of niet? Beschuldigen wil zeggen, bijvoorbeeld, de gordijnen zijn stuk. En dan zeg ik, ja, dat heeft Bles gedaan. Ja, Bles die kijkt me dan aan en denkt, ja, ik heb helemaal niks gedaan, toch? Nee, dus dat zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat Bles het heeft gedaan. En dat betekent dan beschuldig ik Bles. Maar de oude zuster, die beschuldigde Theresia dat ze een vaas in de kapel kapot had laten vallen. Een grote bloemenvaas, Bles. Noah, blijf eens even zitten. Ik ga heel even een verhaal vertellen. De oude zuster, de boze zuster, die beschuldigde Theresia dat ze een grote vaas stuk had laten vallen. Maar Theresia had dat helemaal niet gedaan. Dus ze kreeg onterecht de schuld. Die oude zuster had het zelf gedaan, maar die wilde de schuld in de schoenen schuiven bij Theresia. Hoe reageerde Theresia toen? Wie weet dat, Lela? Of Bles, ja? Hoe reageerde Theresia? Wat zouden wij doen? Eerst even de vraag, hoe zou je zelf reageren? Wat zou je zeggen? Zal ik zeggen hoe ik zou reageren? Ik zou zeggen, ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat was die zuster. Dat zou ik zeggen. Ik vond het niet eerlijk.
2: Ik zou reageren, gewoon rustig zeggen, ik was het niet.
0: Ja, dat is een hele logische reactie. Wat zou jij zeggen, Lena, heel eerlijk?
3: Dat was ik helemaal niet.
0: Ja, dat was ik helemaal niet. Wat zei Theresia? Die zei namelijk die gaf namelijk een ander antwoord. Wat zei Theresia? Bles.
2: Ik was het.
0: Ja, weet je wat Theresia zei?
2: Ik was het.
0: Theresia zei inderdaad. Theresia zei inderdaad. Ik was het. Zuster, ik zal het nooit meer doen. Dus ze nam eigenlijk de schuld op zich van iets wat ze helemaal niet had gedaan. En dat is wel heel bijzonder. Dat doet eigenlijk niemand van ons, toch? Niemand van ons neemt de schuld op zich van iets dat hij helemaal niet heeft gedaan. En vanaf dat moment begon zij een soort nieuw leven, waarin ze de hele tijd in stilte kleine offertjes bracht. Waarbij ze de hele tijd in stilte dingen die eigenlijk onterecht waren, dat ze werd beschuldigd of dat er iets lelijks over haar werd gezegd, dat ze dat in stilte in liefde voor God ging dragen. Nou, uiteindelijk werd ze wat ouder. En toen ze ouder werd, werd ze ook heel ziek. Ze werd zelfs zo ziek dat ze uiteindelijk als redelijk jonge vrouw zou sterven. Ze was pas 24. Ik dacht 24 inderdaad, en toen stierf ze al. En ja, met haar jonge leeftijd was ze al heel wijs. Ze was al zo wijs als een oude vrouw eigenlijk, die haar hele leven had gebeden. Bles, wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen ze wat ouder werd?
2: Ze moest hoesten en toen kwam er bloed uit en toen werd ze heel ziek.
0: Klopt.
2: En toen heeft ze nog een paar dagen in pijn in bed gelegen.
0: Ja.
2: Toen is ze in haar slaap overleden en dat is ook met mijn oma, die ging, toen ze 16 was, ging ze al in het klooster. En zij was ook, toen ze 91 was, toen is ze ook overleden in haar slaap door een hele erge ziekte.
0: Ja, dus inderdaad. Theresia die kreeg TBC, zo heet die ziekte. Ze werd doodziek, ze begon inderdaad bloed op te hoesten. En toch was ze heel veel aan het bidden en toch was ze nog steeds heel dankbaar tot God. Zelfs in haar ziekte. En ze zei wel vaker van, ja, ik ben helemaal geen grote persoon, ik ben helemaal niet belangrijk. Ze zei van, als ik naar de apostelen kijk, naar Petrus en Paulus, Jacobus en Johannes en zo, dat zijn allemaal grote, grote heiligen. En dan zei ze wel eens van, dat zijn net een soort grote bomen in een bos. En ik ben eigenlijk maar een heel klein bloemetje. Maar, zei ze, ik sta wel op de schouders van al die reuzen van vroeger, van die apostelen. Dus eigenlijk ben ik nog misschien wel dichter bij God dan die grote apostelen. Want ik zit als bloemetje bovenop de tak van een van die armen of van die schouders van de apostelen. En weet je wat ze zei vlak voordat ze stierf? Zij zei iets heel moois. Ze zei op een gegeven moment, hè, dus al die apostelen, luister even jongens, die hebben allemaal hun eigen belangrijke taak. Hè. Maar weet je wat Theresia zei? Lela? Ik hoef helemaal niet zo'n belangrijke taak. Het enige wat ik wil zijn, en toen kwam het, is de liefde in de kerk. Laat mij de liefde maar zijn. Want als ik de liefde in de kerk ben, dan kunnen die grote apostelen hun werk doen. En dan kunnen al die priesters doorzetten. En dan kunnen al die zusters in kloosters het volhouden. Laat mij die liefde in de kerk maar zijn. Dus zij wilde de liefde in de kerk zijn. Dat zei ze vlak voordat ze stierf. En helemaal net voordat ze stierf, zei ze, als ik sterf, kan ik nog meer de wil van God doen. Want dan ben ik namelijk in de hemel bij God. En dan kan ik vanuit de hemel liefde zijn. En dan zal ik het rozen laten regenen. Dan zal ik het uit de hemel rozen laten regenen. En de roos is wel de bloem, het symbool voor de liefde vaak. Hè? Dus ze wilde het dan vanuit de hemel de liefde laten regenen. Mooi, hè? En Bles vraagt hier op fluistertoon, is dat ook echt gebeurd? Ja, dat is ook echt gebeurd. Ja, we hebben ook echt verhalen van dat er ook mensen echt bloemen hebben zien vallen. Of dat ze ook rozengeur roken. Soms gebeuren er wel eens dingen die je niet kunt verklaren, hè, wonderen. Leila, laatste vraag.
1: Wordt zij niet afgebeeld zo in het zwart met bloemen op haar hart?
0: Precies.
1: Met rozen.
0: En ze heeft, ja, met?
1: En zij was toch ook... Zij was toch ook opgegraven en toen was haar lichaam toch nog intact? Of?
0: Van Theresa van Lisieux, was het lichaam nog intact? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen.
1: En,
0: weet ik niet zeker.
1: En ik ken ook iemand die overleden in haar slaap.
0: Oké. Inderdaad, wat Leila zegt, hè, ze wordt altijd afgebeeld, of in ieder geval heel vaak wordt ze afgebeeld, met een kruis voor de borst. Hè, dus gewoon een kruisbeeld met het lichaam van Jezus erop. En daaromheen allemaal rozen. En dat heeft dus te maken met die uitspraak, ik zal het rozen laten regelen. Want ik wil de liefde ik wil de liefde in de kerk zijn. En weet je hoe ze dit allemaal noemde? Ze zei, ik ben geen grote heilige. Ik ben helemaal niet zo belangrijk. Ik ben eigenlijk maar een kleintje. En daarom ga ik de kleine weg, zei ze. Ik ga de kleine weg van elke dag kleine offertjes brengen. Ik ga de kleine weg van in stilte en in nederigheid en in het verborgene waar niemand het ziet, waar alleen God kan zien. Langs die weg ga ik heilig worden. En dat noemden ze dan de kleine weg. En dat is eigenlijk wel een hele mooie weg. Want die kunnen we allemaal gaan, toch? Dan hoeven we niet eens hele grote dingen te doen, maar dan doen we kleine dingetjes met heel veel liefde. Zou je het verschil? Oké. Jongens, we gaan naar de kapel en dan gaan we bidden. Mogen jullie de intenties dadelijk uitspreken? En dan zijn we zo weer terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus, we hebben net in de catechese gesproken over het leven van de heilige Teresa van Lisieux. Hele belangrijke heilige voor onze kerk, die vanuit de hemel met ons is. En ze vond zichzelf maar heel klein, heel onbelangrijk. En ze zei altijd, ik wil de kleine weg gaan. En de kleine weg wil zeggen dat we in het verborgen, in de stilte, dingen voor u doen, dat we in de stilte aan u laten merken dat we van u houden. En dat we in de stilte ook kleine offertjes brengen die u wel ziet, maar de rest van de wereld niet. En we willen bidden dat vele mensen ook in Nederland deze heilige kleine weg mogen gaan. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
3: Ik wil bidden voor alle zielen in de wagenvuur dat we snel naar de hemel kunnen gaan. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei,
3: ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
5: Ik wil bidden voor mijn vriendin, omdat ze gepest wordt en dat ze niet van onze school afgaat. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u,
5: verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Ik wil bidden dat voor mijn schootje dat ik vriendinnetjes heb gemaakt.
0: Laat ons bidden.
6: Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria.
6: Vol van genade, de Heer is met u. De zuivere gezegende onder vrouw.
2: Gezegend
6: is Jezus, de
2: vrucht
6: van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood.
0: Amen.
5: Ik wil graag bidden voor het nichtje van tante Jana, dat hij snel mag genezen, want ze heeft kanker. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ik wil bidden dat ze zeer snel uit mama zijn pak goed en dat mama, en dat het nieuwe baby heel goed snel groeit.
0: Laat ons bidden.
3: Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulier.
1: E benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: En dan zullen we een kort moment stil te houden, zodat ook de luisteraars thuis hun intenties hier bij uw Allerheiligste Sacrament kunnen brengen. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament iedereen hier in de kapel en ook de mensen thuis op afstand de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Jacobus schrijft in zijn brief in het vijfde hoofdstuk vers 16a: Beleid elkaar de overtredingen. De volgende middag kwam Theo terug van het paleis. Hij had een klein stuk papyrus in zijn hand. We hebben een aanwijzing. De beambte die ik ken in het paleis heeft een oud adres van de familie Vitrivius gevonden. Carilline had Lolia op de binnenplaats geholpen met erwt te doppen en gooide de kom bijna om toen ze opsprong en haar hand uitstak naar het stuk papyrus. Zullen we nu gaan? Als je wilt. Carilline vloog naar de trap met de bedoeling haar beste tunica aan te trekken. Carilline! Ze bleef staan met haar voet boven de onderste treden, popelend om te gaan. Ja, Theo? Ik wil niet dat je te veel hoop koestert. Ze zijn waarschijnlijk al lang verhuisd. Ze knikte. Hij had gelijk. Maar iemand in de buurt kon weten waar de familie naartoe was verhuisd. Is het ver? Vroeg ze aan Theo, terwijl ze haar sandalen aantrok. Het huis staat op de Via Tiburtina, ten noordoosten van ons. Een heleboel heuvels, zei Priscilla. Ik hou van heuvels. We gaan lopend. Ik hou van lopen. Carilline trok de riem aan rond haar enkel. Het zal druk zijn, deze tijd van de dag. Mensen zijn op weg naar huis voor het avondeten. Carilline deed haar mond open, maar Theo's opgeheven hand hield haar tegen. Ik weet het. Je houdt van drukte. Ze grijnsde. Ik wilde zeggen, ik hou van avondeten. Tja, als die Vitruvia van jou daar woont, biedt ze ons misschien wel wat aan. Toen ze op het punt stonden om het huis te verlaten, kwam Ferox enthousiast kwispelend aanrennen. Dat was nu eens een hond die charmant kon smeken. Priscilla kwam de werkplaats uit en legde een hand op zijn halsband die bestond uit brons en leer. Kom, jongen, je mag niet mee. Feox wilde niet opgeven en likte Carilinis vingers, waardoor ze moest lachen. Ze had nog nooit een huisdier gehad of in een huis met een hond gewoond. Maar ze bedacht dat ze, als alle honden zo vriendelijk waren als deze, er op een dag best wel een wilde hebben. Mogen we hem meenemen? Vroeg ze impulsief. Als je zeker weet dat hij niet lastig is. Je bent niet lastig, hé jongen, vroeg Carilline. Ferox zat volkomen stil, een toonbeeld van goed gedrag, en bleef haar strak aankijken. Hij tilde een poot en bood die haar als een heer aan. Ze lachte. Dat is dan afgesproken, zei Carilline. Hij is wel gemanierder dan ik. Alsof hij voelde dat hij mee mocht, danste de hond om hun voeten en rende van Theo naar Carilline. Ja, we weten allemaal dat je enthousiast bent, zei Theo en hij aaide de hond. Maar je moet je beheersen, begrepen? Ze bonden een lange leren riem aan de halsband en gingen op weg, met Ferox op sleeptouw. De hond leek gewend aan lange wandelingen met mensen, want hij droeg zich keurig. Ze liepen een tijd lang in stilte. Carilline maakte zich zorgen om de ontmoeting met Vitruvia. En niet alleen omdat ze bang was dat ze niet zou vinden, zoals Theo haar had gewaarschuwd, en had nauwelijks oog voor de grootse monumenten waar ze langs kwamen. De jonge Nero was nu 2 jaar aan de macht als keizer. En toen ze langs de Palatijn liepen, een van de 7 heuvels van Rome, waar Nero's paleis stond, merkte ze dat de stank van afval en menselijke uitwerpselen plaats maakte voor een zwakke, zoete geur. Ze snoof, waarop Theo zei, Nero heeft nieuwe pijpen laten installeren, onder een aantal vertrekken in het paleis. Daar stroomt parfum door. Hij houdt het meeste van rozenwater. Kennelijk vindt hij dat de Palatijn te erg stinkt voor zijn delicate neus. Carilini lachte. Geen wonder dat ze je zeep met ladingen tegelijk kopen. Ja, de neus van de keizer is erg gunstig geweest voor mijn handel. Hoewel het voor de schatkist van het Rijk niet veel doet. Rozenwater is niet goedkoop. En helemaal niet als je er hele sloten van door het paleis laat stromen. Tegen de tijd dat ze aankwamen bij het huis op de Via Tubertina brandde Carilinis borst van inspanning. Tot haar frustratie leek Theo alleen maar verkwikt door alle heuvels die ze hadden moeten beklimmen en afdalen. Een jonge slaaf met een beleefde glimlach deed open toen ze aanklopte. Kan ik u helpen? We zijn op zoek naar de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Hij woont hier niet, zei de blonde slaaf. Het zou me verbazen als hij hier wel woonde. Theo glimlachte. Hij is dood. We zoeken zijn kleindochter Vitruvia. Er woont hier ook niemand met die naam. De familie Vitruvius heeft hier 50 jaar geleden gewoond. Is er een oude bediende in het huis die zich iets zou kunnen herinneren? De slaaf keek nadenkend. Ik kan Pomponia roepen. Zij werkt hier al heel haar leven. Daar zou u ons een dienst mee bewijzen, zei Theo. Na oneindig lang wachten schuifelde Pomponia naar de deur. Ze tuurde met haar waterige ogen naar hen. Ja, meester? Ze had het serviele optreden van iemand die in de slavernij geboren is. Over haar ene arm kronkelden 3 lange smalle littekens als de staart van een slang. Carilini huiverde toen ze het merkteken van een zweep herkende. Neem ons niet kwalijk dat we storen, Pomponia, zei ze vriendelijk. We zijn op zoek naar Vitruvia, de kleindochter van Marcus Vitruvius Pollio. Vitruvius. De oude vrouw liet haar hoofd hangen. Ik ken die naam. Wacht, ik kom er wel op. Ze krabde aan haar neus. Is hij slager? Carilini smoorde een kreun. Geen slager, nee, zei Theo. Een architect die hier vele jaren geleden heeft gewoond. Oh, die! Pomponia knikte. Mijn eerste meester heeft dit thuis gekocht van zijn zoon. En weet u waar de zoon naartoe is verhuisd? Ferox, die op zijn zij had gelegen, geeuwde uitgebreid, waardoor de oude vrouw hem opmerkte. Hij bijt toch niet? Vroeg ze angstig. Helemaal niet, verzekerde Carilini haar. Hij is heel tam. Over Vitruvius' zoon? Ja, die. Hij is verhuisd lang geleden. Theo keek Carilini geamuseerd aan. En weet u waar hij naartoe is gegaan? Ergens in de buurt van de baden van Agrippa. Op die bochtige weg naast Via Lata. Hoe heet het? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet meer. Het spijt me, meester. Theo glimlachte geruststellend. U bent heel behulpzaam geweest, Pomponia. Onze dank. En hij overhandigde de oude vrouw 3 kleine muntjes. Ze sloot haar geaderde vuist eromheen en boog haar hoofd. Terwijl ze wegliepen, zei Carilini, zullen we daar nu heen gaan? Theo schudde zijn hoofd. Het begint donker te worden. Omdat we geen van beide Rome kennen, zal het onmogelijk zijn om het huis te vinden. Daarbij, mensen sluiten hun deuren voor de avond. We moeten naar huis gaan en onze zoektocht vroeg op de dag voortzetten. Morgen. Spijt me. Niet morgen. Nog overmorgen. Ik ga de baden langs om hun zeepvoorraad aan te vullen en te proberen nieuwe klanten te werven. De dag daarna, dat beloof ik. Carilliné beet op haar lip. Zo dicht bij de ontdekking en weer moest ze wachten. Kan Taharka met me mee? Nee, hij moet met mij mee. Ik heb hem nodig. Ik kan alleen gaan, opperde ze. Theo draaide met een ruk zijn hoofd naar haar toe. Absoluut niet, Carilliné. Je weet, we hebben een afspraak. Je gaat niet zonder mij. Carilliné boog haar hoofd, zodat Theo haar opstandige blik niet zou zien. De krijger glimlachte toen het meisje het wit gepleisterde huis uitkwam. Ze was alleen, op een grote zwarte hond na. Hij krulde zijn lip. Hij hield niet zo van honden. Hij wachtte tot ze een lange, smalle straat insloeg en speurde de weg af. Meerdere blokken lang waren er geen stegen of kruispunten. Hij keek omhoog naar de platte daken van de huizen, 2 of 3 verdiepingen hoog in dit deel van de stad. Hij zag wat hij zocht, zette de pas erin en passeerde haar aan de overkant van de straat. De klim was makkelijk. Met een behulp van een paar goede steunpunten voor zijn voeten klom hij omhoog en trok hij zich even later op een leeg dak. Een rij massieve stenen potten met korte palmbomen stond langs de rand. Hij knielde achter een pot en schatte zijn timing. Gezien de omvang van de pot kon hij de hond misschien ook raken. Dat zou buitengewoon bevredigend zijn. Hij hief de grote pot en stelde hem op langs de rand. Het meisje verscheen een paar passen van zijn positie. Een ranke bij met zwarte en gele strepen zoemde ergerlijk om zijn gezicht. Hij wuifde hem weg en richtte zijn blik weer op de straat. Maar de bij kwam zoemend terug. De krijger sloeg hem weg en zette zijn schouder tegen de pot. Nog even en zijn probleem werd verpletterd op de stoep. Op dat moment voelde hij een brandende sensatie in zijn nek en hij hapte naar adem. Die achterlijke bij had hem gestoken. Zonder acht te slaan op de bij begon hij te duwen en toen verstarde hij. Dat geluid! Zijn ogen werden groot toen er plots 10 bijen om hem heen zwermden. Te laat zag hij het nest aan de voet van de pot die hij had verplaatst. Kwade bijen vielen hem aan op de blote huid van zijn nek en polsen keer op keer werd hij gestoken. Knarse tandend weigerde hij op te geven. Het succes was zo dichtbij dat hij het kon ruiken. Hij zette zijn hele gewicht achter de pot en duwde hard. Ferox begon woedend te blaffen. Zijn neus wees naar het dak boven hen. Carilliné hield haar pas in om omhoog te kijken. Ze ving een flits op van een man die achter een reusachtige stenen pot hurkte, voordat hij naar beneden stortte. Halfgevormde zinnen schoten door haar hoofd. Hij duwde de pot expres. Ik word eronder verpletterd. Ferox kan gewond raken. Er is geen tijd om... De pot stortte met een oorverdovende klap ter aarde. Hij landde vlak voor haar en miste haar en Ferox op een handbreedte na. Carilliné's adem stokte toen stenen, scherven, aarde en palmbladeren alle kanten opspatten. Verbazingwekkend genoeg was ze op een paar oppervlakkige schrammen na ongedeerd. Door het blaffen van Ferox had ze haar pas ingehouden en dat uitstel moet genoeg zijn geweest om het zware projectiel te missen. Of misschien was de timing van de man niet helemaal goed geweest. Boven hen zwaaide de man met zijn armen in een vreemde, wanhopige dans. Hij gooide zichzelf naar de rand en het drong tot haar door dat hij naar beneden klom. Hij kwam achter haar aan. Ze begonnen te rennen, met Ferox naast zich, die gromde als een leeuw. Caroline slaagde erin een flinke afstand te scheppen voordat de voeten van de man de straat raakten. Maar toen ze weer over haar schouder keek, zag ze dat hij haar in begon te lopen. Een ogenblik blies de wind zijn donkere kap af en ze zag zijn gezicht. Een Kushitisch gezicht met littekens van een krijger. Caroline kon hard rennen, maar de krijger was sneller. Met elke stap liep hij een stukje op haar in. Spoedig zou hij hen ingehaald hebben. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De heerlijkheid van het nieuwe verbond die van Christus afstraalt. Broeders en zusters. De dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan afstraalde. En toch zou deze weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn? En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt. Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid, vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. Toegerust met zulk een hoop treden wij met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die Geest is. Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd. Wij gaan niet met sluwheid te werk. Wij vervalsen Gods woord niet. De openlijke verkondiging van de waarheid is onze aanbeveling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen. En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, wier geest door de God van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God. Wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars, om Jezus wil. Dezelfde God die gezegd heeft: licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in ons hart opgegaan om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus. Tweede lezing. Uit een homilie van Anastasius, abt van het Sint-Catharina-klooster op de Sinaï, over de gedaanteverandering van de Heer. Het is goed hier te zijn. Als was hij uit een ballingschap teruggekomen naar het beloofde land, zo kwam Mozes, de wetgever, bij zijn en onze meester op de berg Tabor, de tafels van de wet in de hand. Als een slaaf stond hij in extase voor zijn meester en hij zag goddelijke kracht in een mens. Hij was verrukt toen hij zag dat hemelse voorafbeeldingen van Christus uit een ver verleden tot werkelijkheid waren gekomen. Hij was opgetogen en genoot, want hiernaar had hij altijd al verlangd. Hij stond daar aan de rechterhand van de Allerhoogste. Hij geraakte hevig buiten zichzelf, zoals toen hij de braamstruik zag. Sprakeloos en verbaasd over de aanwezigheid van de Heer.
Hij zag opnieuw de braamstruik die groen bleef. En het vuur dat ook ons lichaam bezielt. Op de Tabor zei hij niet meer. Ik ga erop af om dit wonderlijk schouwspel te onderzoeken. Zijn aardse leven was voorbij. De tijd van de wet, de voorafbeeldingen, de schaduwen en de letter, de uittocht uit Egypte, weg uit de duisternis, de doortocht door de Rode Zee, het verblijf bij de Horeb en bij de rots, de omzwerving in de woestijn, de verbondsark, de tent van de samenkomst, de besnijdenis, de tocht door de Jordaan, langs Jericho, de tempel, de offers en het bloed, schaduwen waren het slechts. Mozes trok door dit leven, langs de gerubs, voorbij het eerste gordijn en het voorhangsel, de sluier die de wet en de profeten omhult. Hij zei, nu zie ik u die werkelijk zijt, altijd en bij de Vader, en die op de berg gezegd heb, ik ben die ben. Ik zie dat wonderlijke schouwspel, u de God die zich toen aan mij geheimzinnig en goddelijk heeft geopenbaard. Ik verberg niet meer mijn gelaat, maar zie van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel wordt gered. Nu zie ik u, die ik al verlangde te zien toen ik zei, laat mij u duidelijk kennen, want uw verschijning is eeuwig leven. Ik zie u niet meer met afgewend gelaat, gekeerd naar de flank van de Sinaï, maar openlijk verschijnt gij mij op de rots van de Tabor. Hier hebt gij mij verhoord. De hele dienst van de wet heb ik doorgemaakt. Nu zie ik u in dit wondige schouwspel. Mozes antwoordde u dus op de Tabor en zei, toon mij uw heerlijkheid, laat mij u duidelijk kennen, openbaar u aan mij als ik inderdaad uw gunst geniet. Niets ter wereld is mij liever dan u te zien en mij te verzadigen aan uw heerlijkheid, uw schoonheid, uw beeld, uw licht, uw woord, uw openlijke komst en zichtbare verschijning onder de mensen, zoals gij dit wel eer gesluierd aan mij hebt aangeduid. Daarop werp ik mij neer. Ik prijs u en ik bezing u. Want het duister van de wet heb ik doorgemaakt. En nu zie ik dit wondere, werkelijk wondere schouwspel. Gij hebt mij op de Sinaï gezegd, geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Hoe laat gij u nu zien van aangezicht tot aangezicht op aarde, in het vlees en onder de mensen wonend? Van nature zijt gij het leven en schenkt het leven. Maar hoe haast gij u nu naar de dood? Hoe groot is dan toch het mysterie van uw dood?

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de geheimen van het licht. Het eerste geheim. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 6 augustus viert de kerk het feest van de gedaanteverandering van de Heer, met een gloria in de heilige mis. De tekst van de introitus op die dag is: toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem van de Vader: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden.

Toen deze van hem heen wilde gaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Nou, ze weten drie tenten bouwen. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar je wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Dit is het woord van God. Het gaat over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Het is een moment van gebed, een godservaring, een tafereel van gebed. De tijd is een tijd van gebed, de achtste dag. De plaats is een gebedsplaats, de berg. De personen zijn gebedsmannen, Mozes en Elia. De tenten, die van de woestijn. En de wolk, de vrees. Het zijn allemaal elementen, ingrediënten van een gebedsgebeuren. Heel nauwkeurig zijn hier ook de stadia van het gebed, van de omgang met God waar te nemen. Het begint met zich los te maken, met zich uit de wereld terugtrekken, zich leegmaken. Dat doen Jezus en de drie apostelen. Ze gaan de berg op. Dat deed hij telkens. Jezus ging de berg op om een afzondering te bidden. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. De berg is van ouds de plaats om te bidden. Want op de berg bereik je als het ware de rand, de grens van deze wereld. Je moet dat eigenlijk in je gebed meedoen. Met Jezus meegaan en omhoog klimmen. Successievelijk alles achter je laten wat je vasthoudt in de wereld. Ook het moeizame ervan mee doormaken. En ook het lege van God, het louterende, het aan alle menselijke zin onthevene van God. Want wat is daar op de grens van de wereld? Het gaat natuurlijk niet om die berg, het gaat om de geestelijke beweging die door het bergbeklimmen wordt ingegeven. Soms staat er ook iets anders. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. De plaats, of beter de geestelijke ruimte, waar de mens merkt hoezeer hij in een krachtveld staat van machten, van geesten, goede en kwade geesten, ja, dat is de woestijn. Want in de woestijn, in de afzondering, in de eenzaamheid, wordt pas duidelijk waarvan de mens leeft. In de woestijn heeft het volk Gods God leren kennen en heeft het ook zichzelf leren kennen. In de woestijn kwam het woord van God tot Johannes. In de woestijn werd Jezus gedreven door de geest van God om bekoerd te worden. In de woestijn, een eenzame plaats, neemt hij zijn apostelen mee en daar, om daar uit te rusten en met hem alleen te zijn. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dat zal je merken als je de afzondering ingaat, de eenzaamheid, wanneer je dus vertrouwen op hem alleen stelt. Alles van hem verwachtend. Want in de eenzaamheid omwille van God ben je nooit alleen. Je bent altijd met z'n tweeën, met de Vader die in het verborgene ziet en die dat vertrouwen zal vergelden. Ook dat is te zien in onze gebedsscène van vandaag. Terwijl Jezus in het gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik. Zoals in de eerste lezing: en zie, met de wolken van de hemel kwam iemand als een mensenzoon. Uit deze garderobe wordt Jezus kleed geleend. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. De laatste voorstelling van heel de geschiedenis
krijgt hier een generale repetitie. Van de wolken van de hemel komt er één hen overschaduwen. En de heerschappij met heerlijkheid en koningschap wordt aan hem overgedragen. Zo staat het in de eerste lezing. Dit is mijn zoon, zo staat het in het evangelie, de welbeminde in wie ik mijn behagen heb gesteld. Luistert naar hem. En degene aan wie dit alles gebeurt, wordt nadrukkelijk de titel mensenzoon toegekend. De mensenzoon zullen zij zien komen in de koninklijke macht, en ze mochten er met niemand over spreken, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Het gaat om gebed. Heel de gebedstraditie wordt mee de berg opgenomen. De berg is al van ouds de plaats om te bidden. Elia en Mozes, die opeens verschenen en zich met hem onderhielden, zij zijn de mannen van het gebed, getekend door een intieme omgang met God. En Petrus, die spreekt van tenten, roept ook de herinnering wakker aan de woestijntijd, toen het volk in tenten woonde en God zelf zijn verblijf had in de tent van de openbaring. En dan de lichtende wolk die hen overschaduwde, de wolk die zwanger gaat van Gods aanwezigheid en waaruit zijn stem klinkt. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. En tenslotte de houding van de leerlingen. Ze wierpen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Hevige vrees voor Gods majesteit, die altijd gevolgd wordt door geruststelling, zoals bij Maria. Vrees niet, Maria, gij hebt genade gevonden bij God. En bij de herders vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En bij de leerlingen op het meer, wees gerust, ik ben het, vrees niet. Zo ook hier. Jezus kwam naar hen toe en zeiden: staat op en wees niet bang. Want de ervaring van Gods nabijheid mag ons wel met heilige vrees vervullen, maar uiteindelijk is het bedoeld als een bemoediging, als moedgevend voor de toekomst. Het gebed als voorschot op de toekomst. Maar wat heeft het voor zin een voorschot te nemen op de toekomst? Het kan alleen maar zinvol zijn om in het gebed een voorschot op de toekomst te nemen, wanneer het heden daarmee gediend is. Toekomstverwachtingen hebben alleen zin om er naartoe te leven, je eraan op te trekken, er kracht uit te halen, erop te teren en er zo van te leven. Wie in God gelooft, teert niet alleen op het verleden, maar teert ook in op de toekomst. Zo wordt de toekomst in het heden verwerkt. Het gebeuren op de berg staat ten dienste van het gebeuren in de vlakte. De verheffing dient om de verwerping aanvaardbaar te maken. Deze gedaanteverandering van de gewone Jezus in de verheerlijkte dient ervoor om die andere gedaanteverandering aanvaardbaar te maken. Die andere gedaanteverandering die dezelfde apostelen zullen meemaken. Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam Jezus echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. En het was ook op een berg, de Olijfberg. En ook daar nemen zijn kleren deel aan die gedaanteverandering. Niet wit, maar rood. Rood van het bloed dat in dikke druppels op de grond viel. En ook daar zijn het de leerlingen die slapen, terwijl Jezus in gesprek is met zijn vader notabene. En Jezus zegt: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zeg ik dit nu om het lijden er met alle geweld in te betrekken? Nee, het lijden wordt er niet bijgehaald. Het lijden is er gewoon. Het is de realiteit, een grondgegeven van ons menselijk bestaan. Het lijden wordt er niet met de haren bijgesleept, maar God wil met alle geweld zijn kracht met ons lijden meegeven. Het lijden komt namelijk nooit alleen. Niet alleen in de zin van na lijden komt verblijden, maar het lijden zelf gaat vergezeld van een kracht
waardoor het te dragen wordt. Zozeer dat Lucas kan zeggen, ze spraken over zijn heengaan. En Johannes die spreekt over zijn sterven als het uur van de verheerlijking. Het glorievolle gebeuren staat in dienst van het kruis. Gebed staat in dienst van het leven. Dat is ons gebed waard. Het haalt ons niet uit het leven weg, maar doet ons erin geloven. Bidden is eigenlijk niets anders dan samen met Jezus op de berg zijn. Hem van gedaante zien veranderen, zien hoe God met hem is, met hem de mensenzoon, de vernederde, en daar word je zelf anders van. Daardoor ga je de dingen anders zien. Vooral de pijnlijke dingen, het zinloze en menselijk onbegrijpelijke, het ontzettende, door de harde, afstotende buitenkant, zie je door naar de lichtende binnenkant. Niet dat we het ineens gemakkelijk gaan vinden, ons geloof is geen pepmiddel waarvan je high wordt, maar er komt iets bij van God, van zijn liefdevolle aanwezigheid. Laten we ons daarin voortijdig oefenen. Ons oefenen om te leven in Gods tegenwoordigheid. Leven uit zijn kracht, uit zijn liefde, zodat als de tijd van de beproeving komt, wij niet alleen op onszelf of op anderen zijn aangewezen, met hun toch altijd maar beperkte kracht.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan Tafel Met. En een feestelijk gebeuren is het eigenlijk wel. Want we mogen een 25-jarig bestaan vieren met deze uitzending. En dat gaat dan om rkdocumenten.nl. En daarvoor zit Joost Verstegen hier in de studio. Joost, van harte welkom.
1: Hartelijk dank voor de uitnodiging. En menigeen kent hopelijk rkdocumenten.nl.
0: Ja, dat hopen we inderdaad, want het bestaat 25 jaar. Maar voor wie het nog niet kent of wie misschien wel iets meer ervan wil weten, gaan wij daarover in gesprek. Joost, eerst eventjes, de mensen thuis die kennen jouw naam misschien wel, Joost Verstegen. Maar vertel eventjes, wie ben je, wat doe je zo al?
1: In 1958 ben ik in het schone Almelo in Twente geboren. Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders mij helaas dezelfde dag niet, maar wel de volgende dag konden dopen. Dus ik kom uit een katholiek nest. Mijn vader is in 1947 katholiek geworden. Nadat hij met name in de oorlogsperiode zoekende was van wat gebeurt er allemaal. Want hij was als joch van 15 de oorlog ingegaan. En als 20 kwam hij eruit en zoekende. En daar in de oorlogstijd is hij nog door een vriend van hem op een zondagmorgen, toen hij door de stad aan het wandelen was, gevraagd van, wat doe jij hier? En zei, ik ben hier lekker aan het lopen. Ga jij eerst mee naar de Dominicanen? Hij is naar de Dominicanen gegaan, is nooit meer in de kerk uitgekomen.
0: Ach, ja.
1: Alleen goed, hij heeft tijd nodig gehad om het zichzelf te leren. Dus dat is een beetje een achtergrond dat ik ook op die manier wel in het katholieke wereldje terecht ben gekomen. Want hij is